0: Ja, doe het rustig. Doe het rustig aan, tranquilo. Goedemiddag, beste luisteraars. Het is maandag 1 juni, we kotayari en precies toepisie. Afofayari ga winter en atalidja. Dus we genieten van mooi weer. U bent natuurlijk afgestemd op uw favoriete radiostation Maarten Radio. Via Caribbean FM Salto en in de ether 107.9. Luistert u via het web, dan is het www.radiomaat.nl live. En wilt u meedoen aan deze uitzending, een speciale uitzending verzorgd door mevrouw Vanenburg, 020-471-4291 is het welbekende nummer. Ik heet u allemaal van harte welkom. Het is nogal vrij rustig in de studio, maar we hopen op meerdere gasten die vandaag Radio Maart zullen bezoeken. En geef het woord dan aan mevrouw Vanenburg.
1: Dankjewel, meneer Etienne, voor de techniek. Luister als u spreekt. Voor dat voor een deel met waarom we beginnen. En met een actie om te vergeten. Voor de nerd die Tori et Tori. Vooral die Tori et Tori van het programma Kantang. En ook die programmamakers. En om te vergeten een gebouw. En deze maand zal normaal, maar stort 50 euro toe. Dat is een gebouw, maar dat is beschreven onder zeven gebouw. Dat is beschreven gebouw. Het is toen van Agiro nummer van gebouw. Dat ben je storten, maar dan moet spotten. Tori et Tori. Dat de administratie zat dat Tori et Tori, die mag stort 50. Na die atrouwang is stort 50 euro per maand, een jaar langer 600 euro. En luisteraars, ik ga je eerlijk vertellen. Met doe aan die bakka voet idee, maar ik ben een beetje teleurgesteld. Omdat niet vind ik, hoe de lange zo voor Sernansma in Sernang, in Nederland, en allemaal de daadkrachtig. Maar voor ons maar, kan mis 50 euro voor het jaar in kom. Hoe appa los maar, zou ik verdienen om mijn money, zoals de Sernang voetballer, zoals de winkeliers, zou een bedrijf langer zijn. Dat mij zing, dat te wantra volk de, dat een gebouw ik kom wel. Van dat klang, dat u onder elkaar, nu maar zit een gebouw kom. Nu om een jaar in Norman de bezig. A de bezig, Norman de doen de schrijven. Hij deed die de, die voor unu, hij doen. Want net na de pas hoe allemaal de, a leeftijd zo op 83 motapu. Dus, me aksu alsjeblieft, u denk de bak op die voor unu, u doner met een gebouw kom. Volgens mij deed de volgens kan het take me, maar ik kan zien dat een gebouw kom. U sap dat met tegen nu, met pre-loterij, ik me win een loterij, met tegen Norman, zo'n man, liba money, en liba money, zo'n man, wat liever, mag teken money bakken, me en bij een hergebouw. Dat een afspraak zou mimik naar een radio maar. Oh. Daarom met bij Alamoen drie loterij, alleen voegag bij een gebouw. Alamoen soliste me, Erwin Luca Lote, die mi lassie op mi win 57, mi brokken helemaal. Maar mi abribi. En daarom met tamperie a loterij. Met de postcode ruil, met de staatsloterij, met de giro loterij, met de bankloterij, alle loterij, zou mi man doen, speciaal die maart. Want if mi win a money, no an brokken den de. En u kataki, in mag begin gaan of money, maar mij begin gaan of wealth money. En met tegen zou mij wat doen aan money. En mij op smaak toe, zou buiten Radio Maart, zou mij wat jeep toe. Zou hebben moeilijk. Dus daarom met tegen gaan er toe, dat ik sap zou mij doen aan money. Dus met mij winnen money. Dus mij hoop die de in haar uitzending, gaan er naar loop toe. En hier heb ik gebed, zou mij afzeggen. Met ik jeep mij winnen money. Voor Radio Maart kan abba gewoon. Want om morgen langer we wachten, om morgen gewoon ik om morgen dieren. Mm-hmm. Dus dat luisteraars, met begun, en mijn mag taki, maar met begun, alsjeblieft, u doneren money voor abba gewoon. Het programma rommelig idee, omdat een paar mensen al naar binnen komen, voor doneren, a 50 euro. Dus een beetje rommelig, maar ja, vorige keer hebben we dit toe zo. Dus onderneem hoe kwalijk heeft af en toe. En hoe ze doet best voor het programma boom. Mevrouw Dave, neem je over.
2: Nou ja, mijn baan alles maar Odi. En net met Tegi, dat ben sweetie. Mijn aftegi is dus mee moren op wat dat vrouw kon tegen in de uitzending kon doneren. En dat die gehoor naar Piki. Dus ze is mee en hartelijk jullie worden bedankt. Dat mijn breedte dat toch een kon jaken luku kori. Ik mis je, ik heb je gehoord, ik heb je niet gehoord. Mijn baar Odi, Sister Molhoop, ik weet dat je aan de radio ook luistert zit, maar sterkte. Rinja Pool, Ilasi Helf, Dedeja, maar Iunokom, dus alles maar met Bar Odi, met Goen over aan Harry Broederkerk.
1: Nee, Perotti.
2: Perotti, met Takbar Broederkerk ook te Odi.
3: Goedemiddag, dames en heren, prettige middag toegewenst. En ik hoop dat we een goede uitzending voor jullie zullen verzorgen. En precies wat Lucia zegt, hoe staat die aan gebouw? Mijn actie, Lucia en dan aan mevrouw D. Dus maar dat is actie. Mijn etake, hoe ze bief zijn de wedwijn. En wie vier die atinaki, dus zij wel aan ono. Ja, ze niet gedeeld te komen. Ja. En we proberen een kompo uitzending. En bel. En steun ons. En all the best. Voor mijn kant gaat het zeker goed gaan, het gaat lukken. Kom bel op. Dan kan je ons Vittori en dan kan je dat ook morgen varen. Ja, zo zal ik niet meer op.
4: Goedendag, brother. Ik ga samen met Baru Alamala Odi. We spoor de Fusana. We spoor de grondtap met Baru Alamala Odi. Die de Ode bezig naar een sani. We spoor voor al money of voor een kan bij een panty. Dus mijn hoop dat u kom massaal, u kom tjara 50 euro kom. U nog lukken dat u mijn laatste 50 euro, want vakantie geld vader. Dus denk je dat ik tien voor u. Dus na wel eens in wat jaren, dus ik kan potten 50 euro. Is dat? Mijn baru alamala odi, milobu alamala. Ik voel me taas na of zo na omhoog motor, if ik motor aantrek op hem, dan lobby hem geboren als een naam.
1: Zo dat hij.
4: Ja, mijn lobby zo naast me als een naam, maar mijn lobby doro zei, man. Mijn deboe naar de man, dan lobby denk. Dus dan moet ik aan de rekening naar morgen, no? Want dames, dan zei mij wel. En dan wanneer hij zei. Maar. Zo, brada, ga zo, hoe arke de nummer. De eerste nummer, zo moet ik aan de rekening, moet ik aan de nummer. Dat na vier potwamp chins aan die gieden programma makers. Die doen een programma. Je steun ding, if you want it, if you want in een steun, dat daar you. Maar om ons koller, hoe roko samen naar ons refi. Steun ons refi. Om ons maar lafang ons refi. We nja we dansen ons refi. Dan om ons maar verdrag tras aan ook te voors refi. Ha, eerste bankrekening samen elkaar in een Rabo bankrekening. Dus mijn neem aan dat u abu pen, maar nou papieren, want die dan was serieus hoe de jaren, maar luku moet ter omenisme ekon. Echt moet tegi, en le luku. Amana ipot 600 euro, de man. En if ipot ala jari 50, we hebben me horen gi use aan as voor mijn money. If ala jari ipot 50, dus dat in die 10 jari of 12 jaar, 12 moon. Of 12 jaar, ik kon tak wat met jam, 150 euro a jari.
1: Dat is 6 jaar.
4: Dat ik ook 6 jaar is of 10, 12 jaar. Dat ik pay aan money. You know, ik doe aan money. Je kies aan money baka. No denk dat ik jam money weg. Je go kies aan baka. If you want any money, je go kies aan. Als ik na ako bouw, ik moest bij voor de chin, kango, dape. Want de dan afbaka straat is mij tijd. De walol weere de weere. Zo af de dualos weere de sani. Dus u schrijf de bankrekening met begunu. A eerste wa na NL 48 Rabo. Dan nummer na 0 1 0 2 8 1 7 2 5 1. De naam van Stichting MCC Mart. Het tweede nummer na ING Bank. Dan nummer na NL 54 INGB. Dan bakken dat hij daar voor 3-0, 6-0, 3-7, 8-8-0. Ten naam van Stichting Multiculturele Communicatie Mart. Rekenen ze elkaar nu. Je nog kan pot 15 kolo of 10 kolo. Je moet pot 50 kolo of je bent man. Dat is nog een toepotting. Sukwas mada untu epote alamu dai sabdatu utu poti des date u anu moni baka dawa kis 300 alama kise moni baka o kisu moni baka ma meku du so u de besig edu are kene ne mer fage bona NL 04 Rabu ena ne mer na 0 0170184866. Ten name van Stichting MCC, maar de potie pengus pot kenmerk. Ik kan potie tori et chatori dubbele punt achter gebouw. Dat is maar sabi ab money sandisi a 50 euro is na van gebouw. Me begu nu urifu anu tapu ati. U denk dem pchi de na komen lenge fu unu. Kade dem pchi fibi ik ba, maar denk do ab gram pchi yo ab gram pchi. De awan prinsip go dansi, op go do rustig. Dus denk je met begunu, u denk je, u reifu anu tapu ati. Gado, if je potamon is, gado sa gi krakti dat ifene dubbel en dwars baka wan nagi den gram pchin fi epoten. Dus u denk a mandati, samitaki, me kondalek baka na amoro sani, ma a programma start nou, dus na moju unu, Lucia, da Lucia etak sa wago du en amoro fara. Uwa, jere mi baka heel gauw.
0: Eén moment, ik wil ook even... Ja. Vertellen dat we op YouTube te zien zijn. Wilt u de tafel hier bekijken? Dan gaat u naar YouTube, Radio Maart. En dan zit u het fotootje van de van Gom. Klikt u erop en dan hebt u het beeld wat hier allemaal in deze kamer gebeurt. In de studio moet ik zeggen. Mevrouw B. bijvoorbeeld zit een banaan te eten.
4: Greedy, naar greedy.
0: Harry zit met een beschuitje.
4: Meneer Jan.
0: Lucia zit te kouwen op een wat?
4: Oma's maar greedy altijd.
5: Op een houtje.
0: Maar we kunnen dus zien hoe wij hier gezellig bij zitten, toch?
1: Maar eten wil je ook doorgeven.
0: Dat.
1: Als bijvoorbeeld ze niet, ons niet kunnen bereiken op wat ze kunnen. Radiomaat. Wat dan?
0: Radiomaat.nl en www.radiomaat.nl en dan zie je live.
1: Okay.
0: En dan ga je live. Of je gaat gewoon naar de website van Radiomaat. En dan klik je op live en dan zie je wat er hier gebeurt.
1: Oké. Okay. Dankjewel, Etienne.
4: Ik denk op een paar met tegen, want we gaan dansen. Hier hebben we een salé kost, want we vrede gaan dansen. We gaan naar de salé, want de salé is ritueel. Ik voel bij haar precies. Ik kan je dansen vrij en blij. We zien wat naar koren, we zien wat naar zang.
1: En daarom Norman Takitu, bij wat gebouw. Kijk, iedereen maakt fouten. Ze heeft een paar dingen misgegaan. Maar te won techno ja. Industrie terrein, dat u nog een probleem, dat u kan die soort kok, u kan die soort feest, u kan die, maar dat nou een takkie, dat u moest misdragen toe, te feest te gie. Want sommige zal, desma in lassie, omdat desma in misdragen.
4: Ja.
1: Want we zal binnen naar oost, u bij die party daar in de zaal. Gegeven moment, de buren gingen klagen. Dit is mijn gue. Dit is drie asopi. De barwa londo taki de rige.
4: No yoku. Una tak do taki u drinki asopi we gwe rusta.
1: Nee.
0: Maar Lucia, ben je een beetje in de war vandaag? Want ik heb die moslim daar niet gehoord.
1: Nee, wat die weet.
0: Hij heeft zich niet voorgesteld.
1: Jawel.
2: Hij heeft gesproken.
0: Oh ja, hij is geen moslim meer.
1: Nee. Jereno. Dus luisteraars, Jereno. Nu gaan we uit de Rooms-Katholiek. Jereno. En nu de paard niet moren. Want de paard niet moren, want een moslim vrouw is. Oké, luisteraars. Jere. Een gebouw. U tikken naar een industrieterrein. Dan, en als je kan horen dat je de dozo, wintipre, noem maar op. Maar Sammy begrijpt uit Norman in verhaal dat een gebouw op bij heeft dus van stortamonie. Maar stel je voor niet stortamonie, dan wil je niet money bakken. Dan Norman, ik geef me money bakken, maar dat bedoel ik dat. En dan maak je direct een gebouw bij, die als je al begint draaien. Als alleen jullie, dan Norman, want Norman moest los. Ah? De Norman tik ammonie naar bank. Want uno pot een gedeelte, maar de Norman tik ammonie naar bank. Norman moest los ammonie af en toe. Dus de ammonie jullie, een gebouw jullie. Dat de Norman jullie, een moest poer ammonie, een moest bij vijf, een moest bij water, een moest bij smafukrima gebouw. De bijvoorbeeld feestjes de onderhouden gebouw. En. Te eten kan gebouwd doen, maar misschien dat ik om op zie. Ja?
2: Met zijn telefoon.
1: Oké, welkom in de uitzending.
5: Praat gewoon rustig, Lucia. Het is warm.
1: Nou, ben je bij het zoeken erop aan die kinderen?
5: Want de wereld kunnen wij niet aan. Harry!
2: Nee. Goedemiddag, mevrouw de Delder.
4: Ja, ja, ik luister. Ja,
5: eetje en Migoedoek, ik groet je.
0: Goedemiddag.
5: Ja, ja. Mevrouw D. Braza. Harry,
4: ja, ja.
5: Het is wel goed om iedere keer te zeggen... Den gram tien voor Uno. Den gram tien voor Uno.
4: Ja.
5: Ik zou gewoon zeggen, ja...
4: Mm-hmm.
5: Gewoon zeggen... Het gaat om de jeugd. Het gaat om u, al woont u nog zo ver. Dit is internationaal.
1: Yes.
5: Want mijn kleinkinderen, die ik tenminste wel heb... Die wonen niet eens in Amsterdam.
4: Ja, maar dat is het probleem. In de opdekken wel eens Amsterdam.
5: Dus daarom moet je het niet beperken tot Amsterdam.
4: Nee.
5: En de kleinkinderen die ik wel in Amsterdam heb, die zijn al volwassenen.
1: Mm-hmm.
5: Snap je? Dus ik voel me aangesproken. Want ik woon in Capelle aan den IJssel met mijn eigen burgemeester. Dus het is voor alle luisteraars internationaal, omdat wij dus steeds meemaken dat we niks voor onszelf hebben. U kunt uw eigen woorden gebruiken.
1: Ja.
5: Maar zeg niet de chifu negram chifu of ja.
4: Nee.
2: Mevrouw Dilder, u weet dat u altijd welkom bent, hè?
1: Ja.
4: Nee, mevrouw Dilder.
2: U bent oude kleinkinderen van u, altijd welkom. Is dat zo naam
5: van
2: beperken?
5: Ja, maar daarover gaat het niet. Het gaat erom, het is alsof het iets Amsterdam is, maar het is iets internationaal.
2: Zeker.
5: Het is voor de toekomst.
2: Ja, ja.
4: Tanteloos.
5: Ja, oom Harry.
4: Dat maakt me niet takkie, dus zo Amsterdam. Maar dat denk de gram tien voor Uno, want Uno na we pas hoede.
1: Ja.
4: Dus als ik tien kies op tien...
5: Nee, aan u, dat deed pas. Nou, dus je dat deed pas.
4: Nee, maar met dat nou.
5: Oké. Met dat nou.
4: Nee. Nee, maar met dat... Met dat takkie, Uno sans bon, meestal op 70 jaar, trouwens, ik wou 80 jaar, dus...
5: Ja, ja.
4: Zo'n probleem moet worden. If je dochter kies, want je dochter nooit aan je kapel aan de IJssel. Ik kan kies een dochter of een boy. Dat kan ook naar Amsterdam gaan dansen. Dat kan toevallig. Ik kan naar Prins.
5: Ik heb ook kleinkinderen, achterkleinkinderen Amsterdam, maar sowieso hoor.
4: Ja, nou.
5: Maar het gaat bij mij hier om. Het lijkt alsof het alleen Amsterdam is.
4: Nee, het is daarom.
2: Iedereen is welkom.
1: Harry, ze die over Amsterdam.
5: Jullie allemaal groeten en ik blijf.
2: Ja.
5: En ik heb nog een vraag, mevrouw D. Wilt u aan de administratie vragen, en meneer Eetjen, dat ze ooit eens een keer een bericht sturen van... wij hebben uw geld ontvangen, want dat doen ze nooit. Dank u wel.
2: Ze hebben wel het bedrag van morgen opgeroepen, hè?
5: De wereld mag het horen. Jullie doen het wel.
2: Maar u wil hebben dat ze u persoonlijk benaderen.
5: Nee,
2: om te zeggen,
5: maar het gaat om algemeen. Het komt goed.
1: Ik ben aan Loes, dat doen.
2: Het komt goed, mevrouw Dilder.
5: Ja.
2: We geven het door.
5: Dank u wel.
2: Dank u.
4: Alles aan
1: het komen. Maar Harry, aan wanneer van je takje in over Amsterdam? Ik dacht, je hebt tien of tien voor Uno.
4: Ik
1: zei, je bedoelt voor Alasma.
4: We zijn een volk.
2: Bij ons welkom.
4: Wij
2: Surinamers zijn een volk dat altijd... Iedereen is welkom. Altijd.
1: Welkom in de uitzending. Hallo.
6: Pardon. Goeiedag met Anne.
2: Ja.
1: Anne, welkom.
6: Ja. Ik wil even een opmerking maken, hè.
1: Ja.
6: Meneer Harry, hoor ik net zeggen als laatste, alle vrouwen zijn gierig.
2: Hij was uitgesproken. Hij bedoelde, alle vrouwen zijn zuinig op hun lichaam. Dat wil deze.
1: Mevrouw eet een banaan en hij had het erover omdat vrouw deed alleen op eet.
6: Ja, ik begrijp het. Ja,
2: hij maakt een grap erover, hoor. Maar hij heeft niet op alles gelet.
1: Het is zoiets.
2: Anne, wacht even. Ja, vertel.
6: Ik ben op de radio, hè. Ik hoor hem net zeggen, Anne loopt door ons eet, maar.
4: Ik wil even uitspreken.
6: Ik had het niet te bellen.
2: later
6: als
2: even uitpraten.
6: Als Wilders dat gaat zeggen, en andere Nederlanders, hoe gaat jij dat vinden dan? Ik zeg, je moet wel even goed nadenken wat je op de radio zegt, als programmamaker. Dat wil ik even gezegd.
2: Oké, okay, bedankt mevrouw Anne. Ja, alsjeblieft. Dank u.
3: Nee. Meneer Harry, small lobby.
7: Dat heb je altijd.
8: Nee, maar
3: altijd was. Ja. Lobby.
2: Hallo, jullie moeten voorzichtig zijn wat jullie zeggen op de radio. Even rustig.
3: Nee, maar ik mag dit wel zeggen.
8: Dat maakt me een pikkie.
1: Maar mevrouw D, is dat zo'n lobby? Tidde weet maar ik dat de Sani. Zij zei de Belga de weet maar Sani.
8: Nee, maar...
1: Want de weet maar Solisi.
2: Nee, hij zei, Harry, benadruk van... Mino lobby dizi, mino lobby dat. En dat kan zijn...
1: Wat is Harry zijn mening?
2: Ja, maar...
1: Zij deed dat bij. Ja. Ik had tegen wie dat... Mijn lopzina of mijn machtzina is normaal. Ik ga die studio tegen zien.
2: Maar zij gaat er vanuit van, anderen horen ook.
7: Daar gaat ze. Het hele belprogramma.
2: Ja. Nee. Je hebt juist die mensen nodig.
0: Ja, dat ben ik ook eens. Je moet kritiek kunnen hebben.
2: Ja, maar
0: het is een radiostation.
2: Iedereen heeft een mening. Iedereen heeft een mening.
0: Maar kijk, zolang als kritiek positief is, moet je het aanvaarden.
8: Nou, mijn actie is af mevrouw aan, jullie naar Jan. Hoe abwaan hun distance zender? We arki aan hun distance zender. We belgo tegen de man de sansa de ma etaki. We bel tegen de man de sansa de ma etaki voor unusen na man sa.
2: Ah, die gaan niet generaliseren.
8: Nee, rekenen maar afrouw, abon kom liba sander.
2: Laat het zo. Maar ze heeft dat mening gegeven, het is klaar.
0: Laat het hierbij laten.
2: Ja. Klaar. Dus, laten we een ander onderwerp zoeken.
0: Maar Harry,
1: trus. Een feestdag. Die mensen moeten geld brengen.
2: Harry,
1: die je op een feestdag. Alles maar zijn daar of zo. Als het niet kan komen.
2: Je kunt even bellen.
1: Ik wil je allemaal nummer. Van Panti. Dat we gaan dat je stort in die Tori Etwa Story. Aan €50 of aan €650 per maand. Dus...
2: We willen een leuk programma van maken. We hebben Lucia heeft alles. Even wachten. Hallo.
3: 600 per jaar.
2: Even wachten. We hebben een leuk programma. Lucia heeft het leuk georganiseerd. Maar ja, dat er niet zoveel mensen komen. Oké, we hebben voor ons verkeken op de datum. Dat er ook een Prodowaka zou zijn. Vandaar dat wij zeggen van oké.
0: Meneer Perudi. Je praat buiten de microfoon. Kijk waar je microfoon staat.
2: We gaan
0: staat.
2: Gewoon
0: kan je
2: het
0: een
2: door.
0: Beetje naar je toe draaien? Ja, ja.
2: We willen het doen, want de vorige keer is het goed gelopen. Dus wij willen verder gaan. Er komt een telefoon.
9: Goedemiddag allemaal daar.
1: Goedemiddag.
8: Goedemiddag, Anjo, ja.
9: Ja, jij er nog. Meneer mevrouw Anne, maar meteen dat ik misschien nog in de stand niet. Bij micro. Maar dat je eerlijk... Mijn lopen in de stand niet, vrouw. Mijn lopen in de stand niet, maar mijn lopen in de stand niet, vrouw. Dan gaan niet. Alle in de stand niet, vrouw, weten dit. Ja?
8: Nooit om te
9: gaan
8: zeggen.
2: Maar meneer Kova, dat is uw mening. Zij heeft haar mening gegeven en u geeft nu uw eigen mening.
1: Meneer Kova,
2: meneer Adjoja. Meneer, we begrijpen uw standpunt, we begrijpen haar standpunt. Ook ze heeft haar mening gegeven.
1: Ja.
0: Volgende bel.
10: Hallo.
1: Welkom in de
10: uitzending.
1: Ben jij erbij? Yes, welkom.
10: Ik wilde aan het asma nog maar straks wanneer, hè?
1: Ja.
10: Maar mijn Arki Radio Ujala van Lodice, hè? Ze hebben mij tak over de dans, ze hebben plaats aan een zwarte piet. Ik weet het. Maar ze hebben mij betaald, ze hebben mij gelost. Hè? Ze hebben mij tak over in jullie afschaffen, ik weet het. Maar ze hebben mij gelost, abra blaga man. Dan mij vraag me af, vrouw is de, PESID, PEATID, PE verstande dan.
1: Ja.
10: Je legt asma potentieel voor de oorlog tegen UNO.
1: Ja.
10: Want allerliefste mij hier asma. Als mijn kongen zo'n wraak was je over, dat was een feit aan alle hermaar. Mijn is dat dan, hè?
2: Een beetje boven, hè?
10: Ik ben hier met een goede argie ujala, dat wel kongen lees wat aan een kritiek. Dat staat tegen mij, baka. Dat is gewoon dat
2: hier. Oké, dank u.
0: Ja, dan gaan we naar de volgende bellen.
1: Welkom in de uitzending.
11: Goedemiddag met Agnes.
1: Agnes, welkom.
11: Ja, goedemiddag. Mij want dat was Sani, want wat meneer Pops Gajar Gino Pane. Jere Faikos Brunswijk, Tjeskezi, tot dokstakie. Dat vrouw Anne Neyere. En vrouw Anne Neyere, sinds mij de pchien, de karu Tjeskezi, tana no. Den kar mi pchien, ala den pchies mij den kar Tjeskezi. Sinds mij ap omeja, no me bijna me doro 90. Ete de karuse, jezi. De se mevrouw Anne en Taki. Amu sapsa e tak tu. Want sa den kuli e tak fu unu.
4: Mevrouw.
11: Sa den e tak fu unu.
4: Mevrouw,
11: de noem. En si tegu sa de tak mi bevu roken. Si jere fa de tak fu unu fa. Blakamana mocho, disi, dati, emir van di. Nenge vrouw Anne ne antimu.
0: Dank u wel. Harry, mag ik eventjes kijken als ze zo doorgaan? Nou, het zijn
4: Ja,
1: actie.
4: Ja, ko hora matapa actie ben begunu.
0: Er staat iemand voor de deur. Ik weet niet of jullie persoon.
4: Hey, ja.
12: Maar je hebt de woorden, Harry, je hebt de woorden uit mijn mond gehaald. Dat zou ik zeggen.
0: Een belangrijke man.
12: Kijk,
0: een
12: heel belangrijke nu man. Is het heel gesprek. Kijk, hoe de
2: woorden af Yoruba.
12: Wat heel trouw ben. Als ik astma heb voor, mag ik wat zeggen. Adam Bella staat speciaal voor Cora Heri's sfeer.
1: Wie hoort dat?
12: Laten we het laten vallen. Laten we een ander onderwerp nemen.
2: Dat is het.
4: Je mag pot moro, maar je moet schrijven sa je poti. Je kies je money baka.
1: Er is telefoon.
4: Je is telefoon.
2: Er is telefoon.
1: Welkom in de uitzending.
13: Goedemiddag, lieve check in de studio.
1: Wanneer ben je van veranderen? Is die kassier nog niet komen halen?
13: En thuis en overal. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dorothy.
13: Bye, kan.
2: Ik mis je, je zou komen.
13: Wat zegt u?
2: Je zou komen. De eerstvolgende keer dat we zo'n actie zouden hebben, zou je komen, Dorothy. Dat had je beloofd.
13: Volgens mij had ik niet gezegd dat mijn dochter jarig was.
2: Nog gefeliciteerd met je dochter. Vandaag?
13: Dank u. Nee, wie? Vorige keer toch?
2: Ja, namens Storytel Tjatori feliciteren we je allemaal.
13: Dit keer was de volgende maand weer jarig. Maar van jou een jaar geleden toch?
2: Ja.
13: Dami Boko, maar laat me kijken met actief jari, minoka, isabi toch? Ik had jullie gemeld.
2: Oké,
13: we weten. Volgende maand is ze weer jarig.
2: Weer jarig? Daarom alleen zei van jij.
1: Ze is jarig geleden.
13: Ook jarig.
1: Maar dan hier, als je een vriend vindt, kon ik even Tjariko. Wat dan met elkaar begon te kijken, want hij beschreef, is niet het na één, dat voelde hij ons uit, abokon, ja, zodat hij in haar studio is, dat zo met elkaar.
0: Maar ik ben in de studio, mijn vriend.
1: Wat ben je bedoel?
0: Wel.
1: Hier is wat ben je bedoel?
2: Is er nog aan de lijn?
1: Ja. Dorothy is aan de lijn.
0: We broeien echt Dorothy in de lijn.
1: Dorothy, ben je zo nog gisteravond bij onze maat slapen?
13: Weet je wel, maar tegenwoordig zeggen we dat niet meer.
1: Nee. Maar Dorothy, wanneer ga je ons een keertje verrassen bij ons toe? We willen ook die Dorothy kennen.
13: Dan moeten jullie bij mij langskomen.
1: Nee, je moet bij ons komen. Hier in ons gaat, even koe allemaal naar onze voer.
2: Hallo.
1: Even koe allemaal naar onze voer.
13: Hallo, eentje. Volgens mij Oeden, dan houd ik ze toch.
1: Ah, Fifi.
0: Wat is er?
13: Iemand heeft wat gezegd, geloof ik. Ik ben advocaat van de duivel.
1: Ja,
2: je zegt
13: dus,
2: het goed.
13: Alsjeblieft, laat jullie die mensen met rust. En Uno, de Arkiman, Uno, dit is van dit programma. Ik heb toen maar wanneer ik bel. Dank
14: je wel.
13: Dank je wel,
14: Dorothy. Maar ze komen niet met de oplossing. En daar heb ik een verschrikkelijke hekel aan. Oké, ga door met jullie programma.
13: Meneer Lissa, moet u nog wat zeggen?
14: Ja.
13: Harry doet het. Welkom, Marim. We hebben u een paar keren niet gehoord. Hoe zit het nou?
15: Hoe komt ik? Ik weet, ik heb een bepaalde leeftijd. Dus ik heb
13: niet voorgenomen. Ja, we schrijven het altijd op de leeftijd.
15: Maar dan zal ik het vertellen. Ik heb mij voorgenomen voor mijn gezin, mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Dus dan heb ik 100%, maar laten we heel eerlijk zijn. Het is allemaal leuk vrienden en kennissen te hebben. Maar op een gegeven moment bijvoorbeeld, dan moet je neerleggen. Want in mijn jonge jaren heb ik ze verwaarloosd. En dat had te maken met mijn werk en een heleboel dingen.
13: Maar er zijn een paar uitzonderingen, want Tori Echatori is heel belangrijk voor
15: jou. Ja, dat weet ik.
16: Dat telkens Uno en voor wij maas, maar dat Uno een tikje over hem kiezen voor Uno. En nu Aman ben varen om een jaar, Aman een tikje voor hem kiezen. Nu Aman neer varen, maar Aman een tikje voor hem kiezen.
13: Dus,
16: dat moet je maar
13: gaan. Dus je want tegen mij dat je een schuldgevoel hebt van Uno.
16: Het kan ook.
13: Maar hij is aan het schuldgevoel, toch?
15: Deels.
16: Ja, het kan maar toch niet.
15: Deels. Nee, ik ben heel eerlijk. Mijn kinderen zijn grootgebracht door mijn vrouw. Ik was vaak weg met mijn werk en alles. Ja. Dus nu bijvoorbeeld, je moet één ding niet vergeten. Look hoe ze naast me was, dat Uno deed hij nooit. Maar Misabi bijvoorbeeld, ik heb een bepaalde leeftijd. Dus wat ik kan in de omgeving. En heb je aan Mattie en vrienden, dan moet je ook tijd aan besteden.
13: Ja.
15: Gewoon heel eerlijk zijn.
16: En toen was ik dat toen was maar aan mijn gezin. En aan mijn roko en aan mijn zet aan mijn make money. Dan mijn focus op money samen met Mickey. En waarom had dat aan mij verwaarloosd, Mpchi? Want aan mij ben ik even make money, dat Mpchi heeft mijn kalibi ook te schieten naar een vrouw. Dus dat is mijn focus, maar dat op mijn roko, dat is mijn edu. Dat weet ik aan mij verwaarloosd, Mpchi. Telefoon.
17: Goedemiddag.
13: Nou,
17: ik
16: ben Jabaka. Hi, Arki, oppa.
17: Ja, nou, wat? We krijgen jullie nog een idee.
16: Altijd.
17: Over samen doen niet toe. Altijd. Doe met dat in Vondelpark, hè. Dat is weer mooi. Maar je hebt met de kwaad zakken met kooi die kwaad rond in Vondelpark. We leiden plastic batteraf. Ja. Dan heb ik €20 in een ronde, €30. Dus een idee na. Even verzamelen de plastic batterij, statiek al batterij aan dit blik. Dus laat het op. Dat is een regel leven dat je ziet dat je met een barkie, toen barkie had doen, om een nieuwe 100 plastic batterij naar €15 gebaar.
16: Ja.
18: Je brok een prullenbak, no, misabi.
17: Zo met plastic money, hè. Je moet toch die 100 barkie, dat je alle lessen dat je drie niet verzamelen de blik.
18: Oké, een mooi idee.
13: Nee, maar.
18: Ook een mooi rokaar.
13: Maar ik ben beloofd dat je een beetje een batterij had, dat zij pikkie dat nog maar.
18: Hij is weg.
13: Nou, hij is al weg.
18: Ja, we gaan verder.
16: Dat had ik,
13: hè? Ja.
16: Dus mijn godoren is dat Uno moest blame de man. En van man tak nou, pensioen, mi abtengi, mi pching, mi gram pching. Mega ma mek persiri na geen gram pching.
13: Maar niemand belet hem toch? Het is een keus dat hij gemaakt heeft, toch?
16: Dat amant tak, ik heb nu tijd voor mijn kinderen en mijn vrouw.
13: Ja, hij heeft zo'n keus gemaakt.
16: Ja, nou, dat moest liever, dat moest jaman grani met dat aan mij doen, man.
18: Want wat ik kan volgen later tussen jullie twee.
16: Want wat loopt pan is, hoor, op ching.
18: Komt goed.
16: Dus als een paar takken uit lukken, mijn abteng nou, gimme ching. Dat moest respecteren, man.
13: Maar hoe dat moet je weer respecteren. Toen alleen weet dat hij, nou, heb je schuldgevoel, dit ertussen.
16: Dat hoeft niet. Maar heb je ze, dat hoeft niet.
13: Hij moet wat goed maken, hè, van al die jaren. En daar is hij nou mee bezig.
16: Ja, maar hij kan het niet meer goed maken.
13: Tuurlijk, Annie. Tuurlijk, je kan vergeven.
16: You know, kan ik aan mijn
18: moeder. Meneer Lissen wil even wat zeggen, Harry.
15: Sammy, wat denk ik, allemaal dat jaar. We moeten durven bijvoorbeeld kijken, we zoeken maar niet voor
13: aangebouw,
15: hè. Maar dan moeten we gewoon eerlijk zijn voor tijdens maar en want vaak onusma Uno neem me kwalijk aan mijn kleur, blakasma, ulop, finga, gona trouwen. Maar zo lang maart is ik ons aan. Vaak weer bel, weer dus, weer dat hij. Abbe moest de boel aan het
2: baan. Ja, meneer, listen, me begrijp je wel, meneer. Draaiatori, het is Ubetaki. Hij heeft gelijk, Ubetaki had dat schuldgevoel, Tori Ubetaki.
16: Ja, maar,
2: meneer Lissa, je hebt gelijk, we zitten hier voor het gebouw.
15: Ja.
2: En daar zijn we, het is het streven naar.
15: Ja.
2: Ja? We willen geld ophalen. En Lisa heeft dit voor elkaar gehad om een dag te organiseren. Maar u ziet het, de mensen blijven weg. Het is niet aan ons. We hebben het leuk gedaan.
15: Niet.
2: Nee, we hebben het leuk.
15: Maar dat heb ik niet gezegd.
2: Het idee van Lisa is goed.
15: Zonder meer.
2: Ja? Maar je ziet het.
15: Meer alweer over de sma.
2: Ja.
15: Vaak mijn jere, Lucien, dat radio, even, want ik heb drie mensen. Prins, maar dat dit dan? Die is wel achter elkaar. Dus maar die meijeren van de loop, blakas, maar de loop, alles aan die.
2: Ja.
15: Die me kon Libina Osdorp, sta me toe, hè, in 1969. No one Turkse ding, no bende. No dap in Osdorp. Zijn 8 stuk dit erapen. Van dat kan, dat we kost DC, we
2: zo'n
15: vinger naar DC, we zo'n vinger tap dat die. Alle den blakken zijn nans, maar mino abef den blakken Afrikaan, want mino sap, als ik gevoed heb, mi abef den blakken zijn nans, maar want ik mopos ref drapen. U ab voer of unu ab anga umofo, volgens mij, hoe je een baami, hoe je niet. Laat zien dan dat als
2: dat we één zijn.
18: Meneer Lis, ik wil ook hierop reageren, mag dat?
15: Ja. Tuurlijk, zonder meer.
18: Als je kijkt naar Marokkanen, Turken, noem maar wat op, wat hier in Nederland woont, hè, dan kan je ze niet vergelijken met Suriname.
12: Waarom niet?
18: Ten eerste worden de meeste Turken, Marokkanen ook gesubsidieerd door de moskees.
15: Wacht even, maar ja,
18: ik maak het even af.
15: Okay.
18: Wij zijn maar. Met hoge 300.000 mensen hier. De Turken zijn met 1 miljoen. Meer dan 1 miljoen. De Marokkanen.
15: Niet de Turken. De
18: Marokkanen
15: de
18: ook. Ze zijn meer dan 1 miljoen hier. Hè?
15: Ze hebben het niet gehaald.
18: We hebben 2 telefoons, meneer Lisse. Verstaat u, moeten we ze op te nemen?
1: Ja, is goed. Welkom in de uitzending. Hallo?
19: Nog niet laat. Jullie zijn tot 5 uur daar.
16: Ja, dat wil ik zeggen.
19: Er is nou een Prodowaka. Ja. Er is nou een bewuste dag.
18: Oh, daarom, ja. Prodowaka.
19: Dus hou er rekening mee dat de mensen al eenmaal op straat zijn. Dus ze zullen zich aanmelden. Wees niet pessimistisch, wees optimistisch.
16: Ja.
19: Dank je wel.
18: Dank je wel. Nog een bellen.
1: Welkom in de uitzending.
18: Hij is weg.
15: Etienne, ga je gang.
18: Ja, nee, u was aan het woord.
15: Nee, maar Etienne, wat ik zeg wilde. Die moskee, die was er nog niet. Die mensen hebben gezorgd dat de moskee kwamen.
16: Ja.
15: Ja, dan kan jij...
18: Natuurlijk van Saoedi-Arabië.
15: Ja, dat kan. Nou, luister eens. Vraag aan welke zwarte Surinamers. Ama ben zo een beetje moffo. Go to Diamant naar Afrika. Al die Afrikaanse leiders, deel van ons, die ons hebben verkocht. Te oermans pasi de sen, want peace go to die uno.
18: Maar we hebben wel de Polanenkerk gekocht, hè?
15: Luister eens. Ik ben heel blij met dingen die gebeuren. Maar het had veel meer moeten zijn.
16: Ja.
15: Nee, heel,
18: nee, ik twijfel of wij dat gaan halen.
15: Laten we heel eerlijk
18: zijn.
2: Ik kan zoveel dingen zeggen, maar we zitten op de radio. Dus we kunnen daarover gaan discussiëren. Maar dan krijg je straks die komt dat zeggen en dat komt dat zeggen. Dus we zijn heel voorzichtig. Want wat hij zegt, u heeft wel gelijk. U heeft wel gelijk. Want we bundelen niet, hè?
16: Ja, dank u
1: wel. Welkom in de uitzending.
20: Hallo?
2: Ja, hallo?
20: Dorothy. Goedemiddag.
2: Dorothy.
20: Is meneer Wit? Meneer de Wit, hoe heet die meneer daar?
2: Meneer Lisse.
18: Meneer
20: Lisse, ja, sorry. Dag meneer Lisse. Is hij in de studio?
1: Ja.
20: Oh, in de studio. Oké.
18: Hij is flinker als jou, hij komt naar de studio.
20: Oh, hij komt naar... Oké. Daar woont u er, hè? Hij vertegenwoordigt mij ook.
2: Oh ja?
20: Ja, natuurlijk.
2: Ik vind het zielig voor één channel.
20: Meneer
18: Lisse, meneer Lisse, ik ben populair.
20: Ik pak jullie bij Osdorp, maar ik kom voor mij.
18: Zeg, jullie zouden doen, ook al voor je...
20: Maar wat ik wil zeggen, jullie nou... Meneer Waka deed die dit toch?
2: Ja.
20: En binnenkort weer vier in de maatschappij deed, toch? Bezinning en dergelijke, toch?
2: Ja.
20: Dus ko uno mik ati brong, uno contact lolo sani, ko un ding un srefi, ko un lukur pa de bakatje vono o meking, isabi toch? En die den man ding, mevrouw Tolslager, Urmi Tolslager, verras mi nga man poku. toche, toche.
5: Toche, toche.
20: Sale crabu gronzo.
5: Busone.
20: Toche, toche. Sale crabu gronzo. Mire crabu gronfu suku ogrie. Mame crabu a odo nanga a obia. Sami grau, de grau afu mi liba baka. Dus undenka tori da chere, ichen, ifi pok, ifi pina poku, draie, lupa mi shte gro.
5: Mooi toi.
20: Apo, dankjewel.
5: Rustig aan, hè?
20: Dankjewel.
5: Dag, dag, dag. Ja, meneer Lisse was aan het woord, hè?
15: Ja. Net zoals we afmaken. Nee, mijn vriend, laten we heel eerlijk zijn. We moeten durven bepaalde dingen te zeggen. Want wij zijn geen slappelingen. Vaak, we vallen terug. Dit is ons overkomen, dat is ons overkomen. We moeten vooruitkijken. En dingen zijn echt, ik wil je licht, ja. Echt, ja, in akkoorden. Dan moeten we wat doen.
5: Ja, natuurlijk, maar we doen ook veel. Ik zal u eerlijk zeggen, meneer Lisse. Ik was...
15: Johan, hè?
5: Ik was vorige week donderdag op de ambassade. En daar hadden we een gesprek over corona. En er kwam een jonge man binnen. Ik schat hem in de leeftijd van 40 jaar. En die man was overste van de marechaussee.
15: Ja.
5: Dus dat wil zeggen, hij is luitenant-kolonel.
15: Ja.
5: Daar heb ik respect voor.
15: Ja, ik heb ook respect voor heel veel mensen. Ik kan ze ook bij mij, vrienden van mij en kinderen van mij, kan ik ook namen noemen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om bijvoorbeeld, ik hoorde heel eerlijk. If actie wants to know, dan kan doe dit, dan kan doe dat. Dan met dat enough doe, dan bij die sana doe actie wang, voor sana is maar een actie.
21: Ja.
15: Ja, laten we heel eerlijk zijn.
5: Ja, maar ik zeg nogmaals, hoor, we zijn een klein volk en we zijn ook verdeeld. Want als Nezi, en op het aan 50 euro.
15: Kijk.
5: Kom ook al eens, wat naar normen.
15: Nee, ik kan meegaan met je.
5: Misschien lees je Tjongkong Pau, is waar je doen roem.
15: Ik kan met je meegaan, midden zei dat bepaalde zijn. Maar een groep voor UNO, die blak al ik mee.
5: Die moet een
15: groep
5: leren.
15: If hier de mofo staan kan doen, aan het dit en aan dat, dan mijn actie. Kom erover, kom over de brug. Zoals jullie dat bijvoorbeeld veel vaker roept, dus maar actie, dus maar. Etienne, wacht even, er zijn twee wachtenden voor u. Ben je wachtende, de voetje van ons aan komt hier dan?
5: Ik kan er geen antwoord op geven.
15: Nee, maar dat geeft niet. Kijk, jij bent een programmamaker, kan ja. Ik het begrijpen.
5: Maar ik heb diepe respect. Ja. Echt
15: voor
5: diepe
15: degene
5: respect
15: die het doet.
5: Die het gedaan hebben.
15: Ja, dan ben ik
5: bedankt. 48.000 is een mooi bedrag.
15: Het kan een mooi bedrag zijn, maar het is niet mooi genoeg.
5: Nee. Het is niet
22: genoeg. Mooi kan je met die 48.
15: Nee.
5: Wat je kan doen, meneer Lisse, dat weet u net zo goed als ik. Je kan hem verdubbelen met risico.
22: Nee, maar normaal is
5: het uitgelegd. Haast iedereen in Nederland doet dat.
21: Ja, maar zo'n risico
22: is dat.
5: Nee, als je, naar
22: de,
5: als je aandelen koopt bijvoorbeeld. Of
21: nee, maar dan moet ik je laat samen niet. Dan val ik je
15: niet.
5: Dat zeg ik toch, risico.
15: No, dat is een risico.
21: Hoe laat ik risico dat?
22: Arie, normaal taki attack naar een bank. Bank tegen. If ik kan een bedrag, 300.000, Sam niet begreep. Dan meleen je een miljoen.
15: Dat kan, ja.
22: En dat je meleen je een miljoen, en je gaat je allemaal. Natuurlijk, de assaal en verhuur, stansie en giet. En bijvoorbeeld, je die 600. Die tak normaal hoor als 600. Maar die ook die wat feestje dat is. De normaal nog tegen dat hier is, ik ben die 600. Dus ik mag die assaal met karwapre voor 100 euro.
15: Ja, ja.
22: Dat die doneert. En bijvoorbeeld, alles maar zal doneren, zal wat de money efficiënt maken. Maar de was aan de one, die want die was dan in een gebouw. Ik kan me overleggen of een gebouw een verzet, nou maar een regeling of administratie regeling, zal niet een begrijp uit de woorden, zal normaal een takkie, dan niet een begrijp dat die.
5: Maar we zeggen, ik hoor een radio op de achtergrond. Ja,
23: nee,
5: dat,
23: maar niet dat denk ik.
24: Nee, is bij mij.
5: Oh,
24: moet ik hem uitzetten?
5: Ja, graag, alsjeblieft.
23: Ik hoorde het al lang.
5: Ik hoorde die dubbele toon, maar ik denk, er waren de bellers, maar het is...
21: Ja. Maar we gaan van de hak naar de tak.
5: Van de tak naar de hak.
23: Van de kast naar de muur.
21: Nee, maar je hebt een enorme naam van gebouw. Dan zoek je money of gedeelte. We moeten eerst aan die opbouwen, we moeten eerst aan het begin,
22: nee,
21: aan de voordeel.
22: Nee,
21: maar wat
22: nee, Lucia? Even wachten.
21: Ik
22: leg dus maar.
21: Wacht even, kijk.
22: Als wij nu Arkibom.
18: Hij wil even zijn zin afmaken, Lisa.
22: Nee, hij vertelde verhaal straf als ik. Ik moest zijn architect.
18: Luister, wat we gaan doen, we gaan even naar We Are The World. Want we doen het allemaal om deze wereld een beetje beter te maken. En dan gaan we pauzeren. En gaan Harry en ik even een sigaartje.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Markt heet.
4: Dit is Markt. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Yes, yes, yes. We are the world. De wereld is van iedereen. En het is ook leuk om vanmiddag te horen bij zo'n bijeenkomst. Waar we allemaal blij en vrolijk zijn. Het weer werkt ook mee, hè, mevrouw D. En dan mogen we toch echt een beetje gezegend zijn op deze dag. We hebben Wakapassi, dus het zal niet druk.
1: Prodowaka.
0: Dus het zal niet al te druk worden. Maar we doen ons best. En,
1: we zijn in de uitzending.
2: Maar als ze thuis mogen ze ook.
0: Meneer Lisse wilde wat zeggen.
3: Nee, nee. Ga je gang.
0: Ja, dat was het. Ik ben klaar. Ik geef de microfoon.
2: We gaan naar de tweede uur van uitzenden, luisteraars. Kan dit maar naar Oso de Wandoneer toe? Meneer Harry, ik kan kaart nemen, maar alsjeblieft, pak je mee.
4: Ja, mijn kon dadelijk naar nummer. Je weet nog, want ik ben toch wel even voor mijn kaart nemen.
2: Ja, misgaat.
4: En ik ben tegen een minister van mijn ere, kan ik kwam in bij ere of meneer Roy Kaikushi, ere.
2: Nee,
4: dat was massa legde uit. Want ik ben als aan, wat is die bij elkaar moeten vondelparen, was zo te stoot, die ook aan Suriname plek. Onder wat je bent.
2: Nee, die ben ik ook naar de burgemeester.
4: Nee, nee, nee.
1: Vanuit de burgemeester.
4: Nee, nee, nee, nee, nee. Hoe ben ik met een Spondelpark dan? We gaan gewoon naar Surinameplein.
2: Oh,
4: dat is een
3: beeld. Naar een beeld voor Aboy-Dinnen.
4: Ja, voor een... Vamoy naar
2: Dinnen. Aboy-Dinnen is een
4: kerk dan Meijer.
3: Dat klopt.
4: Ja, wat vrouw die dat pedo heeft, moet dat pedo, we gaan gewoon naar... Maar plus, let me niet eens aan het morgen. Dat is niet wel. Als ik kijk hoe ze samen zijn, dan dat die... Heeft allemaal nog de mogelijk, maar dat goed doen, baka. Nou, we gaan moeten vanuit Spondelpark, we gaan langer naar Surinameplein.
1: Ik ga ook zien vrienden, Marta Fabi, Adina. Adina,
3: en dat vind ik jammer dat we op bepaalde zijn die en geen moment als stop.
4: Ja, ja, is raar.
1: Maar ja, als je geen subsidie meer krijgt.
3: Nee, maar in een subsidie voor
1: de. Maar alleen is maar een subsidie, die kiezen.
4: Maar de man geeft een subsidie, want ik ben moeilijk te maken.
1: De subsidie, maar hoe zou je dan naar Tori Oso?
3: Dame.
4: Tori Oso, naar Tori, de man dat kiest onder de.
1: Omdat dat net wat meneer Dissel zegt, een eenheid nodig.
4: Wel nou.
3: Dame.
1: Dat is een heel klein voorbeeld voor Lukutaki. Hoe kiezen we een gebouw? Ja, maar Lukutaki zou we dan heen. Onderling met Broca Priest.
4: Dan moet je zo'n wap zat bakken per week maken. Een biggie fout maken, maar we doen een grabber, man. De wet maar een goed money voor organiseren 1 juli. We teken money langer goed die wet, maar dan gaan we trouwen naar de industrie, maar de man organiseren zijn die uno. Ik denk dat de Jew organiseren wat feest. Ik denk dat Duitsland ook organiseren feest, die man. Allemaal even organiseren. De man zegt dat je go 1 juli na, je go na, de go 1 juli tak we go. Maar nou was slaven is aan energie. Noti energie voor slaven of tamstaat zijn we vier aan feest die of wat het is. Noti energie. Maar bij
1: actie van beeld, toch meneer Lisse? Van beeld voor kwaku naar Atrawang, Goni. Is die beeld geplaatst? Is het geplaatst? Maar er is erom gevraagd, hè? Er is erom gevraagd.
2: Ik hoor dat beeld voor.
4: Ik hoor een telefoon.
2: Van Amman, nee, ze kon de Amman zijn de naam P.
5: Anton de Kom.
2: Zomaar een afschuwelijke beeld. Afschuwelijk. Is die Anton de Kom staat daar?
1: Nee, het is een heel andere
2: beeld. Afschuwelijk, dat weet vrouw, denk ik.
1: Goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Welkom.
6: Ja, een beeld voor Anton de Kom.
1: Ja,
6: maar luister goed.
1: Wat is hier nou? Lucia, meneer Maarbach is gekomen om een donatie te doen. U kunt bij die dame daar gaan. Het loopt een beetje
3: rommelig, maar toch.
1: Behalve rommelig, de mensen komen omdat de mensen de stad in zijn geweest. Ja?
6: Maar wacht even, ik wou iets zeggen over die beeld van Anton de Kom, hè?
2: Ja.
1: Ik heb het met die dame even afhandelen. Ja. Vind je?
7: Ja. Mm-hmm. Oh, u heeft dat echt gelopen. Hebt u uw naam erop gezet en uw telefoonnummer?
1: Harry, dames en heren, Atore Wakadesma en Wakako, één voor één, de Wakako in zee. Kijk, het is een mooi gebaar. We zeggen dat we niet één zijn, maar we zijn degelijk. Want iedereen geeft gehoor aan het oproep. Dus maar ik tja de money kompoti. En er is een lekker bakje eten, lekker drinken. Een dame heeft gember gebracht. Dus Atore Waka en wandel ja.
3: Roep ze op.
1: Komen jullie, want hij wandel ja. En Nyang e Waka wam drinken de. En iedereen kan komen. Het is alleen maar goed bedoeld. Het is voor het gebouw. Want look hoeveel we payamoni dat in. Net wat meneer Lisse ook weer zei. We desma, ik heb een programma gehoord. Desma tak de pay. Komt dat voor doezoen. Nee, wacht maar een klein voorbeeld. Dit heb ik zelf op de radio gehoord. De centi die desma abdapena. Ronde den presidati. Ja. De man actie 4400. Dat was dat. A afu naar gemeente en a afu daarom den tentie dieren zo omdat ze de moskie gemeente de helft voor ammonie. Vandaar dat wij de tol daarvoor betalen. Ja, ik heb het programma zelf gehoord.
8: Dit ben ik blij mee, want je mag het horen.
1: We zijn in de uitzending, hè? Ik heb het zelf gehoord met mijn eigen oren dat dat de oorzaak is dat ze dan de helft aan de gemeente moeten betalen. Kijk, dat bedoel ik. Komt-ie maar door. Als je voor een donatie komt, komt-ie maar. En dat bedoel ik. Mensen stromen naar binnen en dat vind ik fijn. Goedemiddag. Uw naam.
9: Dank u wel.
1: En je naam is? U komt voor de naam. Nee, dat hoeft niet. Iedereen kan binnenkomen. Ja? Dat is mevrouw Hortans, Lins. Nee, dit is mevrouw Vanenburg. Omdat u keek naar de andere kant, vandaar dat ik zeg. Nee, ik denk het niet van mevrouw Lins. Als u gaat voor donatie, kunt u bij die dame gaan. U kunt het zelf, dan geeft u een envelop in de
9: schrijf. Het telefoonnummer ook, want dan kunnen we u bellen als het niet
1: doorgaat. Als het niet doorgaat, krijgt iedereen zijn geld weer terug.
9: Die willen hebben.
1: Dames en heren, als dan een wakkerja, een wandelja. De mensen lopen zoetjesmaat, lopen ze naar binnen. En dat vinden wij van Tori et Tori vinden we wel fijn. Komen jullie maar. Maar Lucia heeft niet voor niks gewerkt voor jullie.
9: En goedemiddag. Het gaat rustig goed met jou. En luisteraars, als jullie zijn, kunnen jullie ook doneren. Nou, Arie, ik ben vergeten voor elkaar een nummer maken van gebouw.
1: Hij is even met Norman bezig.
9: Sorry.
0: Ik wil ook even wat zeggen, beste mensen. U kunt ook WhatsApp berichten sturen of WhatsApp bellen. Het nummer van de WhatsApp nummer van Radio Maat is 0613-20-08-601. Ik herhaal, WhatsApp nummer Radio Maat 0613-20-08-601.
1: Dat is de vorige keer. Maar ja, we hebben een stagnatie, want er is een prodewak en iedereen is daar naartoe. Ja. Maar dat geeft niet, dat mag de pret niet drukken. Wij gaan gewoon door. En Harry is er, dus Harry zou de nummers opnemen.
4: Dat is een pro.
9: Harry, je moet dat nummer krijgen, toch?
4: Dat hebben we pech gehad. Maar Uno, nou, de abba pech, want dat heb je ook toe. Dat heb je ook. Want Uno, dat is de reden dat we willen komen te weten.
1: Harry, laat ze Harry kreeg, Ede. Ze is Corrie.
10: Almere, de Marokkanen. Bij alle den barakken, den
9: bijen,
10: den verzin, den mek, den mooi. Ik giet den verjaar, also pokoe, giet den feest, poeding. Ja man, bij alle den pressie.
4: Mi breed vijf takasani. Maar dat toch dat me denk je dat vijf takasani zie. Me op dat wel losse naast me denk je dat je een bedoel naar gaan zijn.
10: Ja man.
4: Dat u kan bij one pressie no more, u kan go. One more wees. We hebben af voor waar we moeten hebben voor de psychiatrie commit de strefie. Dat dapper ook als door.
3: En we moeten horen.
4: We moeten horen, ja. We moeten leren. We moeten leren. Onder ons.
3: Ja. Want Harry, wat is mijn etak, Sani? Mijn libidje vanaf 61. Moni vadon kvalik voor die blakas na manja. Nomek wang den collega. Dat weet man, die weet. Ik denk hij spot moni vadon.
4: Ja. Maar, mijn etakie. Amoni fadon gibt sma. Maar ano alas ma feni.
3: Nee.
4: Maar dan kan je niet iedereen over één kam scheren.
3: Nee, Harry, ik ben helemaal eens met jou. Maar Sammy want tak, Harry. des mape amonigo. No be apati. Want they not do next year they trouwen.
4: They not do next year, no nee.
3: Ja.
4: En dat is jammer.
3: Maar ja. Alle burgemeester, de commentaire van burgemeester Ben Boemfontein. Amman druk bepaalde rapporten voor ze namen die bekaat door zijn negatief. Amman horen onder de pet. Amman bij die money, subsidie money. Van Meekeren, kan ik bij jullie programma van Meekeren. Amman bij school voor Kona Fosie, voor al die standaard. En aan een wetman. Sibi un futu te
4: weg.
3: Na de blaga man Sibi u ege futu.
4: Ja, onze heb doen.
3: Anga de moni hebzig.
4: Nee, anga direct hebzig. Want die me koeien aan die dat meren des voor Asei Dijk was onderhande voor Suriname. Want de sona vrouw moet ook uit een sona kom dat na in het tempo 75, 76. Dan heb ik je kosi. Tak ya de sasa we do ya uno be man do den de sani sasa na u fen bu we kanin bakara mas ala so sta de gwe tabel ki da de sana mas repi bare ga ta esku ta do ren stop to ren bis ala de sta gwe baka ara no se to oni me di problema wat we be next na do na bi noti
9: fosi
4: wan sani be de ta kwe absurdia ara ne sa da gwe ya no ma da kondor mes drago
9: uno tra u se pega blaka bal. We gaan de eerste instantie geconfronteerd dat Harry buiten is. Ja, Harry parkeert zijn auto meters verder, kilometer verder, dat Harry wakker komt. Maar Harry, om mijn money, dat Harry komt de pistool.
4: Ja, en dat zijn dat
3: meer. Risha, actie is van mijn berokken naar UEV, die mijn goden naar voet. Dan Blakasma is in briefie, onschreven naar UEV. Hij is met die mocho, luister goed, hij is met die mocho naar Suriname.
4: Ja.
3: Met hij die echt.
4: Ja.
3: Mij ben actie allemaal, mij ben onder, mij ben op een brief. Ja. Look, met hij die, valt voor Sanipsa. En daarom is mij uit de brongen met hem dat onomis die altijd de witman schuld. Want vaak we doen dat die vinger wijst.
10: Ja, maar we zijn zoals we zijn. Dus we kunnen overal gaan. Misschien is het tijd om te gaan. Sorry.
9: Gaan ze weg?
10: Ja.
9: Ze hebben alleen maar van de meer. Het is geen jammer.
10: We zijn zoals we zijn, maar.
9: Dat is een mooi.
3: Nee, maar dat is een lieve. We zijn zoals we zijn, maar als je in een grote maatschappij komt en je hebt ziet, dan kan ze niet roken morgen zo.
4: Dus wat zijn mijn mangra? Boem het jij eerlijk? En als het voor mij alle jaren gaat, serna ube de na serna. We zijn in one pretty. We zijn afuf minja of we zijn afuf minja en die mama minja. We smoken een sigaret men, smoken afu meji afu je. Zo we bats. Nou konen Nederland. Alles hebben we hier. Unaf praten jammer, iedereen krijgt een portie voor zijn eigen. Mina bats morgen ga je ik geef je sigaret alles aan de mogelijk. Dat lukt voor jullie bangosrif. Dat kun je zo doen bangosrif.
3: Ja, maar dat is niet verwonderd. Dat
4: is verwonderd bij mij.
3: Nee, I verwonder you. Ja. Luister eens, die omele nasenang, hebben een arme maatschappij. Dus stem me praat naar jou.
4: Ja.
3: Je hoort graag dat dat erop praat naar jou. Nou doe aba mogelijkheid dat ook al drief ik mogen dat als een echte karakter voor een persoon ik kon adoren.
4: Ja, maar
10: waar zal het aan liggen? Want ze dan hoe ben je together naar alle volk?
3: Ja, jawel. Jawel, ben ik. Apis, zei je dat daar met helemaal eens naar jou. Helemaal eens, met elkaar contact van Trasani. Maar nu willen we in onze tramaatschappij, hoe op tram mening over andere dingen, in elkaar veranderen. Go nou naar ze dan. De asma de pebe gona in zee na een tak want door. En ik kan die niet eens kon in zee.
9: En die actie die is veel
3: wel op die water. Maar dat is na. Dus is er ook een verandering in die maatschappij. Maar leg jongens aan uit. Het is geen. Het is.
10: Als een naam, wie is aan de abi?
9: Ja. I don't know, bro.
3: I don't know.
9: Ben ik? Nee.
3: Ik ben met je. Minetak over vrienden. Mi abe over mi egi brada. Mi egi brada directeur van financiën. Mi egi brada.
4: Zeg maar niet.
3: Ik ben de kashouder voor die abroche bij Meki. Een nanga amang salen doen nanga moni. En mij aanwantara brada bij Abin Fanoudu. Amang betaan in een verzorgingshuis. A braaf mij de miljonair na zijn naam. Pe amang bij Libi. Nog geen 200 meter voor Suriname rivier. Tegen naar Leonsberg. Ook niet naar hem omgekeken. Dus ono moest hij mij. Dat als ze nou zo, die ongwelibi, die mij gwelibi toen die tijd 1961, mij was 17 jaar, en als ze nou dat de moro.
4: Nee.
3: Alles aan het veranderen.
4: Ja.
11: Dat de economie.
3: Oké.
4: Wanneer werd ik gekomen?
3: 61. Ik ben hier 18 geworden. Dat is boelanga.
0: En hij lijkt nog steeds op 18.
4: Ja, maar...
3: Je moet het tegen mijn vrouw zeggen. Maar ze vindt me heel raar, man. Dus dan moet je tegen haar zeggen.
0: Nee, maar... Ik ga haar een appje sturen, ja?
4: Nee, maar... Doe maar. Hoe verraden we het systeem
3: voor je jaren? Ja, maar aan de jongen... Hoe allemaal een heermaatschappij verandert in alles.
4: Hoe verander.
3: Ja.
4: Maar zo gaat het niet.
3: Ik ben sabit tegen mijn mati... Akino, Ano, Abiyangama, Eprat, Ekwak. Maar Ano, Demore, ook Janit. Maar een vrouw... Sap dat Emma, ik is AOW. Hij toch een voeramonie voor Emma. Ik kan ik het vertellen en vingerwijs. Jana Neel, dus nog een tijdje. Een invalide kaart voor Emma. Pref agotek Emma. En maak een nummer gewoon naar een vriend voor een. Ook naar Blakasma, dus uno moest tijmen. Ja, hoe we met elkaar zijn. En wat je maar kan je even binnen als een Arabipsa. Omdat hij een kleine gemeenschap wil, hoe allemaal af ons reven. Ja, ze braden liever naar Amsterdam, je liever soms kan je wat je afjaren als je braden, maar dat kan niet in Paramaribo.
11: Nu niet meer.
3: Ja, een voorbeeld, hè?
4: Ja.
3: Dus,
0: goedemiddag. Even moet je die onderbreken, want het WhatsApp-nummer werkt. En we hebben een bericht binnen. Goedemiddag. Kan het bankrekeningnummer nogmaals herhaald worden?
11: Meneer Harry, ik kan schudden, want hij zit hier. Hoe kan hij even bellen, want hij had niks te doen.
4: Ja, bradassa, sorry. Me begu no bradangasa o mana opa mina begu dati wanti musep na ben so bre ma me begi de gram chi de chi fu yu dati make den deki de chi fu den e me den deki den gram chi fu den wat you know sa o meni chi yu che kisi an onim chi yu gram chi e kisi wanda kande uno de atedat uno de demoro mana akobo mu de dat de kangos don dape Mijn huis waren, dus dat ik doe dat. Mijn karade kan het wel eens doen. En mijn begon dat ik niet mijn karade kan het zo, maar dat ik niet doe niks. Mijn dag dat ik money op guru, maar ik pot probeer te de eind van moest, ik probeer voor 50 euro.
0: En vrouw, ik zie pot herhalen bankrekening.
4: Ja, maar herhalen, maar ik moet daar vrouw toe. En dan maak ik mijn karade maar dan op.
0: Ik weet niet of het een vrouw of
4: een
0: man is.
4: Wel, hij maakt niks uit als het een man is. Maar Karen, ik hoop dat die pot die rekeningnummer ten name van het gebouw. Hoe heet het ook? Een nummer naar NL. NL Nederland dus 04 Rabo. En dan nummer naar elkaar, dan nummer duidelijk doen met hoe je het 0 3 7 0 1 8 4 8 6 6 Ten name van Stichting MCC Maart. Dat peerpot die bijvoorbeeld een... Berlande van zijn lebakken.
9: Een party. Een gebouw.
4: Ja, maar peerpot. Peerpot kenmerk. Een kenmerk. Dit apakkaart dat peerpot kenmerk. Dat peerpot die... Tori et chatori. Dubbele punt. Dat bakken a tori et chatori. Dat peerpot die... Gebouw. Dat is maar sabi, dus dat is maar sante ja in de administratie sabi dat 50 euro die zie, na van gebouw. Men begu brada nanga sa, uno megu e begi uno wat asana no, uno le familia ku oit ba. Na 75 jaar mo tapu des mino degi dat mo meg furu fa ke bo dis me.
9: O te e ta
4: 4 September.
9: Da pe a feista ori.
4: Feist ne ori? Tala kumi ko di feista o konya do ko fomi.
9: Ne, wo se ni so.
4: Hey, brada no me
9: meda. Asa yo no da uit no deso. Ara de fro sa lobby no deso. Ai, ai.
4: You know, quantum no carry. Ya kana me bek inap kom
11: hari
4: de jaso hari de jaw kolu kolu hari
11: hari we chat group
0: na hezo ko Facebook to sino
4: uko uko uko pota moni me bek
11: ya skori I be wasi hari tare ka chance hari
0: sai Facebook me bek YouTube
4: mofrau kori
3: mofrau yorko yorko su su
4: yorko su mofrau kori
9: me san les es
4: mofrau kori
11: yorko su puta
4: u ave mi karana marza
11: karana marza
4: mofrau kori
9: akare
4: inaf ko lugo mi special Mami love you all too, you know, asana from me love you, alasana from me love you.
9: Ela kachara subuka yo, sir.
4: Yeah. Ina tere kamos wando so do deki dat na do deki trasarin.
11: No kote story wacho, abis ko hangata abdi.
4: Si tes masa misa no. Yes.
11: Abis ko hangata abdi, wacho, ewa denga abdi ski.
3: Falan duka.
9: Mira sami, eka ki.
4: Denga deno meki.
11: Deno meki, ob tak no, des skori devil roko yo.
9: Atamu so naikro, so skori sam naikro si.
11: Sekerweita.
9: Oke, ka ena I, ena fibi orang, so skori. So skori sap nai, asam bori.
11: Oke, eme kuku,
9: eme
11: fiado.
9: I say one more.
11: Is it good?
9: Is it good? Is a lot in the lottery.
11: The story if you want to see Harry that.
9: Meldy Ann. Meldy Ann.
3: Harry. Harry. Kori no abu asa.
4: Chuba.
3: Harry. Kori no abu asa.
11: Kori abu minisa.
3: Oh, na will be na wa osho.
9: But he goes special. Kori goes special di Harry.
3: Oh, yeah.
9: The Harry best ki beda Kori me dede.
3: Oh, yeah.
11: The Kori umat cheese ref lobi.
3: Oh, yeah.
9: That
3: don't come
4: on. But is that something I'm going to do?
11: Ay,
4: pakai. Walau sana frau wetak pada frau lo mi maf. Saya ni mek mina mafin walau sana frau.
9: Om tak
11: lagi ni, luku
4: apa? Mina luku morek.
3: Hari hari orang bosu. I B B.
4: Mi dem bi besu kada mi disuang piste.
3: Oh ya.
4: Ya mano wan mi disuang mi big
9: big big. Sudah mama
4: kak. Adisi mina zafari.
11: Sina ay taki.
6: Bare ki so mine. Ki be su ka fro da sa. Te te ala fro sa isi.
4: Nee, alo ala fro.
0: Hari.
4: Alo ala fro.
0: Hari, hari.
9: O sa me mere di hari ma.
11: Te hari je. Te hari si de fro na I dok.
4: Mine dok.
0: Hari. Hari.
4: Yeah.
0: Mag ik even wat tegen ze?
4: Oké.
0: Maar she was aan het jarusu, ja, ze nam een pet. Maar wacht een minuut, wat dacht je dit al?
4: Misabi.
0: Maar zeg ik dat, kwam er een bosje toe even toch?
4: Nou, mijn was geen bosje morgen.
0: Nee, tracé.
11: Tracé, hier is tracé.
4: Nou, dat is niet aan mijn poorn. Dat is niet aan mijn poorn.
0: Te weer.
4: Nou, dat is een nak. Dat is een nak. Dat is een nak.
0: Aan het roep. Ze is zo lief. Ik ken haar al zo lang.
4: Look at die poorn. Look at die poorn. Ja,
11: kijk je maar om een lange weg te poorn. Zie Harry. Harry, die is nou leuk en ding. Dat weer al heeft je hot pen.
4: Ja, maar. Dat
11: weer een hot pen.
6: Ja, Sandro, goed.
4: Hari,
9: Alô, me prende na firme, me desfire. Me dá uma cida na firme, me desfire. Como é que me desfire?
4: Me lembra a tua amada do teu irmão.
3: Olha aí.
4: Lá, moço.
9: E aí, meu telefone.
4: Telefone, telefone.
9: Como é que eu
6: pensei? Prende-se a dar fé,
9: Alô?
12: Hallo.
0: Even stilte aan de tafel.
12: Als dat is zo ver, anders
11: zou
12: ik tegen
11: jou zeggen.
12: Alles in mijn armen.
0: We kunnen de bellen niet verstaan.
4: Je kan alleen maar luisteren, je hebt niks te zeggen.
0: Mevrouw Dulder, even wachten, want we kunnen niet verstaan.
11: Even wachten, want Harry is weer bezig. Een ogenblikje.
4: Is goed.
12: Oh, dat
4: goed
12: aan meneer Lisser.
4: Dank u wel.
11: Gaat u door.
12: De groet aan meneer Lisser.
0: Meneer Lisser, mevrouw Dulder doet u de groeten via de radio. De groeten van meneer Lisser. Al die beste, ja. Groet aan die vrouw.
3: Dankjewel,
0: ja.
3: Doe ik.
0: Ik ben niet bang.
4: Ja.
3: Nee, maar dat komt wel.
9: Meneer Haringwe, kan je dat
0: zeggen? Dat kan ook een keertje op een keer.
4: Wacht u nou, mevrouw, dat doe ik wat tijd mee aan zijn.
12: Nee, ik heb dat nou, ik pak Loesje.
4: Oké, Loesje.
12: En mij iets fluisteren.
9: Loesje, wat is je poesje?
12: Is zo ver. Okay. Anders zou ik zeggen, kom eens in mijn armen en ik zal je hart verwarmen.
11: Ik kleur daar zo, John. Ik word ready daar gesloten.
12: Je moet zeggen, geaccepteerd.
4: Hoe bedoelt u
12: dat? Maar ik zie bij Lucia, er komen mensen, hè, ze komen, hè.
11: Ja.
12: Geduldsormen, schat, geduldsormen.
9: Ja, het komt goed, het komt goed.
12: Oké, schatjes, ik blijf
9: dank je wel, ja.
4: De man, de smoke, want de sport.
11: Ja, dat vrezen we niet voor.
4: Ja, met deze man ook apprecieer. Zijn idee.
9: Rodo wakker.
4: Heb je een paard, die een paard, maar
11: dat
4: is toch.
11: Ik kan het ook overmaken. Ja, dat is geen punt. Meneer, wilt u ook wat zeggen? Het is ook uw programma, hè? U wilt niks zeggen? U bent toch niet bang voor Harry, hè?
4: Ik ben er nog bang voor u. Hij heeft dat ook.
9: Hallo,
4: wie vindt deze Guarina? Ja, dat is een beetje een beetje een beetje
11: een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een
9: beetje een beetje een beetje een beetje een
11: beetje een beetje
9: een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje
11: een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een
4: beetje een beetje een beetje een beetje
9: La Frede,
4: Frede. Als hij begint aan papa, als hij is een hortens, secretaresse.
0: Als hij was in het hoofd.
4: Ja, dan nee, ik ga zo salie toch naar een baby zo salie toch
11: naar een baby.
0: Klopt.
4: Zo, de normaal te gaan over.
0: Dan heb je wel wat.
4: En dan heb je wel wat, moet je niet lood doen.
11: Inderdaad. Hij is een goede bescherming.
0: Hij argie helemaal die rijlaf.
4: Oh. Na idee dat mij aan mij was leuk. Had de heer dat ik mooi weer. Dan ben ik het oké dat je ervan. En dan mij wang wang. Nee. Hoe zal je los doen?
9: Het is een recht van mijn programma. Mij loopt toch dat feestje.
0: Nou, weet je, ik vind het wel toepasselijk. Omdat hij zegt, en dan mij wang wang. Op contact aan mij. Dat is de bedoeling. Interview aan mijn interview. Smart op straat.
4: Nee, maar dat normaal is niet dat ik boosal die loon doen niet.
9: Ja.
4: Ik boosal die loon
0: doen. Ja, zie je dat.
4: Na vrede. Ja, vrede.
0: Hoe accent dadelijk.
4: Hallo, dat je dat.
11: En hij had je.
0: Maar op plaats, nee, dat kan ik niet jaren. Daar is een asteroïde zitten.
4: Maar Branagasa.
0: Gaat het?
4: We hebben wel wat toe grap tussen hen.
0: Power.
4: Maar we vergeten.
11: Achterbouw, achterbouw.
4: We vergeten dat gewoon met begonnen. We vergeten. En of manga you. En of Norman, en of Noah's, maar als een nap de Grand Chief, Uno Seka Baka. Uno Sabi. Ja, Uno Sabi, wat wel, Uno Sabi, zo met danger, if the next week, she, but I just next to the same to Jack Basso. Dan in de Kabakas en of Noah, drop first title, zo met danger in Nederland.
9: Mahari, en dan rond tapu, wat steeds moeilijk
4: krijgen. Ja, het wordt moeilijk.
0: Hadi, mag ik even wat vragen? Ga je de nummers nu oplezen?
9: Hadi,
0: oh, we hebben een belletje.
9: Welkom in de
13: Nee, is al drie keer, hè?
14: Nee, de derde keer.
13: Ja, maar de Norman zit net hier om de hoek. Als ik drie lees, moet ik hem eruit gooien.
14: Nee, dat
13: anders krijg ik.
4: Dit is de derde.
13: Dit is de derde? Oké, want anders krijg ik de probleem.
4: Gaat u gaan.
12: Zij zei meneer Norman, Tennetti, ik ga bij de graasraad, hij ging aan de muur gaan. Hij begint melden de ogrisaat. Ulokami, want hij zei dat ik aan de muur gaan.
4: Hij is een koe bescherming.
12: Ja, dat is hij.
4: Nee, maar ik denk dat met is hier. Ik denk dat met is hier. Dat eentje aan voor 30 croissant daar zo.
14: Vanaf wat is dat dat bij gang had zingen?
4: Nee, dat zal ik een Hortens mee bellen. Hortens mee bellen voor het dat een takkie dat plotseling aan Hortens kan er mee wouden mee. Dat normaal te kassie. Maar idee met de zeker dat de normaal wouden ja.
14: Hij poer vrede. Aan hem mee wouden.
13: Je hebt ook zo'n grap, maar laatst bij Abon en ons soort televisie dat Jezus zei kom bakken. Pinkster, mijn broer, of voor Pinkster.
14: Ja?
13: Jong, ik knap de drie roem, maar het is ook een goede vijfde. Ja, de koeien is
14: dat.
12: Je loopt hoor.
13: Dat ook al.
14: Omdat ik niet ben gezoeken. Ik ga doen.
13: Ik ga maar boven, dan staat toch.
4: Ik ga de wet maken, ik ga de vak contact met de vak gebouwd. Ik ga de vak kerk is aan de slag of zo voor me.
13: Je ga kerk, de frater is Jaggi direct. Dat me bedoel. Ja, nou, ook toe.
4: Bundo taki ouwe voor Peter School.
13: Dan voor mij. Dat heb ik pretisch gekregen.
4: En dat me voor zie. En dat me voor zie dat hij me go kill die dappen.
13: Ja.
4: Dat ze nam maje nam longwe.
13: Nooit meer ga kill.
4: Today, middenbij
14: ga scoren.
13: Scoren.
4: Today, middenbij ga scoren. Ja. Middenbij go chibri, dan met chibra, dat hij me mahari nee ga scoren.
13: Dat is wel goed.
4: Dat ik pak wat natuur in de pandak met mijn patakirika.
14: Dat heeft mongo.
4: Mijn patakirika dat me wel rokken, maar niet dat ik mijn paaskorrel niet in de leren.
13: Dan als je iets rechter, ik ben wel vol. We hebben een gast aan tafel die we niet eens voorgesteld hebben.
15: Ja, ik ben Leon.
13: Meneer Leon.
15: Ja, ik ben hier eigenlijk gekomen voor een donatie. Hoe denken ervan, er is hier wat moderne middelen om te pinnen.
13: Ja, Norman heeft de mogelijkheid.
15: Ja, hij heeft mee bezig. Maar ik ben ook namens mijn kleindochter Harry Kender, Harry de interview vorig jaar.
13: Zo, dat was een bijzonder.
15: Dat was Emira, of hier niet meer. Hè. Maar goed,
4: Emira?
15: Ja, ze was toen 4 jaar.
4: Oh, ja, een beetje moeilijk hoor.
15: Juist.
4: Oh.
15: Ja. En, nou, ik ben in sport voor het begon. Maar kom, oma heeft wat geks gedaan. Ik wordt mijn iPad ja, op 10. En wanneer ze dat heeft in de katakan.
13: Klari.
15: Dus dan komt ze niet mee, dan moet je gewoon komen.
4: Nee, maar als dat in de voorzichtig naast aan dat, hè. Je mag dat ook plek voor het dorp. Je mag dat ook plek door.
14: Je moet bepaalde tijden maken dat ze erop mag spelen.
4: Net die de Adumuru, dat kan de pjus op tapaman, voor Sago Sribi. Maar nu mag dat de hele tijd tapaman. Als dat nog boem.
15: Oh, dat is in de gaten. Het is een getreng voor scoren. Ik dacht, ik wou zo gewoon jouw zijn niet.
4: Ja.
15: Dat kon, ja. Maar...
4: Ja, maar ja.
15: Zag geen zin meer.
4: Ja, nou even chatten. Ja,
14: dan
4: is
14: het. Zie
15: wel dat sparpatje geleden. Dus dat zeg ik wel.
14: Hoe heet ze?
15: Emira.
14: Emira, bedankt voor je sparpatje.
15: En ze heeft gezegd dat ze over 10, 15 jaar wel bij Maat komt werken. Dus dat.
13: Zo.
14: Hoe oud
4: is ze nu? Abu, even kort. Laten naar Maat en Abu. Dat hebben ze nodig. Mijn broer moest komen, vers broer moest komen.
15: Dus eigenlijk wacht ik even op
4: Normaal,
14: op
4: normaal. Ja, ik neem je tijd door rustig. Met je broer komen.
13: Ja, je mag ook iets vertellen wat je nooit zou willen vertellen op de radio. Bana, zie ik erin aan waarom. Ja, je mag iets zeggen.
15: Dat moment kom ik op muziek. Ik kan het alleen maar van op die bedragen die ik moet
14: uitgeven. Ja,
13: ja, het is toch ook interessant.
14: Ja, daarom.
4: Nee, maar het is goed, want dat adapter vies en ik is leuk. Ja. Kan je later ook kiezen tien, de tien veel koor, dans, dat
14: ja,
4: je
14: dat pas
15: maar, dat is zo mooi, uno de moro, maar dat is zo mooi zijn.
4: Nee, maar dat is het juist.
6: Dat is zo mooi. Kleindochter.
4: Maar dat is zo mooi plannen, dat heeft uno de moro, dat ze toch wat hebben om naartoe te gaan.
15: Ja.
4: Is dat wat uno na, niks?
15: En nou, ik praat vaak met haar over deze opstandigheid van jongen, over Radio Maart. Want dat ben ik ook.
4: Ja, maar ik heb dus ik heb
15: posten.
4: Ik heb posten die in de ma, je moest die
15: enten. De naam maar. De naam maar moet blijven gonsen.
4: Ja, maar naam kijk op.
13: Ik ga eventjes wat anders doen. Als u naar YouTube kijkt. Dan het eerste beeld die u ziet is een blonde vrouw met een blauwe trui. Die is de Lucia Vandenburg. Dan ziet u een dominee met een heel grote hoed met een groene trui. Dat heet meneer Perotti.
15: Oh, dus die zit me daar.
13: Nou, iedereen ziet je over de hele wereld. Je bent op YouTube.
14: Mee aan het ons voorstellen?
13: Okay. En ja, want kijk, men ziet die plaatjes, maar men weet niet wie het wat is. En Harry is de meneer met de pet.
4: Met die militaire pet.
13: Met die militaire pet. Hij zwaait nu naar, je, naar u.
4: Alles
13: en dan hebben we mevrouw D. die keer terug nam naar de camera. Ze wil niet in de camera kijken volgens mij.
14: Hallo, dag.
13: Kijk eens. Zo hebben we het rondje gehad. Heb ik u even voorgesteld aan Tori et Jatori. De vaste groep van Radio Mart.
14: De crew van Tori ja, et Jatori.
6: Maar de mensen die ze nu zien dan. Ze zien onze gasten
14: dat
6: niet.
14: Dat zijn de gasten die binnen zijn gekomen. Ja, die de
13: ik ga gasten niet voorstellen als ik geen toestemming heb. Dat zou ik eerst moeten vragen.
14: Die mensen hebben gedoneerd. En dat vinden wij weer fijn van Tori et Jatori. Dat dit toch zijn vruchten heeft geworpen.
4: Ja. Brana's, lefouwe takanonu, ala wiki. Om de ene week met takanonu. Asana nog uno. Asana u alamala.
12: Dag meneer Seder, welkom.
4: Dag meneer Seder.
12: Foude. En mijn baar alles maar dat ook in een studio.
4: Ja, we baren ook, we baren die.
12: Ja, en ook dat wel belangrijk dit idee. Want dat bij Waka.
4: Ja.
12: Aprodo Waka de kare toch?
14: Ja, ja, ja.
12: Is dat we toch, dat is mijn de basic nangasandat. En waarschijnlijk. Ja, jullie hebben nog ruim een uur als ik het goed heb. Tot en met 5 uur als ik het goed heb.
14: Ja, oké.
12: Dan kan dit later.
13: We hebben 14 minuten nog.
12: Dat is maar konap. Wat ik zie?
13: We hebben slechts 14 minuten nog.
14: Nee, we hebben nog een uur.
13: Heb je een uur extra?
14: De uitzending.
13: Oh, dat wist ik niet. Sorry.
14: Tot
13: 5 uur is.
12: Dat dacht ik.
13: Ja, men is
14: goed. Nee, we hebben tot 5 uur. Ja, gaat-ie door.
12: Oké. Maar ik heb misschien kan ik nou... Misschien is het een vraag die... Niet dom, wil ik zeggen, maar... Ik zou denken, jongen, ja. Maar wat dan aan de man? Ano mans ma ware, omas ma... De was abe moro bradi moro uno. Dus dan me denk na de voetballers... Sa abamang mooi... De man af... Nek de sorgen me... Nanga de serif moro. Maar nanga de team de sa ike boro da. But... Hoe heb contact nanga de sot? Smala. Dus prale voetbal speler.
4: Nee, una heb contact na de.
12: Oké, wat wallof de man dat hij is altijd met me lucht toch Harry, Harry van Ego. De soort man dat hij abe moro bradi moro minangayu is dat niet, dat is meer dat we door een groep dat dat ik bedenk.
4: A probleem na, u moest gobo nader de man.
12: Oké.
4: Uno moest gobo nader de man. Uno moest wakti met de man kona, want de ba ap trasana de ede.
13: Meestal tapa niet voor die zin, kan benader de man toe. Maar ik denk dat ik mijn secretaris.
4: Ja, ga je secretaris.
13: Ja, maar zo werkt het niet.
12: Het moet toch kunnen toch?
4: Ja.
12: Het moet toch kunnen. Maar dat ben je mijn ideeën met Arthur Moropara.
4: Nee, maar als hij zei dat je maar bent, dat is het wel normaal. Dat ik ook naar een jongen en ietsje naar. Dat ik ook bij me met de voetballer, dat ik ook naar
12: de. Ja.
4: Dat ik ook aan met de man voor een boel gesprek naar de man. Leg de man duidelijk uit dat luister. Het geld is
14: om een. Van Dodo.
4: Hoe heb je money bij ons? Money te you do, money eigenlijk is het lenen. Je leent ons dat geld of je kan het aan ons geven.
14: Ja.
4: Weet, maar het is lenen alleen voor bij one party. Dat kan je maar leg de man boe uit.
12: Is
4: dat
12: niet dan?
4: Dat is mijn jeppie.
13: Ze kunnen ook een eenmalig bedrag starten.
12: Maar Sahari, dat is klop wat you. Dus wat maar dat you moet benaderen.
4: You moet benaderen, man.
12: Dat klop. You moet benaderen, de man. Well, if you never benader de man, go naar bijvoorbeeld de sportvelden. Well, look, de man, de lape.
4: Hey,
12: go check de boy. De boy side play. Abal de man. Well, look, de man, ik kom hier. Ik had wat toelezen ook toen natuurlijk. Ik zie de man wat toelezen.
16: c'est alleen. Ik zeg dat ik bedoel toch?
4: Ja, dat de man.
16: Maar ik check, check, check. Dat ben je mijn idee era of mijn idee.
4: Na mijn idee.
16: Dat je met elkaar door zei.
4: Langer te na mijn idee, maar beter maar dat potwan tu umasma, koskolo umasma, maar ik denk dat na de man leg de man precies uit. Is dat de man kan, dat de man kisteraat. Wat de man geeft voor money zomaar uit naar trassen. Maar moet de man die trassen maar zomaar. Dat de man kan steunen. Is dat maar voor nog wat tang naar de man. Nog wat kisnotief de man.
16: Oké, maar dat niet om me brengen kon, hè.
14: Dank je wel voor je tip.
16: Hoe dan, boer, hè?
4: Ja, ja, ja. Als dan samen aan mij is, laatst met brengen van mij is. Want mij heren de man te gaan eten, de man was het apparaat dat de man kan pijn gelijk, de man kan pijn.
13: Als ik ga scannen.
4: Ja. Mij heren normaal in te gaan.
13: Ja, ja, klopt.
4: Toen ga bij me. Mij heeft wel aandacht toe, gewoon bij me meer. Hoe voer me een boel gesprek naar de man. Hoe deed eerlijk naar de man.
13: Toen moest ik
4: Dat hij op een soort weet man galopt. Maar de blakke boy is een abja, zei dorp van de man. Nou, hoe begint hij voetbal?
13: Maar Harry, wees eerlijk, je ziet hij op Ajax toch?
4: Ajax
13: weet hij het team toch? Pede de nou.
4: Pede de dat
13: dan meer. Tangal Fijian de jagi.
14: Ja, maar het liefst, maar de man zit daar.
13: De man weet dat team, Pede Kassako eerlijk.
4: De man jagi vis de.
13: De man de man potaf man dat speel telefoon.
17: Welkom in de uitzending.
18: Is wel no.
19: Goedemiddag.
17: Goedemiddag, welkom.
19: Goedemiddag. Is Harry aanwezig?
17: Ja.
14: Hallo Lodi. Hallo Lodi.
4: Harry is aanwezig, ja.
13: Nee, Lodi is vast.
19: Nee, het is geen Lodi hoor.
14: Zo. Wie is het dan?
19: Harry Sabi.
4: Nomino Sabi, Karin na safety.
19: Yo, Harry.
4: Karino, Karine, ik ben hier nog.
19: Wat heb je bij die start of...
4: Nou, begin kan dat ik misstaat waar ik het praat hier aan. Nou, begin dat ik misstaat waar ik het praat
19: hier. Nou. Nee, dat is ook niet waar ik aan de voeding... ...de voetballer.
4: Ja, oké, zijn kom maar kippen.
19: Goed, dus wie... ...heb je de man toch? Heb je de man... ...martelen voor de bord? Heb je de man bel... ...zo moede... ...aki... ...dere voor stort wat moet je doen?
4: Non. Non. Il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer. Non. Contact naar mij, leg me uit, zei je de van plan te doen.
17: Of neemt u mij mee om met ze te praten?
4: Ja, ja.
14: Dat ook ga je aan, Lisa.
17: Maar Brody.
14: Ja. Nou, jou wang kan go.
4: Ja, maar wat die me kan man tak, ik kan go door op van mijn arkie door op haar.
19: Hai, nee, no. Dus dat moet ik aan de man.
4: Ik wil je wang, je moet dat moest het money kon je zo, maar no. Contact naar mij, leg me uit, zei je de van plan te doen.
17: Of neemt u mij mee om met ze te praten?
4: Ja, nee.

0: Sí, dan que veo.
1: Ja, maar dat was een mooie.
2: Ja, maar
1: dat is een goeie. Nou, even van manka regenen, waarom niet?
2: Ja, maar ik was. No.
1: No.
2: No, no, San Nero Koso. Abrespeki gire boy. En if you want abrespeki ga, maar go benadra, maar go een gesprek naar hem aan.
1: Oké, weer een telefoon.
0: Daarbij kom ik er uitstellen. Hallo?
3: Een hele goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dames en heren, daar in de studio.
0: Welkom.
1: De heer Benito.
3: Hij herkent mijn stem gelijk. Allemaal een hele goede middag, dames en heren, daar in de studio van Radio Maart. Ik zit toch enige tijd te luisteren en ik hoor men praten over eventuele donatie van de profvoetballers. Mm-hmm. Als ik een tikje van de sluier mag geven.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Markt. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: hebben ze 8 minuten over de klok van 4 en we zijn terug met Tori en Chatori, verzorgd door Lucia Vanenburg. Harry is standby en mevrouw D is ook standby. En Dara Bosina is ook standby. We zijn live nou, hè, Lucia? Dus zeg eens wat, Lucia.
1: Even, ik heb het niet op. Even, ik was met gesprek met iemand. Luisteraars, we gaan weer naar 2e uur. A 3e uur voor Tori et Tori, want ook is het wat euro. En normaal ben ik een bekend naar een programma, een reclame, dat wordt de 3 euro. Dus ik wil vragen, als er mensen thuis zijn die niet kunnen komen, hoe kan doneer? Harry Okara nummer dadelijk, maar mevrouw D had iets te zeggen.
2: Ja,
1: vrouw
2: de vrouw
1: die
2: ik
1: wil. Oké. Ja, is goed, kom schat.
0: En misschien is het ook even leuk om te weten dat u via WhatsApp ook berichten kan sturen en eventueel bellen. Ja. Dan bent u ook live in de uitzending.
1: Ja, en Harry gaat.
0: En er komt iemand aan tafel zitten die gaat ook wat vertellen. Mevrouw, hoe heet u? Hoe heet u weer?
3: Elida.
0: Dag mevrouw Elida, hoe gaat het met u? Hoe lang bent u al lid van Radio Maart?
3: Wat zegt u?
0: Hoe lang bent u al lid van Radio Maart?
3: Ik ben geen
0: lid van Radio Maart. Ik zie al... Maar je mag even hier plaats nemen, want ik wil u wat vragen stellen. Mag je even hier zitten, toch? Nou, nee, lieve mevrouw, die wil het niet. Maar het zou leuk zijn als ze even vertelt hoe ze Radio Maart ervaart. Want wij... Maar Sina ken ik al jaren. Sina wil nooit voor de microfoon zitten. Vrouw D is de echtgenoot van Harry, toch?
1: Vrouw D?
3: Wel niet.
0: En Sina, wil jij dan wat zeggen?
3: Nee, ik heb niks. Hoe roep iedereen ze bij je Suriname?
4: Ja, maar ik kan als Sina...
1: Oh ja, ik roep die mensen in Suriname van Sina. Mevrouw Japa, je de broer en de zuster. Groet ik. Ik hou van jullie, hoor, schatjes.
2: Ja, mevrouw Sina, laat jullie allemaal groeten. Allemaal als aan Sabe, hij takoe odi.
1: Alleen Bradang is er.
4: Hij is de nummer.
2: Hij heeft
0: een hele. Zal jullie eerlijk zeggen, zolang als ik bij Maat kom, ken ik mevrouw Sina. Oh, is dat niet in de toren?
2: Dat zijn ik mevrouw Sina voor de telefoon. Maar na het opbouw, ik ga door een kade rekenen.
1: Ja.
2: A rekenen vaak opbouw,
0: Bradang. Stilte, alstublieft.
2: Bradang, a rekenen vaak opbouw. Uno mekwe begi begi uno tumsi. Asana walis inwa yari epot 50 euro. Uno sano abama so breed. David went thing of 12 yari epota 600 euro. Amoni na len ye len mart amoni. Amoni an of mart, an of me, an of Lucia, an of no one's ma. Amoni na fubai wa kobou. En a kobou, you can come make presidinini. Jup chinka komek presidini ni you grab chinka komek presidini na mawan te uno no demoro uno sabi sa omit denja no no we shik ba de problem sa wa kamiti wat una no a presid go tak ukagos don takangos de forhader des me beguno baranga sa u potwano grito ano tapu borsu u denki den grab chin funu na galim chin funu uno gwe uno de regwe so mo na lib dem chin uno lib next girem chabaka. Is abi mekulib biswan kobou gire na baka pere kangos don chelle mek de huiswerk heb don gos don gitori na de de gos don gitori do a dans dape la de dans dape mada awan presi fu go gos don da de masanda oso kande tevrede rust da de sapere de wat de koda pe de no madu de sansa de da strati wat jo abigi wanda peso takanga de leden tak fare mus challenge refi. Want die jonge vrouwen van later, dat de andere jonge vrouwen van later, de accident zag zij wat tron. Je wat tron mooie mevrouw of je wat tron, je weet de wat kan straten doen al over de. En ik denk dat wat love ding ook kiezen dat de wat aan one bully be.
1: Zeker.
2: Dus koop pina pina, unaba maas op radi, maar koop pina pina poti amoni, zorg dat de pchink kan voor een pressie voor gos dom. En nummer met kara nummer du uno met begunu skrifa ma us senamon avis feit to kol upotama. If you try it, iman potwa mani poti en skrifi sa yu poti Want te asano kong dat iwan yu money bakata gebouw die iwan yu money dat tellen we alles wat je betaald hebt, tellen we bij elkaar en dat bedrag kan je dan terugkrijgen. Ik weet niet hoe als er rente bij is of wat dan ook. Rente nooit de bij je kies je money wang. Isabi. Maar met begunu kost ko denki boom. Ko denki boom, ko denki dem ching. Want uno insernan, u den wa heer vreemd kondre. Dus ko denk je dat je een lip dempje zomaar abaga, met de waka waka je doet al over de wereld.
1: En nummer?
2: Met karanummer, en nummer naar NL04 Rabo. En nummer naar 0370184866. Ten naam van Stichting MCC Maart. En dat ben je pot die kenmerk, dat ben je pot die, if you want if you don't make the witmaster dat je stort money, dat je pot die tori echatori, dubbele punt, achter, gebouw. Dat is dat aan money dat na van gebouw. Maar dat je sabi dat na je stort aan money dat, dus dat je moest horen wat administratie voor je bij, om een money je stort go na markt. Want alasar wo man she was, she surai mo money ko, wak moto fu mining, de moshi at een hari pot aan money, dus... From another, you kiss money baka, and if you no kiss that money, you ching of you gram ching, I want that money that we gain a money. Ma kome kubo akubo, and number not ete walis me karen junu, NL 04 Rabo, and number not 0370184866, de naam van Stichting MCC Maart. Met begunu, unu e begi was sma san so maar. Want as anaf unu, ano gitrasma, nagi unu, srefi unu sernamang, unu sefiru sref sernamang, nagi unu womekamang. De stuiga wat teinti, wa wet matei dat ina wak sajaswa. No nak, no go feti, no go du no wa ogri, of go du sani. Draai pasi gua mart marta wante di goluku sa de mai organise dape go dance dape if you come for dance you dance if you come for mektrobi do potia strati anami wala kalem no demore mara de mo potia strati en akobo bus de gi uno dos uno come for ni tech next uno come broken next ko ora ma
1: netjes
2: ore gi dem chin dos te you de de gue. You gram chain say ka baka musma go ina tenti ete atenti mus de ete me begunu udenki boom urefu alu tapu borsu tapi ati en du say man
1: alle mensen san dena uso ete sama redding ze liep in de buurt kan ko ete wat udede ja tv fioru ete des efasmede en na uso des masan dena uso harikara nummer umar doner ook. Ja. Misa €50 en voor pot erbij, tori et ja tori aan gebouw. Dat is wat net bij jaren voor administratie, dat we los maar stort, dat paar rekening. Dus des man ook komen wat los stort. Dus nu hoop dat morgen maar stort.
4: We bedanken alle des man die stort, Juno.
1: Ja.
4: Want hij loopt storm daarbij. Uno de DC, administratie, de natrasie.
1: Ja.
4: We net weer wat kap samen. She a vrouw het normen het hem niet aksma het nu neer het op WhatsApp.
1: Ja.
2: En wat zijn we wat ik wil brada nasa? Zo namen. Minus als mijn financiën zo namen. Go onder eerlijk naar mijn kandra. If you have one problem, you must not take a man on a mission. So if you go out of here, that authority that bar us. What young Harry bet take a man, you take a man, bemre, you got us, you shama us. Ko forgive the society, ko ude ko wuna usrefi, to was matagi wansani, orasani if you nang asma uang, that you must go leri. And they go broke chest on matagi wakai for terra strati that emite. Unum do den sandati. And uno black house ref oak too. If why make fathering in a Libyan and Nederland, geneng make a fathering. If I for the no money, geneng make a for the money. If I see that I make it in second. Toevallig wel eens in haar money bloot. Ik kan de eerste keer je maar 50 kolen op dat de corona onder kolen is. Want hij maakt money. Maar nu de verpleeg voor die Maar als ik go sweetie naar een, als ik zie dat je menen naar je jackrack die van me kwam pje money, dat daar veel nog money in CV, SF, die kwam pje massel. Dus ik ga naar staan voor ik ga vast standpunt dat die. Kono script brief, kono black trawa, kono go for tia trawa, sani over trawa, konkuru konkuru, kon libi den san dat u bigik ba. Dem chi seka bak omule dem chi mbu sani. Unom le dem chi dat dem go konkuru trawa, go fetanga de trawa. Unom dodo, unom dua mang. Kon libi shwiti nang o trefi. Ete wale isme taig unu, un de inu an frame kondre. De ma nga de pa, utak nga dem chi. En dem pa sa e wakas omar. Mene takia wakasu marmai ne yepa fro me begi dry look abaka. Dry look usai lib na baka e yep afro.
1: Wada lata tapti truwa sani na marskapei e yewa kome bigi, ya.
5: Na mi boy.
1: Ya.
5: Na mi boy. Da po tu kut balet ne lukem fata.
2: Ya desta me begunu u dry look na baka. Uno liba sanja afro uwan.
6: Domine doro baka na presi.
2: Zabito.
6: Dominee, de rotsoman en de prijzen bakken.
1: Dominee, ik ben daar en dames.
6: Robert, ik heb een vrede.
2: Nee, want zoals je de rotsoman en dames en tak dat doe nog. Mijn wangota, mijn wang, mijn wang, mijn wang, mijn wang, mijn wang, mijn wang, mijn wang, mijn wang, mijn wang, mijn wang, mijn wang, mijn wang, mijn wang, mijn wang, mijn wang, mijn wang, mijn wang, mijn wang, Uno ne libi buna ngales ma luko no mi den mi tananga wasa na from so I'm doing graag wale si luko fa ay go want we tell me that they were the mami
4: say for bg so
1: yes ku tro bi baka
2: yere no mik mik baat adam ma fro deo takanga uno wat e go se nugo furu
4: ay taka tak ma no ikate ku wasa na from ate kwa
1: vet. Hey, yere na mai shuku.
2: Dimi kona ni dola. Mo lek.
4: Dimi na mai yere not. Dimi na mai yere ne.
2: Mat
4: blaga frau bende.
2: Dunguru
4: frau bende. Dunguru frau bende.
2: You know me she's an afro so mal di ben dansi. Des babe kwa kostumer of des babe du wan trasa ni. Dei gon wan dansi kari mi ki di offer sernasma. So so vet is my MD. The last my one min de.
1: Botai.
2: Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn kostenweg. Ja, dat is mijn k
7: En dan blakken maar met je kina, blakken maar nog maar zorgen. En we gaan voor de heer respect voor het taboe dat de blakken maar naar lijn wel wat kie, maar in een soort goed kie. Als je het wel weet, maar naar de torkoen gaan, maar in een soort goed kie, dan heb ik naar
0: de. Maar Harry, jouw weet is, maar dat je als kerstke ziet hoor. Je moet eens even, als je uittapen maar.
4: Als je mami al een probleem dan de fake bij de mocht de winkel, het wordt een probleem. De mij roekeloos naar een fake bike. Mijn hoop land die kan doen aan Sani naar Tori dat is. Wat aan de kang, aan de kang, aan de kang.
0: Maar zijn de jullie bij een fake bike?
4: Dat noem ik normaal, pot in de schuur, want normaal open.
0: Enough, open me.
4: Nee, maar open voor ten.
0: Ik heb een rode rij, een vet bike.
7: Nee, nee, nee. En het is wel een bike, de boy.
4: Ja, ja. Misschien wel een gangster coin C, nooit dat takodi, een gangster. Een gangster voor geen. Een vrouw wakker kon, achare
0: envelop.
4: Achare envelop, apote envelop, agos dom.
0: Wie is die gangster?
4: Ai, van gangster wakker kon zei. Goedemiddag mevrouw. Hij zei, wat mevrouw Broko kon zei? Is dat niet toch borst vooruit?
1: Amos, dat hij les, maar moest hij dat hij kon.
4: Ai.
7: Wat daar moet ik naar inzetten?
4: Bars vooruit.
7: Oh, dat is een basuman, dat is een basuman.
4: Bars vooruit, een vrouw kon ze jup, jup, jup. Hup, als een kast doen. Maar bij deze, welkom.
7: Wie is je nog zee?
1: Is absuman.
0: Would you want you for to know? Oh, you're a go.
1: Yeah.
4: Nee, me tak over de fat bike. De boy, de land him doan san nanga de fat bike.
1: Maar Suriname de verhoog alles aan
4: he. Ja, maar. If you don't have winkel centrum, if you gonna fall mate bakana. Alla de boy, so biggie man so, so lazy too. Knafanga de fat bike. Bijna in a mawaka. In a mawaka psa. Bijna in a mawaka psa. Ja. En yo, jere so psa dadelijk. Nanga vakantie de kondap, eh? Yoshi, om een op een in mijn auto.
1: Welkom in de uitzending.
8: Goedemiddag nogmaals met de heer Seder voor de tweede keer.
1: Ja, meneer Seder, ja.
8: Directeur, ik groet u ook. Ik had hier laatst nog gezien dat de directeur...
0: Hij zit een beetje ver van de microfoon, hoor. Dan ga ik niet antwoorden.
8: Am I de Farafa Studio.
0: Ja.
8: Qua microfoon.
0: Ja. Waar gaat u gaan?
8: Maar ik heb wel bij Barra, meneer, een technisch, u bent een technisch man, hè?
4: Ja, Etienne.
0: Nog steeds, nog steeds.
8: Maar ik kan niet vergeten, zo net, naar Ajuro.
0: Ajuro?
8: Ajuro, u bent dat tanga voor intensieel team van de TBS.
0: Oh, ik wist niet dat ze een uur extra hadden, dat wist ik niet.
8: Ja, maar vaak kan dat niet, dat wel, maar dat jullie dat niet.
0: Ja, maar de Shano Tegi, me toch, de Shano Baas.
8: Oké, dan.
0: Het is haar programma, het is niet mijn programma. Ik wist het echt niet. Ja,
8: maar in ieder geval, het maakt niks uit. Jullie moeten het blijven herhalen, hè. Met Jess Macon. Met Jess Macon, wat ik denk dat het dan nog een half uurtje is, als ik het goed heb.
0: Ja, klopt.
8: Is nog een, ja, nog een half uurtje. Dus met Jess Macon. En Annemie, ik ben waar bij daar, hè. Wat los dat maar bel me. Die niet bel, wat los maar bel me. En ik wil het als aan het goed met dit. Lange tijd. Vooral vanaf bij Kwaku. We moeten al bepaalde bedragen al op. Maar ja, zo maar niet. Zo maar niet. En nu met dat je ook door alle de voetbalvelden. Bestraal, maar ik train. Op geweldige spelers. De man van de toekomst. Is dat niet toch? Dat je man zit niet. Dat je wat geen brede dragen ook doet. Wat we al jong spelen voor ons. Ze verdienen toch ergens toch wat geld hoor.
1: Maar meneer Seder, mag ik u wat zeggen?
8: Ja.
1: Het is namelijk zo, kijk. Norman is elk jaar op Kwaku, dus Radio Waard.
8: Ja.
1: Maar de praat die flyers. Dus dat ik een beetje trollet voor Radio Waard. Maar wie vind ik, Norman is pijn voor kopieer dingen. De papieren
8: voetrollen.
1: Maar wat denkt u? Als je het niet gaat gebruiken, je gaat geen lid worden. Moet je het niet nemen. Dat iets laten dat je wakker dat je trouwing. Zeg gewoon nee, ik wil geen lid worden. Maar waarom neem je het en dan gooi je het weg?
8: Nee, maar dat is het dan aan de tego. Nou, een pressie. Of wat maar Johan Yang. Nee, dat kan Yang. Dat is TK of zo. Dat is een Yang. En de Union is vringengwe. Dat is het ook. Dat kan ook niet. Dus wat dan. Maar meneer Norman. Dat is altijd meisje. En nog altijd meisje, meneer. En nog altijd. Maar mijn man is persoonlijk mee aan jou, meneer.
1: Ja, die iemand missen.
8: Persoonlijk.
0: Ja, we gaan afronden, want ik heb nog een beller, meneer.
1: Zeker.
8: Maar is goed. Maar in ieder geval nog een
1: beller. Dank u wel, meneer Zede.
9: Dank u
1: wel. Welkom in de uitzending.
9: Goedemiddag,
1: Glenn.
9: Ja, ik heb een kledingtip opgemerkt van u.
1: Ja.
9: KLM is 2 keer uitgeweken. Tenminste, 1 keer door Trinidad, door het Schoorlandland vanwege de verkeersleiders. Mm-hmm. En 2, KLM had weinig kerosine op Zanderij. Moeten ze bijtanken, Trinidad.
1: Nee.
9: De Surinamse regering en die gasten die moeten daarop letten.
1: Mm-hmm.
9: Want uitwerken kost allemaal geld voor de passagiers ook. En vanuit Suriname nog nooit is eerder gebeurd dat KLM moet kerosine, vanuit Suriname was te weinig, moest Trinidad weer bijtanken. Dus die nieuwe regering van NDP, al dit soort dingen zijn slecht voor NDP. Af en toe is het opzet in het spel, weet ik niet, met de verkeersleiders en door dit kerosine tekort. Dus soms vind ik me eigenlijk sinds het antwoord van mevrouw Simon heel veel tegenwerking voor NDP.
2: Dat moet je zeggen. Dat moet je zeggen.
9: Ik wil
0: even hierop terugkomen, want ik las was het vrijdag in de krant dat er een hele rechtsprocedure wordt opgestart voor het brandstofprobleem. Heb je het gelezen?
9: Nee, niet helemaal.
0: Ja,
9: ze
0: hadden kerosine wel.
9: Ja, oké.
0: Er was wel kerosine. Maar minder Sabière, ik weet het fijne er niet van. Moet er wat dieper
9: altijd veel kerosine. 5 jaar geleden. Kerosine was volop. En ineens, door het strafverhormoes is dit, kan het tekort. Maar je hebt ook de staatsolie. Dus meneer Sabière, nog een kleine. Maar ik vind het jammer voor de regering NDP. Want heel veel dingen op NDP. NDP kon daar. Iedereen kan mensen daarop kijken van zoveel van NDP. Dus mensen letten daarop in Suriname.
0: Dank je. Dag.
2: Als Assamane is daar. Ik bereken dat je vanaf mij geboren. Nou, maasma en draaisena. Maasma en draaisena. Zo maasma bij de president. Nu afrouw is kon. Alla de maasma bij de bief, want de no one afrouw. Want de one go fufuru. Is it ook? Dus de alla fast de my boycott afrouw. Alla fast do doing. Kerosine no de, dat no de. Afrouw na vertaf de sanati en de san bij de bogo, maar van afrouw kon don. Doe alle sani voor agwe. Want er wordt bepaalde na straf en dat de no wani. Dus doe alle sani voor boycotten voor ano sla voor agwe baka. En dat me meteen altijd.
0: Maar de onderwijzer staat samen.
2: Maar afrouw nog bij de?
4: Vandaag.
2: Maar aan haar vrouw nog pijden.
0: Vandaag gaan ze staan.
4: Vandaag, ja. Vandaag.
2: Ja, maar aan haar vrouw nog pijden. Na voor de regering nog pijden, maar.
3: Ze hebben
2: verandering. Goed, dan moet je
4: naar vrouw. Alle bonden zouden bij elkaar komen.
0: Heb je het over Nederland of hoe zit
2: het? Mijn tak Nederland, hoor. Nederland wil allemaal aan jouw kastje. Dan ook IGI. Zeg ze, mijn tak Senang. Mijn tak Nederland, hoor.
0: Nee, omdat Nederland er staat, toch?
2: Dat mijn Nederland zaak, meneer zaak, meneer Rokko.
1: Het gaat niet door.
0: Jawel, 21.
2: Amai, go door.
4: Onderwijsbon.
0: Nou, vervoer, alles.
2: Alades aan het tapu.
4: Ja, maar ik denk dat ik dat aan een Parijs doet.
2: Ja, nou. Ik demand wel, maar minder spanning aan Nederland. Is dat omdat Nederland?
0: Nee, maar Luko, omdat je niet kan wij naar Vaderkara Trasani, dat ik keur afgezien. Is de mama Tjaren gaan naar 1 jaar? Weet je wat dat wil zeggen? Dat binnen 1 jaar in de kies niks morgen heb ik als sociale dienst.
2: Luko, no, Nederland.
0: Dat je ook kan 50 jaar.
2: Nederland namoro guru kontrap grond tapu.
1: Klopt.
2: Nederland namoro guru kontrap tapu. Maar de wet man is greedy.
4: Maar vraag je hoe?
2: Ja, dat is alleen voor nu.
4: De belasting die de naki.
2: Ja, en ook toen is dat de ook toen
0: is dat.
2: A belasting zou er pai. Dat bij de wapen gofeta Oekraïne eraan, of hoe nu?
0: En voor Oekraïne dan?
2: Dat is mij toch, ze neemt Israël met Israël ook in Palestina.
0: Dat is grappig.
2: En dat is mij toch?
0: Ja, no?
2: Ja, tuurlijk. Europa en Bondel samen voor kon gistras mamankering, omdat de... Luka mo lekkie was aan het kijken.
0: Ano mi wawande!
2: Ik heb Arki. Europa is rijk geworden tap door Afrika en Amerika. Door de Ingi, naar de Blakaman, Gudu, de Mantek, Kompodja.
0: Oké, maar de Maba op Indonesië toe, de Maba op Maleisië toe.
2: Indonesië.
0: De Maba op Australië toe.
2: Indonesië, na. Pigment, dan gaan we zo staan daarbij. Uno na goud, na diamant, de man bij contact.
0: Jongen, Indonesië op goud tomorrow, heel grond.
2: Ja, maar dat is nog een next step, man.
10: Ja, maar dokter cocaïne, hè? Want ze hadden een cocaïnefabriek.
2: Ze zijn eerst begonnen met.
0: Mevrouw Sinovicki?
2: Ja, die mevrouw Sinovicki. Die mevrouw Sinovicki.
10: Nee.
11: Dat is alleen dat ik dat op radio.
2: Nee, luister.
0: Je mag toch zeggen hoe je over denkt?
2: Nederland is de eerste land die begonnen is met cocaïne.
10: Ja.
2: De Tjarengi is niet, de Tjarengi alles is. De bouwfabriek in Antelle ook toe en met cocaïne. De netak is aan dat, maar de doen. De lukuna zijn naam. De man is ja, de man is het drugs. Is al met Nederland en verdient je naar drugs. Wajari. Alwiri wa akhdeng Nederland. 5 miljard afsa. Dat hij verdient dat. Met kunnen doen naar jou, zodat hij doen.
10: Ja.
2: Met kunnen doen naar jou, zodat hij doen.
10: De promes moet bij om een 8 miljoen. Waar gaat het geld naartoe?
2: Maar dat weet man.
0: Nee, maar kijk, dat is...
2: Ja.
0: Maar dat is de eis, het is nog niet...
10: Dat is de eis, ze gaan het zo houden.
2: Maar vrouw alleen, die ons op Nederland.
0: Nou, maar ik word in beroep, dus hij kan nog... Alles kan nog kwijtgesproken.
2: Ik ga gewoon in beroep, die ons op... Terwijl we het maar voor ons handen hebben, dat om
0: ik... Maar ik vind het wel erg.
2: Dus hij wil jouw pijf
0: heen. Maar zie dan, kijk, ik ben blij dat je het aangaat. Want Aboy, nu ben op deze hand is van
11: nodig.
0: Hij was al rijk genoeg.
2: Zoma.
12: Oh, ik ben Kali Promes.
0: Ah, nee, zie.
12: Promes.
2: Doe nou. Mina wat
12: nee,
2: familie.
12: Nee, familie.
10: Nee.
12: En jij nam
11: al je big steak als het aan nee ver.
12: Karin, jij nam al
11: je steak.
12: Ane
2: pichi me. E pa sou ta nanep dak sa boy moy. Aboy mus go dwe wansani.
0: Ay tak so ari.
2: Ola ta boy go dwe ma wansani.
0: No, I fault ma, I fault.
2: Yere yere wak. Waxin.
0: Waxin wa ba rechto.
2: Wasan bo ak. Wasan mi ati. Mene dene dene ofra sa. Yusap ko yesi.
10: Aboy.
0: Ana toro vi ma ina ba rechto fu sutwa ma.
2: Aboy. Aboy dwe ma wansani.
0: Ya ma if I sutwa ma sko uto tapi. Vis fa vis in fault of ino. Of ino fault.
2: Sa mek sko uto tapi.
0: Nadat. Sa ta. Nay no da uno.
2: Aboy yomu aboy fo dine money. Ase gran mango lena aboy money. Amano wapa ya aboy money. Amay bariketa. Wat sena so sena mande ara.
10: Yere. Yere. Yere.
0: Yere. Yere. Mijn brada.
10: Goed
0: toe. Ik zoek mijn brada. Omdat mijn brada neemt me, ben ik fout.
2: Hallo, je brada.
0: Maar ik ben fout. Punt uit.
11: Voor een tante goed toe. Dat is
12: een man kon tekikba.
10: Welkom.
2: Bradas, bradas, zou je takatori? Maar we vergeten panty. We vergeten voor me begunu we takatori ja we tak apetu we takwatu san mei ma uno forgita sare go fora party uno forgita sarat me begunu uno forgita sanati dat tide u deja fu a party we tak bepaal de tori we herhaal bepaal de sali we tak bepaal ma u denki boom e go for uno ma no amano do next di uno e fu dandak small do san juno.
12: Da aan ons recht moest denken.
2: Dat we niet aan gratie.
12: Aan ons recht moest komen van gebouw.
2: Ja, ons recht moest doen alles aan in. Zabi? De man bij jou money voorste, de man bij jou money.
13: Ja.
2: De man zijn bij de nyama money. Maar mi et aan taki. If mi kies money, dan in moest go tegen eetje en dat nyama mi begi harik, maar dus ook bij de jou next morgen. Nee. De gorokoro na ga eetje en, doe kusa eetje en doe. They live hari, in a rokomoro na hari, what you see hari no fur mare nyamoni. They are rokonanga echen. Ma, ye can it on that me, nyamoni, that scary idrit over income that ya asosana mande. So uno no de. So uno no de. If you sub wasanama, you sub boom, you sub wasanama boom, but they can know it, you attack that sanama, laggy of sanama, do that. Er zijn enkelingen die dat doen, maar het merendeel voor Surinamers zijn leven vrede mensen. Dus maar dat olie bieboe naga ju. De nya naga ju, de drink naga ju. Trama of furie, maar no alles zijn naman deso.
4: Nee, en alle mannen naar Harry.
2: Ja, ik kan het niet deso, Madei no deso, Luciano deso, Perro no deso, Walosman no deso. De Sahari do, uno mus go purent op den trasma, u purent op Harry, want naar Harry do man. Dat me wat tegen dus. U libi buna ons refi, u libi schwiti, de man san benyan de money before, de man had ook toe kon paai den paai man. De man libi u no een probleem, no u den no een probleem, u na next gi no want chief u no dus. Ko unu makandra san feni dat unu no wakai na pasif demandati ko unu poti spina pina pot chim chim pota monu ba an presi dat na mistrei fo
0: Harry zo zit te preken van makandra.
4: Harry zit op zijn praatstoel.
0: Is dat je voorbeeld? Makandra, allemaal moest die van makandra.
2: Ja, maar dat met de kolibis zit aan ons
1: reden.
0: Mooi, Tori. Dat was eventjes een intro.
2: Ja, draai morgen niet de intro, helemaal.
0: Ja, ik kan draaien.
2: Draai niet de intro.

0: Welkom in de uitzending.
1: Ja, de heer Seder voor de derde keer, als ik het goed heb.
0: Ja.
1: Een mooi pokoe. Mooi salam pokoe. Met jere ja zo. Maar ik wil terugkomen op een onderwerp. Harry, ik ben takke jongen. Een padamans kogudu ja zo. Vanaf wanneer? De man met de geer. Kogudu zo. Harry, dat is een actie.
2: Susali?
1: Je bent ook over Panama Gogudu Jassen naar Konde, toch? Een van de rijkste landen, toch? Namoro Gudu Konde, dat is naar Sayut tegen me.
2: Dat is waar, hè?
1: Oké, maar Panama begint, denk ik.
2: Vanaf de man gaat ik binnen van Afrika naar Assad begint.
1: Oké. Dus aan de mede apisten die de man bij roof de man tapse.
2: Nee, de man bij roof de man, dat de man bij stad de trama bij motor naar midden de blakaman de ingi, dat de man bij roof de man tapse. Maar na Unusan de man bij fetgi.
1: Ya wa de mabe tranga tapase.
2: Ya da de be fufuru.
1: De mabe roof ala de mabe de roof.
2: Ya.
1: Isa bito?
2: Ya.
1: A peu dat in okar kon tong des Amerika wa kino.
2: Nee, men afkar ala peu ki mus di mus de ki ki se tout tok.
1: Ya me da dono, me be
2: dono. Ya no mama bu.
3: Ari sab dry den to ri mo.
2: Ya mama bu me no foteri ala sa ni mus de ki tu.
1: Nee, mama, ara sa ta ki na sa ma de.
2: Ya.
1: Ko me harap. Ko ko mabe
2: de pirata, mabe roof, mabe serang atap se. Ya, mabe pen se chako, mabe pen.
1: Ya, mabe sewar ho de first of the thing. Ya, mabe ala de trama Italy, ala de manda de mabe.
3: Ya, mabe ala de Spanje wan, mabe de wan koloni fu Spanje.
1: No, matok, nee matok, matok, tok, ane ya, onderhandel langa makanda de matok, bebe apati kota keso, de mabe de basis de kota keso.
3: Het staat ook in het volkslied, hè, de koning van Spanje.
1: Oké, maar ja, dolo. Kok poli batu dan dua dosa bona sienta kelas lima dan di sini debu deh bisa bisa.
3: Okay.
1: Ad magnet, eh main dengan apa? That this was my dad that gave the information. So was sweet netty.
2: Very much. Thank you.
3: Thank you well.
2: Yeah.
1: Don't.
3: Sounds sweet here. Ja, zo zie je dat. Hoe dan gaan we kandra?
2: Umlibi na makandra.
3: Wie zwaait er aan? Hoe dan gaan we kandra?
2: Hoe dema umlibi na makandra?
3: Daar begin je bij 100 euro.
2: Is je luka, dit is je voorste na matang. Ja, is je. Is je voorste na matang. De van mijn bieden takari, kogos, linia, oa restaurant, ama bieden, ama ame die 100 kolu. Ja. Ja, no. Maar je tak dat die, ama ame die 100, voor een wangol jamen, een wang moesteke. Een tjaar in een debumbeese.
3: Nee, maar ik kan luka, om je miskien wat is het toch?
2: Ja, dat kan, maar ons wel even.
3: Nee, je wang baatje.
2: Ano sto asane go
3: e ya me feri ko
2: ya me sa ta feri ya prene bata nero ko to
3: ne giwa switori wale si ina wa switori
2: mi awa deki
3: ah gitori
2: e funu sa nasma kota ku e bige ta ku sele poli na strati
3: ne ya
2: ko
3: goeiemorgen goeiemiddag
2: ina ta ku na middag voor seki e de ko dat leki wa dat ma ku de dag
3: ja
2: ko bige na sandati.
3: Vriendelijkheid.
2: Ja, ik kon begin dat test, maar ik kon begin lang aan je mofoon aan zijn. Ik kon begin vriendelijkheid naar mijn kanda.
3: Ja?
2: Dat ik denk dat je weer komt, morgen dicht bij mijn kanda.
3: Hier, mis heb ik... De man staat bij rijbus voor ze. De man bent... Nee, mijn heren van Matief, mijn kankaraman en ze. Maar dat de enige man staat bij tak orite de konen naar bus, naar Saranas man. De man tak de bagger wat heeft zij zo.
2: No, no, no,
3: de
2: Suriname no.
3: Altijd. Goedemorgen, meneer.
2: No. Je hebt ook Surinamers die dat niet doen. Je hebt ook Surinamers die dat niet. Eigenlijk nog
3: meer. En de man begint een chauffeur voor je ook toe.
2: Daar je bent bij je, dat je bij rijbus die
4: neemt. Ja, wat tegen je was aan, ik ben Rocco. Dat is Rocco. Dan ben ik goedemorgen. Johan, de leptiek, hier is een vorm van beleefdheid.
3: Ja, toch?
4: Ja.
2: Ja, nou. Maar ze hadden lukken om ook niet wat. Ik ga ook naar connection. Na het moment dat ik in connection, dan misschien dat die hebt toetafra.
3: Ja.
2: Waar rond de tafel, dan wat lange tafel.
4: Blakama is daar,
2: want bij het De blakama is daar rond de tafel. Want je tafra de
3: maakt. Ja, ja. Maar weet je, het is typisch hoor. Een minute partij in de waans, maar even daar moet door de zee.
4: Jezus ook.
3: Maar even daar door de zee konden. Je ziet bakker ook zo'n bakker op. Amerika is ook Amerika op. Het is menselijk, denk ik. Het is menselijk.
2: Maar in een
3: met dat je hier aan toe. Ik niet aan de andere kant, misschien aan de raam. Maar wat is dat, papa? Hé, va. Ja,
2: maar nee, maar ik vind dat...
3: Oké,
2: okay.
3: Nee, eventjes.
2: Ja,
3: eventjes.
2: Go door, go door. Dan ben je zo'n tak brada, Lukuno. Dus ik kom hier nog samen naar boven. Dan ben je Lukuno al langer tafra, zo'n so wet man.
3: Ja.
2: Maar dan misschien, waarvan je mij doet dat de man, tere blakama kon. We kom man tere ta. Goedemorgen. Nou, we gaan niet pikken. Zo'n blakama pikken dat. Kan je wel blakama tapa. Maar toen was het maar koin naar president. Maar ik heb dat dat mijn bar kunnen maken. Daar heb ik koren bij. Kunnen maken. Dan Lucas aan. Ik ben ik zat dan. Die tekenen contract. Ik ga ons mijn pota contract. Moja ons. Dat gaat dan maar af en aan. Dat is aan het escaleren daarbij.
3: Oh ja?
2: Ja. Dus wat de man dat Uno is snap morgen naar Cinta Frado. Dus toch gewoon naar Langa Tafra. Want anno. De man abab kakke bouwja.
4: Ja,
2: ik heb geleerd. Allemaal naar Uroko, Koroko, Jaso. Dus de man kan kon tegen next.
4: Ja, tuurlijk.
2: Dat op een gegeven moment. Alla de man kon moxie. Dat de man want mik mik mik motofu ana noord mik kona ana Amstel jaso na bijmol met de man Ik accepteer hun distani, Alle de man met de man. Japanese met de man, ons orga, wasserna man, ons orga. Wat is voor een orga, de wet man, wasserna uno. En dan, oh, we organiseren ons recht. If you have a problem, je kunt daar maar naar uno, dan wil ons samen. Zo, we doen.
3: Ja, natuurlijk. We hebben nog 12 minuutjes. Ja, je bent meer buiten dan naar binnen.
5: Dat
3: is niet waar.
4: Er is een man.
5: Er is een man.
2: Nou,
5: en if you at the ebron, you have one problem a rokopi.
2: Nou, a eerste man sa mikis toler stelle fujaso in Nederland, bede mi brada. Mi brada gima eerste toler stelle.
5: You egi brada.
2: Mi egi brada.
4: Maar a dede taken.
2: Ja, mi brada, winter a man pot mina stratinam de wajar jam no sab next fu Nederland.
5: Maar mi abe over rokopi.
2: Mi na next man kan rokopi, mi taka eerste man sa gim edati jana mi brada. Dat gim edat ijaso.
3: Yere bata iwan sani ya.
2: Amisi flow me. Omdat ik moto in oso gastrati. Dat ik kan go lex, ik kan go rex. En if you na oso pay musko. En for was de sabe tap 12 euro. De alaje sane tapu.
5: Ja.
2: En in makta langa fisi tra mesaka kona grom. Dat idoro strati. De lugu lex, de lugu rex. De axis em af.
4: So
2: pay me musko. Wat in de man precies in Mangala, dat ik ben in Moesgo, mijn Wanda Stratin.
3: Ja.
2: Ben dat met me wat me betreft, dus beschrijf me matak me wat we bakken als een matak me in een conjasso.
5: Nee, maar Rokope, misaptak alasma, de ube go de jaren 70, 74. De ube go naar Roko. Let me dat in, me wat is hem in de ala de man. Wat je doet?
2: Ja, dat dat.
5: Me badrisani, me blaka, me na umasma. Mi moest bewijs, Mr. Eva Rokope, want me de tussen tigri.
3: Ik heb een mooie vrouw. Je ne t'ai pas dit un mot fraude de fâche facile.
5: Yo, I'm dead. I'm
3: dead. I'm
5: dead.
3: I'm dead. I'm dead.
2: I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead.
3: I'm dead.
2: I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm
3: dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead.
2: I'm dead. I'm dead.
3: A beber ya pono.
2: Ba wa kan awet ma pa langen mo fegwe sa langen mo fegwe sa. Be bere kita lek tak ko mari was kofu.
3: Ari nang ade altijd.
5: Sari, ne ma dat ben de a problem tak you must bewijs you eigenlijk hoe mas ma.
3: Ma vertel de hoe kom je op zo'n beroep aan nou? Een lauw beroep.
5: Loco ikona Holland. Ja, vertel. Ja, reflex sei teki. Mi bogo in verpleging, maar ten dim fin a roko disi, mi kis mi vaste aanstelling. Nee, denk je moro, want je praseert taki.
2: Ja, door ook maar.
3: Maar je bent niet gelijk kraandrijver geworden, toch?
5: Ik heb eerst met die vrouwen gewerkt. Zo mijn vrouw, zo zag dat de vrouw, ik ben de eerste doen wat de minder.
2: Ja.
3: En dan moet je cursus volgen.
5: Ja, maak je eigen waar nog. Maak je eigen waar.
3: Ja.
2: Ik ga zo maar dat
3: woord. Nee, dat ik kan begrijpen, want ik wil een zangboek verkeerd. Wat dan?
2: Atonsel is mij ze op een krant gelopen. Ik was aan het varen, dat heb ik
5: maar
3: ziek gekregen. Ja, ik heb een stage gelopen bij Seralco.
6: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Welkom, welkom.
3: Het wordt spannend, het wordt druk.
2: Dit is mevrouw D.
5: En dat is meneer H.
4: En dat is meneer P.
2: Lucia is stil in, hè, Taki?
4: Niet meer actief, want die
2: neemt niet
3: nee, we mogen geen stilte op de radio hebben.
4: Nee, die mensen moeten, ze kunnen nog komen tot 5:00.
2: Ja, maar ze komen rustig aan, want toekomt, dus ze komen er wel. De drop
4: af. Want soms hebben die chauffeurs ook problemen voor vinden, omdat Mark niet naar is, dan moet je sterven.
2: Ja.
4: Ja.
3: We gaan de laatste 6 minuten in. Dus als er nog belangrijke dingen zijn.
4: Luisteraars.
3: Je vertelt hoe het moet worden.
4: Alles maar zijn doneer. Zijn konja. Voor kon doneer. Zijn de la osso. Zijn doneer via Giro. Met dat allemaal een grand talier.
3: Ja, je hebt...
4: En kan doneer. Het is een kantan doneer. Tapjori en tapjori. Of tapagbouw. Tapag 600 euro. Een tan doneer. Alsjeblieft.
3: Dus jij hebt ook twee gasten binnengekregen, misschien wil die mevrouw wat zeggen. Okay, mevrouw, hoe heet u? Wilt u eventjes bij die microfoon hier staan?
7: Buiten de microfoon.
4: Nee, ik die mensen zijn van alle mensen die komen.
7: Nee, ik ben een.
3: Die mevrouw zegt even wat. Gaat u gang.
7: Ik ben een heel stille luisteraar.
3: Ja, maar nu bent u live op de radio, dat is ook leuk. En hoe heet u dan?
7: Mijn naam is Yvonne.
3: Yvonne Smit.
7: Nee,
3: wat? Nou gaat hij van die microfoon naar horen, hoor je niet?
7: Ik ga even schrijven.
2: En dan moet schrijven even.
3: Als je die envelop gevuld hebt, kan je het hier afgeven.
4: Nou, ik... Hier, ik denk afro. Even
3: afvoeren,
4: even
3: op een kantje. Ja, maar ze is een gevulde. Nee, ik ook niet wel in je envelop.
4: Af en laat me even van die envelop. Wie zal liggen of afvoeren?
3: En jij hebt ook een mevrouw gekregen aan tafel. Hoe heet die mevrouw? Hoe heet u?
2: Ja, daar moet ik een microfoon kort pakken.
3: Nee, ze kan gewoon met Lucia praten. Het gaat goed. Je kan gewoon praten. Ik controleer het hier.
8: Elisabeth.
3: Elisabeth.
8: Ja,
4: Ja, Elisabeth was daar net bij me.
6: Ja.
3: Oké. Okay. Elisabeth, welkom.
4: Ja. Even wachten.
3: We gaan zoetjes aan de ruit.
2: Ja.
3: Ik weet niet of jullie nog wat willen vertellen.
2: Hallo?
3: Ja, we gaan eruit. Raymond neemt over.
2: Ja, ik ben nog bij de eten.
3: Ja, maar ik doe ze snel, want hij...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achter op een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot stortte vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Obi-Wan, na oso Archimang, Faude Fautang. Mi britak we poch ajesi Archie na U station Radio Mar. Na on funamku station, ma na on family station ook tu. En mi loop tak we poch ajesi Archie. En dat mek mis donja fu e shorgu tak mecha ala sot sanji yu, yu di da oso. Ifiri, mi nena masra dalfur. En den yuri di da ubaka, ube Archie, Tori, Echa Tori. En onder pristeri. Voor Sisa Vandenburg. En bij Lucia Vandenburg bij presteren op een programma dat hij samen met Wantu Trawang, mevrouw D, Harry, meneer Perotti. En abedewang sweet programma. Payback aan Shitaki, Walofunu, onze naam. Die abba ati tapa a juiste pressie. Dat is maar donge kong. Dat is maar kong de kolang wa sanji. Di mart. En a tori fu mart. Na fa a panti. So boom. A oso. Na oso fu mart. Samus kong. Kong wa lok tu no. Je si des man e libu no. De ne libu sref trefi. De donge kong. En alo ulebator dat faalik. Ifiri. En een wasan miwa aksu noya so ya wantu sma ina sta ina studio dus at studio notiri ya begrijp maar mi hoop dat we ja begrijp factor dat die omdat die asan sweet so falk ja ina studio dat no was man wan gwa oso we gaan ook niet naar huis heel lang niet dus maar lobatori falk dus maar tek president don den wan gwa Iviri en Ulobator dat Tumsi. Zo. En samo doet hij de. Mos dan gaan we nu wat euro voor 7 euro. In 5 euro voor no commit 6 euro. Dan moet je want to san katalmenti. Nieuws in zijn tongo na one of the tori. En natuurlijk. Moe bel want to man ook to lugu voor waka. Sare abiftaki. Manga masra breidel. Maar gaan maar zijn breder betak over het tori voor houttuin. En dat u betakator dat Frida diep zade. En u be tjaka feestje tak tide u ogodoro. Dan gaat tor dat die. Ifiri. Dus dat men heb tjins. De tjins tori samen wat tjaka feestje. Ifiri. We beginnen nou naar een nieuwsu in die Sernang Tongo. Mino man tak alle tori Sernang. Je begrijp. Nou, want to headline met Puru. En de headline dat met Chaco na you die daar also. Ifiri, Sansan ego. We shitaki. If we look at ABS, je begrijp. If we look at ABS. Dat we shitak de prijs voor Bori, gas en gona hei. Bikasi, Lanti, en Koti na subsidie. Dat want taki. Lantine wan sorgu moro fa subsidi tapa fasdi de begwen poteng. Aso ABS chara tori disi na fesi. Begin fu wang fa mundisi yumupai 504 SRD fu wan achter tutenti nga IT lips gas cilinder be abende fosi 472-50 SRD. En begin voor 1 september, dan 31 SRD katap ook toe. De heer begrijpt zijn midnes, maar. Amoro moeilijk voor den kambori. De nyang, de papa, karkong. Prijscontrole zal luku kring. En voor atordisi, en waka na afast de fiti. En dat ben de optie tori voor ABS. En lek van taki, want to sma zijn krakamart. Dus ma ja ete. Dus uno kayaki den, u loop van den ja, want de tek den ten voor kost ja, kost dona ga uno. Dus we hier op tien zo, jugu. Ifiri. We go doro nang wan trattori en trafas no de.
1: Trafas no de.
0: Trafas no de.
1: Aso we dwe.
0: Aso we dwe. Amara basit nap janga masara etian weks. Umlaut stamp se. Ifiri. Dat ane trutru man vu radio mark. De man se pot den skoro. Mek you di da oso. Kan ikan tek prati. Fu alasan tepsa. Ana jawang in Tatania. Ma ook tu na hegron tapu na lontu. Ifiri. We gonna atori fu de skoro sma. Masra Putini aton pai fu NPS. E di den skoro meester nanga den skoro yo vrou Leti. Fu dati den teki abosroiti fu no tang. Fu tang na oso fide. Den skoro sma o bondru. And they're going to one barat so boom. Masra aton pai taki dati ome langa den skorosma no eshi betre ina fasi falanti euroko nanga deng. Adeso taki den skorosma abi bunfur muiti nanga alagi pai sade chisi. Ye begrepe tak dem sorgu dem serefi ana de wang dan dem sorgu dem trawan dem titanina oso oktu. Ye begrepe dus asana eko hebiji deng. Oktu adeso dat deno abi novo buku nanga trasani di deva noudu fu ji den skoropching sabi fuleri. Masra atompai di etek prati na komisi fu onderwijs verteri dat achari atordisi konafisi na gran lanti. Masra atompai oktu na edeman fu a komisi disi. We benen en we blijven benieuwd kamperveen botaki. We gaan wat trattori. Granlanti. We gaan door. Maar in wat trasje denk nou. We betak over een man voor edeman voor commissie. Voor onderwijs. Dat nam masra atompai. Dan nou we gaan naar trasje. Want in mieren wat tori. Alla toese in mieren wat tori. In de kajere voor asje no mo. Ifiri. Granlanti. Granlanti teka bosroiti. Fukona wang. Fu kona wang fu den skoro sma di saka den wroko. Gran lanti sa hori wan koma kandra nanga den diferenti skoro buntu tide bijin fu 12 euro. Dus dat wan taki a koma kandra bijin ba. Bigi diferenti skoro buntu e fene bun. Dat gran lanti e teki na tordisi seriusu. Nan funan kutori pe Chenchi musfent presi na amuni pai fu den skoro sma. Adeso, dat ook tu, dat i wan lo skoro e libi den wroko fu gona dorosei kondre fu wroko drape nanga libi drape. Dat wan taki den skoro meisra nga de skoro yofrou, de libi den wroko ja in senang da de gwa dorosei fu gofent betre. De go G les drape en ook to des de sukuf tan drape ook to. Granlanti verteri dat esi nanga go desa chap betre fu atori disi. En mi ook to lek famis donja de me bribi tak lanti mus chap buntori kong anakantan so. Dat bere atori fu askoro tori. Sonde dipsade was rudatis koutu sodung sopung empi. Misref bij de MP2, maar dat na in de jaren 80. Was zodat is go to las en libi na taplanti dan. Na MPDC ben rij tapu wa wroko motro tapu kwatapasi. En drape de atuka nanga wa palfu ABS. Fadu kong, was mano sabi. Na MP man DC las en libi. En ening na Ono Leslie Toulit. A bedoro na libi marchi fu dritenti nanga fifi yari. Na international scout orga di abi na nefu Interpol no e agri nanga fiskari kantoro. Fiskari saktoro usaben sobun lek OM. Fu dati den pot a nefu masra Gilmore hoofdraad tapu wan papira. Dat e musu sorgu dati ibri wan di e mitange mus masroteng. Aso Interpol taki. Interpol skrivi wan brivi gona PG. Fusernang, sasa paraksing, sisa paraksing. En dis ana afos lesi di Interpol taki ator disi. Interpol veni taki dat den nosa bumui in itoer in ator disi. Bikasi de veni dat atori disi fumasa hoefdraad abi wan politiek. A politiek. Walo triki de in ator dati. Interpol, no one confadon in one tori di ap te maken aan politiek. Zo Interpol taki. Interpol tak ano kon no fona krim dat masa hoefdraad doen sani di no fiti. No, na afkati fu masa hoefdraad na masa du bos. Tenanga no. Fiscari Cantoro, no verklari, sanding, sadu, moro, fara. Lek voor sabi, presidenti, na edevrouw, volanti, granlanti, Sisa Simons, Jennifer Simons, bij Dongogwa Brachon. En kan de later dan, mopoti, one video, dan sa archip chinso, sana, di adrai kompaga na senanga, behoor, wan, persconferentie, so boom. En dan later tapa neti dam sa charen kon ji ununa inu kantor inu foroji. Ook tu ube shitaki. Watu opolanyi fu KLM. Fos den doro sernang. De babi fu saka na Frans Guyana. Fu sorgu tak moro kerosine sobun oli. Muskoi na vliegtuig. Atorat ook tu. Moor. Charen later komoro tap talmenti. En dat ben ik nu sinds Sernatongo. En misataki te wantralis baka, te munde baka, ala munde. Me pristera to disifu nu su in Sernatongo. Frode, lukumi, so verliefd. We zijn eruit, zijn we. Ja, minu van grandpa meere. Maar ja, minu van jepi, mi grandpa Dalfour. Max Dalfour toch. En lek van taki dat bij dat tori voor jongens in Sanantongo en voor zo'n morofara dat we hartje om chipogof. Biggie, Masra, Ewald, Krolis.

0: En dat was om Ewald Krolis met zijn nummer, met zijn prachtig nummer, Biggie van Meerman. We zijn nog steeds live hier in de uitzending. En zoals u kunt horen, hebben we nog wat aardig wat publiek hier in de studio. Dus Masdonja et dus Matek Deteng, de Dongokonja in de studio, Iviri. En Radio Mark Breed en Aladesma. Iviri, hoe breed en Aladesma. En dan komt Soso. Dan komt Soso. Dan kan ik alleen Anu, Ishabi. Maar, de Wandine Kong, ook toe, we tegen dat Grand Tangi. Want dat ding, voor die den daar ook zo. Detecten Jeng Jeng. Dat een de Gona Bankier app dat de Abramoni ook toe, want alle de Torah ook kan zien ook toe. En we tak alles maar. Alles maar die detecten voor memre Radio Mart, voor Radio Marke Abe Egi Panti. Alles maar dat die we tak Grand Tangi. Noya zo op in een studio. We hebben in een studio mevrouw Elisabeth. En mevrouw Elisabeth. We praten met tutoren aan UNO. En natuurlijk, dan moet je een occasie dat die. Voor ik kan tegen UNO die daar of zo. En we praten met tutoren aan UNO. En ik geef nu aan mevrouw Elisabeth de gelegenheid om in de uitzending wat te mogen zeggen. U bent nu aan zet, mevrouw Elisabeth.
1: Het had verschillende redenen. Er is ook iets met mijn stem. En dus ik ben op de terugweg naar Mart. En toen kwam 3 januari 2026. En ik weet niet hoe het u is vergaan. Maar ik ben eigenlijk 3 weken volledig onderuit gegaan. Ik ben dus ooit in Zuid-Amerika opgegroeid. En toen ik dit hoorde en ik heb, als ik boodschappen ging doen en niemand het zag, lopen huilen. Ik was in shock. Ik heb net een gesprek natuurlijk met Mr. Norman bijgepraat en die legt ons allemaal uit. De wereldorde is aan het veranderen. Ja, yeah, we got that one. Alleen, mij gaat het erom. Ik ben een burger. Ik ben of een wereldburger of een reiziger of wat ik ook ben. Maar hoe moet ik dit verwerken? En toen kwamen de verkiezingen. En in Nederland, ja, dat was nog een laatste strootje hoop. En daar ben ik ook van. Maar dan wordt het in Nederland niet onder woorden gebracht. Echt heftig. Maar het is een doorgedraaide situatie dat ik gewoon moet accepteren dat de ene pop wordt een andere pop, wordt een andere minister en iedereen verandert. En er verandert nog steeds niets. Dus dan heb ik zoiets van, maar met wie kan ik dit dan delen? Daar is toch Mart, is dan toch de portaal naar wereldburgerschap, naar Nederlanderschap, naar Surinamerschap. Ik wilde gewoon met u delen, niet uit het oog verliezen. Dit land, ja, er wordt nu voor de helft gezegd, autocratie, de wind is in de zeilen. We mogen dus, wilde ik met u delen, chaotisch zijn. Accepteren dat dit jaar zo blijft. En niet al partij kiezen voor niemand nog, maar gewoon het blijven delen totdat ja, ik en wij er iets rustiger over zijn en iets sterker in staan. Ja. En bijvoorbeeld een advies voor mensen in Suriname, ga Spaans leren, want dan kun je alle mensen uit Cuba opvangen en ze te woord staan. En in Nederland van, ga nou eens een keertje echt nadenken wat je waarden en normen zijn. Nou, sorry dat het misschien wat emotioneel was, maar dit is wat ik dolgraag met u wilde delen. En dank u wel, Mr. Raymond, voor de platform. En lieve luisteraars, heel veel goeds en tot een volgende keer.
0: Mevrouw Elisabeth, ik heb daarnet geluisterd wat u naar voren heeft gebracht. En ik merk dat u bezorgd bent en ook tegelijkertijd ook een beetje emotioneel. Hoe ziet u de toekomst tegemoet? Naar aanleiding van al datgene wat zich voltrekt, niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd.
1: Ja, nee, dat is het hem juist. Ik heb mezelf nu niet me daarop haken. Ik ga niet naar talkshows luisteren waar iedereen met een gladgestreken gezicht, ik weet niet wat, zit te vertellen. En niet naar analyses. Nee, het burgerschap. Mensen nu in deze wereld, of je nou in Nederland of in Suriname zit, is even geen toekomst. Even pas op de plaats. Goed kijken. Dit hadden we kunnen weten. Dit konden we verwachten. Wat doe ik als ik boodschappen doe? Ga ik dan me zorgen maken over Oekraïners? Of ga ik me zorgen maken over mensen in Suriname? Maar je mag nu even een tijdje lang, wow. Dit moet ik even verwerken. Er is even geen toekomst. Dit is heftigheid. Dit gaat door. En ik ga geen analyses maken wat de president van Amerika zegt of doet. Of wat de president van
0: Suriname.
1: Rusland doet. Ik wil iedereen nog feliciteren met een vrouwelijke president in Suriname. Fantastisch. Maar even nu niet iedereen gaan ophangen aan analyses. Gewoon zeggen, wij zijn burgers, wij kunnen dit, wij gaan dit accepteren. En over een paar maanden sta ik sterker. En dan kan ik een standpunt innemen. Maar niet nu. Dat kan even niet.
0: Dat kan in ieder geval niet. Daar hebben we alle begrip voor. Okay. Daar hebben we alle begrip voor. En ik vind het ook fijn dat u moeite heeft genomen om even datgene te ventileren wat u bezighoudt. En als u nog behoefte heeft om nog een toevoeging te doen, dan heeft u nu de mogelijkheid daartoe.
1: Nou jawel, de toevoeging is, van mij mag het, kan je even nagaan. Wij doen boodschappen als je er geld voor hebt. Je kunt denken aan mensen in Suriname, hebben die daar geld voor? Dat vind ik van heel groot belang. Hebben die geld ook voor hun medicijnen? Maar als wij boodschappen doen, mag je een half uur lang denken van wat kan ik voor iemand anders doen in Suriname of in Oekraïne of waar dan ook. En verder, je bent er niet meer alleen. Er zijn veel meer mensen die hier zich zorgen over maken. En maken goed plan. Ik zei het nogal een keer. Oké, als Mr. Norman met een rustig zinnetje zegt van wow, er komen nu heel veel mensen uit Cuba en Suriname. Dan zeg ik, lieve schatten, Spaanse les. Ga het land zo organiseren dat dat kan. Dat al die mensen ontvangen worden. Dat men begrijpt wat die ander komt doen hier. Iets heel dus huiselijks en concreets. En wat je met een schoolkind kunt doen, met een huishouden kunt doen. En met je eigen boodschappen en met je eigen zorgen. En you're not alone. We zijn met ons allen hier.
0: Nou, mooi gezegd en mooi samengevat. En dan wil ik u bedanken voor datgene wat u tot nu toe bij de luisteraars thuis in de huiskamer hebt binnengebracht. Dankjewel, mevrouw Elisabeth. En we gaan even, voordat ik verder ga met een fragment van de KLM, dan ga ik even over tot het brengen van een pokoe bij u thuis in de huiskamer. Dat is er eentje van Conjunto Latinos Danzimang.

0: Dansieman was dat van de formatie Latinos. Lobby wana also Archiman. Me be kiswa Archiman be senwa san konje mi masra masra Jan. Masra Jan be senwa san gimi. En me ook toe dimi be aben abaranyu su instrument tongo mi be te gunuk batak atori fu KLM dat de frigo. Fos den de orosen nan de frigo atayen fu lai oli. En masra Jan ook toe senwa sanifato da gimi. En mifu misje ook toe bij Abet Abtalmenti, ook toe kebab. Maar geen probleem, Masarayan, grand tangi, dan moet je dat hoor dat nou kon die unu inu voor ooit
1: Dinsdag 26 mei 2026 vertrok KLM-vlucht KL714 vanaf de Johan Adolf Bengel luchthaven in Suriname. Zoals elke dag stond Amsterdam op het vluchtschema. Toch verliep deze vlucht anders dan gebruikelijk. In plaats van rechtstreeks koers te zetten naar Europa, vloog het toestel eerst naar het oosten. Welkom bij Suriname Onthuld. Met feiten, context en analyse brengen we u dichterbij wat er werkelijk speelt in Suriname. Heb je je nog niet geabonneerd? Doe dat dan alsjeblieft. En alvast dank voor het abonneren. De Boeing 777-300ER maakte een tussenlanding in Cayenne, de hoofdstad van Frans-Guyana, op minder dan 400 kilometer van Paramaribo. Daar werd brandstof ingenomen voordat de vlucht werd voortgezet. Een dag later gebeurde vrijwel hetzelfde. Op woensdag 27 mei week dezelfde vlucht opnieuw uit naar Cayenne voor een tankstop. Twee omleidingen binnen drie dagen. Dezelfde route, hetzelfde toesteltype en uiteindelijk hetzelfde probleem. Voor veel passagiers leek de verklaring aanvankelijk vrij eenvoudig. KLM liet in een officiële mededeling weten dat de vlucht was aangepast omdat er minder brandstof beschikbaar was op Zanderij. Maar terwijl dat bericht werd verspreid, klonk vanuit Suriname een heel ander verhaal. Eddie Frenkel, waarnemend directeur van Staatsolie, verklaarde in een interview met Radio 10 dat er volgens hem helemaal geen tekort aan brandstof bestond. Zowel GoTo als Sol, de twee leveranciers van vliegtuigbrandstof op de luchthaven, beschikten volgens hem over voldoende voorraad. De brandstof was er. Het toestel had kunnen tanken. Daarmee werd het verhaal eigenlijk minder duidelijk, in plaats van duidelijker. Want als beide leveranciers voldoende voorraad hebben, waarom moet een intercontinentale vlucht dan uitwijken naar een andere luchthaven om brandstof in te nemen? Volgens Staatsolie lag het antwoord niet in de brandstoftanks. Volgens het bedrijf draaide het uiteindelijk om een openstaande rekening. GoTo Energy Suriname NV is een volledige dochteronderneming van Staatsoliemaatschappij Suriname NV. Het bedrijf ontstond nadat Staatsolie in 2011 de tankstationactiviteiten van Chevron en Texaco in Suriname overnam. Daarna werd GoTo opgericht als retailtak. Sindsdien groeide het bedrijf uit tot de belangrijkste leverancier van vliegtuigbrandstof op de Johan Adolf Bengel luchthaven. Bij het tanken van een vliegtuig wordt niet alleen brandstof afgerekend. Er bestaat ook een aanvullende heffing die bekend staat als de Fuel Concession Fee. Die vergoeding wordt door GoTo geïnd namens NV Luchthavenbeheer, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de luchthaven. Het geld wordt vervolgens afgedragen aan die luchthavenbeheerder. Dat klinkt misschien als een technisch detail, maar op internationale luchthavens is dit geen ongebruikelijke constructie. Luchtvaartmaatschappijen betalen op veel locaties naast brandstof ook verschillende toeslagen en concessievergoedingen. Volgens Frenkel begon het probleem toen KLM die specifieke toeslag gedurende meer dan een jaar niet betaalde. GoTo bleef ondertussen de bedragen voorschieten. Het bedrijf betaalde luchthavenbeheer uit eigen middelen en wachtte vervolgens op terugbetaling. Volgens de uitleg van Staatsolie liep die achterstand steeds verder op. Op een bepaald moment besloot GoTo daarmee te stoppen. Volgens Staatsolie werd vervolgens besloten geen brandstof meer te leveren, totdat de kwestie was opgelost. Dat besluit bleef niet beperkt tot een contract of een factuur. Het werd zichtbaar in de uitvoering van de vlucht. KLM vloog naar Cayenne. De luchtvaartmaatschappij bevestigde tegenover de ware tijd dat er sprake was van een commercieel geschil met de brandstofleverancier. Daardoor was de benodigde brandstof volgens KLM niet onder de gebruikelijke voorwaarden beschikbaar. Tegelijkertijd benadrukte KLM dat er geen sprake was van een fysiek brandstoftekort. Ook stelde de maatschappij dat zij voldoet aan de overeengekomen tarieven voor brandstoflevering. Over de inhoud van de contractuele afspraken wilde KLM verder geen uitspraken doen. GoTo en Staatsolie houden vast aan een andere lezing van de gebeurtenissen. Volgens hen weigert KLM de fuel concession fee te betalen en heeft juist die weigering ertoe geleid dat de levering van brandstof werd geblokkeerd.
2: Beide partijen erkennen dus dat er een conflict bestaat. Maar over de oorzaak ervan lopen de verklaringen uiteen. Op vrijdag 29 mei 2026 kreeg de zaak een juridisch vervolg. KLM daagde GoTo in kort geding voor de rechter in Paramaribo. De zitting vond diezelfde dag plaats. Op het moment zijn er nog geen bevestigde uitspraken over de uitkomst van die procedure. Volgens ingewijden duurt de situatie voort totdat een oplossing wordt gevonden tussen de betrokken partijen. Wanneer dat zal gebeuren, weet op dit moment niemand. Voor reizigers is dit ondertussen geen discussie meer tussen bedrijven. Tussen Paramaribo en Amsterdam vliegt KLM 7 keer per week. Suriname Airways doet dat 3 keer. Meer keuzes zijn er niet. Dat zijn de enige 2 maatschappijen die een rechtstreekse verbinding aanbieden tussen Suriname en Nederland. Voor veel mensen is die route onderdeel van het normale leven. Mensen reizen voor familiebezoek, voor medische afspraken,
3: voor werk, voor zakelijke verplichtingen. Soms ook om goederen of financiële steun naar verwanten te brengen. Een tussenlanding klinkt op papier misschien beperkt. In de praktijk kan dat anders uitpakken. Aansluitende vluchten kunnen worden gemist, werkafspraken verschuiven, hotelboekingen lopen door, familieleden wachten langer op luchthavens. KLM erkende zelf dat de vertraging gevolgen kon hebben voor aansluitingen en verdere reisplannen. Misschien verklaart dat ook waarom dit onderwerp zoveel aandacht kreeg. De verbinding tussen Suriname en Nederland is voor een groot deel van beide samenlevingen simpelweg onderdeel van het dagelijks leven. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek woonden in september 2025 ongeveer 181.000 in Suriname geboren personen in Nederland. Daarnaast leefden er nog eens circa 139.000 mensen van Surinaamse afkomst die in Nederland zelf waren geboren. Samen gaat het om ongeveer 350.000 tot 360.000 mensen met Surinaamse wortels. Dat aantal benadert de helft van de totale bevolking van Suriname.
2: Daardoor is de luchtverbinding tussen Paramaribo en Amsterdam meer dan alleen een commerciële route. Familiebanden lopen er langs, economische relaties lopen er langs. Voor veel mensen is het een vanzelfsprekende verbinding tussen 2 landen die al decennia lang nauw met elkaar verbonden zijn. Wanneer die verbinding wordt verstoord, blijft dat meestal niet beperkt tot de mensen die toevallig in het vliegtuig zitten. De gevolgen verspreiden zich verder. De brandstofkwestie van mei 2026 staat bovendien niet op zichzelf. Wie terugkijkt naar de 12 maanden daarvoor, ziet dat dezelfde luchthaven al meerdere keren internationaal in het nieuws kwam vanwege omleidingen. Niet vanwege brandstof. Om een andere reden. Op 22 oktober 2025 naderde KLM-vlucht KL713 vanuit Amsterdam de luchthaven van Paramaribo. Het toestel bevond zich al op ongeveer 18.000 voet hoogte toen de daling moest worden afgebroken. De bemanning kreeg te horen dat er niemand aanwezig was in de verkeerstoren.
3: Het toestel bleef ongeveer 25 minuten in een wachtpatroon boven Suriname vliegen, voordat uiteindelijk werd besloten uit te wijken naar Cayenne. Het bleef bovendien niet bij dat ene incident. In april 2026 ontstond opnieuw een vergelijkbare situatie. Toen werd zelfs een helikopter ingezet om luchtverkeersleiders naar de toren te brengen. Daarnaast werden 13 stagiairs ingezet om de dienstverlening draaiende te houden.
1: Nog geen maand later volgde opnieuw een omleiding. Op 25 april 2026 vertrok KLM-vlucht KL-713 vanuit Amsterdam richting Paramaribo. Terwijl het toestel zich al in het Surinaamse luchtruim bevond, bleek dat er geen torenpersoneel beschikbaar was om landingen en vertrekken goed te keuren. Dat kwam niet volledig uit de lucht vallen. Eerder die dag was via een officiële NOTAM bekendgemaakt dat tussen 8 uur 's morgens en 3:30 's middags geen tower controllers beschikbaar zouden zijn. Later werd die periode verlengd tot 10:30 's avonds. Het toestel, met meer dan 300 passagiers aan boord, kon daardoor niet landen in Paramaribo. De vlucht werd omgeleid naar Piarco International Airport in Trinidad en Tobago. Ook Suriname Airways en Fly Always werden geraakt door de situatie. Passagiers brachten uiteindelijk een nacht door in Trinidad. Na deze gebeurtenissen riep president Jennifer Geerling-Simons een spoedoverleg bijeen met SATCA, de Suriname Air Traffic Controllers Association. Tijdens dat overleg werd gesproken over loonstructuren, dienstverlening en versnelde opleidingsprogramma's. Minister van Transport, Raymond Landveld, gaf vervolgens aan dat er binnen 2 tot 3 weken opnieuw overleg zou plaatsvinden om concrete voorstellen te bespreken. Maar daarmee was de discussie niet voorbij. SATCA reageerde publiekelijk op de verklaringen van het ministerie en schetste een ander beeld van de situatie. Volgens de vereniging gaf de minister een te optimistische voorstelling van zaken rond de luchtverkeersleiding. SATCA stelde dat structurele problemen bleven bestaan en dat eerdere toezeggingen van zowel het ministerie als de president niet waren nagekomen.
3: Daarnaast gaf de organisatie aan dat de consultaties waren bevroren. Ook wees SATCA erop dat het ministerie op 26 februari 2026 een bijeenkomst met SATCA en de Mediation Raad had bijgewoond zonder de gevraagde informatie te verstrekken. Het zijn natuurlijk 2 verschillende problemen. Een conflict over brandstoflevering is iets anders dan een tekort aan luchtverkeersleiders. Toch kwamen beide kwesties uiteindelijk terecht op dezelfde plek, Zanderij. Binnen een relatief korte periode. En beide leidden tot internationale omleidingen. Dat was ook de vraag die door GFC Nieuws werd opgeworpen. Zetten deze opeenvolgende incidenten druk op de internationale reputatie van Zanderij als betrouwbare toegangspoort tot Suriname? Een definitief antwoord daarop is lastig te geven. Wel staat vast dat Johan Adolf Pengel International Airport een bijzondere positie inneemt binnen het land. Het is de enige internationale luchthaven van Suriname. De luchthaven ligt ongeveer 45 kilometer ten zuiden van Paramaribo. De startbaan is bijna 3,5 kilometer lang en behoort daarmee tot de langste van de Caribische regio. In 2025 passeerden meer dan 519.000 passagiers de terminal. In datzelfde jaar waren er ongeveer 3.400 vliegbewegingen. Het beheer van de luchthaven ligt bij NV Luchthavenbeheer. Dat is dezelfde organisatie waarvoor GoTo de fuel concession fee int. Vrijwel alle internationale luchtverbindingen van Suriname lopen via deze ene locatie.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. In Coevorden viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. In Flevoland werden mensen vannacht opgeroepen om binnen te blijven. De hulpdiensten zijn in het hele land bezig met brand en materiële schade door blikseminslagen, harde windstoten en omgewaaide bomen. De buien trekken nu geleidelijk weg. Het dodelijke slachtoffer bij de treinbotsing in de buurt van het Britse Bedford is de machinist van een van de treinen. Er raakten 89 mensen gewond bij het ongeluk waarbij 2 treinen op elkaar botsten. Ze reden richting Londen toen het misging. Vermoedelijk was de trein die geraakt werd stil blijven staan als gevolg van een storing. De exacte oorzaak van het ongeluk ten noorden van Londen wordt nog onderzocht. De Oekraïense president Zelensky heeft Belarus een ultimatum gesteld over militaire apparatuur bij de grens. Hij eist dat signaalversterkers voor drones binnen een week worden verwijderd. Die worden volgens hem door Rusland gebruikt voor aanvallen op Oekraïne. Als Belarus de apparatuur niet verwijdert, grijpt Oekraïne zelf in, zegt Zelensky. Volgens hem staan de installaties in 2 grensregio's als ondersteuning van Russische communicatie. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel. Werknemers voeren actie voor een betere cao en ze zijn ontevreden over het loonbod en het verlagen van de zondagtoeslag. Het slijtersbedrijf zegt een verbeterd cao-voorstel te hebben gedaan en in gesprek met de bonden te blijven. Gal en Gal heeft zo'n 600 filialen en er werken ongeveer 1800 werknemers. Het weer. Het wordt na het heftige weer van vannacht geleidelijk wat rustiger en de buien trekken weg. Vanmiddag zonnig en droog en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemaat.
3: Special big up and shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook zitten bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de Nieuwdravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2.

ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: lebih arce wana oso kerantangi di uang tekteng fupoci si arce na you stasiun you family stasiun di dekari Radio Mart di de Mario Mardena Bemre na wo Trichem straat nomor IT Radio Mart ikan fanga frey ina eter tap wang noti sebi keba marci negi noti en Egron tapu na lontu ika arci Radio Mart oktu tapu www kabamarchi Radio Mart kabamarchi NL a nomru va concordosu ana concordosu na concrute a nomru va genjen fu Radio Mart na noti tu noti fu CB 1429 etomontron nomru fu Radio Mart pekan karkong dat na noti tu noti 4JB1 4291. Je breed vaku tak u wetang arci Radio Mart en fosa nyusu be fosu be kisa nyusu nangan yang barboskopu na umi ben drain wansani fu KLM tak KLM fosa dongo ka Johan Adolf Luchhaven Sanderij so bung da dongo gua kayen fosi lek fo ubeka archi de fin tak da bede tak de mem lai oli KLM takano tru dis takano tru suma apleti dat mino sabi alas maka abe igi min nung inator disi ifiri tenefu yudi da oso if you want to want to over a sandy si di mi chaka fishi no dry I can car con ma no de so da mo luku fu mo cargo na masra mane bridal and da mo lek fa mangamang tak mo fo dang mo karing dang o godoro na ngatori fu outoin tak de maitroe chemische troop drape na outoin manga masara bredel betakatorik ba free da di psade ma une ba fur yuru dan umek mo fu taki mude se kong dus dis mude de da o godoro na ngator dati en sisa maurin health adaser na no mi bri zonde dat bij de SD inschrijft ben Ibe Kajerina uitzending ook toe, pa ben tak overator dat ook toe, dan vaman en baga mevrigita manen. Maar ja, ik ben ook geen 18 meer, maar ja, abe takan gewoon man, johan en deen mi edemam de man konta panen, en elk geval, abe takan gewoon man, sa go over milieu tori, en Dat be fin presi tapu sonde dat be de SD. Ma no mo belang bara Cliff Bredel en dan wo godoro po ben tang. En efa teki dan da sakoina uitsending en dan wo godoro nanga pis dati. Ifiri.
1: Goedemiddag
0: meneer Bredel. Blij dat u ons te woord wil staan in deze bijzondere uitzending. ik moet er zelf om lachen, hè.
1: Okay, ja, en ik moet lachen omdat ik je een beetje ken, dus mis af fijn. Nee, maar van weet je wanneer je elkaar kent.
0: Dat je elkaar kent, ja.
1: Je op elkaar afgestemd.
0: Precies.
1: Weet je ongeveer wat je kan verwachten. Hoe is het met meneer Dalvoer?
0: Het kan altijd beter, maar ik ben tevreden.
1: Okay, dan.
0: En hoe gaat het met u verder?
1: Ah ja, het kan altijd beter. Je hebt net al voor me ingevuld. Het kan altijd beter. We doen ons best.
0: Je doet je best, ja. Meer kan je ook niet doen.
1: Ja, zeker. Jazeker. Kom maar de luisteraars even wat die doen. Luisteraars, goeiedag. Ik Ik moet niet verzuimen voor Barnes Maodi. En daar gaat het om.
0: Nee, ik ben
1: eigenlijk berichten zeg maar, naar de luisteraars toe te brengen. Om het een en ander met ze te delen. Dus daar gaat het in essentie om. Dus bij deze groet ik alle luisteraars.
0: Luisteraars, nou, also, jullie krijgen allemaal de groeten van de heer Cliff Breidel. En afgelopen vrijdag heeft meneer Cliff Breidel het een en ander verteld over het lozen van,
1: opslaan, hè?
0: Opslaan van giftige stoffen daar op nucleaire materiaal. Mm. Op een terrein daar in Houtuin.
1: Op het terrein van Kuldiepsing. Dus het is een beetje... Ja, een beetje ingewikkeld. Nou ja, ingewikkeld niet. Het is heel vreemd om het maar zo te zeggen. Dat die mensen volledig, dus alle ruimte krijgen om hun ding te doen op het terrein van Kuldiep Singh. Dan vraag ik me af van hoe het gesteld is met vergunningen. Wie daar toestemming voor heeft gegeven om zulke activiteiten daar te ontplooien.
0: Mm-hmm. Ja, dat vraag je ook af. En mijn vraag is, het bekend... de bewoners die dichtbij dat terrein van Kuldiep Singh wonen, is die afstand te overzien of zeg je van
1: Kijk, met nucleair materiaal, dan kijk, we hebben zo, laten we bij het beetje bij de naam noemen en bij het begin. Uno in zijn naam, hoeveel verstand hebben we van al die dingen? Mm-hmm. Meer ik ook niet, snap je? Mm-hmm. Maar omdat ik dus uit voorzorg en ook uit informatie die je hebt met betrekking tot rampen en dingen die zich hebben voltrokken in het verleden met betrekking tot nucleair materiaal. Mm-hmm. Als er een brandje is, een grasbrandje of een bermbrand of wat dan ook, of een brand die naar binnen staat, Paramaribo, moet je al zien hoeveel moeite onze brandweer in Suriname heeft om dat ding onder controle te krijgen, om de brand te blussen. Mm-hmm. Dan vraag ik me af van in hoeverre ze opgewassen zijn tegen dit wat zich nu zeg maar aan het voltrekken is, want ik heb ook een paar jaar geleden zelf meegemaakt en ervaren hoe het eraan toe gaat toen die vuilstortplaats daar op Ornamibo in brand stond. Mm-hmm. En ik heb toen ook aan de bel getrokken, waarbij ik brandweerlieden heb gesproken met betrekking tot bepaalde dingen die daar in brand staan, waar men eigenlijk helemaal geen weet van heeft. Van hoe ga je met dat materiaal om? Hoe ga je blussen? Mm-hmm. Is het verstandig om te blussen? Dus iemand jumpo longo zomaar en maar vooropgesteld is er een gedegen vooronderzoek geweest om vast te kunnen stellen dat deze voorziening daar moest komen. Snap je? Want als je nucleair materiaal gaat opslaan, sowieso als je dan bijvoorbeeld een woning wil bouwen in Suriname, waar dan ook, moet je een vergunning aanvragen. Als je een discotheek of weet ik veel of een winkel wil opzetten, moet je ook met de buurt gaan praten. Die moet je vergunningen hebben. Dus allerlei dingen komen erbij kijken. Mm-hmm. Nou vraag ik me af in hoeverre de richtlijnen zijn met betrekking tot het opzetten van zo'n faciliteit. Mm-hmm. Om nucleair materiaal, waar wij totaal geen verstand of weet van hebben, mm-hmm, om dat op te slaan. En als je al nagaat dat ding in een woonwijk, zeg maar... Ja. Wordt opgezet, dan denk ik bij mezelf van jongens, we hebben het niet over want of hoe zou een kwikkie dapper waarbij de den voru doet den behoefte als meer die dat mensen klagen over stank, over last en al dat soort dingen. Nu gaat het om je totale volksgezondheid, mijn broeder, dat je op het spel gaat zetten. Kijk, en als nogmaals, en dan kom ik, en dat is het gevoelige onderwerp hier. Als je een multinational de toegang geeft, of tenminste toestemming geeft om dat soort fratsen in jouw land uit te halen, gaat die man jou nooit meer serieus nemen. En kijk, die mannen, het bedrijf waar het om gaat, het bedrijf Halliburton.
0: Ja, Halliburton, ja.
1: Halliburton heeft een zeer dubieuze reputatie.
0: Ja.
1: Die trekrekker van die mannen is het verdient geen schoonheidsprijs, om het op zijn zachtst uit te drukken. Dus die mannen hebben tal van rechtszaken hier en daar afgekocht, schikkingen getroffen. Omdat ze altijd eigenlijk vaak schuldig zijn bevonden, maar die mannen hebben een schikking getroffen. En dan kan je die man een boete opleggen van weet ik veel hoeveel miljoen. Voor jou als individu is het een astronomisch bedrag, maar voor een bedrijf als Halliburton, dat is een gigant. Ja, ja. Dus je treft een schikking, die man betaalt een boete. En voor de rest mag hij doorgaan met zijn activiteiten. Dat zijn dingen die mannen waar ze bekend om staan. Dan vraag ik me af in hoeverre, want dan ga ik achter mijn oren krabben. Dat, in hoeverre hebben dat soort dingen nog niet plaatsgevonden in Suriname? In hoeverre gaan ze ook niet verder plaatsvinden in Suriname? Want nogmaals, die mannen krijgen dan volledig groen licht om hun dubieuze activiteiten daar te ontplooien. Want kijk, laten we dit voorop stellen, dat die ontwikkeling er moet komen, dat staat buiten kijf. Dat er bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen, bepaalde materialen nodig zijn voor oil en gas. Daar ga ik niet over discussiëren. Waar het om gaat, ik weet dat er bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen, maar dan moet je het wel op de juiste manier doen en op de juiste plek moet je het faciliteren. Ik kan niet zomaar zeggen, oh, dat is mooi zijn. Plotseling is je gaat foto's zien, heilige weg en omgeving, en is je kan wel ontrappen, ja, maar mij weer kan ontrappen. Mm-hmm. Zo gaan we niet met elkaar om. En nu heb je het over de volksgezondheid, jouw eigen bevolking. En je zet hun, je gooit hun gezondheid, zeg maar, hun leven, gooi je te grabbel. Dan, dat zijn dingen die je niet moet willen. En op het moment dat je zo een visitekaart afgeeft aan een multinational, dat betekent dat die man volledig groen licht heeft, prijsspel heeft om met jou en jouw bevolking te doen in jouw land wat hij wil. En dat gaat ook gebeuren. Dus dat zijn dingen die ik heb ook bepaalde gesprekken gevoerd met bepaalde prominenten. Ik zal geen namen noemen, maar dat zijn de waarschuwingen die ik al in een eerder stadium heb gegeven. En nu, niet zo lang daarna, zijn bepaalde dingen al duidelijk zichtbaar, voelbaar, merkbaar. Wat er allemaal gebeurt, waartoe deze mensen in staat zijn. Mm-hmm. Dus laten we daar uiterst voorzichtig mee omgaan. Mm-hmm. Dan is het zo dat ik ook jammer vind dat ik als ik kijk, want ik heb, nou ja, toevallig bestaat niet, maar ik heb het wel gezien, die uitzending via DTV. En dan heb ik gezien dat er iemand van de omgeving geïnterviewd werd door meneer Harderwijk. Waarbij de mevrouw bepaalde dingen met betrekking tot die opslag uit de doeken heeft gedaan. En acties die eventueel door de buurtbewoners zijn ondernomen. Maar alleen mis ik de participatie van echt de bevolking. Van de gewone man of vrouw die daaraan blootgesteld gaat worden. Daarom probeer ik het nogmaals te benadrukken binnen deze uitzending van jongens, let op je zaak. Mm-hmm. Want if Fujidema afrijspel dat hij aan de overheid en die groep in kwestie en meneer Kuldeep Singh, want meneer Kuldeep Singh woont daar niet. Mm-hmm. Want in zijn achtertuin zou hij dat ook niet willen. Mm-hmm. Dus dan denk ik bij mezelf van waar zijn we hemelsnaam mee bezig? Als wij daar te weinig of op anticiperen, dat we daar niet serieus mee aan de slag gaan. Het is er wel, maar ik vind die actie een beetje te weinig. Dus ik probeer van hieruit sowieso mijn ondersteuning te bieden. En dan kijken hoe we elkaar kunnen aanvullen, omdat ik me grote zorgen maak met betrekking tot dit gebeuren.
0: Nou, nu ik het een en ander zeg maar van u heb mogen vernemen, dan merk je dat er gewoon logisch ook vragen daaruit voortvloeien. En een van die vragen is, ik heb begrepen van u dat het nucleaire afval, zeg maar, gedumpt zal worden daar op het terrein van Kuldeep Singh. En dan is de vraag, wat zal Kuldeep Singh vervolgens daarmee gaan doen? Wat is het belang daarvan?
1: Nee, kijk, het is materiaal dat ze nodig hebben voor de verwerking van dit olie- en gasgebeuren. Ja. Daar is het voor nodig, dus het is niet echt, is geen afval. Mm. Het is materiaal dat ze nodig hebben om dus het zijn bepaalde dingen die eigenlijk gewoon gebruikelijk zijn in de olie- en gasindustrie. Ja. Het zijn materialen die je gebruikt. Dus alleen hadden ze een opslagfaciliteit nodig om dat ergens te bewaren.
0: Okay.
1: Isabi? Mm-hmm. Maar, oké, okay. Nou prima. Maar als je in de, ja, kijk, als je gewoon in de omgeving van staatsolie kijkt, dan ja, heb je zoveel mensen die daar in de omgeving wonen. Mm-hmm. Dan moet je dus niet willen. Kijk, ik ga straks misschien een stapje te ver. Maar je moet het niet willen opzetten in een woonwijk. Mm-hmm. Sowieso eigenlijk, als je het mij vraagt, hier opzet voor raffinaderij Drape, vind ik al een gemiste, vind ik al een misplaatste stap. Want ook de uitstoot van staatsolie, dat ligt er ook niet om. Mm-hmm. En omdat men ziet dat men daarmee wegkomt, om het maar zo te zeggen, dan bied, je weer de gelegenheid om een stapje verder te gaan. Dus dat betekent dat je ook deze dingen daar kan opslaan.
0: Ja.
1: Met alle gevolgen van dien. Maar nogmaals, wat ik zeg, die mensen hebben het liever niet. Die hebben het ook niet op hun woonterrein, toch?
0: Ja.
1: Dan zouden de aan gaan of zo, maar dat doen ze niet. Ze zetten het elders waar zij niet woonachtig zijn. Ja.
0: Maar is het...
1: Nou heb ik begrepen dat meneer Dikan, ex-minister Dikan, daar woonachtig is. Ja, ik ben een beetje voorzichtig met bepaalde dingen, zeker als het gaat om Suriname. Want zeker als het gaat om politiek, dan ben ik heel voorzichtig. Dus meneer Boandela route dat die. Want ik zeg van kijk, als er prominente daar, nou ja, maakt niet uit. Ieder leven is voor mij kostbaar, ook zeker de mijne. Dus daarom blijf ik aan de bel trekken. Dus minimaal Bouda Boesma. Iedereen die ten aanzien daarvan zijn mond open wil doen, een bijdrage wil leveren, dat is voor mij van harte welkom. Want het gaat om mensenlevens, het gaat om jouw eigen bevolking.
0: Mm-hmm.
1: Zeg maar, ons leven, onze toekomst, ons wonen en leefomgeving staat op het spel.
0: Mm-hmm.
1: Want aan het jongens aan niet staat dat je dat jongens aan, maar eigenlijk een jongens aan, echt op zijn Surinaams. Jongen, maar eigenlijk die snap op Sam, dan denk je dat dat die. Dus dan ben je al te laat. Mino, dan gaat een heel stuk dat die, want dan doet het vaak. Dat soort grappige, dan, ja, onbeschoft gezegd, grappige uitspraken. Maar het is mosterd na de maaltijd. Dan zijn er al zoveel doden, zijn er al zoveel gewonden, dan zijn er al zoveel mensen die ziek zijn, noem het maar op. En dan wil ik dat soort onzin reacties echt niet horen.
0: Nee.
1: Dus daarom zeg ik van in dit stadium is het eigenlijk zaak dat je aan de bel trekt van jongens, let op wat je doet. Probeer alsjeblieft met man en macht dat ding op een andere locatie te zetten. Dat is mijn insteek. Want er is genoeg. Onder de Biggie 4, bijna 5 maal Nederland. You know what I mean? Dat je geen andere plek hebt om zo'n faciliteit neer te zetten.
0: Ja.
1: Er is genoeg plek. En het gaat niet om van ja, de bereikbaarheid en al dat soort fratsen. Wat men als drogredenen zeg maar opwerpt. Van ja, de kosten die ermee gemoeid zijn. We praten over Halliburton. Is niet de kleinste. Die mannen hebben zat geld. Het gaat erom van als jij daartoe de gelegenheid biedt. Voor de man poten in niet bedi, de man poten in bedi. Als jij andere dingen laat zien. Laat merken dat je een beetje geïnformeerd bent. En dat je je poot stijf houdt. Dan heeft men, moet men rekening daarmee houden. En dat stukje mis ik tot nu toe vanuit de overheid, vanuit Suriname. Dus dat is het gedeelte waar ik me bezorgd om maak.
0: Ja.
1: Want nooit die man een kans en een idee en een gevoel dat jullie man doen nooit. Maar als ze daar lucht van krijgen, dan zijn ze er op elkaar.
0: Dan ga je. Maar is het bekend? Want ik ga me nu zeg maar scharen achter de omwonenden. Is het bekend of de nucleaire stof die van belang is voor, zeg maar, voor olie en gas, is het bekend of de plek, als de plek waar deze stof wordt zeg maar, bewaard, is het voldoende geconserveerd? En is er ook een draaiboek? Is het bekend of er een draaiboek is wanneer er, zeg maar, wat we niet hopen, kamaliteiten zullen ontstaan? Door misschien lekkage of een lek of noem
1: maar
0: op.
1: Maar dat is mijn persoonlijke zorg. En zo staan de buurtbewoners er ook in. Dat is mijn persoonlijke zorg. Ik heb van hieruit ook mijn buren gebeld. En ik heb gevraagd hoe het ermee staat. Dus die hadden bepaalde dingen aangegeven.
0: Ja.
1: En kijk, er is eigenlijk... dingen worden op censuur, je moet het niet vergeten. Je praat over Suriname. En heel veel dingen worden ook op zijn Surinaams aangepakt.
0: Ja.
1: Dus de man heb ik mijn druk. En ja. Kijken van, oké, eens kijken hoe de mensen erop reageren. Als er een beetje tegengas is, laten we dan kijken hoe we daarop inspelen. No, illati. Je praat over multinationals die er niet voor schuwen om over lijken te gaan. Begrijp je? Dus nogmaals... Er is eigenlijk, kijk, de NMA, er is een, dus aanhalingstekens voor mij, een milieuautoriteit in Suriname. Maar als er vragen worden gesteld, dan krijg je te horen van deze milieuautoriteit dat er nog geen, eigenlijk dat ze ook niet precies weten hoe of wat. Mm-hmm. Als je geen materiaal, geen apparatuur hebt, geen weet hebt van dat materiaal, hoe ga je die mensen dan controleren? Hoe ga je toezicht houden? Waar ga je toezicht op bouwen? Mm-hmm. That's the question.
0: Daar gaat het over.
1: What if you're not for something? Wie gaat wie controleren?
0: Maar,
1: wie gaat wie controleren?
0: Ik snap het. Maar dan, kunnen
1: ik heb het destijds gehad. Mm-hmm. In onderbreking, maar destijds heb ik het gehad. Ik heb toen simpele vragen gesteld. Toen die vuilstortplaats daar bij Onamibo in brand stond.
0: Mm-hmm.
1: En ik was er dan en ik had wat papieren bij me. En ik ga naar die brandweerlieden die daar met man en macht bezig waren dat ding onder controle te krijgen. Het heeft weken geduurd.
0: Ja.
1: Maar ik vroeg ook, ik zeg uit bezorgdheid.
0: Mm-hmm.
1: Toen vroeg ik zo, ik zeg kijk, ik stel het op prijs dat jullie zo bezig zijn. Weet je, met man en macht het vuur zeg maar te blussen. Dat ding onder controle te krijgen, maar het lukt niet. Met de weinige schaarse middelen zo Oabi.
0: Ja.
1: Dan moet je al heel voorzichtig zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar heb je enig idee wat er daar in brand staat? Want alla jurta van ja, het change die kleur. Dat geeft aan dat er heel wat dingen in brand staan waar wij totaal geen kennis, geen weet van hebben. Waarbij er NOx gassen vrijkomen. Er is aan die Yunus Abisa Ebron. Hoe you alone gaan een pier borstel drapen, zo borstel dat je op blus aan brand.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ook toen gewaarschuwd. Ik zeg, luister jongens, ik stel het bijzonder op prijs, maar ik begon toen je het heel. Dat je tegen niet, dat je niet weet wat er met je aan de hand is. Dus wees daar voorzichtig mee.
0: Mm-hmm.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Want je doet nu je werk, maar het moet niet gaan tegen elke prijs.
0: Ja, ja.
1: Kijk, destijds, en we moeten dus, kijk, ik heb het ook in die uitzending gezegd afgelopen vrijdag. We zingen uit volle borst, wat zijn met ons Suriname? En dat kunnen we echt, hoe kan dat en bakken? Gado de dingen zijn lang, want zo, hoe ben vaak weg om bij Leesikba. Weet als je je kan herinneren dat een KLM-toestel, het SLM-toestel op Sanderij had beschadigd.
0: Ja, kan ik nog.
1: En dat toestel was bijna vol met kerosine. Nou, als ik zo iets had voltrokken.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud.
4: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti passen, heeft hij een breed hoofd.

0: Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijkse uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Halleluja! Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, luisteraars. Vanmorgen wil ik u... ik heet u van harte welkom deze morgen. En ik wil u laten weten dat God van u houdt. Ik wil u laten weten dat we zonder God niks kunnen. Deze morgen... Kijk niet naar uw omstandigheden, want die omstandigheden zijn er dat u nog meer op hem gaat bouwen en vertrouwen. Laten we ons hoofd buigen. Stel je hart open, is belangrijk. Ook al ligt u in bed, ook al wat u ook doet, want het is nog vroeg. En u mag, weet je, God komt niet aan onze wil. En hij vindt dat we moeten komen zoals we zijn. Dus if you die dong. Dan domi mami paf me en volg a dienst die zie. A programma

si sa manten disi we boygi ede e we kona fes masara gado futu. We kon jaso di manten baka papa e we chari alasani sang edangrawi ma ook to de moi sani ina libi mi gado we chakon potigi yu. Mi tatana ini hemel papa we no man do noti noti noti sondro yu. Chem gado you bigge you warti e you santa mi gado. Metaki grand tangi fu alasani sa you do de afgelopen day. De one di be friari papa. E iden tapu a moi day. De one di be man fire na nga trawang. So srefi de wang sam sudden day in alasafri. A ben pi. No once man no bel versterding. Sos ma trawan forgetting, I guess like nooit den op bestang. Papa, amanten disi me chako na yu futu bangi ala de one de siki. De one di, papa, yu sabi taki deno dombung. Papa ma, yu wang kayeb deng. No one trust ma, no Carmen. Papa, ma yu wa wang. El Shaddai Adonai, a yu wa wang kan doing. Papa, na yu na Elrohi, na yu eshi mi na nga deng mi gado. Papa, amanten disi mi gado, me kona yu futu bangi na nga ala de luisteraars, papa. Papa, win si sot problema no so fuka sa de abi mi gado. Papa, mek de a problema of fuka no cha den go lasi go nak panya, papa. Ma mek den fortrou na yu tapu mi gado, gide wang okasi, papa. Fukang forter grond tapu over your lobby, your granny, your santa migado. Papa metang grantangi amanten disi. Gide wansa no manta grantangi de wani papa madeno mang. Papa dabif doanga de ai. No so den begin doi takye he abung. Papa grantangi. Papa grantangi dide u gide wan papa. Sang. Dem sanen skoro yari bung papa. Debe duwa opleiding and then dem sign bung. Ma de wandi no fena okasi papa. Papa den kande den twijfel. Kande den luku sa trawan taki. De arki sa trawan taki. En da de handel na afwasi dati mek deno halen alisi disi migado. Papa me begi opo doro gide migado. Papa me begi migado mitata. Dat you masra no lip den. No lip den wawa migado. No lip de wawang. Papa denanga ding. Denanga ding. Futego ala ting mi gado. Papa, you sab ding. You sab dem chief you. Papa, you wan sabi taki. Te anang you de bisak masran. You denanga dem chief for you. Papa, ye tiri ding. Papa tap soy for fa. Na wan tapon soy for fasi. Papa daro mek amanten disi mi gado mi kong nanga legi anu mi gado en nanga wa opo atina yu masra e me barin trowe fu gron tapu yere mi gado tak papa yepi mi gado ala de wang di ap yepi fa noudu ala de wang papa di ap tiri fa noudu de wang papa di abi wan brasa fa noudu de wang papa di Dino sap fa dem los bepaalda sani op mi gado mi tata. Papa me chade alamala kompot na yu futu bangi. Papa de wang, srefi de wang san taki de nabi fa nu duwan juno bestang. Papa me begi gideng. Tak fude ka ap langa libi fude langa den kanshisani mi gado. Papa, gran tangi mi gado. Papa me tak gran tangi gi her gron tapu mi gado. Papa you wiki mi, papa you pull me uit sribi. Papa, fu mi kan char aboskopu, papa. Papa, dat wins de wans ane versta mi, papa. Wans masa de drape nomo. Fu bodoyen gide mi gado. Papa, gran tangi mi gado mi tata. Papa, wan na yu wan kan doing. Papa, surefi mi Carmen Henry. E reken na yu tapu. Mi Carmen Henry e reken na yu tapu mi gado. Fu yu langa wa anu gimi. Fu yu opo de hemel loichi. Den bigi doro, den bigi port. Papa, fu ook to me. Papa, kan finisa me aksi you. Papa, gran tangi. Papa, amanten disi. Na yo tiri mi fu samem tegi dem chin fu you.
Abosko pusa yu wani mi gado dat mi giden chin fu yu papa pote in mi ati. Poten tap mi tongo mek mi kan chare mek mi kan bedoye na let fasi. Papa, krantangi, denanga mi mofo, denanga mi yesi mi gado. Dat mi no taki no one onfortuge word, no one san san of san bungi a eiter masra. Papa me beg you a mantin disi. Denanga mi mi papa in the name fu yu mampiki Jesus Christus. Amen. Hallelujah. Lobby wang, God of Denangawi Alamala, Psalm 23 zegt, de Heer is mijn herder, maar ik ga het in het algemeen zeggen, de Heer is onze herder, ons ontbreekt niets. Hij doet ons nederliggen in grazige weiden. Hij voert ons aan rustige wateren. Hij verkwikt onze ziel. Hij leidt ons in de rechte sporen om zijn naams wil. Zelfs al gaan wij door een dal van diepe duisternis, wij vrezen geen kwaad. Want u, o Heere, bent bij ons. Uw stok en uw staf, die vertroosten ons. Vader, dank u wel voor wie u bent. Voor alles wat u gaat doen. U richt voor ons een dis aan, papa, voor de ogen die ons benauwen. U zalft ons hoofd met olie. Vader, u gaat het doen. In de wonderbare naam van Jezus Christus, Heer. En we zullen altijd, o mijn God, Heer, vertoeven in uw huis. In de wonderbare naam van Jezus Christus, onder uw paraplu. In Jezus' naam. Amen. Halleluja.

Amen, amen, amen, amen. Come, Holy Spirit, let your fire fall. En dat is wat elke dag moeten bidden. Dat is wat elke dag moeten vragen aan de Heilige Geest. Van laat er nieuwe vuur in ons vallen. Laten we openstaan voor wat u doet, Heilige Geest, in ons leven. Het is van belang, lieve luisteraars, dat wij alles geven aan de Heere. Het is van belang, lieve luisteraars, dat wij niet stil blijven staan, maar precies doen wat God van ons gevraagd heeft. Laten we zuivere mensen zijn. Laten we een nieuwe wijn zijn in nieuwe zakken. Want die oude zakken die lekken vaak. Vaak die oude zakken die hebben misschien vuil daaronder. Laten we zuiver zijn, geliefde. Laten we deze morgen, waarin Gods genade weer genoeg is, ons zuiveren. Laten we de dingen doen die God van ons gevraagd heeft. Laten we geen dingen doen omdat we het leuk vinden. Omdat we het mooi vinden. Want weet je hoeveel gisteravond zijn gestorven? Omdat ze niet volgens Gods plan hebben gelopen. Weet je hoeveel het niet na kunnen vertellen? Omdat ze verkeerde keuzes hebben gemaakt. Omdat het zo leuk leek. Omdat die relatie zo mooi leek. Hij sprak zo lief. Oh, zij was zo mooi. Mensen, laten we zuiver zijn. Laten we transparant zijn. Laten we niet kijken naar de mooie dingen van deze wereld. Want vaak genoeg zijn die vals. Het is belangrijk dat we zuiver blijven en dat we doen waartoe God ons geroepen heeft. Weet u, ook ik doe niet altijd wat ik moet doen. Waarom? Omdat ik vaak genoeg me niet van bewust ben, zoals u dat ook hebt, dat u bent zich vaak genoeg niet van bewust dat u verkeerd gaat. Maar het moment dat u ruw wakker geschud wordt, dan ziet u dat u verandert. Uw omgeving gaat zeggen, ze is veranderd. Ze doet raar. Ze is niet meer die Carmen van vroeger. Ze denkt dat ze heel wat is. Wie denkt die vrouw nou dat ze is? Of wie denkt hij dat hij is? Mensen, geliefde luisteraars, verander niet voor mensen. Anderen om u heen. Verander omdat God zegt dat u moet veranderen. En voor jezelf kiezen is geen daad van vijandschap. Is wijsheid. Is inzicht. Het is slim dat u voor uzelf kiest. Iedereen kent mij. Iedereen op mijn werk zelfs. Is een feedback die ik gisteren nog heb gekregen. Huh? Iedereen weet dat Carmen het graag rustig en apart is. Omdat, weet je, soms probeer je ergens, je probeert mee te doen, hè, te passen. Maar soms pas je niet daarin. En er zullen er altijd mensen zijn die negativiteit over je te vertellen hebben. Altijd weten ze je leven, ze kennen ze je leven beter. Altijd zijn ze op de hoogte zogenaamd van jouw leven. Maar lobby bradenangasies, en vandaag wil ik tegen u zeggen, leef je leven vol in Christus. En wanneer ik dat zeg, vol in Christus, dan bedoel ik niet dat je prima januari, prima december naar de kerk moet gaan. Dat je met lange jurken en weet ik veel wat moet lopen. Maar leef je leven vol op deze wereld. Want we leven op deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Lobby brada dan asisa. Kijk maar. Het kwaad is zelfs in de kerk geslopen. Zelf in de kerk is het geslopen. De herders zijn niet meer de herders die ze moeten zijn, die God vanaf het begin heeft ontwikkeld. Mensen zijn arglistig geworden. Trouwens, de Bijbel spreekt daarvan. Het hart is arglistig. Wie zal het kennen?
Geliefden, het is belangrijk dat we uw leven voorleef. Doe niet alsof. Ga niet voor mensenlevens. Ze moeten zeggen hoe goed je bent. Weet u, laat me een inside story over mezelf vertellen. Ik heb een hele tijd, een paar jaren achter elkaar, heb ik geprobeerd om te passen binnen een bepaalde structuur. Maar ik heb nooit daarin gepast. Ik hoorde daar niet thuis. En dan ga je klappen krijgen, want de Heer laat je zien van, Carmen, je past daar niet. Maar goed, je wil passen. Dat past nou. Hoe kan je een vierkant zetten waar een driehoek hoort te zijn? Of een cirkel zetten waar een rechthoek hoort te zijn? Denk aan Tori. Ik heb het jaren gedaan. Jaren. Ik ging van het ene probleem in het andere probleem, want ik wilde passen waar ik niet thuis hoorde. En weet je, mensen laten je zien hoor, dat je niet past binnen hun gelederen. Je past niet binnen het team. Je past niet binnen de familie. Je past niet. Dan waarom doe je, waarom wil je koet passen, Carmen? Waarom? Huh? En de Heer laat je zien. Maar ja, you're a people pleaser. En ik heb u altijd gezegd, ik, Carmen Letitia Henry, ben een people pleaser geweest. Niemand hoeft het te vertellen. Ik zeg het gewoon. Omdat ik toen ik het niet door had, dat ik een people pleaser was. Toch? Want ik zeg bewust was, want dat ben ik niet meer. Dat ik een people pleaser was. Ik wilde iedereen tevreden stellen, behalve God en mezelf. Ik wil erbij horen. Snapt u wat ik bedoel? Terwijl de Heer zegt, Carmen, je past daar niet. Kijk naar je handelwijze. Kijk hoe ze naar je kijken. Kijk wanneer je wegloopt. Kijk wat ze doen wanneer je omkeert. Tenus dondrapen. De lezen die we kunnen verteren over je, Carmen. En dat is de wereld. En de Heer wil ons vandaag wakker schudden. Ano alles maar de pedentivi lafunanga you. Niet iedereen die je handen schudt, meent het met jou. Met u. Niet iedereen. Sommige mensen komen in je leven met een doel. Ze komen niet om jou te vriend te zijn. Ze komen in je leven omdat ze iets van je kunnen nemen. Omdat ze iets van je willen. En wanneer ze die iets ontvangen hebben, dan dumpen ze je alsof je grofvuil bent. Zelf grofvuil heb ik gezien hier in Nederland, behandelen ze met zorg. Eigenlijk moet je dood. Zoals gisteren, of eergisteren, ergens in Amerika. Een vrouw die in vrijheid wil gaan leven, verder wegrennen van een toxische relatie. En toch vindt die ex-man dat ze niet mag leven en hij schiet haar dood neer. Ze heeft geen kans van leven, ze sterft ter plekke. Waarom zou u zo lang in een verziekte omgeving, milieu willen blijven op een afdeling waar je ziet dat je op je tenen moet lopen? En de dingen die ik noem, zijn dingen die ik echt daadwerkelijk gedaan heb. En dan weet je wat dat ding is? Manipulatie, je weet niet, manipulatie toont zichzelf niet, hè? Manipulatie komt subtiel. Manipulatie die doet alsof ze het met je menen. En, is goed bedoeld hoor, Carmen. Is een goed bedoelde tip. Echt een geloof me, Carmen. Ik sta achter je. Ik steun je. Terwijl degene achteraf jou een poets aan het bakken is. Terwijl degene achteraf een heleboel leugens over jou vertelt. Maar don't panic. God openbaart je alles. Dat is mijn ervaring.
Deze morgen wil ik u zeggen, vertrouw op God met geheel je hart, geheel je ziel, geheel je verstand, je hele leven, met alles wat je hebt. Je kinderen, je kleinkinderen, je man, je vriend, je vriendin, je oma, je opa, je hond, je kat, je poes, alles. Vertrouw God met alles. Vertrouw hem in alles. Vertrouw God, op God. En vertrouw hem, echt waar, je kan hem vertrouwen. Ik, Carmen Letitia Henry, zeg dat. En als ik opgehangen moet worden, omdat ik heb gezegd dat je op God moet vertrouwen, hang me maar op. Maar God is het die de gangen bestuurt. God is het die weet hoe we uit situaties moeten komen. Het is God die hemel en aarde gemaakt heeft. Ja? Laten we niet opgeven. Geliefden, maar laten we zuiver blijven. Laten we de Heer dienen in vreugde en in waarheid. Laten we niet langer doen alsof we wees zijn. Want weet je, de Heer heeft ons niet als wees achtergelaten. Die heeft ons achtergelaten zodat wij zouden leven. Leven in overvloed. Niet om te zijn zoals mensen willen. Mensen willen, je moet ze salueren omdat ze je hebben geholpen. Dan moet je salueren. De Gioan Pretinja, Heer Grondtapu, Mushitak, de Pota Facebook, Alape. Alas Mushitak, de Gioan Pretinja. De Gioan, wang. Maakt niet uit, maar God wil dat we op hem bouwen en vertrouwen. En daarom zeg ik deze morgen tegen u. Waar u ook doorheen gaat, geef niet op, is een bemoediging. Geef niet op. De Heer is aan uw zijde. U kunt mijn woord serieus nemen. Omdat ik weet dat alleen God ons kan helpen. Er is niemand anders die ons kan helpen. Alleen God kan ons helpen. En daarom zeg ik tegen u. Vertrouw op hem met geheel je hart. Geheel je verstand. U weet het. Ik ben iemand. Ik praat niet over anderen. Ik praat over mezelf. De ervaringen die ik, Carmen, doorstaan. Ik heb jaren geprobeerd te passen ergens waar ik niet hoor te zijn. En het is jaar op jaar op jaar. Dus eigenlijk, mijn moeder Edith Cornelie Henry zou zeggen. Carmen Yuna, en dat zei ze heel vaak tegen me. Carmen, Yuna lobby na Ondroveni. Yuna lobby na Ondroveni. Ik begreep het niet. Tilliki, tilliki. Afaya leti, ching. Oh, dit is wat mijn moeder bedoelt. En vanaf die tijd. Gelukkig leef ik nog. Ik heb nog steeds volle kracht. Om te veranderen. Nu wil ik een platform neerzetten. Om mensen, niet alleen vrouwen. Alle mensen bewust te maken. Van, weet je, iedereen maakt fouten. Iedereen heeft beginnersfouten. Zelfs als je bedje al gespreid is. Maak je fouten. En daarom wil ik u bemoedigen. Luister naar God. Luister naar wat hij te zeggen heeft.

Heer, u bezit schapen op duizend heuvels. Daarom deze morgen, mijn God, kom ik voor uw troon van genade, mijn Vader. Zegen uw kinderen.

geliefden, laat dit een gebed vanuit uw hart zijn. Laat dit een gebed zijn vanuit uw hart zijn. Ook al gelooft u niet. Ook al gaat u helemaal niet naar de kerk. U hebt niks met de kerk te maken. Ik nodig u uit om wel op God te vertrouwen. Ik nodig u uit om...

Luisteraars, ik zet hem even op hold. Ik nodig u uit. Je hoeft niet te geloven in de God die ik geloof. Geloof waarin jij wil geloven. Maar ik nodig je uit dat je de schepper van hemel en aarde nooit in de steek laat. Nooit. Weet u waarom? Ik heb mensen gezien die geld hebben. En hun geld kon geen gezondheid voor ze kopen. Ik heb mensen gezien die sliepen op miljoenen euro's. En toch kon hun miljoenen euro's of dollars ze niet helpen. Integendeel, dan vindt er een inval plaats en neemt de politie alles mee. En ik heb mensen gekend die goud droegen van hun pink tot hun teen. He? Toch? Van hun pink tot hun teen. En hun goud kon ze niet helpen. Anderen bezaten of bezitten goudconcessies. En hun goudconcessies kan ze niet helpen. Anderen hebben duizenden broers en zusters, biologisch. En toch, when the time is there, nobody is there for you. You have to do it by yourself. Alle pijn moet je alleen dragen. Dus ik wil alleen maar tegen u zeggen, vertrouw op de schepper van hemel en aarde. Deze morgen is het een dringend de oproep om u te laten weten dat God van u houdt. Maakt niet uit waardoor u heen gaat. Maakt niet uit of u 1 eurocent in uw portemonnee hebt of 0 eurocent of 10 euro. Kom niet gomorrow heen. Dus het is belangrijk om ten alle tijden op God te vertrouwen. Ik kan ervan getuigen wat vertrouwen op God betekent. Weet u, luisteraars, ik heb niet alles wat mijn hartje begeert. Maar ik heb God, ik heb vrede, ik heb zijn genade in mij. En zijn genade is mij genoeg. Zijn liefde is voor eeuwig. Ook al zou ik niemand op deze wereld hebben, maar ik heb God, dan kan ik nog leven. Maar als ik God niet zou hebben, waar zou ik naartoe gaan? Bij wie zou ik zijn? Waar zou ik zijn als mensen mij in de steek hadden gelaten? Als mensen me een dolk hadden gegeven in mijn rug. Mensen leugens over me hebben verspreid. Waar zou ik naartoe gaan? En daarom wil ik tegen ieder zeggen, als je mijn leven van een tijdje, je kent me nu een tijdje, mijn leven is een tijdje zichtbaar, openbaar voor iedereen, volg het. Je gaat zien dat mijn leven geen roze geur en wodka lime is. Je gaat zien dat ik nog steeds niet die rijke vrouw ben die jij bent. Of die rijke man ben die jij bent. Maar weet je, ik heb vrede in mijn binnenste. Ik ben gelukkig. Ik ben zeer gelukkig. Ik ben intens gelukkig. Ik geniet van Gods heerlijkheid. Ik dank hem elke dag. Soms weet ik niet wat ik moet bidden. Omdat soms de situatie mij zo te neerdrukt. Dat ik niet eens weet hoe ik zaken moet oplossen. Maar dan roep ik het uit naar God de Vader, God de Zoon, God de Heilige. Dus ik zeg, Vader, help me. Help me. Help me, papa. Help me. Help me, mi papa. Mi goodo, help me. Zo praat ik tot God. Ik zeg, Heere, ik weet het niet meer. Heren, ik bid al zo lang voor dit. Waarom geeft u antwoord? Het water steeg me naar de lippen. Een van die dagen lag ik in bed. Het was bloedje heet. En
En lek van Job Bentaki. Naak ben ik geboren en naak kom ik naar u terug. Mhm. Anasono. Dat zo mi gebed met dat naak ben ik geboren, heren. Naak kom ik voor uw troon van genade. Heren, want ik weet het niet meer. Dat is Carmen. Weet je, door te bidden, toch, maakt het mij niet beter dan u. Maar ik ben wel intens gelukkig. En dat geluk gun ik u. Ik heb nog steeds tekort, geliefden. Ik heb nog steeds niet datgene wat ik wil. Hm? Nog steeds niet. Gisteren mocht ik met Gods genade mijn schoolleidersdiploma in ontvangst nemen. Met Gods genade. Eerzaam takimine. Omdat na mi kapabel, mi trots, mi disi. Nee, ik zeg met Gods genade. Mocht ik mijn vakbekwaam schoolleidersdiploma in ontvangst nemen. Het is genade. 2 Korinthe 9 vers 8 zegt. God is bij machten. Zijn genade over elke dag overvloedig in ons te schenken, zodat we in alles overvloedig mogen zijn. Maar ook royaal met anderen kunnen delen. Ik heb het een beetje verdraaid. Maar ga het lezen, dan ga je het zien. Het is van belang dat wanneer ik een schriftgedeelte noem, een bijbeltekst, dat jij niet het klakkeloos neemt, maar dat jij zelf gaat onderzoeken. Want anami moest jara spoon gai mof of ik kou. Je schrijft moenyang. Dan zo jonya lati. En daarom nodig ik u uit om op God te vertrouwen. Met geheel uw hart en geheel uw verstand. Met alles wat in u is, lobby brada nanga sisa. Het is belangrijk dat wij dat weten. Dat we, wat kan ik zeggen? Laten we de dingen doen zoals God dat van ons vraagt. Laten we de dingen doen zoals, hoe kan ik het zeggen? De Heere vraagt van ons om te doen. En ik zeg niet dat je niet mag genieten, want ook ik geniet. Ik heb gezien voor de mensen, de mensen die denken dat het geloven in God een saai leven is. Laat me je een beetje troosten, Miba. Ik leef echt. Ik weet niet wanneer, dat heb ik niet gecheckt, maar ik ga naar plekken waar ik anderen kan ontmoeten. Binnenkort is er een iets met Suripop. Binnenkort. En ik heb het voornemen. Ik weet nog niet zeker. Maar ik heb het voornemen om er naartoe te gaan. Ik heb het voornemen. Geniet van het leven. Er is een lied dat zegt. Heb ik van je vrouw Vroom en je vrouw van Engel geleerd.

0: Kevin de Ugamoro Fara. Toch? Laten we genieten van dit leven. Ano tie weri langa japon komiti enkel. I weri yuta sak fusoris matak ye briba gado. Ne ye bribi. Want te luku a geskidenes. Dana des manga den bigi langa japon abun bigi linga. Na den katibo den grawan fuwi. Toch? Dus ik weet niet waarom u zich zo kasteden. U zelf zo kasteden. Geniet van het leven. Het leven is kort, maar doe alles met Christus. Doe alles met God. Laten we zeggen, de schepper van hemel en aarde. En als je pakkenapoe, mijn brief in Johannes hier, hè. Zo wil ik jullie laten zien dat ik niet beter dan jullie ben. Dan staat er, in het begin was het woord. En het woord, in het begin was het woord. En het woord was God. Toch? En hij zei op een gegeven moment, is in Genesis is dat. Dan zegt hij plotseling, zeg hij ergens, laten we mensen maken. En dat laat mij mensen maken, dat ik we. Dat ik geluk moro fini, dan gado is sores revitaki, hij is geest. Hij is als mens gekomen op deze wereld om ons, he sent the image of him. Wij zijn goden van God. Want hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Dus wie zie, smaikari bubu by day, dat want tak na gado na bubu by day. Toch? En voor smaikari tak bigishmoor naar gado de kosi, want je bent gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. En ja, ik weet dat er mensen zijn, ja, want je hebt van die mensen zeggen, Carmen, je laat ons lachen. Nee, ik zeg niks om te lachen hoor. Ik zeg het zodat iedereen gaat beseffen wat we een ander aandoen. Dat je kosas mama na gado eigenlijk je kosie. One biggest ma mi kon samba biggest ma dati. Mi bedeep chi meisje die amafro dati go heen. Dan den pote in singi. Wan bigis ma afro ba bigi futu. Mi no kare want, mi no wanis ma kosmi. Wat mi no ben dimi no ben sabi wan dey me waka strati drape na bolletri strat drape. Dan me singa singi. Chi meisje toch mi no sabi. Mi reken tak na gewoon wan singi. Terwijl a bigis ma knap letam fesi. Na eigenlijk na gado we kosi hè. No di mi kon bigi mi no mang go na bigi sma moro. Fu tege ma gado shi mi ati. Mi abaro fu sami a date sami singi mi yera singi. Pokai mi singi sa de sa de sma singi. Wan trawa mbaka wan de mi nanga wan tu en leerling want ik was toen leerling we waka in Kerpelani wang de wansa insranang u gof gis manere en dat une hoor rekening dat une loop gi uitleg dus dan tenem chi aksu wansa ni da we taki for daarom ye samsa say wan sabi leg uit zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Zo kan ik doorgaan. Maar God is liefde. Ik heb zoveel dingen vanmorgen benoemd. Zoveel. Misschien is het niet eens te regen aan een touw. Maar ik ben kon voor bij regen. Ik ben kon voor bij tjaraboskopogi. Ik ben kon voor sorry dat gado wang, dat naar rode draad. Na gado wang in din. In betrekking in alasani sayedu. Oké? Okay? Dus laten we zuiver blijven. Laten we
1: alles aan de Heere geven. Ja?

0: is Radio OI. Blijf afgestemd. We zijn zo terug na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Juliana-dorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden.

0: platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Amen. Goedemorgen voor de mensen die later zijn aangesloten. Welkom bij Radio Opo'ai. Ik ben Carmen Henry. Ik ben hier om u te vertellen over de gunstbewijzen des Heren. Ik ben hier om u te laten weten dat God ontzettend veel van u houdt. En om u te bemoedigen, om u te feliciteren, maar ook om u te laten weten dat u het heel goed doet. Tenminste, als u ergens in zou twijfelen. Maar ook de mensen die niet twijfelen, ook hun wil ik, voor hun wil ik een bemoediging zijn. Hun wil ik laten weten hoe geliefd ze zijn door God, de Vader, God, de Zoon. Het is van belang, lieve luisteraars, dat u weet wie u bent in Christus en dat u doet waartoe u geroepen bent. Lobby Brada Nangasisa. U kunt zo meteen bellen op 06-4116-0150. Nogmaals, 06-4116-0150. Doe dat en vertel iets, feliciteer iemand.

condoleren, familie. Bemoedig jezelf, bemoedig mij, bid voor mij. Want ik ben geen haar beter dan u. Het enige wat ik misschien meer dan u heb, is Gods liefde. Ik voel dat ik gedragen word door de Heer. Ik word gedragen door de Heer. En waarom zeg ik het zo? Omdat ik hoef niet te doen alsof. Ik word echt gedragen door God. God Almachtige. Ik word echt gedragen. Dus waar mensen dachten, ze hebben me laten vallen als een baksteen. Boy, God, open me.

0: Dat is het. Zo voel ik me elke dag weer. Ook al sta ik ochtends op, hè? Ik heb van die ochtenden. Vanmorgen was zo'n ochtend. Dan sta ik op en dan hef ik mijn handen naar omhoog. En ik dank God voor de goede nachtrust. Ik dank hem voor gisteren. Ik dank hem voor vandaag. En ik zeg, Heer, ik bouw en ik vertrouw volledig op u. Wauw. Welkom in de building. Radio Open Eye, welkom, Missisa.
1: Goedemorgen.
0: Mm-hmm.
1: Carmen. Ja. Ik wens je een zonnige dag toe. En je steek klinkt zo mooi. Ik zou die zien. Je bent net de zon in mijn huis.
0: Dank
1: en
0: je.
1: Je vrolijkt me op. Ik blijf het zeggen. Ik ben een biggie, maar ouder dan je.
0: Zeker weten.
1: En ik ben mijn dochter.
0: Nu ben ik aan de je dochter, zeker.
1: Ja, maar trouwens, ik Boudewijn, mijn kleinzoon oma heet ook Boudewijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat mijn kleinzoon naar Juju beren.
0: Naar mijn roto.
1: Ga je erover praten, dan moet ik aan mijn kennis.
0: Er is een lied dat zegt. En Amiruto.
1: Ja. En alles van Coroni is lekker, heb ik gehoord.
0: Migado, no tachi.
1: Van Nono Tim Garden Feest. Alles van Coroni is lekker. Maar ja, ik denk, ik ben ook vroeg opgestaan. Ik denk, ik ga vroeg douchen. Vroeg, ik heb al gekookt. Vandaag is het gehakt geworden.
0: Dus
1: ik dacht, dat neem ik de tijd om te komen zitten, luisteren. Dus ja, ik zou zeggen, een zonnige dag. Ik wens alle zieken, beterschap. En ik wens bedroefde heel veel sterkte.
0: Mm-hmm.
1: En de jarige van heden, gefeliciteerd. En ik heb geen vader meer,
0: mm-hmm.
1: Maar toch wens ik alle mannen die zich vader kunnen noemen en vrouwen die ook de taak van vader hebben, hebben jullie morgen een lekkere verwendag. Want het is een extra dag in het jaar die verwend zal worden. Dus ik wens jullie allemaal een super mooie verwendag toe. Ik heb geen vader meer. Mijn zoon is vader, dus dan wens hij ook een mooie vader daar. En ik heb nog iets wat ik wil zeggen. Ik wil de familie van de heer Banansi, wil ik sterkte toewensen. Zal ik u wat vertellen, zuster?
0: Mm-hmm.
1: 1 juni bij de aftrap van de Ketikoti maand,
0: mm-hmm.
1: Stond Banansi op het programma om gehuldigd te worden.
0: Mm-hmm.
1: Voor een waardering te krijgen van Stichting Eer en Herstel, omdat hij altijd ook in het begin heel veel heeft bijgedragen aan heel veel activiteiten om te helpen. Dus een broeder Taikuzi heeft hem uitgenodigd om te komen. Hij was de mystery guest. En Unoshi Akon en U vonden het al heel vreemd. Dat hij er niet was. En vorige week zaterdag was ik in Oosterpark. En toen zag ik zijn broer voorbij lopen. Maar ik dacht, hij komt bij de activiteit die we daar hadden. En ik heb die broer niet meer gezien. En later hoor ik dat die goede man al een poos in het ziekenhuis ligt. Dus heel veel sterkte vooral aan zijn broer Harold, want die ken ik. En iedereen die Banansi kent, nou... Sterkte voor hem. En laten we bidden dat het goed komt.
0: Dat is heel belangrijk, dat we voor hem blijven bidden. Ja.
1: Ja, ik weet niet wat er is en ik hoef het ook niet te weten. Maar toen ik het hoorde, toen dacht ik, wow. Vandaar dat we Banansi niet hebben gezien, want zijn cadeautje is er nog steeds die hij van de stichting zou ontvangen.
0: Ja.
1: Je ziet het, hè? Je moet mensen eren wanneer ze in leven zijn.
0: Mm-hmm.
1: En niet bidden, maar je ziet samenloop van omstandigheden. Je ziet wat er, je weet het niet eens. En daarom, ik woon ook alleen, maar ik heb mijn zoon, mijn kinderen, die komen regelmatig naar binnen en we bellen constant. Maar het is goed dat je mensen hebt met een sleutel van je huis en een afspraak maakt. We gaan elkaar iedere dag, alles 3 keer op een dag bellen.
0: Mm-hmm. Ja, en mensen moeten de afspraak ook nakomen. Want vaak genoeg.
1: Ja.
0: Dit is mijn takkie ja. En ze doen nee.
1: En ze doen het niet. En dat is jammer. Kijk, ik heb toevallig. Heb ik mijn dochter die, die laat er geen graad over groeien. En zodra als je mijn telefoon hebt, begin belt op alami telefoon. Look who's aan de hand. Waar ben je ook? Oh, ik doe dat ook. Dus laten we mensen misschien een grote appgroep gaan opzetten. En dat de mensen die alleen wonen, misschien een controle-app. Dat we elkaar iedere dag een beetje controleren als het kan. En iemand moet het ook willen.
0: Iemand moet het ook willen, ja, klopt.
1: Ja, dus ik groet alle bellen, vaste bellen, L.I.R., Hortense. En, ik heb meneer Marcel, hoor ik nooit, mijn doende groeten. Meneer Creton in het bijzonder, meneer Vrij en zijn vrouw. En alle anderen, want het zijn veel mevrouw Redoet, het zijn heel veel mensen. Heel veel mensen luisteren naar ons, hoor.
0: Mm-hmm.
1: En ze horen soms wat we zeggen. De mensen die niet naar die radio kijken, die horen de boodschap. En degene die er naar kijken, die horen niet en ze verzinnen wat. Een fijn weekend, mijn goede.
0: Dank u wel.
1: Goed, doei.
0: Dank u wel, doei. Oh, deze vrouw is grappig, hoor. Nou ja, zeg mensen die naar de radio kijken. Oké, okay. Weer een nieuwe. Ja, van deze kant uit. En, weet je, ik heb heel vroeg de boodschap ontvangen van de heer Benanti. Ik kon niks zeggen. Ik kon niks zeggen, want als de familie niks kenbaar heeft gemaakt, dan wil ik niet het eerste persoon, de eerste persoon zijn die het kenbaar maakt. Dus nog steeds, en omdat de familie wel het kenbaar heeft gemaakt bij Sisa Ohima, wil ik zeggen, ja, het klopt. Ik weet niet waar hij ligt, maar zoals ik zo net heb gehoord, wil ik een tip geven aan de organisatie Eer en Herstel. Oloko PAD. En dan Ugo Looking, dat ook geen agrani drape PAD. Dat akisa krachti agrani dati sa jeng akrachti fu akang opobaka herstel fu an libi tunso gomoro langa. Radio opo. Ai, goeiemorgen.
2: Ja, goed, sorry. Goedemorgen mevrouw Carmen met L.I.R.
0: Ja, goedemorgen.
2: Nou, ik wil u alvast bedanken voor uw bemoediging vanochtend. Het geluid is prima, mam. Nana Oima heeft het gezegd, het is uw stem, maar het geluid van uw programma, toppie. Dat moet ik echt een compliment maken, hoor.
0: Dank u.
2: Ja, en gefeliciteerd met het behalen van uw... Ik denk een schoolleiding diploma, hè?
0: Ja, klopt.
2: Dat ik zo goed heb gehoord.
0: Ja, ja, ja.
2: Dan want ja, hip, hip, hip, hip.
0: Hoeré! Ja.
2: Ja. Nana, oh helemaal lieve schat, ik heb je gehoord. Ook ik kan wensen Banansi heel veel sterkte en de familie. Nou, wordt heel gauw weer de oude Banansi. En dan wil ik een paar mannen groeten en hun fijne vaderdag toewensen. Het is elke dag vaderdag, maar ja. Meneer Saruko, mijn lieve schat, meneer Creton ook. Mwah, meneer Creton, regie van Sosse Lobby, je weet het, mijn schatje. Meneer Rufus L, Glenn Kotsfri, meneer Etje Bagboot, Racer Fafio, meneer, dus had ik meneer Overman en Badja. En ik wil ook meneer... Varnal, Rudy Varnal, die bij Glenn op de donderdag soms is, wil ik ook een fijne vaderdag toewensen. En meneer Eetjen van Radio. Meneer Rudy Tonk.
0: Oké, okay, dank u. Dank u wel voor uw bijdrage.
2: Ja hoor, bedankt.
0: Graag gedaan. Dag. Ja, luisteraars. Het is belangrijk dat we ook vandaag... elke dag is vaderdag, hè, lieve luisteraars. Kijk, ik heb zelfs geen biologische vader meer. Maar al die vaders die nog leven, ook al zijn jullie niet mijn vader. Ook al konden sommige van jullie niet mijn vader zijn. Want de jongelingen, die mogen ook... je hebt ook jongelingen die vader zijn. Wel, ik wens jullie een uitstekende vaderdag vandaag, morgen en alle dagen van jullie leven. Ik ben blij en dankbaar en vereerd dat ik dit mag doen. Weet je waarom? Jullie laten ons vrouwen zien dat we het zonder jullie het niet alleen zouden kunnen. En wat bedoel ik daarmee? Zonder een man krijg je geen kinderen. Je hebt... Ja, ze kunnen... Misabi trouwens. Ja, meisje. Ik kan go bevries. Ik zie. Maar je hebt een man nodig om het te doen. En laten we niet onmondig zijn. Laten we het doen, the God's way. Ontvangen ook de kinderen die er nu geproduceerd worden. Worden kleine terminators. En ik wil zeggen, vaders, ik eer jullie. Zelfs als je het niet goed gedaan hebt. Zelfs als je niet naar je kinderen hebt omgekeken. Ik ken vaders. Ik heb er één in mijn leven. Die niet mijn man, mijn huidige man. Maar ik ken er eentje in mijn leven die nooit naar zijn kind heeft omgekeken. Maar je ziet het in de maatschappij. Mijn maf me. Ja. Dan is hij er wel. Dan wil hij wel tevoorschijn komen. Dan wil hij wel op de voorgrond komen. Is mijn dochter. Is mijn dochter. Mijn dochter. Mijn zoon. Is mijn zoon. Ja, mooi. Maar toen het kind opgevoed moest worden, waar was je? Waar was je? Maar ook vandaag zeg ik tegen u. U die er niet was voor uw kind. Moeders die het alleen moesten doen. Die meerdere banen moesten nemen. Waardoor ze hun kind hebben verwaarloosd. I'm one of them. Dus ik weet waarover ik praat. Die hun kinderen hebben verwaarloosd. Omdat ze hun hoofd boven water moesten houden. Ze moesten al die 1000 ballen die in de lucht zweefden. Opvangen. Snapt u? Maar toch vandaag wil ik u een fijne vaderdag toewensen. En ik hoop dat u tot bezinning gekomen bent om te weten dat God altijd voor u is geweest. En dat God ervoor gezorgd heeft dat uw dochter, uw zoon aanwezig is. Ik hoop dat dit die meneer van Zaandam is. Goedemorgen. Welkom.
3: Goedemorgen.
0: Yes. Yes, yes, yes.
3: Goedemorgen, krachtige stem. Goedemorgen, Michel D. We hebben het dagboek van de Heer.
0: Amen.
3: Goedemorgen, Carmen. Wat met u?
0: Goedemorgen, mijn lobby papa. Van harte.
3: Ik heb het best vorige week, maar geef niet.
0: Nee, maakt niet uit.
3: Ik was in mijn gedachten wel, maar ik was ook niet... maar goed, en je bent er vandaag.
0: En u bent er vandaag ook.
3: Ja, zeker. We zijn onszelf gezegend, zaterdag vandaag en zeker weekend voor ons. Oké? Ik heb het allemaal gehoord. Zo moet niet te groeten hoor, maar ik groet er wel.
0: Ze heeft je gegroet.
3: Dag, hoe ze niet denken, maar de andere man, maar je bakboord niet. Nog niet, maar ik groet je wel. Hoe gaat het met slaat? Goedemorgen, zeker week, zaterdag voor jou. En dan helemaal.
0: Meneer, eet je bakboord jouw kieswet foto? Je moet, ja. Je moet vaseline gaan zetten.
3: Ik wil wat anders moeten poelen. Maar ik zeg wel een vloer later. Maar goed, en, goed, die mensen van mij die ik altijd goed. Die ik maar goedemorgen. Hoe is het met jou? Ik hoor dat je beter bent geworden. Want dat is zo krachtig. Ik wil dat zo goed doen. Ik ga een soort kistjes zien. Ik ga dat zo goed doen. En al die andere vrouwen. Mevrouw Lustelde van Rotterdam ook. En al die vrouwen ook. En weet je wat ik mee moet doen bijvoorbeeld. Dit ene dame van net.
0: Ellie R.
3: Ellie R, goedemorgen. Bedankt voor je groetjes. En zo, wat je altijd voor mij doet ook. Oké? Ik hoop al die mannen van morgen, die vaderdag zijn. Ik ga door morgen. Morgen is vaderdag. Maar weet je misschien ook toe.
0: Precies. Okay? Amen.
3: Ik hoor iets van Banasi.
0: Ja.
3: Feestelijke Banasi, wat heb je maar die hebben doen. Feestelijke, want ik weet wat aan de hand is. Als we oud worden, gaan ze ook gebreken. Ik kom.
0: Anna zo. Amen, amen.
3: Want ik heb ook al meteen een beetje vervelende krachten.
0: Oh jee.
3: Ja, als je altijd bent komen, dan komen die krachten bij het oordeel. Die mooie studie, mooie dat is een keer gaat door de route. Dat is zo'n ongezond. Dat is zo'n door alles weer. Maar goed, en iedereen dat luistert bij jouw radio, goed ik. Zeker een weekend voor hen allemaal. Zeker voor de dag allemaal. En dan moet ik die andere in een ding. Wat dat geeft verder? Ik hoop dat ik je hoor vandaag. Dan is sterk bij mij met Tisha. Goedemorgen.
0: Amen.
3: En al die anderen onder de hemel en onder de maan. Goedemorgen. Wie meer? En ik ben ook. Ik feliciteer je ook. Met je behalen van je. Weet je het? Zo'n nice diploma nog?
0: Ja, klopt.
3: Mooi. Maar dan moet je de zaak openen ook. Dan heb ik ook schoolleider.
0: Nee, schoolleider. Ja, is goed.
3: Groetjes aan je huisgenoten voor jou.
0: Ja.
3: En voor mij, mijn kinderen, goed ik ook. Kleinkinderen allemaal. Oké?
0: Ja, oké. Ja, hoor.
3: Tot de volgende keer.
0: Dank u. Ja, hoor. Dank u. Dag. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn kinderen, ja.
4: Dus echt kijkje. Een mooie vaderdag, meneer Creton. Ook die zijn die mensen, mannen die met hun kinderen altijd bezig zijn.
0: Precies.
4: Alle andere hoor die ik niet heb genoemd. Want ze voeden in DC. En je dat voeden want ze is sabi toch? Maar nogmaals, echtje. Ik heb speciaal voor jou gebeld. Van Abdi Kronto. Die neem maar jou aan de Poroni. Je naar Para of Stramaka. Dat ben wel op straat aan Justi. Dat zijn vader dat echt. En alle andere mannen die ik niet heb genoemd, tante Loes, groet ik ook. Weet je, als je alle mensen namen gaat.
0: Boy!
4: Dat je het van dit is, man. En dan is dat.
0: Ey, kosti koroni. Gegrond.
4: Groeten, Carmen, jij ook met je gezin morgen een mooie dag, hoor.
0: Dankjewel. Doei-doei.
4: Doei-doei.
0: Zo. Wat gaan we doen? We gaan luisteren naar muziek. En omdat het morgen vaderdag is en we een hemelse vader hebben, dan zou ik zeggen, luister hiernaar, hoor. Nee, dit is niet wat ik wil. Sorry. Ik ga even aanvullen met praten. Lieve mensen, het is belangrijk dat we de vaders morgen, vandaag en gisteren en vorige week de ere geven. Vooral de vaders die er wel geweest zijn voor hun kinderen.

Amen. Weet u, lieve mensen, ik heb zelf ook geen biologische vader meer. Maar al die vaders die er nu zijn, meneer Etje Bakboord, meneer Kriton, Banansi, u bent er nog. Meneer Robbie, die ik ooit heb gesproken. Ik ben namen vergeten. Ik ben echt namen vergeten. Hoe is deze man? Broeder. Hoe is deze man? Me vergeet. Ik ben, op dit moment, ik zit vol, maar ik kom niet op namen. Oh, ik moet het nummer opnieuw herhalen. Maar, broeder John. Broeder John. Ah, broeder John, ik kan je niet vergeten. Ik kan u niet vergeten. Ook u kon mijn vader zijn. En vele van die vrienden die van Weilen konden mijn vader zijn. En ik eer jullie vandaag, ook al heb ik jullie jaren niet gesproken. Ik eer jullie vandaag extra. Of je nou voor je kinderen bent geweest of niet. Ik geef jullie die grani. Want weet je, wie ben ik om vingers op u te wijzen? Wie ben ik om op u te pinpointen? God heeft u reeds vergeven. En als ik niet kan vergeven, ben ik niet waardig om hier te zitten en de boodschap te brengen. Dus als ik iets zeg, en dan zeg ik iets wat in mijn leven is voorgekomen. Maar dat betekent niet dat ik boos ben of dat ik bitter ben. Maar ik noem het wel. Noem het kind wel bij de naam. En dat is iets wat in mij is veranderd. Vroeger zou ik dingen met de mijn moeder zou zeggen, met de zoete troost, zou ik dingen behandelen. Maar weet je, de Heere Jezus wil dat we liefde geven, maar dat we eerlijk en transparant zijn. Ik heb niks aan om te doen alsof ik een kind van de schepper ben en mensen op mijn hart heb. En achteraf negatief over u denkt. Dus mijn ex, waar je ook bevindt, ik heb niks tegen u. Ik dank u wel voor die prachtige kinderen die ik heb gekregen. Dank je wel, waar je je ook mag bevinden. God bless you. God de je genade. God de open door op geuti de man ting. If you abi wan gezin, me bless you nanga je gezin. Me bless ono. Omdat dankzij you miti de mina mama. Dus dank je wel. I salute you. Ook al moest ik het alleen zien te doen. Ook al moest ik 3-4 banen op nahouden om mijn kinderen groot te brengen. Waardoor ik soms dingen van hun leven heb gemist. Waardoor kinderen vandaag tegen me kunnen zeggen, mama, ik voel me gepasseerd door u. Ik was constant bezig met werken. Ik was constant bezig met studeren. Ja, dat studie me nog maar je ding. Want dat gaat gewoon door. Maar werken, ik moest werken om voor mijn kinderen klaar te staan. U was er niet, maar dank u wel dat ik vandaag kan zeggen, ik ben mama. Dank u. Ik denk dat ik iemand heb die vandaag wederom wat tegen u wil zeggen. En als het niet zo is, dan ga ik een muziekje opzetten. En als het zo is, dan gaan we het horen. Maar ik kan niet zomaar aankondigen. Maar ik wil wel tegen u zeggen, blijf luisteren. Blijf me ondersteunen. En dan vraag ik niet, ondersteun me met geld, hè. Ja, het is welkom. Oeh, weet je wie ik vergeten ben? Meneer Frey. Meneer Frey, goedemorgen, papa. En dan bedoel ik het niet dat papa mijn vader. No. Anna respect je toch. Na zo met Anna, dat naam je toetelnaam. Temi, wang, mans. Maar zelfs voor een chimboy met dat je papa komt. Kom toch, doe niet zo gek. Dat naam je fasi van mi e korkori wang trawang. Wang mans ma. Dat naam mi fasi. Dus ook aan mama Vrij wil ik zeggen, u weet dat ik van u hou. Ook al hebben we niet echt contact, maar me lop je mama.
Ja, want achter een, naast een sterke man heb je altijd een giant, een sterke vrouw. Dank je wel, alstublieft. Dank je wel. Dus laat maar van je horen. Ik ga even mijn stukje opzetten en als degene klaar is, dan hoor ik, dan hoort u het ook. U hoort mij dan even niet. Oké.

0: Ja hoor, doei doei. Dank je, dank u. Ja, oh, ik wil ook niet vergeten, Wilfred. Wilfred, nee, is niet Wilfred, Humphrey. Trouwens allemaal, al die broers, Wilfred, Humphrey, John. Ik vergeet namen. Al die broers van Humphrey, van Wilfred. Ik heb dit op dit moment me voor, dus ik ga geen namen noemen, zo mo vergiet is maar. Maar alle vaders, of je nou jong bent of oud, allemaal, dan op z'n oors maar. Jere? Nou, ja, mijn gast van vorige week is er weer van de week bij mij. Dus ja. Sam wil iets heel kort tegen u zeggen. Luister maar.
1: Goedemorgen, luisteraars. Dankjewel, Carmen, dat ik in de uitzending mag zijn, mag komen. En ik voel echt de heerlijke aanwezigheid van de Allerhoogste. Dus ik ben blij dat ik hier weer mag zijn. Ja, luisteraars, mijn naam is Yassine. En ja, ik wil eventjes met u meegeven dat u allemaal een vader heeft, zowel man als vrouw, een hemelse vader. En dat is u kent vast wel het Onze Vader. En het Onze Vader is het meest volmaakte gebed dat Jezus aan zijn discipelen geleerd heeft. En ik alleen met jullie delen, dus dat u weet dat u een vader heeft. En een vader in de meest volmaakte zin van het woord. Een vader die altijd hoort en verhoort. Een vader die altijd op tijd is. Een vader die troost. Een vader die geneest. Een vader die herstelt. En een vader die lief heeft. Lief heeft ongeacht hoe u in het leven staat. Ongeacht wat u gedaan heeft. Ongeacht waar u doorheen gaat. Ongeacht, u mag weten dat u een vader heeft, een hemelse vader. En als u bidt, dat u ook zo bidt, het Onze Vader. Als u opstaat of door de dag heen, dat u hem aanroept als vader, mijn vader. God is God, maar hij is ook vader. Hij zegt, ik wil ook vader voor je zijn. Dus voor iedereen, man, vrouw, jonge meisje, weet, je hebt een hemelse vader die om je geeft, die van je houdt. Meer dan je ooit zou kunnen beseffen. En over het Onze Vader gesproken, ik denk dat ik het toch maar ga oplezen. En waarschijnlijk kent u het allemaal. Dus als u het kent, zou ik zeggen, bid vooral met mij mee. Hier komt het meest volmaakte gebed. Want soms bidden we wij, maar dan is het naar God zijn en Godse visie niet volmaakt. Maar dit gebed, als je dit bidt, bid je echt zoals God het van ons verwacht. Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Dat betekent uw naam, laat uw naam alle lof, alle eer, alle glorie ontvangen. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. En Godse wil voor ons is genezing, is leven, is vreugde, is blijdschap, is kracht, is herstel. Dat is Godse wil voor ons. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in verzoeking, want we weten niet wat de dag brengt. Daarom zegt hij, bid dit gebed, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dit gebed is een gebed, als je dat bidt, dan ben je gewoon ready, steady, go voor de dag. Dus dat wil ik aan jullie meegeven. En Carmen, nogmaals bedankt dat ik eventjes een bijdrage mocht leveren. Ik hoop dat het aangekomen is.
0: Amen, amen, oh, amen. Dank je wel. En dit is het bij Radio Open Ei, hè? Dat is het. We gaan geen gekke dingen doen, maar we gaan... Iemand die mag vragen om het telefoonnummer opnieuw te noemen. Momentje. Tante Loes, hier komt ie. 06-41-16-0150. Ik herhaal, u mag bellen op 06-41-16-0150. Ja? Dus u mag bellen. En vergeet niet, alle mensen, alle moeders die of de vaderrol op zich hebben genomen. 0150. Ja? Dus u mag bellen. En vergeet niet, alle mensen, alle moeders die of de vaderrol op zich hebben genomen. I salute you. Ik weet waarover u wat u hebt gedaan. Ik begrijp u helemaal. Soms kan je boos worden. Dan wil je anders moeten doen. Dat heb ik zelf ook gedaan. Ik heb mijn kinderen laten zien hoe het wel moet. Hey, ja, ik heb dingen gemist. Ik heb fouten gemaakt. Ik heb steken laten vallen. Ik ben niet de perfecte moeder. Ik durf niet te zeggen dat ik het zeer goed heb gedaan. Als ik kijk naar mijn kinderen, wil ik bijna naast mijn schoenen gaan lopen. Omdat vooral de oudere kinderen natuurlijk, mijn twee oudste kinderen. Dan wil ik bijna naast mijn schoenen gaan lopen. Maar niet ik heb het gedaan. Hij die in mij woont, die heeft het gedaan. Dus, en tegen mijn lieve, lieve, lieve, mijn geweldige man, wil ik zeggen, hubby, voor ons en voor jou is het altijd Vaderdag. Maar toch wil ik je in. Ik heb het gisteren eigenlijk al gedaan. Maar toch wil ik publiekelijk zeggen dat ik ontzettend veel van je houd. Je hebt mijn leven een behoorlijke transformatie gegeven. Je bent in mijn leven gekomen op mijn zwakste, mijn weekste, mijn vieste. Moment, mijn woestijnperiode ben je in mijn leven gekomen. En je hebt geduld betracht. Ik heb bijna je naam verklapt. Je hebt geduld betracht om met mij. Je hebt me de kans gegeven om te helen. En om uiteindelijk tot je vrouw te maken. Dank je wel, mijn liefste. Ik bof met zo'n partner als jij. En zo lobby, zo blessie. Ik dank je wel. Ik dank je. Je bent mijn rustig vaarwater. Trouwens, iedereen die dichtbij van me is in deze periode. En die heeft gezien hoe waardoor ik heen ben gegaan. Waarvan ik altijd gezegd. Ik heb iemand in mijn leven die voor mij voelt als. Wat Psalm 23, en daarom is Psalm 23 ons, ons beiden. Hey, Tante Loes! Wacht eens even, laat me Tante Loes nemen. Mi lobby Tante Loes.
2: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Carmen, wie heeft ze even zo goed gebeden en zo respectvol gebeden? Luisteraars. Dit is nou echt wat we nodig hebben. En waarom zeg ik dat, Carmen?
0: Mm-mm.
2: Omdat het gebed sterk maakt. Het maakt niet uit hoe we bidden, maar het gaat erom als wij bidden en wij eerlijk en oprecht benoemen de naam van de oppermacht. Omdat wij die onze vader bidden en die andere de Kenjaman bidt. En die andere Allah albid. En laat ons kijken hoe het buiten uitziet. Daar met mijn zoon sprak gisteren tot ik zei, Reggie, die tuin, hij is veel van mij, de slakken. Hij zei, je begint weer. Ik zeg, oh, ze komen op hoge hakken. Maar die ennon, ik zeg, Reggie, leg neer, leg neer. Ik voel druppels. Mama, ga naar binnen. Ik zeg, want ik heb dingen buiten. Dat wil zeggen, het begon al te regenen. Zegen, zegt men, hè.
0: Mm-hmm.
2: Over de tuin, zegt men dat, maar voor de potten, nee hoor. Maar wat belangrijk is, er is toch een oppermacht. Er is toch een bidden. Verveel ook niet om te bidden, luisteraars. Bid op uw manier. Bedankt dat u bent opgestaan. Mevrouw Martha Koenders, u hebt iets bijzonders gezegd. Er moet een netwerk komen, inderdaad. Lieve, lieve mevrouw Orsine, ik groet u. Ik groet u, ik groet alle luisteraars. Meneer Bakboor, je was een beetje jaloers, hè? Maar dat hoeft niet hoor, nee hoor. Luisteraars, ik was zaterdag in Amsterdam. En ieder die mij niet kende kwam naar me toe. Het was geweldig. Ik voel mij nog groot. Maar ik heb niemand gezegd dat ik naast de koning zou zitten. Dus kom hier zitten, kom hier zitten. Er was een jongeman daar. Nu ken ik die tante Loes. Maar afgelopen woensdag heb ik de visio afgezegd. En u weet het, ik ben sukkelend. Maar ik wou zo graag bij mevrouw Stuger zijn en bij de heer Panka. Bijna tot het einde van het programma. Dan mogen we dus de tentoonstelling bekijken in de Spui in Den Haag. Ik zoiets van, die snokken, no. Ik heb een hoofddoek genomen. Ik zeg, meneer Panka, ik weet dat ik soms vreemd ga. Kom aan het Surinamers. Volkslied zingen. Wat ik zeg, kan ik citeren, maar mensen kunnen het beamen. Want mensen kregen kippenvel. Dat tante Loes die deur af had. En weet ik, Carmen, wat iemand voor me heeft geschreven. Het doet me pijn, maar niet zo erg meer als de vorige dagen. Nu gaat het wel. Jij wil altijd bijhoren. Kun je het stokje niet overdragen aan Vicky?
0: Wat?
2: Luisteraars, het kent me niet allemaal. Want ik ging naar de wc en ik heb vele woorden. Het is een heel statige dame kwam naar me toe. Ik denk dat een arts is bij de spui. Oh, u bent die tante Loes. En toen zei ik tegen haar, ik kom zo, ik ga naar een nieuwe cadeautje. Ze zegt, oh, wat ik hoor u op Radio Maart. Het gaat er niet om dat ik mijn stem wil laten horen. Het gaat er om dat ik er ben. Het gaat er om dat ik samen met u wil delen wat wij mogen delen. En dan word ik aangevallen. Je wil erbij horen. Het heeft me pijn gedaan. En wat erg is, luisteraars. En ieder was weg van de spui. Om 7 uur sloot het stadhuis. En tante Loes zat om 8:30 s'avonds nog buiten te wachten op valies vervoer. Hoeveel klappen krijg ik niet in mijn leven? Toen ik zaterdag van Amsterdam kwam, als ik 12:15 op mijn stoep, op mijn mat. Ik zeg, alles wat in die tas is, laat ik. Ik ga naar binnen gaan uitrusten. Maar het was een gigantische, fijne zaterdag. Die complimenten, die krijg ik ook van mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Maar boor mij niet tot de grond. Want God de Vader heeft ons geleerd. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. Ik ben gered door het bloed van Jezus. In het hele leven heb je hobbelingen. En in die hobbelingen, wanneer je naar beneden gaat, dan neemt onze lieve Heer je weer naar boven. Of jouw woorden genezen jou. Laat ons samen elkaar genezen. Meneer Vrij. Een andere meneer. Meneer Crinton. Etje. De mannen van Radio Mark. En de vrienden van de radio. Oppo Ai. Voor morgen zeg ik tegen jullie. Het is jullie dag. Banansi, meneer Banansi, migudu, migudu, migudu. Oordelen, vooroordelen, mogen wij niet. Want u ziet het, u hoort het, luisteraars. U hoort het, voelt het aan. En het verhaal is onze Banansi ziek. Hoort u daar? Hoort u daar? Het stem uit velen. Een stem uitvelen. De mens is uniek. Dankjewel, Carmen.
0: Alsjeblieft, tante Loes. Tante Loes, ik wil tegen u zeggen, laat u niet kisten. Laat niemand u is jaloezie. Jaloezie is, heeft u in de ogen aangekeken. Wanneer mensen jaloers zijn, dan komen ze met bitterheid op je af. Blijf stralen, Tante Loes. U leeft...
2: Amen. Martha kwam naar me toe, mevrouw Martha. Mm-hmm. Kwam naar me toe. En een jonge man kwam naar me toe. Ai, u bent Tante Loes. U bent Tante Loes. En dan heeft God ervoor zorg gedragen dat die stem weer aanwezig was. Dus ik kon de mensen confronteren met hetgeen waarvoor wij daar waren.
0: Mm-hmm.
2: En ik had mijn kokosolie bij me.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik mocht een beetje kokosolie gebruiken om de pijn te verzachten. En een dame kwam naar me toe. Misschien een luisteraar van Mar, dat weet ik niet. Is dit uit Suriname? Ik zeg, het komt uit Coroni. Ik zeg, maar er mogen nog een paar mensen de olie gebruiken. En u mag het potje meenemen. Ja, ik zeg, u mag het meenemen. Want het gaat erom. Je moet zo nu en dan, luisteraar, je lichaam smeren en zeggen tegen je lichaam. Neem de lasten mee. En blijf niet zeggen, ik voel de zweefslagen. Nee, je hebt ze nooit gevoeld. Kom op. Dank u wel.
0: Alsjeblieft. Dag. Dag. Ja, lieve luisteraars. Ik moet letten op de tijd. Als u wilt bellen, kunt u nog even bellen. Maar we kunnen kort spreken. U hebt de ruimte. Maar voor de mensen... Oh. Hallo, goeiedag.
3: Ik heb de ruimte.
0: Ja, u kunt spreken. Hallo.
3: Hallo.
0: Ja.
3: Ja, goedemorgen met Carla.
0: Ja.
3: Dus dat ik niet zo gauw doe.
0: Ja.
3: Om in je uitzending te komen, maar in deze wil ik het wel doen. Ik wil namelijk mijn kleinzoon Geraldinho feliciteren, die vandaag jarig is. Hij is 17 jaar geworden. En ik wens alle vaders, lieve en stoute vaders, wens ik morgen een hele mooie dag. Want die hebben er ook recht op.
0: Precies.
3: Ik wens mijn twee zonen de mooiste dag morgen. Ik heb geen vader meer, want die is al jaren gaan hemelen. Maar hij heeft lief en leed gedeeld met mijn moeder 60 jaren lang.
0: Wow.
3: Dus daarvoor zeg ik ze nog grand tang.
0: Mm-hmm.
3: En ik wens jou het allerbeste en heel veel succes. En Tante Loes zou ik zeggen, Tante Loes, blijf je ding doen, want je doet aan overdracht.
0: Amen.
3: Ik ben je daarvoor dankbaar.
0: Mm-hmm.
3: Odi, odi en alle vaders, hoe groot of hoe klein, hoe lief of hoe stout, genieten jullie morgen.
0: Amen.
3: Een extra dag.
0: Amen.
3: Odi, odi en bedankt dat ik het mag doen.
0: Dank u.
3: Je weet het wel, hè?
0: Ja, odi, zeker. Odi. Dank u. Dank u. Ja, lieve luisteraars, het is belangrijk dat we liefde blijven delen, ongeacht hoe iemand is geweest. Maar ik wil, gelet op de tijd, ga ik even heel kort dit doen.

0: Amen. Laten we inderdaad de Heere in alles vertrouwen en hem alles geven. Tot de volgende keer. Zo is het lobby.
1: Bye bye. God.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij Coevorde is een 25-jarige vrouw uit Jouren overleden toen een omvallende boom op haar auto terechtkwam. Elders in het land is veel materiële schade gemeld door de zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. Het treinverkeer is op meerdere plaatsen ontregeld door bomen en takken op het spoor, zoals tussen Geldermalsen en Den Bosch, tussen Hogeveen en Bijlen en tussen Zuidbroek en Veendam. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 5 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Ook gisteren waren er bombardementen. Hierbij kwamen 40 mensen om. Israël en Libanon ontmoeten elkaar naar verwachting volgende week in Washington. Een einde aan het geweld tussen beide landen is onderdeel van het nog niet getekende vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. De Cubaanse regering kondigde die eerder deze week onder druk van de VS aan om het land meer open te stellen voor private investeerders. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Er vielen 9 gewonden, waarvan er 3 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig, vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland

Maruhi and the music lovers, big time! Ipakadomo, DJ Peck and MC Sidley, and een verrassing! Hosted by Oscar Char and Mario Hiva.

0: TV1.
1: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise & BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise & BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in fastfood.
3: Vanaf zondag 21 juni ben ik weer live te beluisteren hier bij Radio Mark met Love Songs en Candlelight en elke zondagavond van 9 tot 12 uur. Maar 21 juni aanstaande zondag staat Love Songs en Candlelight in het teken van Vaderdag.
4: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

26, Valburg Dreef 1001, Nijni Amsterdam, Leta Baloro Gusapetok Gasperplaas. Iwansap Moro Info, Tega Concrute nummer 31 62 48 99036. No Frediti, no Vitoriere, no Wiculturu, no Wintibeurs 20 en 21 juni. Na Valburg 3001 in Amsterdam, Tega Concrute. Hey! Hij kon, hij kon. 31 624 89 9036. Dat naar morgen info. Voor wie wint die beurs, jere? Wie cultuur, wie fundament, jere? Brrrr. Ai.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

of luisteraars, dit is Radio Mart met het programma Datramio Actiemosani, verzorgd door dokter Greb, huisarts in Nederland. Dokter Greb zal zo meteen even inbellen. We wachten heel even op zijn telefoontje. Moment alstublieft. Mijn naam is Lloyd Williams en ik verzorg de techniek voor dokter Greb. En voor diegenen die u straks willen inbellen, het telefoonnummer is 020-471-4291. 020-471-4291.

Radio Mart is te beluisteren op Caribbean FM Salto en in de ether op 107.9 en op www.radiomart.nl.

0: Luisteraars, u bent verbonden met Radio Mart. In het programma Dat Ramio Actie was aan u verzorgd door Dr. Greb, huisarts hier in Nederland. We hebben Dr. Greb onder de knop. Goedemorgen, Dok.
1: Ja, goedemorgen, Lloyd. Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat je weer terug bent van je welverdiende vakantie. En we gaan weer van start. Dit is Dat Ramio Actie Wansani. Het tweewekelijks spreek u van Radio Mart. En het is natuurlijk uw programma, dus als u een medische vraag hebt, dan mag u die altijd stellen. En het nummer, dat is bij u bekend, ik zal het nog herhalen. Dat is 020-471-4291. En weer fijn dat u luistert. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het vandaag over hebben over gewrichtsklachten, gewrichtspijnen. En dit naar aanleiding van vorige week, ik dacht dat Marta die vraag had gesteld van, er zijn heel veel chikungunya gevallen en chikungunya is een virus dat heerst in Suriname. En als gevolg daarvan kunnen mensen gewrichtsklachten krijgen, gewrichtspijn, lichaamspijn. En dus dat is eigenlijk de aanleiding. Maar het is belangrijk om eerst goed te duiden van wat zijn die klachten precies. Hè? In zijn algemeenheid kan iedereen gewrichtsklachten krijgen, gewrichtspijnen. En hoe moet je ze duiden en wat is er allemaal aan te doen? En dan komen we automatisch bij de vraag van de van twee weken geleden. Voor de luisteraar is het denk ik belangrijk om, als je praat over, ik heb last van gewrichtspijnen, ik heb last van mijn gewrichten. Wat zijn die gewrichten? Hè? Als we gewoon het plat slaan, hè? Gewricht, daar komen dus twee botten samen. En in het gewricht, het gewricht zorgt ervoor dat je die botten kan bewegen. En gewrichten, dus bij wijze van spreken, die grote gewrichten, dat is je heupgewricht, kniegewricht. Je heupgewricht kan je in alle richtingen bewegen. Je kniegewricht kan je alleen maar voor en achter bewegen. Je kan het niet zijwaarts bewegen. Schouder kan je ook, een kogelgewricht kan je ook overal naartoe bewegen. En elleboog is ook alleen maar buigen en strekken. En dan heb je nog kleinere gewrichten. Die zitten in je handen, in je voeten, vingers, tenen. Die enkels, dat zijn wat kleinere gewrichten. Dus je hebt dus die grotere gewrichten en je hebt kleinere gewrichten. En je kan dus last krijgen van pijn. Van pijn in één of meer van die gewrichten. En je kan ook stijfheid krijgen. En dat is meestal als je begint met bewegen. Dan zie je dus dat het stijf is. Een gewricht kan ook dik zijn. Kan ook warm aanvoelen. En bij ons, als je een donkere huid hebt, dan zie je dus dat rondom het gewricht het donkerder kan worden. Dus dat zijn allemaal klachten die je kan krijgen als het gaat om je gewrichten. En belangrijk is dat je, het kan ook in één gewricht voorkomen. Hè? Op het moment dat je pijn, zwelling, stijfheid hebt, dan merk je dus dat je dat gewricht minder goed kan bewegen. Dat betekent als het in je knieën zit, dat je minder goed uit je stoel komt. Hè? Als je moet lopen aan het begin van het lopen, dan is die knie stijf. Hè? 'S Nachts als je geslapen hebt en je wil uit je bed, dan denk je van, oh jee, hoe moet ik er nu weer uit? Of die heup, of die knieën, maar soms ook de enkels. Dus dat zijn allemaal zaken die in het gewricht zich kunnen. kunnen uiten. En daardoor kun je moeilijk lopen. Maar als je in je polsen, of in een pols, een klachten hebt, dan kan je ook iets moeilijk optillen. Ja? Of in je elleboog kan je ook moeilijk iets, iets doen. Maar als we dus gaan kijken van waardoor kunnen die klachten ontstaan, dus dan kan het zijn dat je te veel hebt gedaan. Hè? Misschien dat je te enthousiast te veel bent gaan lopen terwijl je dat niet gewend bent. Dus daarom zeggen we, als je iets doet, langzaam opbouwen. Niet, als je niets doet, plotseling opstaan en 10 kilometer gaan lopen. Maar je moet het langzaam opbouwen. Als je heel veel, als je zwaar werk hebt gedaan, dan kan het zijn dus dat die spieren, die gewrichten, met name die gewrichten, want daar hebben we het nu over, dat je daar last van kan krijgen. Maar ook overgewicht. Hè? Als je te zwaar bent, dan zie je dus dat niet direct, maar over de jaren heen, dat je problemen in je heupen kan krijgen, in je knieën, maar ook je enkels. Dus dan is het belangrijk om af te vallen. Wat gewicht kwijt te raken, want de heup, knie en enkelgewicht, die dragen alles gewicht natuurlijk. Dus ook in dat kader is het belangrijk om te kijken om wat kilo's kwijt te raken, zodat er minder druk op die gewrichten is. Maar ook een blessure, als je gesport hebt of een ongeluk, dan sportblessure kan. En nu met het voetballen, als je ziet hoe de topvoetballers op het veld bewegen en hoe met anderen weer proberen die bal van hun voeten af te halen, nou, dan soms doe ik mijn ogen dicht. Ik denk, oh jee, deze zijn knie of zijn enkel gaat eraan. Maar je ziet dus dat ze toch best wel stevig getraind zijn en het lijkt niet. Leidt toch vaak niet tot directe blessures, want ze spelen gewoon door. Of het zou kunnen komen door die adrenaline, dat ze nog gewoon doorspelen. Maar in elk geval, sportblessures, dat kan dus ook pijnlijke gewrichten geven. Als je gewoon loopt en je door je enkel of je enkel verzwikt hebt. Dus dat zijn allemaal dingen die last kunnen krijgen, waardoor je pijn en zwelling en roodheid in het gewicht kan krijgen. Maar ook artrose. Artrose is niets anders dan wat we noemen slijtage. Dus aan de binnenkant van het gewicht, hè, van met name de knieën, de heupen, maar alle gewrichten. Als vroeger als je een kippenbotje had, en in het gewricht bij die bout, dan zie je dus dat het kraakbeen heel mooi wit is. Dat hoort zo te zijn. Maar naarmate we ouder worden, en sommige mensen hebben er wat eerder last van, zie je dus dat er, dat mooie witte kraakbeen, hè, dat er ja, toch wat kleine putjes in ontstaan. En die putjes gaan ervoor zorgen dat we bewegen onze gewrichten, met name knieën, heupen, en ook andere gewrichten de hele dag zonder dat je daarbij stilstaat. En dan zie je dus dat daar wat irritatie kan ontstaan. En die irritatie, hè, die wat we noemen die slijtage, die artrose, dat maakt dat er ook wat irritatie ontstaat. En daardoor zie je dus dat je de eerste kwartier tot 20 minuten, als je bij wijze van spreken slijtage in een knie hebt, dan moet je eerst even op gang komen. Dus dat zijn allemaal dingen die een gewricht kunnen beperken. Maar ook een ontsteking door een bacterie kan dus, als je een bacterie in je bovenop een gewricht, hè, heb je ook de huid. Stel dat je een krasje of een wondje hebt en die bacterie die dringt door tot in het gewricht, dan krijg je dus ook een ontsteking. Maar die ontsteking is als gevolg, als direct gevolg van een bacterie. En dan zie je dus dat die huid eromheen roder, dikker wordt. En je kan ook koorts krijgen. En in dat geval heb je heel snel antibiotica nodig. Omdat je anders een behoorlijke ontsteking krijgt in zo'n gewricht. En dat is niet fijn. Dus meestal beginnen we met een antibiotica kuur. Als het toch niet aanslaat, moet iemand opgenomen worden. Zodat je gericht kan kijken welke bacterie dat veroorzaakt heeft. En dan hoge doses antibiotica wordt dan toegediend in het ziekenhuis. Dus dat is ook een ontsteking, een bacteriële ontsteking in een gewricht. Maar verder heb je dus ook, dus je hebt een onderscheid dat je kan maken als het om een gewrichtsontsteking gaat, een bacteriële ontsteking en een niet-bacteriële ontsteking die niet door een bacterie veroorzaakt wordt, maar dat wel je gewricht pijnlijk, stijf, soms ook een beetje rood, een beetje dik, een beetje warm kan aanvoelen. Je kan het minder goed buigen, strekken. En het doet gewoon pijn. En dat soort situaties hebben we dus. Met name zien we dat in Nederland als mensen jicht hebben. Jicht is niets anders dan een verhoogd urinezuur. En urinezuur, dat is een bepaald afbraakproduct in ons lichaam. En die urinezuur wordt zelf door ons lichaam aangemaakt en ook uitgescheiden. Maar bij sommige mensen zie je dus dat het lichaam veel meer urinezuur aanmaakt dan normaal. En jicht, dat ontstaat meestal hier in een grote teen. Meestal aan één kant, niet gelijk aan beide kanten. Maar één kant zie je dus dat die grote teen dik, rood, pijnlijk wordt. En als gevolg daarvan kunnen mensen moeilijk lopen, moeilijk staan. En dan is het handig om ook een bloedonderzoek te doen. Vaak herken je het, hè, het klinisch beeld. En dan zou je dus bloedonderzoek kunnen doen om vast te stellen, is het urinezuur behoorlijk verhoogd? Of niet. Als dat zo is, dan kun je dus mensen medicijnen geven. In dit geval geven we dat prednisolon 30 milligram. En dat geef je gedurende 5 tot 7 dagen. En dat is puur om die ontsteking in het gewricht, in dit geval de grote teen, om dat minder te maken. Hè? En dan zie je dus dat die ontsteking minder wordt en die pijn en die roodheid, die klachten, die nemen af. Maar het kan ook zijn dus dat het, wat we zeggen, een niet-bacteriële ontsteking, maar het komt een ontsteking, je krijgt dus een ontsteking in een gewricht na een andere ontsteking. Hè? Dus een ontsteking in je knie, in je enkel, omdat je elders een andere ontsteking hebt. En dat kan de keel zijn, het kan een blaas zijn, het kan een darm zijn. Het kan ook wat we noemen een seksueel overdraagbare aandoening zijn. De ziekte van Lyme, het is dus nu met de zomer, heb je dus dat er veel teken en als je dus een boswandeling gaat maken of je gaat lekker in het gras liggen, dan zie je dus dat mensen gebeten kunnen worden door een teek. En die teek draagt soms zijn ze geïnfecteerd en dan dragen ze een bepaalde bacterie bij zich en dat kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Maar ook wat we nu, en dan komen we dus op dat van Suriname, die chikungunya. Dus die chikungunya, om goed te duiden, dat is dus een infectie, virus dat door een mug, de Aedes aegypti mug, hè, tijgermug, overgebracht wordt. En zo'n infectie is niet primair in het gewricht. Je wordt geïnfecteerd. En dan zie je dus dat op een of andere manier die relatie, waarom het in die gewrichten gaat zitten, dat weten we niet precies. Maar bij chikungunya zien we dus ook dat er vaak sprake is mensen gewrichtsontstekingen krijgen. Dan in een pols, dan weer in een knie, dan weer een enkel. Vaak zie je dus dat die enkels dik en gezwollen zijn, die voeten pijnlijk zijn. En ook die kleine gewrichten bij de voeten gezwollen en pijnlijk zijn. Ja, dus dat is een niet-bacteriële ontsteking, omdat het niet rechtstreeks een ontsteking is die op in het gewricht zit, maar het is een ontsteking die elders in het lichaam, die we doormaken. En dan zie je dus dat het slaat op die gewrichten. Ja, dus nogmaals voor de duiding, die chikungunya valt onder een ontsteking die we oplopen, hè, door gestoken te zijn door die mug en die tijgermug. En dan krijg je dus wat ze noemen ook knokkelkoorts. Hè. Daarom heet het ook knokkelkoorts. Dat is die chikungunya. Nee, ik zeg het verkeerd. Die chikungunya is geen knokkelkoorts. Die dengue noemen ze knokkelkoorts. Ja, omdat dengue ook door een mug wordt overgebracht. En dan krijg je dus die reacties. Dus dat heb je. Daarnaast heb je dus ook dat je dus problemen kan krijgen met mensen die reuma hebben. En dat noemen we het een reumatoïde artritis. Hè? Die krijgen dus ook gewrichtsklachten. En dat geeft ook dus dezelfde problemen. En bij reuma zie je dus met name in de kleine gewrichten van de vingers. En daar vindt er echt een heftige ontsteking plaats. En zodanig, als je het niet zo behandelt, dat die kleine gewrichten, dat mensen hun vingers bijna niet kunnen bewegen, maar dat die ook krom trekken en die knokkels groot worden en heel veel problemen geeft. En uiteindelijk, kijk, als je er vroeg bij bent en het behandelt, dan kan het nog wel lang uitgezet worden. En met de nieuwere middelen die we hebben om reuma te behandelen. En dat zijn bepaalde die stimuleren de immuniteit. En die middelen zijn redelijk goed en slaan goed aan. Bij de meeste mensen, niet bij iedereen, maar bij de meeste mensen, waardoor je toch op termijn minder invaliditeit krijgen. Hè? Dus dat mensen niet hun vingers meer kunnen bewegen en al dat soort dingen. Dus dat heeft daarmee te maken. Iets anders wat kan ontstaan, dat is dus andere ziektebeelden die ook gewrichtsklachten kunnen geven. Dat zijn mensen met huidziektes en psoriasis. En die psoriasis kan soms ook slaan in de gewrichten. En dan krijg je dus ook wat we noemen een gewrichtsontstekingen op basis van die psoriasis. Of mensen met ziekte van Crohn. Het is een darmziekte, ook een auto-immuunziektebeeld, waarbij in die dunne darm je een behoorlijke heftige reactie krijgt. Of in de dikke darm, maar die ziekte van Crohn is meestal in de dunne darm, krijg je chronische ontsteking op basis van een auto-immuunziektebeeld. Hè. En dat is niets anders dan, om het een beetje simpel te zeggen, dat de cellen in ons lichaam een soort oorlog tegen elkaar gaan voeren, omdat ze zichzelf als lichaamsvreemd ervaren en als zodanig gaan reageren. Dus je krijgt een heftige reactie. Dus dat geldt ook voor een deel in die dikke darm. Dat is dus die colitis ulcerosa. Dat is ook een beetje hetzelfde beeld als de ziekte van Crohn. Je hebt ook nog andere ziektebeelden, tuberculose en lupus, die kunnen ook, die komen heel weinig voor. Ik begrijp dat we een beller hebben.
0: Sorry doc, deze heeft opgehangen.
1: Oké. Ja, dus en nogmaals, in de wetenschap hebben we soms ook. Die beller is terug. Welkom, u bent in de uitzending.
2: Oké.
1: Welkom. Er gaat technisch iets mis.
0: Ik denk dat het probleem ligt aan de telefoon van de beller, Doc.
1: Oké. Ja. Hoe ga je het onderzoek plegen en welke onderzoeken kun je doen om als je last hebt van je gewrichten? Meestal als mensen bij ons komen, dan bekijken we dat gewricht, we kijken wat eventueel de waardoor het eventueel zou kunnen komen. En natuurlijk moet je ook vragen wanneer het begonnen is, hoeveel klachten men heeft, welk gewricht je kijkt, je voelt, je kijkt, je neemt ook de temperatuur af om te weten van hey, heeft iemand koorts, omdat je bij een bacteriële ontsteking snel moet schakelen, dus dan is die koorts wel belangrijk. Welkom, u bent in de uitzending.
3: Goedemorgen dochter en goedemorgen meneer Lloyd.
0: Goedemorgen.
3: Weekend. En ik wens jullie ook alvast een vaderdag toe. Dochter Gret, ik heb ik ken een geval op dit moment en ik heb een naam doorgekregen en volgens mij valt het ook onder de spieren en dingen. Mellitus transversa. Kent u dat?
1: Nee, niet direct zo op het eerste. Mellitus.
3: Ik ga naar uw appen.
1: Ja.
3: En als u de volgende keer meer over kan vertellen, als u, want dan staat er dat je dit ook door een bacteriële infectie en dit leidt tot spierzwakte en net als MS. Dus ik vind het ook heel, heel erg omdat ik iemand van dichtbij heb die dat nu op dit moment heeft. En ik vind het zo erg om dit te dus ik dacht, ik vraag u misschien, weet u er meer over? Het is ook zeldzaam.
1: Ja.
3: Moet ik het spellen voor u?
1: Nee, dat hoeft niet. Ik heb hem nu.
3: U hebt de naam onthouden?
1: Ja. Mellitus transversa.
3: Mellitus transversa.
1: Ja, ik heb het. Terwijl u sprak heb ik het een beetje opgezocht. Het is meer een aandoening waarbij de ruggenmerg ontstoken raakt.
3: Ja.
1: En hierdoor de functies niet
3: en
1: meer kan uitoefenen. En problemen krijgt met bewegen.
3: Ja, en heel veel pijnen. Ook heel veel pijnen in de bekken en voet.
1: Ja.
3: Maar ik ga verder naar u luisteren. En bedankt dat, voor een uitleg over al die spier, een gewricht, want ik heb zelf heel veel in de winter veel spier- en gewrichtspijnen en bij de reumacentrum hebben ze foto's gemaakt en toen zeiden ze, ja, het zijn pijnen die uit mijn gewricht en mijn spieren komen en dat is het, er kan verder niets aan gedaan worden. Met het mooie weer valt het mee. Maar in de winter heb ik verschrikkelijk pijnen. Dus je moet het met pijnstillers doen. En nu ga ik bij hun een beetje sporten, bij Riva Sport. Dus ja, je hebt allerlei problemen, zie ik, met je spieren. En ouderdom, denk ik ook, hoor.
1: Ja, zeker.
3: Is goed, fijne uitzending verder.
1: Ja.
3: Doei.
1: Ja. Ja. Ja. Nee, Marta bracht een ander onderwerp in, dus dat is die mellitus transversa. Het is meer een ontsteking in die ruggenmerg. En daardoor wordt die ruggenmerg, dat zit in onze rug. En dat is een belangrijk aansturingsorgaan, hè? Aansturingsdeel van wil je handen kunnen bewegen, wil je benen kunnen bewegen. Maar dat heeft dus niet zo primair te maken met een gewrichtsontsteking. Maar ik zal over 2 weken daar ook wat meer over vertellen. Ja, dus was er nog een andere beller?
0: Ja, er is eentje in de wacht.
1: Ja, zegt u het maar.
2: Ja, goeiedag, dat is Grip. Dit is het zelfs van Etienne. Ik heb een vraag. Waarom is men zo angstig voor prednisolon? De meeste mensen die ik spreek van ik gebruik prednisolon en dan zeggen ze, oh, dat is een zwaar middel, dat is, je kan dodelijk zijn. Kunt u daar iets meer aan uitweiden?
1: Ja. Ja, zeker. Hele goede vraag, Etienne. Ik ga er zeker bij stilstaan.
2: Dank u wel.
1: Ja. Ja. Misschien moeten we gelijk ingaan op die vraag van Etienne. Hele goede vraag. Etienne vraagt echt van, als mensen horen je gebruikt prednisolon, dan schrikt men ervan en zegt ja, het is een heel zwaar middel. Dat klopt ook, omdat prednisolon wordt niet zomaar gegeven. Er moet een goede indicatie zijn waarom je dat gebruikt. Omdat prednisolon werkt heel goed. Het onderdrukt ontstekingsprocessen in ons lichaam. Maar het leidt ook bij langdurig gebruik leidt het tot botontkalking. En daar heb je dus dat direct te pakken een van de bijwerkingen. Daarnaast kan het klachten geven als het gaat om suiker. Je suikergehalte is een langdurig en hoog gebruik. Kan ook je suikergehalte omhoog. Dus mensen die geen suikerziekte hebben, kunnen dat ontwikkelen. Dus daarom is het belangrijk, als je het krijgt, om het goed te controleren. Maar je hoeft niet te schrikken van, hey, iemand gebruikt prednisolon. Omdat hij dan de indicatie heeft om dat te gebruiken. Snap je? Het is een heel goed middel, maar je kan het niet zomaar gebruiken. Welkom, u bent in de uitzending.
4: Goedemorgen, dokter, is er mevrouw D. Ik had even een vraag over die rosuvastatine Chiromet. Als je dat gebruikt en dat als je in de ochtenduren opstaat, dat je dan trillende vingers hebt, is dat het begin van de Parkinson?
1: Ja, nee, dan ga ik daar ook even op antwoorden.
4: Ja, met trillende vingers in de ochtenduren als je 's avonds het tablet hebt genomen. Als het, hoe noemen ze dat, heb ik net al gezegd, Parkinson. Ja. Ja, dat wil ik even weten. Ja, dank
1: ja,
4: u.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik heb mevrouw haar naam niet helemaal goed verstaan. Maar het gaat erom dat...
0: Dat was mevrouw D.
1: Oh, mevrouw D. Ja, ik dacht D. Mevrouw D. Ja. Het gaat erom, ze zegt, ze gebruikt dus die rosuvastatine. En rosuvastatine, dat is een middel om ons cholesterol te verlagen. Dus mensen die een verhoogd cholesterol hebben, die gebruiken dus rosuvastatine. Je hebt simvastatine. Maar dat is allemaal om het cholesterol te verlagen en daarmee risico's op hart- en vaatziekten, een hartinfarct, een herseninfarct te kunnen voorkomen. Als bijwerking, zegt ze, althans wat zij ervaart, is als ze het 's avonds neemt, trillende handen. Ik ken het niet als bijwerking, hè, die trillende handen. En daarna zegt ze, trillende handen, trillende vingers, kan het geen Parkinson zijn. Het moet dan wel onderscheid gemaakt worden, dus die medicatie geeft geen trillende handen of trillende vingers. En die relatie tussen trillende handen en Parkinson, dat moet uitgesloten worden. Hè? Dus dat kan ik niet telefonisch zeggen, nee, het is niet zo. Want trillende handen, hè, dat noemen we een tremor. En dat kan zijn dat het gewoon ontstaat, hè, zonder dat we precies de oorzaak weten. Maar Parkinson, het is ook wel een van de criteria om te zeggen iemand heeft wel of niet Parkinson. Hè? Dus die relatie tussen die trillende handen en Parkinson, dat is een goede. En dat moet door de huisarts uitgezocht worden. En wat ik persoonlijk doe, ik bekijk de mensen. Hè? Je gaat ook, als je denkt aan Parkinson, is het niet alleen trillende handen. Dan denk je, het handschrift, dat verandert. Hè? Dus mensen... schrijven misschien normaal. En dan zie je dus dat het handschrift heel klein, heel onleesbaar wordt. Je ziet dus de, wat we noemen het gelaat. Heb je een bepaalde gelaatsuitdrukking. En dan zie je dus dat mensen hun gelaat verandert, hun mimiek verandert. Ook als ze lopen, dan lopen ze in kleine pasjes. Hè? Hun armen die bewegen niet mee. Normaal als we lopen zie je dus dat je armen bewegen. Hè? Die lopen mee met je pas. Hè? Dus je gaat automatisch, gaat je armen licht zwaaien. We hebben het niet in de hand. We hebben het niet in de gaten, maar als ik iemand uit de wachtkamer haal, zeg mevrouw P of mevrouw X, komt u maar, dan zie je iemand opstaan en dan kijk je gelijk van oké, iemand zijn handen zwaaien niet mee. Dus nogmaals, ik zou mevrouw D aanraden, als u trillende handen, trillende vingers hebt in de ochtend, neem toch contact op met de huisarts en dan kan die verder onderzoek doen. Is het gewoon een, wat we noemen, een onschuldige tremorbeweging van die handen? Of is het een van de symptomen om richting Parkinson te denken? Maar ik zou niet gelijk aan Parkinson denken, omdat Parkinson moet je nog meer symptomen hebben om de diagnose Parkinson te kunnen stellen. Dus ik hoop dat dat duidelijk is. En nogmaals, dat van die prednisolon, dat mensen hoeven niet te schrikken. En laat je ook niet, hoe moet ik het zeggen, ompraten van ja, die medicatie is zwaar, je moet ermee stoppen. Nee, de dokter heeft het voorgeschreven en vaak schrijven wij, als het gaat om een korte periode, schrijven we het voor, maar als het gaat om langer gebruik, dan is het meestal de internist of de reumatoloog waar we iemand naartoe verwijzen die een harde indicatie heeft om prednisolon langdurig te gebruiken met allerlei, wat ik noem, oog voor de bijwerkingen. Hè? Want je moet dan ook, als je het langer gebruikt, wat ik al zei, kan leiden tot suikerziekte, dus die suikers moeten regelmatig gecontroleerd worden. Kan ook leiden tot botontkalking, dus je moet mensen ook gelijk een botversterkend middel geven. En die nemen ze één keer per week op een nuchtere maag, dat is alendroninezuur of je hebt allerlei andere vormen, hè, maar het gaat erom botversterking. En je moet dan ook nog wat calcium en vitamine D tabletten geven erbij. Dus dat is het. Maar er wordt goed over nagedacht door de voorschrijver. Is dat het middel? Is er een diagnose? En dan ga je dus behandelen. Dus mensen hoeven niet bang te zijn en om te zeggen van ja, nee, ik neem het niet. Als je het niet neemt, dan betekent het dat je dus de klachten die je hebt niet optimaal en adequaat gaat kunnen behandelen. Ja. Als we terugkomen op ons onderwerp, hebben we dus een aantal zaken aangehaald wat kan leiden tot gewrichtspijnen, gewrichtsontstekingen eigenlijk, en hoe die te behandelen. We beginnen meestal met paracetamol. Hè? Dus paracetamol, die kan je dan 2-3 keer per dag nemen. Laat me even goed onderscheid maken. Als men plotseling acuut door een roodheid, door een ontsteking direct op de huid, hè, op je knie of in je enkels, dan is het dus de bedoeling, en je hebt koorts, je bent behoorlijk ziek, dan gaat het om een bacteriële gewrichtsontsteking. Daar moet je niet mee dralen. Dan moet je nog dezelfde dag zeggen van hey, de huisartsenposten zijn vanaf na 5 tot de volgende ochtend 8 uur. En het weekend zijn ze de hele dag open. Dan bel je gewoon naar de huisartsenpost. Ja, en dan moeten ze je zien en dan kunnen ze kijken van hey, moet deze persoon direct naar het ziekenhuis om die bacteriële gewrichtsontsteking adequaat te behandelen. Dus ga geen paracetamol nemen en uitstellen. En nee, bij een bacteriële ontsteking in het gewricht, dan ben je behoorlijk ziek, je hebt verschrikkelijk veel pijn en dan moet je gelijk gezien worden. De andere dingen, hè, die zijn niet bacteriële ontstekingen, of je hebt slijtage, dan ga je dus dit pijnregime, wat we noemen, wat ik ga bespreken, ga je dan behandelen. Dus pijnstillers, paracetamol, als dat niet helpt, moet je even goed kijken. Gebruik je nog andere medicijnen, medicijnen voor de bloeddruk of bloedverdunners, dan moet je altijd contact opnemen met de huisarts. Want dan kan die kijken, kan je misschien diclofenac in een lage dosering voor een korte periode met een maagbeschermer gebruiken, maar niet zomaar over de counter ibuprofen en naproxen tabletten gebruiken. Als je andere medicijnen gebruikt, bloeddrukmedicijnen, bloedverdunners, dus dan moet je daar even goed naar kijken. Mocht je dat niet gebruiken, dan kan je dan natuurlijk starten met wat iets sterkere pijnstillers. Dus die, wat we noemen NSAID, dat zijn wat ontstekingsremmers, dan zou je dus dat wel kunnen gebruiken. Verder is het dus van belang, als dat niet helpt, dan is het wel van belang om contact op te nemen met de huisarts. En er zijn een paar dingen die uit het oog springen natuurlijk. Die, als het gaat om jicht, je staat 's ochtends op en je grote teen is dik, rood, gezwollen. Het zou een bacterie kunnen zijn. Je meet je koorts, je hebt geen koorts. Dan zou je dus zo snel mogelijk contact moeten opnemen met de huisarts. En die kan dan in dit geval prednisolon geven. 5 tot 7 dagen met misschien andere pijnstillers. Maar met die prednisolon gaat het vrij snel over. Ik hoor al die tune op de achtergrond. En de vraag was van Marta, kun je prednisolon geven bij een ontsteking als het gaat om chikungunya? De rheumatoloog hier zegt nee, het zou kunnen, maar die willen het altijd zelf eerst beoordelen. Dus de mensen die uit Suriname komen met chikungunya en heel veel gewrichtspijnen hebben, die zou ik adviseren om via hun huisarts een doorverwijzing te vragen naar de rheumatoloog. En dan kan die het beoordelen en zeggen welke behandeling welke behandeling het meest geschikt. Dus niet zomaar prednisolon gaan nemen. En wel onder toezicht oog van de rheumatoloog. Dus vraag gewoon een en er zijn allerlei andere middelen, behoor ik in Suriname, Chinese middelen. Maar die zou ik absoluut niet nemen, want we weten niet wat er is. Het was mij weer een waar genoegen. Lloyd, bedankt. En luisteraars, bedankt voor het willen luisteren. En dan weer op het geniet van de lekkere zon. En goed drinken voor de oudere mensen. Geniet ervan. Het is een prachtig weekend. Het is een prachtig.
0: Dank u wel, Doc. En dank u wel, luisteraars, voor het willen luisteren naar dit programma. Tot de volgende keer. Dank, Doc.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Boliviaanse president Rodrigo Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende protesten tegen zijn regering. Demonstranten blokkeren al wekenlang wegen en infrastructuur, waardoor de aanvoer van levensmiddelen en brandstof in gevaar komt. De betogers protesteren tegen de hervormingen van de president en eisen zijn aftreden. Met de afgekondigde noodtoestand kan deze nu militairen inzetten om het verzet te breken. Spoorbeheerder ProRail meldt problemen op het spoor vanwege het onweer van vannacht. De meeste verstoringen veroorzaakt door bomen en takken op het spoor zijn inmiddels verholpen. Er wordt nog gewerkt aan een door blikseminslag defecte bovenleiding tussen Zaltbommel en Den Bosch. Door werkzaamheden rijden er geen treinen tussen Groningen en Eemshaven en minder treinen op de trajecten Leeuwarden-Harlingenhaven en Lelystad-Zwolle. Het bestuur van de Duitse bank Berenberg is geschorst vanwege mogelijke overtredingen van de regels voor goed bestuur en transparantie. Tijdens de controle van de jaarrekening over 2025 kwam de Duitse financiële toezichthouder transacties tegen waarvan de herkomst niet was te herleiden. In afwachting van het onderzoek wordt de bank nu geleid door twee externe bestuursleden. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 10 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Ook gisteren waren er bombardementen. Hierbij kwamen 40 mensen om. Israël en Libanon ontmoeten elkaar naar verwachting volgende week in Washington. Een einde aan het geweld tussen beide landen is onderdeel van het nog niet getekende vredesakkoord tussen Iran en de VS. Het weer, het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Martradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht...

0: je dat je lichaam zwaarder wordt. En langzaam voel je hoe je verder wegzakt in een comfortabele bank.
1: Op 12 juni laten we een film zien van Mirella Muroni met een nagesprek met Ashar Medina.
2: Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
1: Op 21 juni hebben we een gesprek met Arwin Ralf, onderzoeker op het gebied van genetica, en Sylvana Simons over wat er nou precies terecht is gekomen van achter die komma. En op 28 juni gaan we praten over de treasures van het Surinaamse oerwoud. Wat voor medicinale krachten daar zijn. Iemand komt vertellen hoe hij genezen is met wat er daar groeit. En Talita Taunaar komt vertellen over haar vaders legacy.
3: Jullie hebben gevochten tegen onderdrukking.
1: Op 1 juli, na de herdenking in het Oosterpark, mogen we de eerste 150 mensen die naar het Pleintheater komen een kopje koffie en een broodje aanbieden. Dus be there or be square.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Vanaf zondag 21 juni ben ik weer live te beluisteren hier bij Radio Markt met Love Songs en Candlelight en elke zondagavond van 9 tot 12 uur. Maar 21 juni aanstaande zondag staat Love Songs en Candlelight in het teken van Vaderdag. Hey!

0: Luisteraars, wees welkom. Anomi wawande. Logo anomi wawande. Oye lontumi. Manomi wawande. Zo, luisteraars, nogmaals. Welkom bij een andere aflevering van het programma Mart op straat. Eerder heb ik gehoord van andere mensen dat mi vredef de mi wang. Dus daarom missing up ook. Nou, daar had ik niet over nagedacht. Maar mi no e vredef de mi wang. Omdat mi sap tak ano mi wawande. Omdat mi sap tak ano mi wawande. Zo, ik groet u waar u zich ook mag bevinden. Dit is een programma zonder vaste zendtijd. Iedereen kan het maken. U ook. Gewoon uw telefoon pakken en uw verhaal vertellen. Het moet een verhaal zijn dat impact maakt. Van waarde kan zijn voor mensen om u ook tot nadenken te stemmen. Denkie over een onderwerp of een tori. Iets dat u meemaakt op straat kan ook simpel met uw telefoon. De techniek staat niet stil, u spreekt het in en u stuurt het naar Maart. En wij kijken wat we ermee doen. Nadat we het hebben beluisterd, we nog maar draaien zomaar. Zoals ook aan kies problemen. Vooral als je nou een zoekertroep is, maar of je loopt beledigd trouwens. Dat we nou pot en zomaar gooien naar uitzending. Waar ik eerst loop even de van waarde. Die a doelgroep voor ons. We leren voor makandra. En we scoren makandra per oman. Alright. Vandaag ben ik blij. Omdat een van onze programmamakers, u hoort haar niet vaak. Maar ze grijpt in wanneer ze iets meemaakt op straat. Onze Riek. Tante Riek. Al jaren verbonden aan Mart. En ook andere organisaties. Ze is actief in de gemeenschap, vooral nu met Kitty Kotti. In juli, dan is ze hier en daar en overal. En ze gaat straks een bijzonder programma voor de kindertjes maken in het kader van Kitty Kotti. Maar, ze was op straat en heeft iets meegemaakt. En zegt van, hé, dit is Mart. Dus, ze greep haar telefoon en vroeg keurig aan de heren of dit opgenomen kon worden voor Radio Mart. En de heren, die gingen ermee akkoord. Dus Riek, hartelijk dank voor je inzet. Mogen velen na deze jouw voorbeeld volgen. Top. Anamuwande. Riek, de ook toe. Parkeren. Een parkeerbeleid voor Amsterdam doet sommige mensen pijn. Dus een controleur, een scanner en iemand die verkeerd geparkeerd was, waren in gesprek met elkaar. Gelukkig de Novetti, maar ze waren het niet met elkaar eens. En het kan voor u een les zijn, want u gaat dingen horen waarvan u zegt van, hé, meneer Bessabio, dat is wat ben je. Dat is wat mensen maar daarmee boete te deed op. Dat is u moest go om nou naar een situatie. U kunt ervan leren en wijzer worden. Misschien een lange intro vandaag, omdat ik bijzonder blij ben met deze aflevering van Mart op straat. Ik wens u een aangename luisterstemming toe en veel wijsheid. Presentatie en samenstelling Riek Karg. De Antralisbaka, Mart op straat.
1: Als je betaalt, zeg er niks van maken. Want je hebt eenmaal al betaald.
2: Ja, je hebt toch al betaald.
1: Ja. Dus als je niet betaalt, en dan gaat ze van, hé, weet je wat? Diegene doet wel moeilijk. Dus weet je wat, we vernietigen gewoon die geld. Weet je hoeveel moeite ze moet doen? Ze moet foto's aanvragen.
2: Ja,
1: dat dan, weet je hoe lang... Bro, is moeite. Zij dat allemaal doen? Bro, ik heb geen tijd voor dat. Zullen we maar gewoon bij die bezwaren die ons als daar zetten, maar ik zeg van...
2: Maar ik begrijp wat je moet meestal zeggen, als je in bezwaren gaat, moet je eerst betalen.
1: Moet je niet doen.
3: Oh,
1: ga eerst in zwaar, dan pas betalen.
2: Okay.
1: Want je gaat altijd winnen.
2: Dus uw advies is nog niet betalen. Wachten tot
1: afgerond is.
2: Het bezwaar afgerond is. En dan pas kijken of je wel of niet...
1: Je gaat sowieso winnen.
2: Je gaat winnen.
1: Sowieso.
2: Lieve luisteraars, je hoort het. Er moet nog heel veel gebeuren. Maar dit is een discussiepunt. U gaat hier meer over horen. Dank je wel.
3: Dat is niet nodig. Dat is niet nodig. Wanneer die man gas geeft...
2: Beste meneer, vertelt u. Waar hebt u hiermee te maken op dit moment?
3: We hebben hiermee te maken dat wij in Zuidoost zijn opgegroeid. En nooit moesten betalen voor het parkeren. En dat er nu eigenlijk een soort van misbruik wordt gemaakt. Want er is geen centrum hier of drukke toeristische plekken. Kijk, je hebt wel de arena, maar het is al jarenlang gehandhaafd van Strandvliet, oké, daar en dit, dat. En als je gewoon ziet dat op zo'n dag dat ze hier al bijna 3.500 boetes uitschrijven. Toch? 3.500 boetes uitschrijven per dag. Bijna 5.000 keer 80 euro. Wat eigenlijk niet hoort. En aan mensen die hier ook werken, een vergunning vragen en niet eens een vergunning kunnen krijgen. Dus het is dan alleen echt een money-making business, vind ik, hoor.
2: Dan kijk ik hier, want ik sta hier met een auto van de gemeente Amsterdam. En daarop staat parkeercontrole. Met een gesprek met die meneer, die de bestuurder is van de parkeercontrole, die mij zegt hoeveel boetes hij vanaf vanmorgen 9 uur heeft uitgeschreven. U zult versteld van staan wat deze meneer vertelt. Ga uw gang. Vanaf vanmorgen, hoeveel boetes?
4: Ik heb ongeveer bijna 350.000. 3.500.
2: 3.500. Ja. Wat vindt u daarvan? Wat vindt u daarvan?
4: Ik vind het van, niet toepassen, maar ja, wat kan ik doen?
2: Het is uw werk.
4: Het is mijn werk, dus ja.
2: Hoe vindt u dat? Wat moet er gebeuren om de mensen van Zuidoost op te attenderen dat het anders moet?
4: Ze moeten gewoon van tegenaans vechten. Kijken als het ingetrokken worden.
2: Dus bezwaar maken of zo? Ja. Loont het, denk u?
4: Denk ik wel, maar ja, u weet.
2: Maar hoe vindt u het om zoveel boetes uit te schrijven? Vindt u het normaal?
4: Niet echt. Ik vind het niet normaal.
2: Het kan anders natuurlijk.
4: Klopt.
2: Moet er beleid gemaakt worden dat het anders moet?
4: Klopt.
2: Klopt. We gaan het aan de luisteraars vragen. Dit is Mart op straat. Norman Riekarg voor Radio Mart. Dank u wel, meneer.
0: Dat was een bijdrage van Riek Karig op straat. Kort, krachtig. U kunt er uw voordeel mee doen. Het is een ambtenaar. Tenminste, die meneer werkt voor de gemeente. En hij geeft aan dat u het niet moet betalen. U moet eerst bezwaar maken. Dan duurt het een tijdje. Ze procederen. Procedure dat een beetje lang kan duren. Dus dan vernietigen ze het. Maar als u direct betaalt, dan is het eenmaal aan betaald. Dan zijn ze af van u, klaar met u. Meteen op pay. En ik ga in hoger beroep of teken voor bezwaar. Dan wordt het een langdurig proces. Want ze moeten met bewijzen komen. Ik hoop dat u hierdoor netter gaat parkeren. Oorrekening of pay, zoals is voorgeschreven. Zodat u niet in conflict komt. Want ze rijden tegenwoordig langs, hè. En scannen uw auto. Als u niet hebt betaald, krijgt u een boete. Klaar. Mart op straat, een bijzondere aflevering. En als u wilt reageren op hetgeen u heeft gehoord, dat kan ook, hoor. Maar dan zenden we het de volgende keer uit op onze speciale WhatsApp-nummer. Onze Mart WhatsApp-nummer, dat kan, kunt u inspreken. Houdt u rekening met de lengte, houdt u rekening met 2 minuten. Uw reactie geven en dan zenden we het uit. Alright? Oh, u wilt graag onze WhatsApp-nummer weten in de studio van Mart. hebben we inderdaad een speciale WhatsApp-lijn waarmee u gratis kunt bellen. Ook met de programmamakers, hoor. Hoe wist u dat niet? Het is al lang. We hebben het al heel lang. Mart WhatsApp. Ik zoek het even voor u op. In die tussentijd heeft u een pen en papier bij de hand. En dan kunt u voortaan met ons bellen, WhatsApp en inspreken. Het nummer van onze Mart WhatsApp groep is 06-13-20-86-01. Mart WhatsApp 06-13-20-86-01. Slaat u het op in uw telefoon. We baro di. De wantalis baka. Anamiwa wande. Odi.

0: En lieve luisteraars, zoals aangekondigd, aan de telefoon historicus en publicist mevrouw Patricia Gomez. In het kader van Kitty Kotti organiseert ze een drietal lezingen. Mart heeft haar gevraagd om het een en ander aan onze luisteraars toe te lichten. Dag Patricia.
1: Ja, dag, goeiedag Norman, goeiedag luisteraars.
0: Mooi. Patricia, we hebben elkaar lang niet gesproken, maar we hebben elkaar laatst ontmoet in een mooie omgeving bij een lezing van Nancy.
1: Ja.
0: Je was daar, wat vond je van het gebeuren? Wat heb je daar gezien? Het gebouw zelf?
1: Het gebouw is natuurlijk super deluxe, heel erg mooi. En ik vond het ook wel leuk dat wij daar dan zaten om onze kritiek te uiten op alles wat er nu gebeurt ten aanzien van het herstel van onze rechten. Het is wel mooi dat we daar in het gebouw konden zijn.
0: En het was ook een belangrijk gebouw, heb ik begrepen. Vroeger werd er daar vergaderd, ook in het kader van slavernij, VOC-achtige dingen.
1: Ja, het bestuur zat daar.
0: Ja. Wat een luxe, hè?
1: Ja, dat is en allemaal over de ruggen van onze voorouders. En dat doen ze niet zo benepen met 200 miljoen euro, dat fonds van Rutte. Ik vond het heel mooi dat die spreekster, ik ben de naam kwijt, heb ik niet paraat, maar zij had het over dat dit soort dingen donations zijn en geen reparations. Vond ik wel een goeie.
0: Mooi, we gaan het hebben over de drie lezingen die jij mede organiseert. Tenminste, je bent hoe noem je dat? Gast?
1: Ik heb deze dus niet georganiseerd. Hè, zoals ik altijd al die andere dingen organiseer. Dit heb ik niet georganiseerd. Dit heeft de Stichting Eer en Herstel van Roy Kaikousi, Groenberg. Die
0: mooi.
1: Ken je wel.
0: Jazeker.
1: Die heeft dat in samenwerking gedaan met OBA en Scheepvaartmuseum. Alleen die derde lezing, dat is op 1 juli. Dat heeft mevrouw Maureen Held van comité Kitty Kotti Nieuw-West. Die staat daar los van. Die heeft mij daar los van deze samenwerking gevraagd.
0: Oké. Nou, ik heb je ook gevraagd om dat even aan onze luisteraars bekend te maken. Dus je mag vrij ingaan op wat je gaat doen. Natuurlijk hoef je niet te vertellen, die lezing ga je niet op de radio doen. Ze moeten erbij zijn. Maar het zijn drie afzonderlijke, zei je. Inhoudelijk verschillen ze van elkaar.
1: Ja, dat wil ik heel erg benadrukken. Maar mag ik eerst vragen hoeveel tijd heb ik? Nou, want ik ben nogal lang van stof.
0: Nou, ik wil je vrij lang aan het woord laten. Dus ik heb ongeveer 30 minuten, 35.
1: Okay, 30 minuten, ja.
0: Ja, toch? Ja, dat moet lukken.
1: 30 minuten, dat moet wel lukken, want ik wou... van die drie lezingen, want ik wilde ook een paar stellingen behandelen uit mijn ene boek. Want omdat dat boek door epistemicide is getroffen, door het monddood maken, wordt er niet gedebatteerd of gediscussieerd over die stellingen. En die vind ik toch wel heel belangrijk om ons denken een stapje verder te brengen. Maar goed, ik begin dan eerst met die drie lezingen, die gaan allemaal over verborgen racisme, reparation eisen en de dubbelhartige houding van onze Nederlandse overheid. Die dubbelhartige houding loopt echt als een rode draad door onze geschiedenis. Het was eerst een misdadige houding, hè, een misdaad tegen de menselijkheid. Maar na de afschaffingen werd het een dubbelhartige houding. Enerzijds moest ze wel het goede voor ons doen, maar anderzijds nam ze maatregelen om dat steeds driedubbel weer ongedaan te maken en ons eigenlijk steeds een sigaar van eigen doos te geven. Een soort van window dressing. Dat is echt kenmerkend voor het Nederlandse overheidsbeleid, vind ik. En daar gaan dus die drie lezingen over, maar ze zijn alle drie vanuit een ander invalshoek en vanuit met andere voorbeelden. Ja, ben je er?
0: Ja, ik ben er.
1: Hebben jullie nog?
0: Ja.
1: Ja, dan heb ik het dus over verborgen racisme. Omdat men het steeds maar heeft over het openlijke racisme. Het openlijke racisme was al die eeuwen lang. Want het was wettig om ons als onze voorouders niet als mensen te zien en beestachtig te behandelen. Dus dat racisme is openlijk, dat hoefden ze niet te verbergen. Maar in onze tijd, sinds we in een democratie leven en sinds we antiracisme wetgeving hebben en sinds onze geliefde witte broeders en zusters toch moreel proberen te zijn, kunnen ze hun racisme niet meer openlijk tonen en dan wordt het steeds meer verborgen. En dat maakt het heel moeilijk om het aan de kaak te blijven stellen. Want iedereen heeft het maar over het openlijk racisme en nu op dit moment vooral tegen de asielzoekers. Maar die aandacht daarop zorgt ervoor dat het verborgen racisme gewoon welig kan blijven tieren. En dus mijn eerste lezing leg ik eigenlijk een beetje uit. Die is op, 21 juni in de Oba Bijlmerplein van 3:00 tot 4:30. En de inloop is om 2:30. Dus zondag 21 juni van 3:00 tot 4:30. En daarin leg ik eigenlijk die kenmerken van het verborgen racisme uit. En dan kun je zien hoe je dat kunt herkennen. Want het is zo verborgen en zo geraffineerd dat heel vaak zelfs zwarte slachtoffers vaak niet doorhebben wat hen overkomt. Dat het racisme is. Dus die gaan weer opnieuw denken dat het aan hen zelf ligt. Terwijl dat gewoon niet zo is. En ik geef dus ook een paar spraakmakende voorbeelden. En op die dag begint Kaikousi met een lezing over wat hij de afgelopen 40 jaar zo'n beetje heeft gedaan. Want hij is een van onze pioniers geweest en een van onze wegbereiders, waardoor wij toch een en ander hebben kunnen bereiken. We hebben de slavernijgeschiedenis en racisme op de kaart gezet. Alleen is het zo dat het meeste werk, meeste subsidie, meeste onderzoeksopdrachten gaan naar onze witte broeders en zusters. Maar we zijn niet meer onzichtbaar. En daar heeft hij een hele grote rol in gespeeld.
0: Mooi.
1: Dat is dus die eerste lezing. En die tweede lezing, die is op 28 juni, die zondag daarna, in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Ik weet niet of dat op de weg ligt van onze mensen, dat die, want dat doet niet zo heel lang mee, dacht ik. Ofwel, Scheepvaartmuseum. Met die Kitty Kutty.
0: Nee, dat is niet zo lang.
1: Nee, ja, eigenlijk nee. Sinds dat boek van Leo Balai over het slavenschip Leusden.
0: Ja.
1: Zijn ze een beetje meer aandacht aan de slavernijgeschiedenis, de maritieme kanten daarvan gaan besteden. En een enkele keer een zwarte spreker. Dus ik hoop dat heel veel mensen zullen komen, zodat ze zien van ja, als je zwarte uitnodigt, komen er toch ook veel mensen. Dan zullen ze hopelijk ook meer zwarte mensen uitnodigen. En het leuke ook van die gelegenheid is, daar is een replica van een VOC-schip ligt daar aangemeerd. Hè? Dus je kan na de lezing kun je dat schip bezoeken en kijken hoe de voorouders die naar de oost werden gestuurd er aan toe waren qua ruimte. En je kunt ook naar die tentoonstelling gaan. Ze hebben ook een hele mooie tentoonstelling. Dat heet In de Schaduw van de Oceaan. Van een paar hele goede zwarte kunstenaars die Middle Passage, die overtocht, hebben verbeeld. Dus dat is wat extra's voor hun geld.
0: En dat is op 28 juni. Hoe laat begint die?
1: Ja, dat is van 2:00 tot 4:45 en de inloop is van 2:30. Dus het is korter dan de OBA, maar wel met extra dingen daarnaast. En volgens mij heeft de OBA ook hapjes, maar het Scheepvaartmuseum niet. Dat niet, oké. En in deze tweede lezing ga ik meer in op de ontwikkeling van onze strijd. Want ik ga ervan uit dat mensen dan al weten wat verborgen racisme precies is. Dus ik ga daar meer in op de ontwikkeling van onze strijd. En ik vertel ook kort over Kaikuzi. Is werk en over Peres Yongloy, die overleden is, die ook flink aan de weg heeft getimmerd. En daar heb ik ook wel een hele leuke anekdote over. En die derde lezing, die is op 1 juli in de Meervaart van 6:30 tot 7:00. En dan, die hele maand is al zo'n grote concurrentie. Maar 1 juli is natuurlijk een allergrootste concurrentie, want dan is het feestvieren. Dus ik hoop dat ook mensen naar de Meervaart willen komen. En deze lezing is meer historisch van opzet.
0: Ah, maar wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik heb in die vorige twee ben ik meer is meer een maatschappijkritiek. Gaat meer over onze tijd, over wat er allemaal mis is in onze tijd met het racisme, welke vorm het heeft aangenomen, wat de overheid doet en wat ze niet doet en wat ze saboteert. Zoals die resoluties van de Verenigde Naties en zo, die gaan daarover. Maar die 1 juli lezing dacht ik van, ja, het is een viering, het is een herdenking, het is een bezinning. En dan ga ik terug in de tijd naar, beschrijf ik gewoon hoe het rond die tijd is geweest. Die laatste 20 jaar, toen de overheid al over de afschaffing aan het nadenken was. Ik heb daar mijn eerste boek over geschreven en met name over de abolitionisten. Dat zijn de mensen die de slavernij wilden afschaffen, die zichzelf slavenvrienden noemden, maar dat niet echt waren. Integendeel, want ze hebben ervoor gezorgd dat het staatstoezicht werd ingevoerd. En ik ga dus meer in op die onverkwikkelijkheden 20 jaar lang. En dan niet dus de misdaad van de slavenhandel en slavernij, en ook niet die hoe zeg je dat? Het compensatie aan de eigenaren. Maar heel andere streken die de overheid heeft uitgehaald. Dus ik hoop dat iedereen daar toch nieuwsgierig naar wordt. En naar die 1 juli meervaart komt. Ik hoop dat ze naar alle drie lezingen komen. Want het is eigenlijk een drieluik.
0: Ja, nou, dat is goed om te zien. Goed om te weten ook. Ja, 21 juni dus in Oba Bijlmerplein. 28 juni Scheepvaartmuseum. 1 juli Meervaart.
1: Ja,
0: entree, hoe kom ik aan een kaartje? Wat moet ik doen?
1: Ja, dat is allemaal te zien. Daar heb ik gelukkig helemaal niks mee te maken. Ik heb al moeite genoeg om zelf wat uitbetaald te krijgen. Dat is, maar dat staat allemaal op de website. Ik geloof dat de OBA, dat het gratis is als je een museumkaart hebt. Of anders maar een paar euro. Dat is Scheepvaartmuseum is €5 ook met een museumkaart. En anders €15. Dat is best wel een bedrag. Maar daarvoor kan je dan ook wel naar de tentoonstelling gaan in het museum. En naar het schip gaan kijken. Kun je mooie foto's maken. En die tentoonstelling kan ik ook echt aanbevelen. Dat is met name... Ja, het is echt. Nee, het is allemaal heel mooi. Het is een soort nieuwe manier waarop onze jongeren eigenlijk de strijd aangaan. Hè? Het Scheepvaartmuseum had me gevraagd om een motto om een citaat die ze op hun Instagram wilde zetten om van hoe ik daarover dacht, die tentoonstelling. En zal ik dat even voorlezen?
0: Heel graag, ja.
1: Ja, dus ik heb toen bedacht, ik ben naar die tentoonstelling gegaan en ik heb de namen niet nu paraat. Lisandro of zo is er een van. Dat, met hele mooie foto's ook, heel apart. En ik heb toen geschreven: als ik naar de tentoonstelling Schaduw op de Oceaan kijk, zie ik opnieuw bevestigd dat onze jongeren de strijd tegen racisme tegenwoordig anders voeren. Zij smeken niet, zij vragen niet, zij eisen niet, Maar ze presenteren zich gewoon zo van, ik ben, dus wen er maar aan. En ik vind, dit is een intrinsieke en ook een goede ontwikkeling die aansluit bij het individualisme van onze tijd. Maar dit mag niet betekenen dat onze gezamenlijke, op kennis gebaseerde strijd overboord moet worden gegooid. Want het is dus, het moet niet alleen maar die nieuwe manier zijn, die oude manier moet ook gewoon doorgaan. Want die nieuwe manier is erg individualistisch. En wij Oroesma proberen toch gezamenlijk, hoe verdeeld we ook zijn, toch gezamenlijk hier en daar op te trekken. Toch? Dat is mijn, dat is het citaat.
0: Dat is
1: want, ja?
0: Ja, heel goed. Patricia, voor de luisteraars die jou nog niet kennen. Ik weet dat je niet graag over jezelf praat, maar wie is Patricia Gomez?
1: Patricia Gomez, ja, ik ben van Surinaamse oorsprong. En ik ben op mijn 12e in Nederland komen wonen. Met mijn moeder, die gescheiden is van mijn vader. Dat verhaal hebben de meesten van ons als achtergrond. En mijn broertje. En ik heb 1 dochter en 2 kleindochters. En ja, ik ben pas op na mijn scheiding ben ik gaan studeren. En op de arbeidsmarkt gekomen, heel laat pas. En voor die tijd was ik gewoon huisvrouw. En ik drumde in alle handen vage bandjes. Het was in de jaren 70 de tijd van de meidenbandjes en zo.
0: Speelde je drum?
1: Ja, drumde ik. Ja, funkmuziek en voornamelijk en soul en funkmuziek en een beetje reggae.
0: Ja. Ja, mooi hoor, goed om te weten. Maar er was ook een Gomez in Suriname die speelde scratchy. Ja, heb je die gekend?
1: Nee, die heb ik niet gekend. Daar heeft iedereen het tegen mij over haar gehad. Maar ik heb haar nooit gekend. En ik heb dit ook niet lang gedaan hoor, maar een paar jaar. Want dat was toch eigenlijk niks voor mij. Je ging mee met de flow van de tijd. Het was nog niet zo'n hele serieuze tijd. Voor mij tenminste, in die tijd, jaren 70. Ja. Het begon voor de bewustwording begon voor mij eigenlijk pas toen ik in de jaren 80. Toen ik ook ging scheiden en ging studeren.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik heb 2 boeken geschreven. Het ene boek heet... dat is uitverkocht en is alleen in de universiteitsbibliotheken nog te krijgen. Dat heet Over natuurgenoten en onwillige honden. En de ondertitel is Beeldvorming als instrument voor uitbuiting en onderdrukking in Suriname, 1842 en 1862. En in dit boek laat ik zien dat de Nederlandse abolitionisten van een totaal ander kaliber waren dan de Engelse en Amerikaanse abolitionisten die zich enorm hebben ingezet samen met de zwarte om die slavenhandel te verbieden en de slavernij af te schaffen. Maar die Nederlandse abolitionisten hebben niets van dat alles hoeven doen, want zij zijn maar korte tijd hebben ze opgetreden, zijn ze samengekomen en en dan ook nog eens in de periode dat de overheid al over de afschaffing aan het nadenken was. De overheid heeft er meer dan 20 jaar over gedaan. En in al die tijd hebben ze zulke negatieve dingen, zijn ze gaan zeggen over de zwarte vrijgemaakte en vrijgeborene en slaafgemaakte. Die deden niet onder voor die negativiteit van die slavenhouders, van die voorstanders van de slavernij. En omdat zij dus zich slavenvrienden noemden en een soort van status hadden van dat ze geen belanghebbenden waren, werd er een negatieve beeldvorming geloofd. En dat werd dus een beetje gebruikt als legitimiteit, als legitimering, als rechtvaardiging voor de instelling van het staatstoezicht. Dus wij hebben het staatstoezicht mede aan de abolitionisten te danken.
0: Hmm.
1: En dit is natuurlijk geen mooi verhaal, een negatief verhaal. En dat is me niet in dank afgenomen. Dus eigenlijk heb ik vanaf die tijd heb ik veel tegenwerking in de witte gevestigde gemeenschap. En dat is nooit afgenomen tot de dag van vandaag.
0: Tegenwerking dus.
1: Ja, tegenwerking, negeren, disqualificeren. Ik heb daar in mijn tweede boek over geschreven. En ik heb er ook in een artikel over geschreven in een gerenommeerd wit tijdschrift. Dat heet Tijdschrift voor Geschiedenis. Het bestaat er vanaf de 19e eeuw. Maar mijn tweede boek, dat heet Denken over de transatlantische slavernij en racisme. En de ondertitel is De drie gezichten van Nederland. En dat boek is in 2022 uitgekomen en dat is nog wel verkrijgbaar. En ik hoop dat jullie het willen kopen. Het Denken over de transatlantische slavernij en racisme. En daarin ga ik eigenlijk in. Het is niet een lineair verhaal. Het is niet een van verleden naar heden. Maar het is. Ik haal er allerlei onderwerpen bij. Om die doorwerking van die slavernij tot nu duidelijk te maken. En zo'n doorwerking kun je niet bevatten als je een verhaal vertelt van alleen maar de slavernij en alleen maar racisme. Dus ik heb het door elkaar gedaan met voorbeelden uit mijn eigen leven, mijn eigen ervaringen. En dat was een hele klus. En nu probeer ik een derde boek te schrijven over verborgen racisme. En daar gaat ook heel veel tijd in zitten. Dus
0: Mooi, maar waar zijn ze verkrijgbaar?
1: In de winkel, bij bol.com. Ze zijn niet. In de winkel moet je het altijd bestellen, want ze hebben het meestal niet op voorraad. En want ze hebben alleen boeken op voorraad die uitgebreid in de kranten worden gerecenseerd en waar die schrijvers in Buitenhof of andere boekenprogramma's mogen komen vertellen. Maar mijn boek, dat moet je bestellen. En dan moet je mijn naam wel goed spellen, want mensen schrijven mijn naam altijd met een Z aan het eind, terwijl het een S is. Gomes.
0: Okay.
1: G-O-M-E-S. En dat is dus bol.com. En het andere boek is helaas niet meer verkrijgbaar. Oh. Dat is alleen in de. Het is zelfs niet in gewone bibliotheken, openbare bibliotheken, maar alleen in universiteitsbibliotheken. En daar is het in sommige bibliotheken ook gestolen.
0: Zo.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is wel moeilijk aan te komen. Maar ik geloof dat iemand het op het internet had gezet. Maar dat weet ik niet meer zeker. Dus. Okay. Ik weet niet of het er nog staat, maar goed.
0: Oké, okay, terug naar de lezingen. Ga jij de luisteraars van Mart nog eens een keer op jouw eigen manier uitnodigen?
1: Beste luisteraars, beste lotgenoten, beste mensen, beste vrienden. We moeten ons niet in de luren laten leggen door de ontwikkelingen in onze tijd. Namelijk enerzijds dat we zichtbaarder zijn geworden. En anderzijds dat er zoveel andere ellende is op de wereld die onze aandacht eist. Maar we moeten blijven focussen op ons eigen lot. We moeten blijven focussen erop dat wij een vrijheid in ongelijkheid hebben. Al hebben we een paar mensen die professors zijn of die dijkgraaf zijn of die nieuwslezeres zijn. Het zijn er maar een handjevol. Het is in geen verhouding tot onze witte broeders en zusters. Het is een hele ongelijke situatie. En de kloof tussen op de arbeidsmarkt tussen witte en zwarte mensen is nog altijd 1:3. We hebben meer werk, maar de kloof is nog altijd groot. We hebben nog altijd een veel lager plafond met wat we kunnen bereiken. Dus we moeten gewoon bezig blijven. En je kan niet actie voeren. Je kan het niet over doorwerking hebben. Je kan het niet over reparations hebben als je niet weet waarover je praat. En je moet dus kennis hebben. Dus mensen, zou ik zeggen, lees, blijf je informeren en kom vooral ook naar de lezingen. Want daar ontmoet je elkaar. Hè? Hoe zeg je dat? De kindred spirits. Je zijn dan de geestverwanten. En kunnen we kennis uitwisselen, we kunnen mensen leren kennen. En dan op die lezingen zijn toch iedere keer weer nieuwe dingen te vertellen. Want de ontdekking van de geschiedenis, van de slavernijgeschiedenis, is nog maar het begin. Hè? Er wordt steeds weer nieuwe dingen ontdekt. En wat ik doe, het blootleggen van het racisme. Helaas worden daar ook steeds nieuwe dingen ontdekt. Want het racisme neemt iedere keer een andere vorm aan. Het past zich aan onze strijd. En tegenwoordig is het verborgen racisme. Dus als jullie meer willen weten daarover, kom dan naar die drie lezingen. Dat zou ontzettend fijn zijn. En ik wil ook meegeven, als we het over de doorwerking hebben, wil ik toch even aangeven van die transatlantische slavernij, lieve mensen. Dat is niet, het contractarbeid is daar niet mee te vergelijken. Het staatsgezicht van ons is er ook niet mee te vergelijken. Die transatlantische slavernij was echt een genocidale slavernij. Een vertraagde genocidale slavernij op basis van uitbuiting en onderdrukking. Dat is mijn voornaamste stelling in het boek Denken over de transatlantische slavernij en racisme. En daar wil ik dat men bij stilstaat. Dus als de overheid zegt, we geven je 200 miljoen en dan ga je maar projectvoorstellen indienen en dan krijg je een habbekrat. Nou, dat is schandalig, weet je. Want onze bevolking is in Suriname afgenomen met 87,3% of 87,5% over een periode van 250 jaar. En in de Antillen met meer dan 90%. Terwijl in Nederland in diezelfde 250 jaar is het toegenomen met 93%. Het was dus bij ons een genocidale slavernij. Dat was het niet in Amerika. In Amerika is die bevolking enorm toegenomen, die zwarte bevolking. Die Amerikaanse zwarten, die hebben het pas moeilijk gekregen. Of tenminste, ze hadden het natuurlijk zeer moeilijk. Maar de buitensporige geweld tegen hen is na de afschaffing van de slavernij gekomen. Toen ze burgerrechten gingen eisen en gelijkheid gingen eisen. Terwijl wij na de afschaffing, na het staatsgezicht, eigenlijk aan ons lot werden overgelaten. We werden niet echt super, we werden niet opgehangen aan de bomen of gelyncht of vermoord als we naar een vrouw of keken of dat soort dingen, hè, wat je in Amerika had. Dus onze slavernij was genocidaal, die van de Amerikanen niet. Maar onze situatie na de afschaffing was beter dan die van de zwarte Amerikanen na de afschaffing. Dus met kennis, we moeten kennis hebben en geen malle dingen zeggen. En dat wil ik ook, in een van die lezingen geef ik daar ook een paar voorbeelden hoe we als zwarte mensen toch met gebrek aan kennis idiote dingen zeggen. En daarmee schieten we ons in de voet, want dan zeggen onze witte broeders en zusters, kijk, ze kennen hun eigen geschiedenis niet eens. Of door gebrek aan kennis laat je je gebruiken door de witte, laat je je voor hun karretje spannen. Daar geef ik ook een paar voorbeelden van in een van die lezingen.
0: Zeer informatief dus, als ik dit zo hoor. Noem de dagen voor ons nog een keer en de plekken.
1: Ja, dat ga ik nog eentje doen en dan ga ik dan even oplezen. De eerste lezing is op zondag 21 juni in de Oba Bijlmerplein. Van 3:00 tot 4:30. En de inloop is om 2:30. En we beginnen op tijd. Dus inloop 2:30. We beginnen om 3:00. Oba Bijlmerplein, 21 juni. Neem me niet kwalijk. De tweede lezing is op zondag 28 juni. In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Prachtig gebouw. En het duurt van 2:00 tot 2:45. En de inloop is vanaf 2:30. Dus 2:00 tot 2:45. 3 kwartier zie ik. Ja, god, dat is kort, hè?
0: Ja, maar goed.
1: Oh, dat is niet eens de het spreken. Hoe zeg je dat? Q&A, dat is niet eens de vraag bij bij meegereden. Oh, dan moet ik ze even gaan bellen, sorry. Ja, ja, het, in ieder geval, het begint om 14:00 en om 13:30 gaat de deur open.
0: Mooi.
1: Ik denk dat het iets langer duurt.
0: Okay.
1: Ook ik denk, mijn lezing duurt 3 kwartier, want ik moet daarin ook een stukje vertellen over Kaikousi, want die kan dan niet meedoen. En die zou eerst meedoen, maar die kan niet komen.
0: Mm-hmm.
1: Dus is het tot 3 kwartier, want ik doe altijd 1/2 uur. Dus ik heb vergeten dat 1/2 uurtje mee te tellen van dat gesprek dat je na afloop hebt.
0: Okay.
1: Dus dat is 28 juni. En dan kunnen ze naar de tentoonstelling en naar het schip, VOC-schip. En de derde lezing is op 1 juli in de Meervaart van 18:30 tot 19:00. En dat is van op uitnodiging van Maureen Held van comité Kitty Kotti Nieuw-West. Dus het is niet van de Meervaart zelf, maar van Maureen Held. Er is ze hebben een heel feestelijk programma met meerdere dingen. En één daarvan is mijn lezing. Dus ik hoop dat jullie niet alleen gaan lekker gaan eten en gaan feesten, maar dat jullie ook een beetje willen komen om kennis op te doen en kennis te delen.
0: Zeer zeker.
1: Hartelijk,
0: ja, hartelijk dank voor deze mooie bijdrage. En wij gaan ons best doen om op alle 3 aanwezig te zijn. Ja?
1: Nou, dankjewel. En jij ook. En u allen bedankt voor de uitnodiging en de tijden die ik heb gekregen om een verhaal te vertellen. En laten we er een racismevrije wereld van maken. Laten we Nederland helpen om gidsland te worden voor een racismevrije wereld. He?
0: Prachtig. Hartelijk dank voor je bijdrage nogmaals. En succes hoor.
1: Ja, dank je.
0: Okay, dag. Dag. Dag. Ja, luisteraars. Dit is een... pittige dame. Historicus en publicist Patricia Gomez. Met een S aan het eind. Mooi Tori. In het verleden heeft ze ook een programma gedaan via Maart Radio. Hoor, over Manumissie. En het was zeer interessant. We gaan het herhalen. Het is ook van deze tijd. Zo, 7 minuten voor tijd. Straks heb ik een andere gast. Na 5 uur. Ook in het kader van Kitty Kotti, maar dan afdeling Prodomissie. Mode, fashion. En misschien nog meer. In die 7 minuten kunt u inkomen hoor. Misschien heeft u nieuws, informatie. In die tussentijd, dan kunnen wij dat even bespreken. We tikken we mee na 5 uur. Maar komt u maar met uw informatie. Zo is dat. Misschien wilt u nog even ingaan op wat mevrouw Patricia heeft doorgegeven aan ons net. Dan kan dat ook. 020-471-4291 is het nummer van Mart. Marticipatie, zo heet dit programma. En u bent erin. Wees welkom.
2: Meneer Norman.
0: Meneer Burleson.
2: Mooi. Maar dat is illegaal. Het mag niet.
0: Oh.
2: Nee, het mag niet. Wat internationaal in het verdrag van de VN staat, is een zeestraat behoort weliswaar tot jouw territoriale wateren, maar je moet doortocht verlenen aan iedereen, het zijn vliegtuigen, het zijn schepen die daar doorheen varen. Dus dat staat vast. En er zijn bijna ongeveer 200 zeestraten in de wereld, maar men beperkt zich tot de 8 belangrijkste. En daar komt Magellaan, je kon Beringzee, je kon Calais, je kon de straat van Gibraltar, je kon de straat van Hormuz. Het zijn echt belangrijkste.
0: Oké, maar ze...
2: En dan,
0: ja, maar ze willen wel iets hebben. De man van Mieren in Anjozu net, hè?
2: Ja.
0: Mieren in Anjozu, maar het gaat niet kunnen, dus dat is een leuk ding.
2: Oh, leuk, want iedereen is lak aan de regels die ooit geschreven zijn. Dat is een heel ding. Nadat die Mazarin Iran heeft verliefd, ze moeten ook een keer te varen door Calais. De straat van het over. En dan ook allemaal we take money nou. Mm. I take money, de microman, a transit door, toch, je moet transit door toch verlenen aan ieder. De microman, zeevaartverdrag.
0: Oh.
2: Maar ja, zoals mij, ik doe dat gewoon niet.
0: Ja, maar volgens mij, de Iraniërs karing administratiekosten.
2: Precies. Maar ook dat kan aangevocht worden bij de Verenigde Naties. Want dat staat vast. Ik kan arriveren niet. En allemaal breed in nou, if je zo met boten moet varen, maar dan illegale data zijn dat niet.
0: Ja.
2: At all, dan maar illegale data. Dus waarschijnlijk ben je dan even niet dat ze ook een keer door Calais moeten.
0: Ja.
2: Dan Engeland, Frankrijk, want elf is Engels, elf is Frans. De mato-actie-monitor, het wordt een jaar boel in de wereld na dit Oost-Rani. Misschien illegale daarna hebben we het hier.
0: Oké. Ja, Lanza Kondre zijn in Lopso, Engeland, in Lop van... Ja, in Lop van Djugu, ja, in Lop van Engeland. Maar ze hebben ze dat bij Lanza, ze hebben een situatie dat bij... Die met zoetvaar...
2: Ja, look, er zijn er overal, ja, alle prespect door racisten, weet toch? Dus komen toe, wandelen, als aan die boom. En uiteindelijk is er iemand over. Maar ja, een regering zelf, de man van die staat goed, de man import een man goed. Maar ja, zo'n man, een man goed, de goed sliep ik jou.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond FNV heeft acties in de detailhandel aangekondigd voor dit weekend. Het winkelpersoneel van slijterijketen Galangal, de drogisterijen Kruidvat en Ethos en gezondheidswinkel Holland & Barrett gaan staken en actie voeren voor een betere cao en tegen het verlagen van de zondagstoeslag. Zondagmiddag gaan ze demonstreren bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. In Oudekerk aan de Amstel is vanochtend een 21-jarige vrouw op haar fiets aangereden door een landbouwvoertuig en daarbij overleden. De bestuurder is aangehouden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30. Hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie onderzoekt het ongeluk en roept getuigen op om camerabeelden te delen. Bij een treinongeluk bij de Duitse stad München is vannacht een persoon om het leven gekomen. De wagons van een goederentrein kwamen bij het rangeren met elkaar in botsing en stortten van een brug omlaag op een weg. De weg is afgesloten. Voor het treinverkeer heeft het ongeval geen grote gevolgen, omdat het spoor alleen door goederentreinen wordt gebruikt. Over de identiteit van de omgekomen persoon is nog niets bekendgemaakt. En de Amerikaanse president Trump heeft op een militair vliegveld in Maryland een aangepaste Boeing 747 voor de presidentiële vloot bekeken. Het toestel is door Qatar geschonken en wordt klaargemaakt als nieuwe Air Force One. Volgens Trump is het een van de meest luxueuze vliegtuigen ter wereld en nodig om mee te kunnen komen met andere landen. Het vliegtuig is inmiddels getest en krijgt een nieuw kleurenschema in rood, wit, blauw en goud. Het weer, het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Kitty Kotti Gala. 1 juli vier Kitty Kotti in stijl in Theater de Lamar. Met een all-star line-up van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorkest of het concertgebouw sluit ook Kitty Kotti feestelijk af met het Kitty Kotti Gala Concert. Verwacht klassieke soul en jazz gebracht door de artiesten die heden, verleden en toekomst verbinden. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit Gala Concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.
3: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier.
3: We zoeken de verbinding.

0: King en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Julier Wiering, Wedrandbouwstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Julier Wiering.
1: Vanaf zondag 21 juni ben ik weer live te beluisteren hier bij Radio Markt met Love Songs en Candlelight en elke zondagavond van 9 tot 12 uur. Maar 21 juni aanstaande zondag staat Love Songs en Candlelight in het teken van Vaderdag.
2: Lady P organiseert op zaterdag 31 oktober aanstaande de Jury Top Avond. En de deelnemende artiesten? Let's start with the ladies. Lovely Miss Nagina Davis, Genevieve Graciela Helstone en Patricia Vandaal. Dan gaan we naar de mannen.

via www.itickets.com, New Dravis Restaurant, Ricardo's Eethuis en Boston Corner. De MC van de avond, Marta Heights. De afterparty met DJ Meldivo en Zabakoo. We beginnen al om 9 uur.

0: is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: vandaag zijn Vincent de Kom, welkom.
1: Hallo.
0: Araya Sumter. En wat later komt nog Michene Maduro. En we hebben telefonisch ook nog Leendert van der Valk aan het eind van de uitzending. John, welkom terug. Ja. Na een maandje weer.
2: Na een maandje weer, inderdaad. Er is veel gebeurd in de afgelopen tijd. Mijn zwager is overleden, dus ik moest even voor 5 dagen naar Curaçao. Hij is begraven. Mijn vrouw is daar nog, maar die komt dit weekend terug. Maar vervolgens is er in Nederland nog voor alles aan de gang. En we hebben te maken met een bijzonder stel mensen die zich hebben aangemeld, die zijn aangemeld, die posities aan het nemen zijn, die posities hebben genomen. Bijzondere vrouwen en mannen, allemaal in het land, in de gemeentes en in het bijzonder in Amsterdam Zuidoost. Een van de bijzondere vrouwen die we hebben gevolgd en die we hebben zien is Araya Sumter. Een hele bijzondere vrouw.
0: Wethouder in Amsterdam nu, sociale rechtvaardigheid is je portefeuille.
3: Ja, klopt.
0: Armoede en inclusie heb je ook, schuldhulp, hersteltoeslagen en ook nog coördinatie voor gelijk investeren.
3: En de route naar herstel.
0: En de route naar herstel, dat is voor de toeslagenouders.
3: Nee, route naar herstel als het gaat om de doorwerking van slavernij.
0: Ah, oké, okay, dat ja. Ook nog, ja. Oké, okay, en dan, je komt van SZW, daar was je topambtenaar DG, als het goed is.
2: Directeur-generaal.
0: Directeur-generaal, oh, ik mag geen afkortingen gebruiken.
2: Nou nee, als je onze luisteraars die vraag gaan daarna bellen om te vragen, wat is dat?
0: Je komt niet uit de politiek, dus het wordt wel hier zo van, ja, de inhoud is er wel, maar politiek spannend. Je wordt beschreven als warm, scherp. Verbindend, open, benaderbaar. En what you see is what you get.
3: Ja, dat zeggen ze allemaal.
0: Kun je bij de microfoon praten?
3: Hij zit vast, dus ik ga wel even zonder
0: vragen. Ja. Misschien kan je stoel iets naar voren. Zal ik je helpen?
2: Ja.
3: Ik ben gewoon heel kort. Dat kan de mensen thuis niet zien. Dat is de feit.
0: Dankjewel. Ja.
2: Maar Araya, wie is Araya Sumter? Ik krijg al die dingen te horen. Die lijstjes zien we in de krant.
3: Ja.
2: Maar wie is Araya Sumter? Vertel ons. Laten we de luisteraar, neem ons mee in wie Araya Sumter is.
3: Ik ben Araya, geboren en getogen in Amsterdam. Op verschillende plaatsen ook gewoond in Amsterdam. En eigenlijk mijn hele loopbaan besteed aan sociale rechtvaardigheid. Om te kijken hoe mensen die in de knel zijn, hoe we die vooruit kunnen helpen. Door vooral ook systemen te doorbreken. Afgelopen jaren ben ik hier in Zuidoost de Rijksambassadeur geweest voor het masterplan. En ben ik vanuit het Rijk ook betrokken geweest bij het oplossen van armoede, tegengaan van schulden. Nu mag ik dat doen als wethouder voor de mooiste stad van Nederland.
2: Armoede is een groot vraagstuk hier, ook zeker in Zuidoost. We zien dat mensen daar heel erg mee struggelen, dat ze heel erg mee bezig zijn. Het is iets dat vaak wordt genoemd, maar de mensen zelf die hebben het gevoel dat het hun niet bereikt. Dat ze na 4, 5, 6 jaar... nog steeds het gevoel hebben dat ze eigenlijk...
0: Ja, dat het over hen gaat en niet...
2: Niet met hun.
0: Met hun, ja.
2: Wat ga jij anders doen?
3: Nou, ik herken dat gevoel wel. Ik denk ook zeker de afgelopen jaren die ik hier heel veel heb doorgebracht...
2: Ja.
3: Is het juist erkend dat het juist met elkaar zeggen... niks over mensen zonder mensen.
2: Ja.
3: En dat, nou, de woorden die ik net noemde, dat maakt me altijd een beetje nederig. En tegelijkertijd is dat wel heel erg mijn stijl.
2: Mm.
3: In verbinding met de samenleving. Mm. Kijken hoe we doorbraken kunnen realiseren. En dat kan je alleen maar doen door de eerste in gesprek te gaan.
2: Mm.
3: En terugkerend in gesprek te gaan. Het is belangrijk dat je dicht bij mensen bent. En dat je luistert om perspectief te krijgen. Om te horen wat mensen dagelijks bezighoudt. En niet zozeer om je eigen beleid alleen maar te toetsen.
2: Mm.
3: Het beleid dat ze de stoper aan maken is makkelijk.
2: Ja.
3: Tegelijkertijd is het niet hetgeen dat altijd hetgeen is wat mensen nodig hebben. Dus het is belangrijk dat we gaan juist horen wat mensen belangrijk vinden. Natuurlijk ook samen met Vincent de Kom. Maar dichtbij mensen proberen om het verschil te maken. En dat is ook wat dit college ambieert. En ook echt heel duidelijk in het coalitieakkoord staat.
2: Oké, okay, ik kwam een vrouw tegen die ik regelmatig zie in de Amsterdamse Poort. En ze kwam naar me toe, ze zegt, ja, er zijn allemaal nieuwe mensen aangesteld. Maar toen werd ze opeens heel emotioneel. En toen zei ze, het feit dat er eindelijk weer een zwarte vrouw is benoemd tot wethouder, dat raakt me. Toen zei ik tegen haar, maar wat raakt je dan precies? En toen zei ze, het feit dat ik het gevoel heb, en ik weet niet als het zo is, maar zei het feit dat ik het gevoel heb dat die zwarte vrouw het verschil kan gaan maken, want ze snapt me.
3: Nou,
2: kun je dat volgen?
3: Het is in ieder geval een heel mooi compliment. Zo voelt dat voor mij ook echt. Mm-hmm. Ik heb een opgave die groter is dan enkel mijn portefeuille. Ik voel ook de verantwoordelijkheid voor de mensen. En die verantwoordelijkheid wil ik ook graag dragen. Mm-hmm. Maar we doen het wel met z'n allen samen. En dat is denk ik heel belangrijk, dat we de komende jaren investeren om het vertrouwen weer terug te winnen. En tegen deze mevrouw, maar ook alle andere mensen, zeg ik, ik sta naast u. Ik ben in Bond gewoond en geef mij, hè, nodig me vooral uit. Laten we vooral met elkaar in gesprek gaan, zodat we ook weten wat we moeten oppakken.
2: Ja.
3: En tegelijkertijd wil ik ook iets anders erover zeggen.
2: Ja.
3: Ik vind het heel belangrijk dat we het over de veerkracht hebben van mensen. Wel veel mensen vragen, wat is voor jou sociale rechtvaardigheid? Ik zeg, ja, dat gaat over eerlijke kansen krijgen aan de ene kant. En mensen met respect behandelen. Dat je mag zijn wie je bent in deze mooie stad. Hm. Maar we hebben ook heel veel mensen die gemeenschappen bij elkaar brengen. En juist in Amsterdam Zuidoost zie ik dat heel erg gebeuren. Die gemeenschapszin is ontzettend sterk. Van nou is bij de schuldenvrije flat, waar mensen elkaar helpen in het empowerment center. Of in het verleden, als we kijken al historisch, is het ook de kracht die we hebben als gemeenschap. Kijk naar rond 1974, het kraken van woningen in de Kliphoeven. We hebben het heel weinig over dat stuk empowerment wat we in ons hebben. Die creativiteit, die innovativiteit en juist die verbondenheid. En samen united, handen ineens slaan. Dat was voor mij echt wel doorslaggevend om hier het wethouderschap, toen werd gevraagd, wat een grote eer is en een verantwoordelijkheid om dat aan te gaan.
0: Hoe vertaal ik die veerkracht naar bijvoorbeeld gelijk investeren en in ongelijk? Hoe zie je dat precies dan?
3: Ja, ongelijk investeren om gelijke kansen te creëren, dat klinkt lekker. En tegelijkertijd...
0: Ja, want wat is het dan? Ja.
3: Want als we kijken naar... er zijn gewoon heel veel verschillen onderling. En we kunnen de uitkomst niet voorspellen. Iedereen heeft dezelfde uitkomst.
2: Nee.
3: Tegelijkertijd zien we wel dat bijvoorbeeld, als we kijken naar de scholen hier, dat docenten die we binnenhalen niet altijd blijven, omdat ze geen huis kunnen vinden. We zien jongeren die trekken naar andere scholen toe. Terwijl er wel ook hele mooie initiatieven zijn, zoals Bright Minds of Life Skills. En ik zou heel graag zien dat we met die initiatieven samen gaan werken. En dat ook bundelen met de kracht die hier ook nog is. Er zijn heel veel grote corporates in Amsterdam, maar ook specifiek in Amsterdam Zuidoost. Ik heb de CEO van ING en van Vattenfall al benaderd. Ik hoop dat jullie graag vragen en uitnodigen om de beste buurman te zijn in de wijken waar jullie anders staan.
2: Mooi, ja.
3: En door al die krachten te bundelen met de inwoners, te vertellen wat er nodig is, denk ik dat de komende 4 jaar dat ongelijk investeren misschien wel de norm wordt voor alles wat we doen. Zo kijk ik daarnaar.
2: De toeslagenaffaire is een van de issues die ook in jouw portefeuille zit. Ik was bij een bijeenkomst vier weken geleden van die Profor had georganiseerd. Ik weet niet of je die organisatie kent. Mevrouw Lucia Martens is daar de driving force achter. Tot mijn verbazing, het was helemaal vol. En mensen geven aan dat eigenlijk... dit is vooral de Antilliaanse, Dominicaanse hoek, zeg ik maar even. Maar mensen kwamen één voor één aan het woord. En toch bekroop mij het gevoel dat die toeslagenaffaire, issue en de nazorg ervan nog niet optimaal is. Dat er nog te veel mensen zijn die eigenlijk nog aan de randen van het geheel lopen. 2 vragen aan jou. Wat is de stand van zaken? Hoe ga je dat oppakken? En 2, wat heeft je in deze hele affaire het meeste geraakt?
3: Goeie vragen. Kijk, de gevolgen zijn nog steeds voelbaar.
2: Ja.
3: waar Den Haag zijn einddatum hebben gesteld, hebben wij gezegd, als Amsterdam zijn we daar nog niet.
4: Nee.
3: We hebben echt heel veel gezinnen die getroffen zijn. En het gaat niet alleen om financieel leed.
4: Nee.
3: Het gaat ook over vertrouwen zijn verloren in de overheid.
4: Mental health.
3: Mentale gezondheid, de stress die mensen hebben gehad. En het is ook een stapeling op oude pijn.
4: Zo is
3: wat
4: het.
3: Wat ik zie in deze gemeenschap, zeker de mensen die getroffen zijn door toeslagenaffaire, die hebben heel veel tegenslag gehad. En desondanks staan ze elke keer weer op. En wat daarin mijn opgave is, samen met, met alle ambtenaren, is om te zorgen dat mensen zo snel mogelijk hulp krijgen. En het gaat verder dan het financiële stuk. Het gaat ook over huisvesting, het gaat over werk, onderwijs, et cetera, et cetera. Wat mij het meeste geraakt heeft, ik was enkele maanden, nou, misschien 2 maanden geleden, was ik in gesprek bij de gemeente met ambtenaren die zelf getroffen waren door toeslagen.
4: Oh, oh my god.
3: Toeslagenschandaal.
4: Ja.
3: En wat ik daar zag, was mensen die desondanks nog steeds voor de gemeente bleven werken.
4: Mm.
3: En die ook vertelden dat de gemeente, nou, het Rijk had er een schepje bovenop gedaan, maar een werkgever ook nog, de gemeente Amsterdam. Mm. En als iemand die, ik ga geen namen noemen, maar iemand die hier in de wijk heel actief is, op wie we op wie schouders we rusten om verschil te maken voor gezinnen in deze wijk, mij dan vertelt en zegt, dit is zo'n zeer, ik kom niet verder, maar ik blijf me inzetten. Want ik wil met jou samen, en toen was ik nog directeur-generaal, met het Rijk samen wil ik het verschil maken, dan raakt dat mijn type. Dat emotioneert mij, want denk ik van, jeetje, ondanks de tegenslag die je hebt gehad, ondanks dat je bent vermorseld door het systeem, door je eigen werkgever. Mensen werden op de werkvloer aangesproken, als er een beslaglegging weer was, ben je weer aan de beurt. En desondanks, de strijdvaardigheid om te blijven strijden voor een menswaardig bestaan, voor zichzelf, maar ook voor alle Amsterdammers. Ja, ik ga dan met buikpijn naar huis, ook met trots, want dan denk ik, ja, deze mensen doen het toe.
4: Ja.
0: Wat heeft dat gedaan met jouw beeld over beleid? Want je bent natuurlijk vanuit een directeur-generaal. SC2 is ook de beleidsmaker van bijvoorbeeld kinderopvang. Wat heeft dat met jouw beeld gedaan?
3: Ik ben niet zo heel lang Rijksambtenaar geweest. 5 jaar klinkt trouwens, het lijkt niet lang. Het is wel lang, maar voor de heel veel Rijksambtenaren is dit kort, hè?
0: Kort, ja.
3: De reden dat ik bij het Rijk ben gewerkt, was omdat ik mensen in mijn omgeving had die vermorseld werden door het toeslagenschandaal.
4: Ja.
3: En ik dacht, dat ging op tv heel erg over een responsieve overheid zijn. Het eerste moest ik het opzoeken, wat dat betekende. Maar leren luisteren, dus dacht ik van, ja, maar dat doe ik al mijn hele leven. Luisteren naar mensen en kijken waar we samen verbetering kunnen doormaken. Mm. En toen dacht ik, ik kan vanaf de zijlijn er wat over vinden, of ik stap in de arena. En dat heb ik 5 jaar geleden heb ik dat gedaan bij de Rijksoverheid. En ook gezorgd dat het, nou, met heel veel betrokken collega's, gekeken hoe werken we nou van buiten naar binnen. Hoe zorgen we dat we beleid maken, dat we niet alleen maar kijken naar het financiële perspectief, het juridische perspectief, maar het menswaardige perspectief. En ik vertel altijd 3 vragen aan mensen. De keuze die je maakt, voor wie werkt het, voor wie werkt het niet, en wie komt er in de knel. En als je die 3 vragen kan beantwoorden, en je kan het hier uitleggen op straat, dan maak je de juiste keuze. Maar als je deze afweging niet hebt gemaakt, dan gaat het niet goed. En daarom heb ik ervoor gekozen om nu, toen ik aan de slag mocht gaan, hier nog dichter bij mensen impact maken. Voor de stad die mij heel veel heeft gegeven. Als kind, waar ik op.
0: Ja, eerst in Oost en later in West, hè?
3: Zeker.
0: Ja. Ja.
4: En het mooie daarvan is ook dat je een stapelaar bent. Want ik ben ook een stapelaar.
3: Ja.
4: En ik zeg altijd, die mensen hebben sowieso al een soort extra kracht, de power.
3: Zeker.
4: En dan maakt het niet uit als je een man of een vrouw bent. Maar het maakt wel uit als je toevallig dan ook nog eens een keer een zwarte vrouw bent.
3: Ja.
4: En in mijn geval dan een zwarte man. En dan als je ziet dat we elkaar ook moeten gaan vasthouden. Want juist die stapelaars die een lange adem hebben om dingen te bereiken, denk ik dat het heel goed is. Je hebt het al verwoord in verschillende interviews. Ik heb dat gevolgd. En ik denk dat dat een pre is voor deze stad. dat iemand van jouw kaliber heeft gekozen om dit te doen. Dus ik denk dat het ook belangrijk is, ook voor de luisteraars, maar voor ons allemaal. Als we zulke goede, bijzondere mensen hebben die hun nek gaan uitsteken, dan moeten we naast hen gaan staan om te zorgen dat we samen de eindstreep gaan halen. Dus ik denk dat dat ook een interessant bruggetje kan zijn,
0: ja,
4: om naar deze meneer de Kont hier te gaan.
0: Ja. En ook nog misschien erbij toevoegen dat, ja, natuurlijk tot 2030 is natuurlijk budgetair, wat gaat weer over geld misschien.
4: Ja.
0: Maar dat is weer een uitdaging, want dat gaat ook dan intern worden bezuiniging bij de gemeente.
3: Aanleiding van het Zwart Manifest, de aanbevelingen van het fonds, het fonds.
0: Nee, het coalitieakkoord en de doelenboom natuurlijk.
4: Bezuiniging, ja.
0: 350 miljoen tot 2030, als het goed is.
3: Zeker.
0: Dus dat wordt ook spannend in die zin.
3: Ja. Dat herken ik ook. Ik vind het ook spannend voor de ambtenaren. En tegelijkertijd ontslaat ons dat niet van de verantwoordelijkheid,
4: ja,
3: om creatief te zijn. Kijk, besparingen leiden niet altijd
0: tot verbetering.
3: Maar ook niet altijd tot stilstand. We moeten ook met elkaar even kijken waar we je naartoe bewegen. Bezuiniging op het apparaat. Ik ben er niet zo lang, dus ik kan er niet zo heel veel over zeggen.
0: Ja, er werd gezegd middenambtenaren.
3: Beleidsambtenaren.
0: Ja.
3: Ik heb in Den Haag ook gezien, we hebben ook daar een taakstelling de afgelopen jaren gehad, dat er veel natuurlijk verloop was. Maar dat we ook met elkaar moesten kijken naar waar bewegen we dan wel naartoe. Maar desondanks, die bezuiniging, zijn er ook intensiveringen.
4: Ja.
3: En zo wordt er 2,5 miljoen jaarlijks vrijgemaakt tot 2040 sowieso. Als het gaat voor een toekomstgericht fonds, als het gaat op de route van de stijl, om de doorwerking van het slavernijverleden, het koloniaal verleden. Dat soort investeringen vinden plaats. Er worden extra miljoenen, tientallen miljoenen geïnvesteerd in Zuidoost, Nieuw-West, Noord. Ik ben verantwoordelijk voor ongelijk investeren. Dus ik ga ook kritisch, laat een kritische vriend zijn, kritische wethouder zijn van mijn collega-wethouders, om samen ook met elkaar te kijken, oké, wat betekent dat dan ook in middelen? Want als we op het ene stadstel of stadsgebied wees X doen, dan kunnen we het niet in Y doen. En misschien moeten we met elkaar ook praten over een herverdeling dan van middelen. Dus ja, er ligt een grote bezuinigingsdoelstelling. En tegelijkertijd hebben we dit ook nodig om te kunnen blijven innoveren voor de inwoners in de stad.
0: Dankjewel. Zie je weer op de weg, Vincent?
5: Dit is een goede vraag. En tegelijkertijd, de gemeente heeft een begroting van 8 miljard. Realiseer je dat? Want je noemde net 350 miljoen. En dat zijn ombuigingen over 4 jaar. En
0: dat is peanuts, zeg jij.
5: Maar het gaat ook over een gemeente die naar zichzelf kijkt om te bekijken hoe zet je nou het geld wat je hebt het beste in voor de Amsterdammers. En als ik dan vanuit het perspectief vanuit Zuidoost kijk naar dit coalitieakkoord, dan kan ik alleen maar trots zijn. Omdat er meer middelen in worden geïnvesteerd in Amsterdam-Zuidoost. Ongelijk investeren wordt doorgezet. En er komt meer aandacht om hier ongelijkheid op te lossen, achterstellingen op te lossen en een inhaalslag te maken. Dus zeg ik vanuit het perspectief van Zuidoost dat we daar...
0: Laat maar komen, zeg je.
4: We kunnen dat beamen in die zin. Ontzettend veel positieve reacties van het stadsdeel, de mensen op straat in Zuidoost. En zoals je weet ga ik altijd me een beetje bemoeien met de mensen hier op straat. En een van de dingen waar ze vooral heel trots op waren is dat het feit dat het coalitieakkoord hier in stadsdeel Zuidoost werd gepresenteerd bij de OBA. Men was heel euforisch daarover en tegelijkertijd waren er ook een paar mensen die natuurlijk sceptisch zijn. Van, is het alleen maar window dressing? Of gaan ze ook echt iets doen voor onze stadsdeel? Die twee verschillende meningen, en ik denk dat de meerderheid ergens tussenin zit. Je hebt gekozen om stadsdeelbestuurder te blijven in Zuidoost. Niet ons te verlaten, dat is een pre. Maar wat betekent het dan voor de komende 4 jaar?
5: Goeie vraag. Kijk, John, even in alle eerlijkheid. Ik heb geen seconde nagedacht om ergens anders bestuurder te zijn dan in Zuidoost. Hè? Dus dat zijn vooral andere mensen die daar iets over hebben gezegd. Ik heb daar nooit een seconde over getwijfeld.
4: Okay.
5: Want ik ben pas 1,5 jaar hier en ik was van plan...
0: Je kan ook niet weg. Was goed, woningbouw.
5: Ik
0: wilde zeggen,
5: ik
0: zweer
5: en zeg ik...
4: Van je pak slaag even.
5: Kijk, dit is het ene. En het andere is dat ik altijd zeg, gekscherend, dat ik heel graag wil blijven tot in de eeuwigheid. En daar zit een hele serieuze toon in. Want ik vind namelijk dat Zuidoost bestuurders verdient die echt heel lang blijven. Kijk naar al mijn voorgangers, die hebben dat ook gedaan. Dus die hebben echt, die zijn lange tijd gebleven om de schouders eronder te zetten. En ja. Met het coalitieakkoord en met het college kan dit stadsdeelbestuur nu weer keihard aan de bak om 4 jaar het verschil te maken voor dit stadsdeel.
6: Jij wordt voorzitter, maar je legt nog 2 andere collega's. Wie zijn die?
5: Zeker, Rosamunde Dors. Zij was gemeenteambtenaar, ook wel bekend in de gemeenschap. En Thias Bijholt uit Amersfoort, die daar wethouder is geweest voor D66.
6: Oké, alright, spannend, want we kennen ze niet nog. We gaan ze zeker ook uitnodigen. Maar misschien kan je ze een beetje introduceren.
5: Ja, zeker. Kijk, Roos Dors, Rosamunde Dors, die is zeer bekend als gemeenteambtenaar. Heeft in het sociaal domein gewerkt, op het gebied van daklozenopvang, maar ook bijvoorbeeld de herdenking van het slavernijverleden. Dat doet ze al ontzettend lang. Ze was hier in Amsterdam-Zuidoost eerder sociaal raadsvrouw, lang geleden. Ze heeft meermaals hier in
6: Amsterdam-Zuidoost... Dat is een tijd geleden.
5: Maar iedereen heeft een historie met Amsterdam-Zuidoost, en in het bijzonder Rosamunde Dors. Dus ik ben heel blij dat ze het stadsdeelbestuur komt versterken. En D66 die komt hier met Thias Bijholt, die... Ja. Een heel jong bestuurder is in Amersfoort. Hij is pas 32, maar zit daar al 12 jaar in de lokale politiek. En is recent in Amsterdam-Zuidoost komen wonen. En hij gaat hier bestuurder worden voor D66. Als de stadsdeelcommissie en het college en de gemeenteraad ermee instemt. Hè? Want we zijn nog eens goed om te zeggen, we zijn een kandidaat-bestuurder.
6: Ja, oké. Okay.
0: En ook tegelijk bestuurlijke portefeuille heb je ook bestuurlijk vernieuwd?
5: Maar die zijn nog niet bekendgemaakt. Dus daar moeten jullie nog even op wachten. Ik kan jullie helaas die primeur niet gunnen, want wij weten het ook nog niet helemaal. Ja.
6: Oké, okay. Maar wat denk je is de grootste opdracht voor Zuidoost?
5: Ja, goede vraag. Kijk, in de kern gaat het erom dat we verder gaan op de lijn die we hebben ingezet. Dus de afgelopen jaren is er ontzettend veel gedaan om ongelijkheid terug te dringen, om... Zoals je net beschreef, om armoede terug te dringen. Dus we hebben een aantal hele hardnekkige sociale problemen. Die hebben we al heel lang. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld het masterplan om echt doorbraak te forceren. En in de kern van de agenda gaat het eigenlijk om 2 dingen. Ik ga het even wat simpeler maken. Daarna kunnen we er verder over doorgaan. Maar dat we zorgen dat de basis op orde is. Dus dat we een schoner, een veiliger en een heler stadsdeel worden. En dat we daarnaast zorgen dat we Zuidoost betaalbaar houden. En dat we zorgen voor meer bestaanszekerheid voor onze mensen. Dus dat gaat over betaalbaar wonen, dat gaat over goed onderwijs. Een economie die, als hier in het stadsdeel geld wordt verdiend, dat mensen uit Zuidoost daar iets aan hebben. En natuurlijk dat mensen perspectief hebben op een goede baan. Dus dit is het in de kern. Want je zei net, armoede is een van de grootste problemen in Zuidoost. Dat klopt, hè?
6: Ja.
5: Dus ondanks alle tegenwind zijn mensen hier ontzettend veerkrachtig. Maar zie je ook veel sociale problemen. Maar het gaat erom dat we niet alleen maar werken aan het terugdringen van armoede, maar dat we dat natuurlijk veel breder bekijken. Dus dat we zorgen dat kinderen naar een goede school gaan, dat ze een goede baan kunnen krijgen en dat er een baan hier in de buurt is. Want dat is één van de problemen in dit stadsdeel. Hè? Dit stadsdeel is in de jaren 60 van de vorige eeuw bedacht.
6: Ja.
5: En iedereen weet dat in dit stadsdeel zijn de functies heel erg hard van elkaar gescheiden. Dus je hebt plekken waar je werkt en je hebt plekken waar je woont.
6: Ja.
5: En we moeten juist zorgen dat in al die buurten dat daar meer voorzieningen zijn. En dat je in de buurt kunt werken. Dat de lokale economie versterkt wordt. Dat is echt iets wat...
6: Een van de punten die heel erg speelt, dat weet jij volgens mij ook, is dat mensen zeggen dat er geen betaalbare woningen zijn.
5: Ja.
6: Dat is niet een probleem alleen van Stad Zuidoost. Dat is een probleem van heel Amsterdam, maar eigenlijk van heel Nederland.
5: Ja, deze wereld.
6: En toch hebben mensen het gevoel dat het hun direct raakt. En dat is ook gewoon zo. En ik denk dat daar natuurlijk wel een punt is en een uitdaging is. Zowel voor Araya, maar ook voor jou. Ook al is dat niet jullie portefeuille, maar jullie krijgen het wel. Want het is ook een sociaal-maatschappelijk probleem.
5: Ja, ik doe dat nu al en ik hoop dat we mogen blijven wonen.
6: Maar hoe ga je dat? Want er komen ontzettend veel mooie appartementen en woningen erbij.
5: Ja.
6: En dan zeggen die mensen, maar die woningen zijn niet voor ons.
5: Ja.
6: Want wij kunnen dat niet betalen.
5: Ja.
6: En dat is wel steeds een soort gezwel die groeit.
5: Ja. Kijk, ik alle begrip dat mensen dat zeggen. En tegelijkertijd, we hebben de afgelopen 10 jaar ongeveer 10.000 woningen gebouwd. Er komen er nog een heleboel bij. Duizenden woningen. En een van de bijzondere dingen die we hier doen in Amsterdam-Zuidoost, waar we uniek in zijn en wat we hier zijn gestart, dat hebben mijn voorgangers Raoul White en Dirk de Jager gedaan, is dat we stadsdeelvoorrang hebben. Dus als we woningen bouwen, dan is 25% daarvan gereserveerd voor de bewoners uit dit stadsdeel.
6: Ja.
5: Het gaat over sociale huurwoningen, dus met een huurprijs tot €900.
6: Ja.
5: Maar ook over middeldure huurwoningen.
6: Ja.
5: En we bouwen daarnaast ook nog veel, en ik snap dat het vaak duur is, maar betaalbare koop. En dat is wel vanuit het perspectief van het staddeel wat we kunnen doen. Hè? Dus wij moeten hier in Zuidoost zoveel mogelijk dingen bedenken met elkaar om te zorgen dat onze mensen hier kunnen blijven wonen. Zeker. Kunnen we ervoor zorgen dat al die moeilijke wereldproblemen waarin eigenlijk alles steeds duurder wordt, hè? Want het is niet alleen een probleem van Amsterdam, nee, maar eigenlijk heel Europa. Ja. Kunnen we dat oplossen? Nee. Maar wat we wel kunnen doen is zorgen dat we voldoende huizen reserveren voor de mensen die hier al wonen. En dat we zorgen dat mensen die hier in een gezinswoning wonen, dat die kunnen wonen in een andere prettigende, passende woning. Ja. Zodat andere mensen...
0: Ja, er komen ook maatregelen uit het college.
6: Ja, maar is er een plek waar mensen die informatie kunnen krijgen? Want kijk, ik hoor het
5: niet... Zeker, wacht, ik ga het gelijk zeggen. Zuidoostwoont.nl.
6: Nog een keer?
5: Zuidoostwoont.nl.
6: Daar kunnen ze die informatie krijgen.
5: Ja.
3: Okay. Het Rijk is ook vorig jaar grote investeringen gedaan voor het masterplan. Al die 20 gebieden waar het masterplan 1 van is, om juist bijna 14.000 woningen in Zuidoost versneld te bouwen tot en met 2029. Daarvan zijn er ruim 11.000 zijn betaalbare woningen. En wat belangrijk is, zoals Vincent net aangaf, dat het een mix is. Je wil ook namelijk mensen die hier blijven wonen,
6: ja,
3: ze willen bijvoorbeeld kopen. He, ze stijgen in de sociaal-economische ladder. We moeten zorgen dat hier ook betaalbare koopwoningen beschikbaar zijn.
6: Precies.
3: Die balans, dat is ook wat ik uit mijn vorige rol altijd heb geborgd. Maar vanuit het tegengaan van armoede, schulden, kansengelijkheid, zal ik het ook juist met mijn collega's, hebben we het al besproken, collega-wethouders bespreken, in het college inbrengen van zorg dat er een balans is in hoe je een wijk bouwt en denk nou over alle sociale voorzieningen die erbij horen, waardoor mensen niet hoeven te kiezen om een kind in Amstelveen op school te zetten, bijvoorbeeld, of in Zuiden. Want het moet hier ook goed zijn.
6: Precies.
3: Op al die vlakken, als je het over rechtvaardigheid, sociale rechtvaardigheid, betekent dat je op al die terreinen samen moet kijken, hoe ga je daar invulling
6: aan
3: geven?
6: Ja. We staan aan de vooravond van Kwaku. Kwaku Festival, Kitty Kotti Festival.
5: 41ste editie, hè?
6: Ja,
5: ja.
6: Toch is men een beetje bang, mm-hmm, dat Kwaku misschien moet verdwijnen van waar ze normaliter zitten.
5: Nee hoor.
6: Niet aan de hand,
5: nee,
6: toch?
5: Nee, Kwaku blijft tot in de eeuwigheid.
6: Oké, maar dat blijft ook gewoon op die locatie.
5: Ik weet niet waar je deze tour vandaan hebt. Dus blijft gewoon daar.
6: Ik zeg het dan even.
5: Dit heeft gezegd.
6: Oké, mensen, Kwaku blijft gewoon hier in de Nelson Mandela Park.
0: We hebben ook een beller. En misschien is het ook goed om ook over de jongeren nog iets
6: te zeggen. Ja, daar gaan we zeker maken. Dat is goed. Ja, maar ik zat te wachten op mijn genoe.
0: Ja, ze komt iets later. Ze had iets met de diabetes die ze moest... Dus maar ze is onderweg.
6: Oké. Dus
0: Michel... Wacht, een beller. Wil je een beller, anders?
6: Ja, graag. Even een beller.
0: Goeiedag, u bent in de uitzending. Hallo.
7: Goeiedag, ik spreek met Paul Noppers.
0: Hallo.
7: Meneer Noppers. Ik wil Vincent te komen feliciteren met het vormen van een stadsdeel. Ja, ik hoor masterplan, geld hier, geld daar, heel veel geldstromen. Het lijkt... er komt ook een OBA, 36 miljoen euro, een nieuwe bibliotheek.
0: Dat is uitgesteld volgens mij. Nee, ook je gaat door, ja.
7: Het is net gesanctioneerd door de gemeenteraad, maar dat wordt uitgesteld, maar dat komt toch. Wanneer gaan we echt de concrete problemen oplossen? Zoals de groeperingen jongens die dus crimineel gedrag veroorzaken, de armoede, alles wordt duur. Het Rijk moet maar bijbetalen. Wat gaat u als stadsdeelvoorzitter concreet betekenen? En wat gaat u veranderen in de komende 4 jaar? Ik hoor alleen maar geld, van geld komt binnen. Maar waar wordt het geld aan besteed? Masterplan zie ik niks van terug. Ik woon al 30 jaar in Zuidoost, maar ik zie er niks van terug. Het wordt alleen maar slechter.
6: Vincent.
0: Oké, dankjewel voor je vraag.
5: Goed, meneer, dat u belt en alle begrip dat u deze vraag stelt. Hè? Want kijk, ik kan me voorstellen dat er gebeurt heel veel in Zuidoost. En als wij het hier zo over hebben, hè, dan bespreken we een coalitieakkoord. En dan gaan we daar een aantal programmalijnen uithalen, zoals we dat noemen. Hè? Dus de onderwerpen waar we inzet op hebben. En misschien goed om te zeggen dat we op dit moment al op allerlei manieren programma's en dingen aan het doen zijn in Zuidoost om armoede terug te dringen, om te zorgen dat er meer leraren zijn op scholen, zodat kinderen beter onderwijs krijgen, dat er meer betaalbare huizen zijn. Dus op allerlei manieren gebeurt er al heel veel in Zuidoost. En tegelijkertijd hoor ik ook wat u zegt, dat u zegt, maar ik merk er nog te weinig van. Dus dat is voor ons precies de opdracht waar we de komende 4 jaar mee aan de slag moeten.
8: Zeker.
5: En dat we dus met elkaar, en dat is ook precies wat in dit akkoord staat, een stapje harder gaan zetten. Heel veel stapjes harder. Dus echt gaan rennen met z'n allen om te zorgen dat mensen meer merken van de inzet van de gemeente. En op alle manieren dat er geldstromen inkomen, dat er concrete dingen mee gebeuren. Voor
0: maar is dat dan meer laten zien wat je doet? Of
5: ook,
0: meer communicatie?
5: Ja, ook,
0: of?
5: Ja, ja, ja, ook. En met elkaar ook vaststellen dat we in Amsterdam Zuidoost geweldige bewoners hebben die ondanks heel veel tegenwind geweldige dingen doen in het stadsdeel. Maar ook dat er echt heel veel sociale problemen zijn die heel moeilijk op te lossen zijn met elkaar. En waar we in dus stapjes zetten, maar in ook moeten eerlijk moeten zijn met elkaar, dat het ook heel moeilijk is om daar beweging in te krijgen.
4: Mevrouw Sumter?
3: Nou, herkenbaar. Ik begrijp ook echt wat deze meneer aangeeft. Het is ook belangrijk dat het heeft een lange adem. Problemen die misschien al een paar generaties bestaan, heb je niet morgen opgelost. Dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om daar stappen in te maken.
4: Ja.
3: En dat betekent dat we problemen moeten adresseren. Ik zie bijvoorbeeld echt kansen als het gaat over hoe wij hulp bieden nu om veel meer proactief met vroeg signalering naar mensen toe te gaan en te vragen wat hebben mensen nodig. En niet weer een nieuwe ambtenaar erbij, niet weer een nieuwe hulpverlener erbij, maar gewoon 1 gezin, 1 hulpverlener met 1 opdracht, namelijk om te zorgen dat zo'n gezin ook echt vooruit gaat. En dat is in ieder geval een van de dingen waar ik de komende periode op inzet. En het moet geen verkeerd loket zijn. Je moet op elk loket terecht kunnen met je vraag. Tegelijkertijd, als het gaat over talentontwikkeling, ik zei het net al even, met de grote corpus het gesprek aangaan,
4: ja.
3: Dat jongeren, als het gaat bijvoorbeeld over een stage,
4: ja.
3: Een traineeship, sommige jongeren dromen daarvan om bij zo'n organisatie te werken. Dus ik ben ook in gesprek met deze bedrijven, nu al, vanuit mijn vorige rol al, als ambassadeur vanuit het masterplan.
0: En die plekken zijn er ook, of die moeten gewoon gemaakt worden?
3: Gemaakt worden.
0: Want vaak is het zo dat er dan geen vacature is voor de mens, maar de mens
3: en ik weet,
0: moet het vertrekpunt zijn natuurlijk. Ja.
3: En dat commitment is er ook. He, dus dat commitment is er zeker bij bijvoorbeeld een ING, bij een Vattenfall, om te kijken naar bijvoorbeeld een traineeship voor jongeren uit Amsterdam Zuidoost. Dat staat allemaal, dus we zitten in de beginfase, maar ik ervaar dat zij committed zijn om die stappen op te maken. Maar het heeft een lange adem. En daar hebben we ook iedereen hard voor nodig, dat we samen ook signaleren wat er nodig is om stappen te maken.
4: En ik zie, als ik dan kijk naar iets positiefs, hè? Alles wat u zegt is natuurlijk in dat kader ook wel positief, maar iets als... We hebben een paar maanden geleden, hebben volgens mij in de kranten kunnen vernemen, dat er ook aandacht komt voor Bijlmer Park Theater. Dat daar die infrastructuur, dat ze extra ruimte krijgen, dat er een nieuw gebouw komt.
5: Ik heb een nieuw gebouw, ja. Hè?
4: Ja,
5: het
4: Antoine de Komplein.
5: Ja, het Bijlmer Park Theater staat er al heel lang, maar er komt een nieuw Bijlmer Park Theater.
4: Uh-huh.
5: En zo zijn er een heleboel. We hebben in de Amsterdamse Poort recent Zo Jazz Stage geopend.
4: Precies.
5: Kijk, er zijn... Er gebeurt echt ontzettend veel. Maar tegelijkertijd snap ik ook dat deze meneer die belt heel streng voor ons is. En zegt...
4: Heel goed.
5: Ja.
4: Ja.
5: Mevrouw Sumter, meneer De Kom, gaat u aan de slag? Want we merken er te weinig van. Dus dat heb ik heel erg gehoord. En tegelijkertijd is het ook waar, want Vistu, dat zei je al, dat we veel beter moeten vertellen aan de bewoners van
4: precies.
5: Zuidoost. Wat bent u nou aan het doen?
3: Ja.
5: Met al die dingen. Hè? Want ik snap ook wel dat als wij hier gaan praten over... we doen dit en we hebben hier een lijn voor een programma. Ja.
4: En ik denk dat het ook belangrijk is dat we ons realiseren. De jongeren, de toekomst. Maar dat er ook een hele grote groep... en dat zag ik ook laatst in de media... dat er ook wordt geïnvesteerd in huisvesting voor mensen 60 plus.
5: Absoluut.
4: Want aangepaste woningen voor mensen van 60 plus.
5: Ja.
4: Dus dat die mensen ook
0: kunnen verhuizen.
4: Dat ze kunnen gaan verhuizen. En dat er daardoor ook een ander soort dynamiek gaat ontstaan. Ook in het stadsdeel Zuidoost.
5: Ja, absoluut John. Dat is goed dat je dat zegt. Want dat is een van de belangrijke focuspunten van, ons woonprogramma. Met de nieuwe huizen die we bouwen. Hè? Dat we voldoende woningen bouwen voor... senioren en ouderen, zodat die passend kunnen blijven wonen in het stadsdeel.
4: Ja.
5: En zowel in de nieuwe delen als juist ook de bestaande delen. Want we vinden het belangrijk Er komen bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, bij de Amsterdamse Poort, bij cluster 7, ontzettend veel oudere woningen bij. Dan wonen we meer in het stadsdeel.
6: Hebt u dat gehoord, luisteraar? Kunt u dat herhalen?
5: Ja, bij cluster 7 in de Amsterdamse Poort, bij het Anton de Komplein, komen ontzettend veel oudere woningen bij. Met stadsdeelvoorrang voor senioren uit ons stadsdeel. Zodat ze precies kunnen wonen naast alle voorzieningen bij de levendigheid.
6: Vlak bij de markt.
5: Precies. En dat moeten we niet alleen in die buurt doen, maar we hebben ook plannen om dat in allemaal andere buurten te doen. Want
6: fantastisch
5: we willen graag
6: dat u dit noemt.
5: Senioren fijn kunnen blijven wonen in het stadsdeel op plekken waar het bruist.
6: Heel belangrijk, heel belangrijk.
0: Ik had ook nog een van uw typeringen was ook, mevrouw Sumter, dat u bent van de praktijk, poot in de klei. Gaat dat nog lukken, denk je, in deze periode?
3: Zeker.
0: Ja, waar kijk je naar uit?
3: Waarom ik wel overtuigd ben dat het gaat lukken, is omdat ik kan mijn werk niet doen als ik niet midden in de samenleving sta. Dat is heel simpel. Ik heb de grote eer om wethouder te mogen zijn in deze stad. Heel veel mensen moeten mij nog leren kennen. En dat betekent dat de taak ligt bij mij om mensen te ontmoeten. Een van de dingen die we doen, die ik heb aangegeven, die wil in de stadsdelen ook werken. Ik moet nog even met de stadsdeelvoorzitter overleggen.
5: Altijd wel.
3: Meneer de Kom. Excellentie, mag ook bij iemand komen.
0: Ik zag u een schuin oog kijken naar meneer.
3: Ja, ik denk
0: de
3: Kom, dat het mag. Krijg ik
5: stemmen. Ja, vanzelfsprekend.
3: Maar dat betekent ook andere dingen. Ik heb gisteren aangegeven dat ik vrijwilliger ben bij de Pride. World Pride in de Saxony Safe Houses die er zijn voor mensen. Want ik heb gezegd, ik ga niet alleen maar langskomen, maar ik ga ook gewoon dan een dag helpen. Want volgens mij is dat leuk. Ik kan heel goed linkjes knippen.
0: Ja.
3: Maar ik vind het nog veel belangrijker en waardevoller om mee te helpen, mee te bouwen. Volgens mij is dat de opgave. Dus die poten in de klei die blijven er wel staan. En zoals je weet, is al eerder gezegd dat ze eigenlijk graag willen van een trekker op me willen plaatsen. Misschien ga ik ze dit keer toch maar mijn iPhone geven. Ja. Zodat ze me kunnen vinden in de stad.
0: En als u oogjes toedoet, dan bent u niet zomaar iemand. Maar u doet de oogjes toe met, ik ben wethouder van Amsterdam. Maar dan, wat wilt u over 4 jaar nog, als u dan
3: ik ben vooral eerste instantie
0: bereikt hebben. Ja.
3: Ik denk dat, los van functie, de eervolle functie.
0: Ja, ik bedoel het een beetje flauw natuurlijk.
3: Hoop ik dat we vooral samen kunnen bouwen. Mm-hmm. Dat we vanuit het verhaal van deze stad, wat er nodig is, op richting kunnen geven. En ja, over 4 jaar, voor mij, ik hoop dat ik de wethouder ben die midden in de samenleving staat, die beschikbaar is, bereikbaar, aanspreekbaar. En wat ik al zei, niet beleid maken vanuit Den Haag, dat we met elkaar hebben gezorgd dat er ook gelijk speelveld is gecreëerd, zodat er ook een kans is op een gelijke uitkomst. En dat we ook zien dat die stad in verbinding juist het zonder delen is. Hè. Ik denk dat deze stad verdient het als schietstad voor heel veel onderwerpen. Dat we hier dat we met elkaar de handen
0: hebben. Een voorbeeldfunctie.
3: En een voorbeeldfunctie hebben. Ik vind dat Amsterdam het is de mooiste stad van Nederland. En ik vind dat ook in de richting de samenleving de meest rechtvaardige stad moet zijn. Een stad waar iedereen kansen kan krijgen. En dat je het maar niet uitmaakt wie je bent, maar dat je hier thuis hoort. En dat we jouw bijdrage zien. En als ik daaraan bij mag dragen, dat vind ik fantastisch.
0: Geweldig. Natuurlijk veel succes nog. Dag. We hebben net is aangeschoven Mincene Maduro. Welkom.
8: Dank je. Oh, is het nog?
0: Ja, nu wel. Je bent meteen aan de bak. Okay,
6: je bent gelijk aan de bak.
0: Je had even
6: 5 minuten voor u. Want
0: je had iets met je gezondheid, als je even kort.
8: Ja, klopt. Ik ben diabetespatiënt. En ik kreeg net voordat ik de auto in moest een hypo.
0: Ja.
8: Dus dan gaat mijn suiker omlaag en dan kan ik niet veilig de auto in.
0: Dat gaat altijd voor, ja.
8: Ja, maar fijn dat jullie de tijd hebben genomen om mij toch in de uitzending te krijgen.
0: Dan. Welkom. En we hadden het net ook al over John, want je bent los van alle dingen die je doet, want je bent ook de verbinder op dagvoorzitter, visionair zelfs. Ja. Lezing leefkracht geef je ook, dat klinkt zo mooi. En dan Je bent ook bezig met de stichting die jongeren uit de justitieketen komen weer terug te begeleiden in de samenleving. En we hadden ook net kort dat stichting Brandon over.
8: Ja, stichting Brandon, ja. En het is niet alleen jongeren, ook jongvolwassenen en ouderen.
0: Ja.
8: En we werken zowel met gedetineerden, dus die vastzitten en die vrij zijn. Omdat we geloven erin dat wil je iemand gezond laten terugkeren naar de maatschappij, zal je erin moeten investeren als ze binnen zitten.
0: Ja,
8: want anders komen ze er veel erger.
0: Oké, maar wat vind jij? Je doet het al een tijdje. Wat vind jij nou nu je het zo bekijkt? Wat zie je gebeuren? Waar lopen ze tegenaan? Wat zijn de drempels?
8: Ik zie verschillende dingen gebeuren. Ik zie dat heel veel mannen, jongens van ons, hè, met een migratieachtergrond, achter de deur zitten, dus in de gevangenis zitten.
0: In de jaila gewoon, ja.
8: Ja. Ik zie dat ze geen woorden hebben voor hun binnenwereld. Dus waardoor ze heel erg in uitersten spreken, terwijl er veel meer nuances zijn. Als je denkt aan emoties, als je denkt aan relatie tot vrouwen. Ik zie dat er vaders zijn die echt heel graag hun kinderen met alle liefde wat ze in zich hebben willen opvoeden, maar handelingsverlegen zijn. Niet weten van als ze in conflict met moeder zijn, hoe ze toch nog een goede vader kunnen zijn voor hun kinderen. En waar ik me heel erg zorgen om maak, is dat die kinderen van deze mannen, die worden ook groter. En wat voor rolmodellen zien zij? Dus daarom investeren wij ook bijvoorbeeld in kinderboeken schrijven met de gedetineerden, dus met de mannen die vastzitten. En die boeken die zijn ook juist voor hun kinderen. Om daar toch, we moeten wat doorbreken met z'n allen. En ik denk
0: dat het is een soort perpetual iets. Dat blijft maar doorgaan.
8: Ja. Intergenerationeel zie je heel veel gebeuren.
6: Wat is de boodschap die je wilt meegeven aan deze twee bestuurders die hier zitten?
8: Ik hoop dat jullie samen met mij de missie van niet om mensen te veranderen, maar om te investeren erin, dat mensen zelf gaan zien dat ze kunnen veranderen. Want dan is het duurzaam.
9: Zeker.
8: En wat ik ook wil meegeven is dat we niet allerlei nieuwe dingen moeten optuigen, maar er zijn zoveel mooie initiatieven. Ook in Amsterdam Zuidoost. Mm. Ook in heel Amsterdam. Laten we die initiatieven met elkaar kennis laten maken en bundelen. Want dan wordt het duurzaam.
6: Wat is een van die initiatieven? Benoem het even.
8: Als ik denk aan Gracia. Zij is bezig met een centrum. Ja. Waarbij de verschillende disciplines bij elkaar komen. Ik hoop gewoon dat er nog meer disciplines haar weten te vinden. En dan die samenwerking aangaan. Als ik ook denk aan Stephanie Biese. Waar zij mee bezig is. Dat zijn hele mooie, krachtige initiatief. En het zou zonde zijn als dat alleen maar op geld gebaseerd is. Van nou, als het geld op is, dan loopt zo'n project af. En dat zie ik te vaak gebeuren. En dat vind ik gewoon echt zonde. Dus ik hoop, en nou ja, Araya, die ken ik een beetje, hè? Ja, van de tijd nog bij het ministerie. En ik weet gewoon dat jij voor verbinding staat, maar ook voor rechtvaardigheid. En dat je daarin echt standvastig durft te zijn. Want er is voor de bestuurders, er is lef nodig. Lef en moed. En moed met een D. En moed met een D betekent dat je je angst moet overwinnen. Dus jullie zullen natuurlijk tegen van alles aanlopen. Maar ik wens dat jullie ook levende vissen zullen zijn die tegen de stroom inzwemmen. Nou, dat was mijn
0: vraag. Nou, dat is een mooie metafoor, hè?
8: John, je weet het.
0: Als je me nou. Ik zag al een beeld van die zalmen die zo springen. Maar, we hebben ook dank voor de mooie afronding trouwens. Ja. Ook, bijna poëtisch.
9: Ja.
0: Maar ik wil nog even naar onze gast die op telefoon is. En dat is Leendert van der Valk. Welkom, Leendert.
10: Hi, dankjewel.
0: Jij bent freelance journalist en je hebt het boek geschreven Vergeten Plekken, Vergeten Mensen. Atlas van Nederlandse slavernij verleden. En je bent langs koloniën en handelsposten geweest. Je hebt locaties benoemd. En ook vanuit een perspectief. Ja, ik vond het zelf wat storytelling-achtig. Omdat je daardoor ook veel meer in het verhaal wordt gezogen. Maar ik zag ook wel op LinkedIn dat je ook nu met de Oost bezig bent. Met de slavernij in Indonesië. de excuses die eraan komen. Misschien kan John daar even kort wat van zeggen.
4: Ja, Leendert, welkom in het programma. We hadden je een paar weken geleden hadden we je eigenlijk in de uitzending gehad. Maar toen zat je ook bij Radio 2. Onze luisteraars waren een beetje teleurgesteld. Ik denk, ik ga het toch even noemen. Maar we zijn heel blij dat je er nu wel bent. Dus en zeker ook omdat ik jou via de zijlijnen, via Peggy Brandon heel goed ken. Zij heeft toen ingesprongen en heeft een fantastisch pleidooi gehouden voor je boek. Maar desalniettemin, de excuses die morgen eraan zitten te komen, waarschijnlijk. Hoe zie jij dat? En tegelijkertijd maken we een bruggetje naar jouw boek. Wat vind jij van die excuses? Sommige mensen binnen de Molukse gemeenschap die vinden het te laat. Anderen die zeggen, ja, het is wel gewenst, maar het hoeft niet. En tegelijkertijd, als we jouw boek lezen en we zien dat de cijfers en de aantallen van mensen in vanaf de tijden van de 19e, 20e eeuw, die cijfers van hoeveel mensen nou wel of niet zijn overleden of zijn overgebracht naar de verschillende plekken, dat die toch wel verschillen.
10: Ja, allereerst mijn excuses natuurlijk echt voor vorige keer. Dat was echt. Ik ben heel blij dat jullie me de gelegenheid gunnen om nog een keertje hier wat te vertellen.
4: Absoluut.
10: Ik kon jouw vraag niet helemaal goed verstaan, John. Maar begrijp ik het goed dat je vraagt naar de excuses die misschien gemaakt worden morgen bij het Molukse monument?
4: Ja.
10: Ja.
4: In Rotterdam.
10: Ja, nou ja, dat. Ja, precies. Nou ja, kijk, wat ik daarbij heel erg belangrijk vind, is dat het gaat nu natuurlijk om 75 jaar Molukse aanwezigheid in Nederland. Dat is waarvoor morgen een monument wordt onthuld.
4: Ja.
10: Maar ik heb het idee, en dat sluit een beetje aan bij waar mijn boek over gaat, dat vaak toch nog een soort van los wordt gezien of dat niet goed wordt benoemd. Dat natuurlijk te maken heeft met ruim 400 jaar Nederlandse aanwezigheid in de Molukken.
4: Precies.
10: Die mensen komen niet uit de lucht vallen, zeg maar. En ik denk dat is wat dat perspectief wat nog wel eens vergeten wordt. Dat koloniale systeem in het oosten en het westen al honderden jaren lang doorwerkt. En ik wil ook, en mijn boek gaat over het slavernijverleden.
4: Ja.
10: En ik wil graag duidelijk maken dat één en hetzelfde systeem is.
4: Ja.
10: Natuurlijk had je de VOC in de Oost en de WIC in het Atlantische. Maar uiteindelijk, en eigenlijk is de zaak van Molukken daar een heel goed voorbeeld van, zie je dat dezelfde mensen zijn met dezelfde ideeën over hoe je vanuit de Republiek Nederland andere plekken kan innemen en kan benutten.
4: Ja.
10: En dan zeg ik het heel netjes, uitbuiten is het natuurlijk.
4: Ja.
10: Ik zeg de Molukken zijn daar een goed voorbeeld van, omdat we kennen misschien de genocide van J.P. Koen op de Banda-eilanden.
4: Zeker.
10: En je ziet eigenlijk dat een eerste moment is waarop Nederland doorkrijgt, of de Republiek doorkrijgt van hé, maar als we het zo doen, als we het doen alsof er helemaal geen mensen ergens wonen, of we zorgen ervoor dat er geen mensen meer wonen, ik zeg het nog maar een keertje, maar gewoon helemaal zoals het is, en we vervangen ze met mensen van elders, met slaafgemaakte, dan hebben die veel minder voet om op te staan, veel minder kracht om zich te verenigen, dan wanneer we maar blijven doorgaan met de systemen die er al waren. Kortom, we vervangen eigenlijk gewoon een bevolking. En dat is natuurlijk een systeem wat vervolgens in het Westen ook werd toegepast.
4: Klopt.
10: Ik hoop dat een beetje een aanvulling
4: is. Ja, het is zeker een aanvulling. Het is zeker ook zeker goed dat we dat dit benoemen. Je legt het ook fantastisch uit. En ik denk dat aan de vooravond van die excuses, hoogstwaarschijnlijk de excuses in Rotterdam van Jette, zien we ook dat hij zal ook spreken op 1 juli in het Oosterpark bij de herdenking. Van het slavernijverleden in de herdenking in het Oosterpark. Ik denk dat heel belangrijk is. We mogen ons in die zin, zijn wij in Nederland, we zijn een van de voorlopers van de excuses, hè, in Europa. Nee. En ik hoop dat dit zich voortzet. Ik denk dat het boek van jou ook zal bijdragen om eigenlijk de ogen te openen van velen. Dat het niet is zoals we dat ooit hebben gedacht. We zien hier, we zien ook op bestuurlijk vlak dat er ook hier en daar kleine verschuivingen zijn. We hebben hier te maken met in Amsterdam met een fantastische vrouw die net benoemd is tot wethouder. We zien dat Vincent de Kom ook als bestuurder in Stadje Zuidoost, Visioneel is goed bezig. Er zijn verschillende positieve ontwikkelingen, maar we zijn er nog niet. Maar we blijven wel positief en optimistisch. Dank. We gaan naar het einde toe van onze uitzending. De muziek gaat zo inzetten.
0: We hebben nog een paar minuutjes. Daar kan ik een mooi vrolijk nummer inzetten. Ja. Mission, jullie nog wat zeggen?
8: Ja, ik wil nog wat zeggen. Ja. Naar aanleiding van wat John zei. Het is ook voor die mannen in de gevangenis belangrijk om hun verleden te begrijpen. Van waar komen ze vandaan?
4: Zeker.
8: Want dan kunnen ze verantwoordelijkheid nemen voor hun toekomst.
4: Ja.
8: Dus dat boek, ik wil hem ook graag uitnodigen in de gevangenis om daarover te komen spreken. Omdat ik zie dat die mannen die hunkeren naar van wie ben ik eigenlijk? Hoe word ik een man? Wie leert mij dat? En als de straat om de hoek staat om dat te leren, dan leren ze het van de straat. Maar het is ons verantwoordelijkheid om dat aan te leren.
4: Araya, laatste woorden.
9: Nou, ik vind het misschien niet echt prachtig zei. Volgens mij is dit precies de opgave die we met elkaar hebben. En er is niet alleen op ons drie schouders, maar ook op die van de heer Leerdam. Mm. Volgens mij is dit juist precies wat we met elkaar doen. Dit gesprek voeren, dat heeft ook een helend effect. En dus dit soort onderwerpen, of het nou over het boek gaat, of het werk wat Stichting Brandon doet, daar openhartig in zijn, in het delen van die kennis, daar moeten we mee beginnen.
4: Ja.
9: Want dat is denk ik wat ik zie. Het gaat niet alleen verbinden, maar het gaat echt om zorgen dat mensen gaan begrijpen. Dat je eerst oude pijn moet oplossen.
4: Zeker.
9: Om te voorkomen dat je ze daarop gaat stapelen en dat je kan gaan bouwen. 107.8

Glory, komen van John Legend. Welkom in de uitzending bij Jim Tory. Vandaag 20 juni, zaterdag. En we hebben vandaag onze gast.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook het personeel van Holland & Barrett staakt morgen mee voor een betere cao. Eerder werd al bekend dat medewerkers van Gal & Gal, Kruidvat en Ethos het werk neerleggen. Volgens vakbond FNV zijn de lonen te laag en moet het plan om de zondagstoeslag te halveren van tafel. De vakbond verwijt de betrokken winkelconcerns dat ze wel de top belonen, terwijl medewerkers achterblijven. Werknemers van Gal & Gal, Ethos en Kruidvat voeren morgenmiddag actie bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. VN-mensenrechtenchef Turk is bezorgd over de strengere Europese regels voor afgewezen asielzoekers. Volgens hem moeten de EU en de lidstaten zich blijven houden aan internationale afspraken over mensenrechten en vluchtelingen. De nieuwe regels maken het mogelijk om terugkeercentra buiten de EU te openen. Daar kunnen afgewezen asielzoekers dan wachten op terugkeer naar hun land van herkomst. Volgens Turk kan dat leiden tot mensenrechten schendingen, vooral bij kwetsbare groepen zoals kinderen. Oekraïne deelt voortaan technische informatie over buitgemaakte Russische wapens met bondgenoten. In de nieuwe database Trophy Lab staan gegevens over onder meer raketten, drones en militaire voertuigen. Alle geallieerde landen en defensiebedrijven krijgen toegang tot analyses en kwetsbaarheden van de systemen. Volgens de Oekraïense regering helpt dat bij het sneller ontwikkelen van tegenmaatregelen. Defensieminister Fedorov noemt de buitgemaakte wapens een bron van kennis voor de vrije wereld. En een 21-jarige Nederlander heeft in Duitsland een boete gekregen omdat hij met zelfgemaakte zwaailichten over de snelweg scheurde. De man werd gisteravond bij Bad Camberg, ten noordwesten van Frankfurt, door de politie aan de kant gezet. Andere weggebruikers hadden gemeld dat zijn Volvo met blauwe knipperlichten rondreed als een politieauto. De Nederlander was samen met een vriend op de terugweg van een wedstrijd voor extreem omgebouwde auto's in Albanië. Ze eindigde daar als derde. Het weer droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
2: Kitty Kotti Gala. 1 juli vier Kitty Kotti in stijl in Theater de Lamar. Met een alstublieft op van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorchester of het concertgebouw sluit ook Kitty Kotti feestelijk af met het Kitty Kotti Gala Concert. Verwacht klassieke soul en jazz gebracht door de artiesten die heden, verleden en toekomst verbinden. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit Gala Concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419.

Opelani Apertima Ergronta Palonto. André Stoers, gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestoers.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som foya ting sobun soma no so december. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer André Stoers 020-6833-840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. André Stoers, around the world.

0: richting is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbagan naar Schuitje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van Schuitje varen Botoch. En let wel je naam, hè. E aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in fastfood.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Maïsha.
1: Hoi allemaal, leuk dat jullie luisteren. Ik ben Maïsha Kotfried en je luistert nu dus naar Radio Mart. En ik vind het wel echt leuk om hier weer te zijn. En leuk dat jij er ook weer bent, Roger.
2: Zeker, ik heb er zin in.
1: Ja?
2: Ja.
1: Nee, we hebben weer van alles voorbereid vandaag met z'n tweeën. Dus we hebben er zin in. Dus ja, maar allereerst, hoe gaat het met je?
2: Naar omstandigheden gaat het weer een stuk beter met me.
1: Ja?
2: Ja.
1: Nou, mooi. Fijn om te horen.
2: Ik voel me weer oké, ja.
1: Nou, dat vind ik fijn. Mijn eerste vraag is, ben jij fan van Michael Jackson?
2: Jawel. Ik ben wel een fan van Michael Jackson. Alleen weet ik niet heel veel over hem. Ik ben niet naar zijn biografie gaan kijken. Maar ik ben wel een fan van hem. Heel wat nummers vind ik heel mooi. Ik vond het heel wat nummers mooi. Billie Jean en van alles. Zijn er nog meer.
1: Dus dat is jouw lievelingslied van hem?
2: Nee, mijn lievelingslied is met Nater. Dat ene nummer van... Het is een heel oude nummer. Het is een heel rustige nummer.
1: Kan je het niet zingen, Astrid? Dat was on the spot. Oh ja, die is goed.
2: Precies.
1: Nee, waarom ik hier over begin, het is waarschijnlijk niet ontgaan en de luisteraars thuis ook niet. Wereldwijd trekt de film over Michael Jackson volle zalen. Ook nu zijn documentaire wordt veel bekeken. En zijn muziek is eigenlijk, het is eigenlijk altijd populair geweest, maar nu is het gewoon nog populairder. En daarom leek het me leuk om de drie beste nummers te laten horen. Kijk, ik heb zelf eigenlijk een top 3 gemaakt, want er waren 1000 websites met verschillende lijsten. En ik dacht van ja, het was gewoon onduidelijk wat nou de top 3 was van hem. Alles op elke site was een hele andere top 3. Maar ik dacht, laten we de beste uitkiezen die sowieso veel gestreamd zijn. En die heel vaak terugkwamen. Dus ik dacht, het is wel leuk. Maar we gaan beginnen dan met Thriller. Thriller vind ik leuk, dus we beginnen met die...

0: Nou, dat was Thriller van Michael Jackson. In mijn zelfgemaakte top 3. Want die heeft natuurlijk veel streams. En ja, voor de mensen die nu pas intunen. We dachten eraan om even de leukste, of nou ja, de top 3 van Michael Jackson te laten horen. Niet echt het officiële top 3, maar dit is onze samengestelde top 3. En het volgende nummer, het zorgde jarenlang voor allerlei verhalen over de betekenis ervan. En een van de bekendste geruchten over dit nummer is dat het gaat over een vrouw die Michael zou hebben gestalkt. Ze stuurde hem brieven waarin ze beweerde dat haar kind van hem was. Welk liedje denk je waar? Ja, welk liedje denk je nu waar het over gaat, Roger?
1: Ik zit even te denken.
0: Dit was blijkbaar een van de geruchten.
1: Ja, precies, precies.
0: Ik dacht, ik zoek er maar één, want er zijn heel veel geruchten over dit liedje. Maar deze is wel vaker genoemd op verschillende sites, dus ik dacht, nou...
1: Het heeft met een broek te maken. Het lijkt op een broek, maar het is dat niet. Billie Jean, denk ik, misschien?
0: Oh, nou ja, toevallig heb je het goed.
1: Oh, gelukkig. Dus, oh, okay. Ja, het wist het niet.
0: Ja, het is wel een bekend gerucht.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik kwam dit de hele tijd terug. Dus... Ja, je hoort het al. We gaan nu luisteren naar Michael Jackson, Billie Jean.

0: Ja, we zijn er weer hoor. Dat is eventjes... komt helemaal goed af, ja. En het is vandaag 20 juni 2026. We zijn met het Lifestyle-programma bezig. Samen met...
1: Moïsha.
0: Ja, Moïsha.
1: Nou, dat was Billie Jean. Mm-hmm. Zie je, de top 3? Het gaat steeds... Het wordt steeds leuker.
0: Ja, zeker, ja.
1: Ja. Welk liedje denk je dat ik nu in de top 3 heb gezet? Nou, kijk. Ik heb wel voor gekozen om het moeilijker te maken. Want als ik bijvoorbeeld Bad of zo had gekozen... Het was een beetje voor de hand liggend.
0: Oh, ja.
1: Dus we hebben maar een ander liedje gezet. Aan jou de eer om het aan te kondigen.
0: Dat is Michael Jackson met Don't Stop Till You Got.
1: En dan?
0: Ja.
1: Ja.
0: Laten we afdraaien.

0: Ja, dat was natuurlijk Michael Jackson. En dan gaan we verder dus door met... dan gaan we verder weer door met het volgende nummer.
1: Ja.
0: En dat is van...
1: Nee, je mag niet zeggen van wie.
0: Nee, ik mag niet zeggen, hè?
1: Nee.
0: Nee, oké.
1: Nee, dat mag niet.
0: Ik mag hem wel afdraaien.
1: Ja.
0: Oké. Dan heb je me op tijd geremd.
1: Ja.

0: Ja.
1: Je hoorde dus net, je dacht zeker van wat is dit, maar je hoorde dus net een aantal liedjes van niemand minder dan Travis Scott. Een hele harde artiest, je hoorde het. Het was even een van de liedjes van zijn beste albums. Dus dat waren verschillende, want ja, waarom hebben we dit laten horen?
0: Ja, natuurlijk, want T-Kate, 29 jaar overleden, producer achter de hits Drake en Travis Scott.
1: Ja, dus dat, ja. Hij heeft een van deze liedjes geproduceerd, of nou ja, meerdere. Niet allemaal, maar meerdere. En het was toch wel, ik zag het vaak voorbij komen. Het was toch wel een harde producer.
0: Mm.
1: Hij heeft ook, als het goed is, heeft hij ook liedjes geproduceerd. Zag ik ook van, ik weet het niet 100%. Of nou, misschien moet ik het dan niet zeggen. Maar in ieder geval wel van Drake en Travis Scott.
0: Ja.
1: En ja, het is niet bekend waar, ja, waaraan hij zeg maar is overleden. Dus het is best wel heftig. Hij was ook best wel jong. En het was wel echt, ja, hij stond wel echt aan de top.
0: 29 jaar, dus
1: ja, dat is niet,
0: is niet lang.
1: Nee, nee. Dus dat is wel jammer. Hè? Maar dan kunnen zulke toffe hits misschien niet meer komen.
0: Nee, precies, want hij was de producer en hij was de bedenker ervan.
1: Ja, hij was toch wel de vaste ook van Travis. En je weet, ja. Travis is ook een beetje, voor de mensen die hem niet kennen, hij is heel erg, zeg niet normaal, uniek. Een beetje apart ook.
0: Ja.
1: Maar wel toffe liedjes, dat wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, misschien moeten we een van de liedjes draaien die hij heeft geproduceerd.
0: Nou, top. Gaan we dan afdraaien. Dat is Travis Scott, Cisco Mode.

0: Nou, dat was Travis Scott en Drake met Sicko Mode. Nou, er gebeuren dus hele heftige dingen deze dagen, want...
1: Ja, inderdaad, want een 15-jarige kind uit Meerstad verdacht van dubbele moord op ouders. De 15-jarige verdachte die is opgepakt na de dood van de ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. En volgens het Openbare Ministerie zou de minderjarige beide ouders hebben gedood. De verdachte is vanmiddag voorgeleid en zit voor 2 weken vast, meldt het Openbare Ministerie. Wat vind je ervan?
0: Nou, dit is echt heel heftig nieuws. Ik zag gisteren al een video voorbij komen van dit nieuws. Ik was echt in shock. Want laatst kwam er ook al zoiets naar buiten. Van een ander meisje uit Groningen. Maar dat was een 13-jarige.
1: Ja, dat heb ik ook gehoord, ja.
0: Die hetzelfde heeft gedaan. Of nou ja, niet op dezelfde manier, maar hetzelfde. Dat is niet normaal.
1: Ik vind het heftig. Ik vind het gewoon bizar gewoon. Dat je dan gewoon...
0: Ja.
1: Abrupt een einde maken aan je ouders.
0: Kijk, waarschijnlijk komt er meer naar buiten binnenkort. Maar het is heel... Het is niet goed, nee. Kijk, we weten het hele verhaal niet.
1: Nee.
0: Maar het is niet... Nee.
1: Het kan ook door oneenigheid zijn, hè? Dus bijvoorbeeld ruzie met...
0: Ruzie?
1: Dat er ruzie waren tussen het kind en de ouders. Dat ze ergens niet mee eens waren of zo. Of dat ze zich niet geaccepteerd voelden door de ouders.
0: Ja, toevallig in Amerika was er ook zo'n soort verhaal. Maar dat had te maken dat die ouders... Hoe zeg je dat? Hele heftige dingen dan hadden gedaan met het kind. Kijk, dus dat is dan heel... Dat is anders. Maar... Ja. Maar ik denk trouwens... Ik zei het net ook over een meisje van 13. Volgens mij is dat gewoon hetzelfde nieuws als dit.
1: Volgens mij is het
0: gewoon meer naar buiten gekomen.
1: Mm-hmm.
0: Volgens mij is dit gewoon het nieuws van een meisje van 15. Want ik zei net, het zijn twee dingen. Maar ik denk dat het hetzelfde verhaal is. Maar toen stond er gewoon waarschijnlijk voor het eerst 13. En nu is gewoon, denk ik, meer informatie naar buiten gekomen.
1: Dan is het deze gewoon.
0: Gekomen.
1: Van uit Meerstad. Ja.
0: Ja, ik denk dat dit hetzelfde nieuws inderdaad is.
1: Mm.
0: Maar ja, het blijft heftig. Dus ik hoop dat dit snel allemaal wordt...
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja.
1: Ik hoop dat ze er wel spijt van gaat krijgen. Vast wel, als ze vast hebben gezeten. Nou,
0: ja, dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Ja, nou... We hebben ook ander nieuws, want dit nieuws is heel heftig.
1: Mm-hmm.
0: Meer dan de helft van de Nederlanders die vorig jaar een festival of een concert buiten heeft bezocht, is verbrand door de zon. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt zelf dat ook mensen die naar het strand gingen zich beter moeten beschermen en smeren. Ze vergeten het te doen. Of het is niet consequent. En het Nationaal Huidfonds noemt het zelf zorgwekkend. En ja, wat vind jij van dit nieuws?
1: Ja, ik vind het wel heel belangrijk dat je dan... Je moet smeren, zeg maar, als het heel warm is.
0: Smeer jij je in?
1: Ja, soms. Want ik heb ook lange mouwen vaak aan. Geen korte mouwen. Thuis wel.
0: Wat, omdat je bang bent dat je vaak wordt verbrand?
1: Ja, klopt. Zonnesteken en dat soort dingen, dan word je dan ziek.
0: Nou kijk, wat ik heb begrepen van dit onderzoek... Als jij je niet goed insmeert... Dan kan je ook door zo'n straling... Volgens mij hoe heet dat? De UV-straling? Of...
1: UV-straling, ja.
0: Toch? Denk ik. En dan krijg je het, zeg maar... Als je dan te veel verbrandt en weet ik veel... Dan kan je dus gekke ziektes misschien krijgen. Of andere dingen. Dus eigenlijk moet je wel dus wel insmeren, want anders...
1: Dan maar op mijn gezicht.
0: Op je gezicht?
1: We hebben een beller, hè? Ik weet niet of je dat...
0: Wat zeg je?
1: We hebben een beller.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oh.
1: Zullen we het opnemen? Of denk je van...
0: Nee, neem maar op. Ik ben benieuwd.
1: Nou, goedemiddag. Oh, de persoon heeft al neergelegd.
0: Oh, heeft diegene opgehangen?
1: Ja, misschien te lang gewacht, denk ik.
0: Oh.
1: Nou.
0: Maar als diegene er nog is, bel weer terug.
1: Ja, precies.
0: Ja, nou ja, dat is dan voor straks. Hm. Maar in ieder geval, dus je moet je dus wel insmeren. Maar weet je wat het ook is? Er komen een heleboel concerten en festivals dit jaar. Heel veel. En ja, mensen gaan sowieso naar het strand. En ik snap dan niet... Ja, je krijgt dan gewoon echt veel pijn, hè, als je niet je goed insmeert. Maar eerlijk is eerlijk, juist in het buitenland ga ik me dan meer in willen smeren. In Nederland moet ik dat eigenlijk ook echt doen.
1: Ja.
0: Maar je doet het gewoon minder.
1: Is de zon uit het buitenland nog wat harder? Of eigenlijk brandt het nog sneller dan hier?
0: Nou kijk, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen, maar ik denk... je gaat daar gewoon sneller aan denken. Omdat dan is het zo, dan is het sowieso standaard mooi weer. Daar wil je sowieso jezelf goed beschermen. Maar toen ik dit zag uit dat onderzoek, want de cijfers, het is best wel, het is meer dan de helft, hè, van de Nederlanders die dat dus niet doen. Dus dat is wel echt iets waar ze naar moeten kijken.
1: Zeker.
0: Ja. En weet je wat ik ook trouwens heb gezien? Volgende week. Je moet dus rekening houden met de OV. En ja, jij werkt in de OV.
1: Ze gaan staken. Ja, klopt.
0: Voor de mensen die het dus niet weten, woensdagochtend, 24 juni, tussen 4 uur. Ja, noem je dat 4 uur 's nachts dan?
1: 4 uur 's ochtends.
0: 4 uur 's ochtends tot 8 uur. 's ochtends is het hele land. Dan rijden er geen treinen. Vakbond FNV voor de ochtend de staking aangekondigd. Ook werknemers in het bus, tram en metro gaan staken. Maar mijn grootste vraag is, ga jij ook staken?
1: Nee, ik ga gewoon rijden.
0: Echt? Maar die woensdag ook?
1: Nee, ik ben die woensdag gelukkig vrij.
0: Oh, je bent wel vrij. Oh ja. Dus je doet sowieso niet mee aan die staking. Maar had je meegedaan als je werkte woensdag?
1: Ik mag niet meedoen, want je moet wel lid zijn van het vakbond. Je moet minstens 25 jaar werken.
0: Mm.
1: En dan ben je dan... ben niet zo lang buschauffeur, dus vandaar.
0: Oh. Maar zijn er collega's van jou?
1: Die ja. Oudere collega's, ja.
0: Gaan hun staken?
1: Hun wel, ja.
0: Oh. Maar van welke werk jij ook weer?
1: Connection. Transdev. Oh.
0: Maar iedereen doet toch mee?
1: Nee, niet iedereen doet mee. De uitzendkrachten doen niet mee. Oh. Dat zijn de mensen die, zeg maar, een vast contract hebben, zeg maar, bij Connection. Of bij het GVB.
0: Oh ja, die mensen gaan. Want ik dacht eerst dat het waren alleen treinen, maar alles, hè? Bus, tram, metro.
1: Het GVB, Connection, Kiolist. Dat is van Almere natuurlijk.
0: Oh ja. Ja. Vind jij goed dat er zo'n staking komt?
1: Dat vind ik van wel, ja. Dat moet wel gehoor hebben van de regering. En ik vind dat ze dan minder doen en ze ook veiligheid. Ons personeel wordt vaak aangevallen.
0: Echt?
1: Om niets, ja.
0: Oh.
1: Er was laatst nog een asielzoeker in Rotterdam. Die is je chauffeur helemaal mishandeld. Alleen maar omdat hij geen kaartje heeft.
0: Ja. Nee, dat is niet de bedoeling.
1: Dat is niet de bedoeling, nee, precies.
0: Maar ik dacht dat dit ook ging. Maar misschien heb ik... Soms staken ze toch ook... Ze staken sowieso voor loonsverhoging. Maar ook voor sociale zekerheid.
1: En dat ook. Klopt.
0: Dat ook.
1: COO.
0: Ja. Klopt. Ja. Nou, ik hoop dat het werkt. Maar altijd met dit soort dagen is het hele OV is helemaal in de war. Want die treinen en alles... Het is omdat ik niet met de trein weer moet dan. Maar anders... Ik weet nog toen ik de school ook moest... Met dit soort dagen, die trein, het reed niet. Pas misschien in de middag draait alles weer normaal, hè? Weet je hoe lang het duurt voordat alles weer gewoon normaal wordt? Dus voor de mensen die woensdag werken... Ja, misschien moet je op een andere manier gaan, want...
1: Meestal slaan ze dan haltes over als ze dat gaan doen. Zodat ze de tijd weer kunnen inwinnen en dan dat ze volgens dienstregeling gaan rijden.
0: Oh, dus dat die anderen staan op sorry niet storen.
1: Ja, klopt, ja. Dan rijden we gewoon door gewoon. Ja. Precies.
0: Ja, nee, dat zou wel een goede zijn.
1: Klopt. Ik rij op een vaste lijn natuurlijk. De 300. Belmer Arena naar Haarlem.
0: Oh ja, ja. Nee, we gaan sowieso staken.
1: Maar klopt.
0: Het is wel even mooi geweest met het stakingnieuws. Hm? Laten we muziek zetten. Van Rihanna... En Drake.
1: Natuurlijk, met Too Good.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, daar zijn we er weer. Ken jij Bad Bunny?
1: Natuurlijk ken ik Bad Bunny. Waarom zou ik hem niet kennen?
0: Inderdaad, ja. Laten we een stukje horen.

0: Dat was dus Bad Bunny. Ken je hem nu wel?
1: Ja, nu wel, ja.
0: Want ik vroeg hem net dus, ken je Bad Bunny? Maar hij wist even niet wie het was. Uh-huh. Maar je moet hem kennen.
1: Zijn muziek wel, ja.
0: Ja, want waarom? Wat we hierover hebben.
1: Uh-huh.
0: Bad Bunny heeft dus een record gehaald van... met zijn laatste wereldtournee volgens Billboard... is hij de eerste Latin artiest die met zijn tour 1 miljard dollar artikend inkomsten heeft. En dit heeft hij gedaan zonder dat hij in het Engels optreedt, hè? Dat is veel.
1: Zo. In het Spaans gewoon.
0: Ja. En hij komt deze maand, hè? Komt hij hier, hè? Met Buddy. 23 en 24 juni in het Gelderdome in Arnhem.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Wat vind je ervan, van dit record?
1: Ik vind het best wel tof, gewoon. Voor een Spaanstalige zanger. Volgens mij komt hij uit de Dominicaanse Republiek. Toch?
0: Nee, uit Puerto Rico.
1: Of, Puerto Rico, ja. Oké.
0: Okay. Ja, en hij represent echt zijn land, hè? Dus dat vind ik altijd wel echt
1: tof.
0: Leuk als mensen dat doen. En ook bijvoorbeeld, hij heeft natuurlijk meer... Hij heeft had de aankondiging gedaan dat hij geen liedjes of geen tour zou geven in de VS. Dus hij had ook best wel strak statement. Ook bijvoorbeeld Super Bowl had hij gedaan. En toen zag je ook altijd een statement had hij toen. En ik vind hem echt een toffe artiest.
1: Ja.
0: Ik vind nu al dat hij echt meer erkenning krijgt of zo. Maar hij bestaat eigenlijk al. Hij zit al lang in de game. En ik vind het wel goed dat er nu eindelijk... dat je echt ziet van oké. Dus dat vind ik wel echt leuk. En hij is ook nu volgens mij, als ik het goed heb... een van de artiesten die ook het meeste is gestreamd.
1: Klopt.
0: Dus dat is wel echt...
1: Wel tof. Ja.
0: Dus SO naar Bad Bunny. En net had het natuurlijk ook over Gelderdom. Ben je daar ook ooit geweest?
1: Ja, in Arnhem.
0: Nee, maar bij welk concert was dat dan?
1: Heel lang geleden was dat volgens mij. Ik weet niet of het Rihanna was of dingen, maar het was wel een vrouwelijke zangeres.
0: Oh ja, want ik kan me dus niet herinneren dat ik daar überhaupt ben geweest.
1: Nee, ik denk Rihanna.
0: Oh, dat jij daarheen ging.
1: Ja. Met een paar vrienden van mij en zo.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja, nee, daar ben ik zelf nog nooit geweest. Nee. Alleen maar in Arena en Singledon en hoe heet het andere ding, AFAS. Maar Arnhem niet, hè? Maar ik zou wel daar willen gaan, want had je die video's gezien van Jezus concert? Of ja, Kanye's concert?
1: Ja, dat heb je wel gezien, ja.
0: Het was echt, het was niks. Net van met een soort wereldbol en in het midden.
1: Ja.
0: Je had het ook kunnen veel mensen zitten, dus dat ziet er wel echt goed uit. Hoe ze dat kunnen doen met die zaal. Alleen, ik vind wel... Als je heel ver zit, zit je wel ver, hoor.
1: Klopt.
0: Gewoon zag ik mensen helemaal aan de achterkant zitten en dan zie je niks.
1: Nee, precies. Ik was in 2021 of 22 geweest.
0: Naar dat concert?
1: Ja, dat is wel heel lang geleden.
0: Of jij je stond. Volgens mij heb je heel veel...
1: Ik stond achter, volgens mij. Ik zat niet in de voorkant, want dat is voor de VIP-gasten en die anderen.
0: Ah, ja.
1: Ja.
0: Nou ja, nee, oké. Even naar een ander onderwerp. Kijk je naar voetbal? Of ben je niet zo'n voetballiefhebber?
1: Jawel, maar wel heel minder de laatste tijd. Dat is wel WK, maar ik heb het niet helemaal gevolgd. Jij?
0: Ik ben ook geen voetballiefhebber. Weet je wat ik wel leuk vind?
1: Uh-huh.
0: Het nieuwe liedje van Shakira en Burna Boy. Die ze hebben opgetreden toen voor de opening van de WK. Ik vind dat zo'n leuk lied.
1: Oh ja, de openingsceremonie.
0: Ja,
1: klopt.
0: Dus zullen we daar even naar luisteren?
1: Zeker weten.

0: Nou, dat was Shakira en Burna Boy. Eerlijk, het liedje is leuk, hè?
1: Ja, het maakt me helemaal vrolijk. De tune is gewoon mooi, gewoon.
0: Ja.
1: En die beat.
0: Maar vandaag, wie gaat er spelen, Ré?
1: Nederland tegen Zweden.
0: Wat denk jij? Wie gaat winnen?
1: Lastige vraag. Ik denk gelijk, denk ik. Of Nederland verliest helaas. Maar ik hoop dat ze wel gaan winnen.
0: Nee, hou op. Nederland moet winnen.
1: Ze moeten winnen.
0: Ik zie ook op internet, dat ik dacht even kijken. Ze zeggen wel, winkels, Nederland. Ik weet niet wat voor poll dit is. Maar als deze poll gelijk heeft, zeggen ze 56% dat Nederland kan winnen. Hè? En 23% gelijkspel. En dan Zweden 21. Dus op zich, als dit klopt, dan is Nederland... Ah, maar Nederland moet gewoon kunnen winnen. Waarom niet?
1: Ik hoop het ook, ja. Ik hoop niet dat ze weer met die ene challenge doen, met die inkvis.
0: Wat is dat?
1: In 2010 hadden ze dat toen gedaan. Inkvis Paul, ken je die nog? Die had de voorspelling gedaan tussen Nederland en Spanje in de finale.
0: Oh, stuk. Nee, maar dit moet. Ik denk, ik zie nu weer de andere side. Die zegt ook dat ze denken dat het 2-0 wordt. Dus dat Nederland voor gaat staan. Maar er is ook een andere die zegt 1-1. Maar ik ga ervoor dat Nederland wint.
1: Ik ook.
0: Want we moeten Nederland representen.
1: Sowieso.
0: Het begint om 7 uur. Waarschijnlijk, ja, echt veel mensen gaan kijken. Ook een vriendin had me ook net geappt met ik ga kijken. Ik heb er zin in.
1: We gaan naar Leidseplein. Ga daar kijken.
0: Echt?
1: Langs de café, ja.
0: Ja, ook tegenwoordig kan je in die bioscoop en alles kijken.
1: Dat kan ook inderdaad, ja. Maar buiten is ook lekker.
0: Ja, buiten is ook wel leuk. Je kan overal... Tegenwoordig hebben ze zoveel locaties waar je
1: voor
0: wakker kijkt. Dus dat is wel leuk. Dan hoef je niet thuis te zitten.
1: Nee.
0: Ga je wel in een café of in een theater of in een bioscoop kan je kijken. Dat is wel leuk.
1: Leidseplein of Heinekenplein, daar ben ik te spotten. Ik ben vaak daar.
0: Ah ja, dus je gaat toch wel vandaag kijken.
1: Ga buiten, ja. Ga niet thuis.
0: En het is mooi weer.
1: Het is mooi weer.
0: Extra, dus je kan sowieso buiten kijken. Dus dat is sowieso leuk.
1: Sowieso.
0: Nou, ik vind het wel... Ik ben benieuwd. We gaan het zien. Wat is, als je nu even voorspelling, wat zeg jij? 2-1, 3-1, 2-0,
1: 1-1. Doe maar een 3-0.
0: Voor Nederland.
1: Ja.
0: Ah ja, ja, dat vind ik wel mooi. Ja.
1: Precies.
0: Dus, wie weet, ik hoop het wel. Nou, de tijd ging wel echt snel, hè?
1: Nu wel, wow, we hebben nog maar 2 minuten inderdaad. Ja.
0: Ja. Nou, ik vond het echt leuk vandaag.
1: Ik ook.
0: Het was wel echt gezellig.
1: Ik Zeker.
0: Vind ook altijd wel, het is altijd ook leuk met een gast, maar ik vind het ook altijd wel leuk met jou.
1: Ja, dankjewel. Nou, insgelijk.
0: Ja, het is mooi weer voor mensen. Het is nu, om precies te zijn, 27 graden. Dus ik hoop dat jullie nog wel iets leuks gaan doen. Je hoort het, Ré gaat voetbal kijken. Ik heb vandaag ook een verjaardag, dus ik heb er zin in. Ik wens jullie ook allemaal een fijne dag. Voor iedereen die mij nog niet kent, ik ben Marisha Kotvliet. En mij hoor je elke derde zaterdag van de maand. Dus stay tuned tussen 1 en 2. En nu voor een mooie afsluiting wil ik naar een van mijn favoriete artiesten luisteren. Als je vaker hem hebt geluisterd, raad je dat. Bruno Mars. Nou, verras me maar, Ré, met welk liedje van Bruno Mars?
1: Treasure.
0: Ja, Treasure.
1: Yes.
0: Doei allemaal. Tot
1: fijne
0: de volgende
1: dag.
0: Keer.
1: Dag.
0: Doei.
2: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen jeu de boule spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen petankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeu de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud.
3: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.

0: 2. Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het SoJazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB.

0: echt altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: So Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Franse regering verbiedt grotendeels de consumptie van alcohol zondag op de openbare weg tijdens het jaarlijkse nationale Fête de la Musique. Volgens weerberichten treden dit weekend zeer krachtige hittegolven op, vooral in het zuidwesten, de regio Parijs en Bourgogne. Daar kan plaatselijk de temperatuur oplopen tot rond de 40 graden. Jaarlijks wordt op de langste dag van het jaar in heel het land een nationaal muziekfestival gehouden, vooral amateurmuzici treden op. De Spaanse staat moet 2,5 miljoen euro compensatie betalen aan een 75-jarige man die 15 jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten. Hij zat vast voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. De metselaar Ahmed Toumoui werd vorig jaar van alle aanklachten vrijgesproken. Een van de slachtoffers verklaarde dat ze de man verkeerd had geïdentificeerd. Daarnaast zijn er meerdere fouten aan het licht gekomen die zijn gemaakt tijdens zijn strafzaak. Hij zat vast van 1992 tot 2006. Afrikaanse en Caribische leiders hebben op een conferentie in Ghana landen die profiteerden van de slavenhandel opgeroepen om formele excuses aan te bieden en herstelbetalingen te doen. De oproep is het gevolg van een VN-resolutie waarin de transatlantische slavenhandel werd bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid. Vanaf de 16e eeuw werden 12 miljoen Afrikanen door Europeanen gevangen genomen en als slaaf vervoerd naar Amerika. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen, meldt de gouverneur op Telegram. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur heeft Rusland zeker 9 raketaanvallen uitgevoerd op de hoofdstad van zijn regio. Ook in de regio Kharkiv zijn 2 mensen gedood, schrijft de Kiev Independent. Russische drones en bommen troffen daar vannacht meerdere flatgebouwen. Zeker 13 mensen raakten gewond. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: De huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis, maar in uw eigen vertrouwde werkruimte. Bel met 020 67 99 665.

een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens zitten bij Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meisjes komt die jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies. Hey!

0: 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Amsterdam, Amsterdam.

0: Teelezen.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Vanaf zondag 21 juni ben ik weer live te beluisteren hier bij Radio Markt met Love Songs en Candlelight en elke zondagavond van 9 tot 12 uur. Maar 21 juni aanstaande zondag staat Love Songs en Candlelight in het teken van Vaderdag.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellig.
2: Zondag staat Love Songs en Candlelight in het teken van Vaderdag.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen.

0: Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. De Franse regering verbiedt grotendeels de consumptie van alcohol zondag op de openbare weg tijdens het jaarlijkse nationale Fête de la Musique. Volgens weerberichten treden dit weekend zeer krachtige hittegolven op, vooral in het zuidwesten, de regio Parijs en Bourgogne. Daar kan plaatselijk de temperatuur oplopen tot rond de 40 graden. Jaarlijks wordt op de langste dag van het jaar in heel het land een nationaal muziekfestival gehouden, vooral amateurmuzici treden op. De Spaanse staat moet 2,5 miljoen euro betalen aan een 75-jarige rachtingen die hij niet heeft gepleegd. De metselaar Ahmed Toumoui werd vorig jaar van alle aanklachten vrijgesproken. Een van de slachtoffers verklaarde dat ze de man verkeerd had geïdentificeerd. Daarnaast zijn er meerdere fouten aan het licht gekomen die zijn gemaakt tijdens zijn strafzaak. Hij zat vast van 1992 tot 2006. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dan heb je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, zij wan Sint. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Welkom bij het tweede uur van 5 op zaterdag. Normaal zit Coupé hier, maar die heeft vandaag andere bezigheden. Ik neem het over. Mijn naam is DJ Soul Rebel. Tot 12 uur, uw gastheer.

Volgende week zaterdag van 9 tot 12 een nieuw programma bij Mater Radio. Saturday evening, gevarieerde muziek. Soul, pop, jazz, wat snellere muziek. Presentaties in handen van DJ's The Soul Rebel. En tot 12 uur vandaag ben ik ook uw gastheer.

Volgende week zaterdag van 9 tot 12. Een programma muziek uit de soulhoek, de reggaehoek. Gewoon een gevarieerd muziekprogramma voor de mensen die gaan stappen of nog moeten gaan stappen. Of gewoon lekker thuis willen blijven zitten met een flesje wijn erbij. Of een Bacardi Cola, mag ook natuurlijk. Volgende week zaterdag dus van 9 tot 12 DJ Soul Rebel in de Ether. En tot 12 uur, beetje gevarieerde muziek. En dan is het voor vandaag weer over.

Er is een tijd voor komen en een tijd van gaan. En nu is het tijd om te gaan. Ik ga afscheid van u nemen. Volgende week zaterdag 9 uur. En ik weer bij u terug. Fijne avond, fijn weekend. En geniet van al het moois wat het leven u te bieden heeft.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F en Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud.
5: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Bobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: echt altijd goed. Hè.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden.